0: New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: De ZZP Update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP Update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
3: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: tomorrow. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Tijden binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lee.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
4: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
3: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
4: Elke vrijdag van 2 tot 4.
3: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. HiWerk is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij HiWerk.
10: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, van harte welkom.
12: Dank je wel.
11: Ik begin eerst bij Heiko. HiWerk, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
13: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, maar in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
11: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
13: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur en helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
11: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
13: Ja, ja,
11: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
13: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij met de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
11: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
13: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
11: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
13: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
11: in zicht.
13: Op hun stoel aan het schuiven. Ja.
11: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
13: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van hey, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien. Met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur. Om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
11: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
13: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
11: Wat is jullie ambitie?
13: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. En we doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt, dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
11: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
13: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
11: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
6: Klopt.
11: Om maar 1 van de 3 zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
6: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
11: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
6: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt, je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
11: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Koekie Mono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heiberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja, ja. Nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people.

0: collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of een juiste reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI, dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter en heel gericht advies.
1: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
2: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
1: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed. Hè? Als het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
0: Ja, het is eigenlijk, we hebben denk ik wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde zeg maar om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heiberg.
1: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
0: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die ons slimmer zijn, maar nee. Kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset, een mentaliteit van, ja, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus we willen het echt.
1: Nou, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
0: Ja.
2: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om het maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
0: Ja.
1: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
2: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
1: Ja. Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
0: Ja, dus een verschuiving en dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten, die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben, het gaat niet om gelijk krijgen, maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
1: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
2: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
1: Namelijk ESG-onderwerpen.
2: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge

0: moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
1: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
0: Super spannend ook. Ja, ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En laat je het voor
1: de keuze
0: je
1: is reuze, hè? Wat
0: absoluut.
1: Dat
0: ja. Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja. Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè? AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
1: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen. Eigenlijk het vraagstuk, hè? De vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
0: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik daar mag inhaken.
1: Zeker.
2: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? He, dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. He, wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
1: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
2: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
1: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorbeduren is op bijvoorbeeld mbo. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
2: Ja.
1: Daar wordt nu wel van gezegd, van ja, die kenniseconomie die we nu hebben, zoals we die nu kennen, dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus, en dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen, binnen 5 tot 10 jaar, alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom, zeg maar, aan ik noem maar even, oude kennis, laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we en we zien eigenlijk dat bedrijven daar, en misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen. Dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
1: En ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is een jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
0: Ja, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultancy-antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
1: Wel, ja,
0: of course, moeten we toch even inbieden.
1: Ja.
0: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn, 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van een jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Ja, dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
2: Ja, het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren. Eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè? Dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben. Waarin je heel duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn daar twee werkelijkheden.
1: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
2: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar het, waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus ja. Dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar, een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het. Moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht staan. Hoe doen we het in de verandering?
1: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment gaat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
2: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstperspectief.
1: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame, langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt. Hoe zien jullie dat?
0: Ja, ik denk eigenlijk dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Heiberg zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat het eerlijke verhaal is wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over drie jaar ook nog is.
1: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
2: Nou, dat was eigenlijk gewoon een heel simpel een klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week wel 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk twee dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door twee adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal? En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, hè, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, hey, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, als je was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die twee ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
1: Het is geen eerlijke ja.
2: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
1: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
2: Dat is het.
0: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
2: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociale wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, vier kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
1: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
2: Ja.
1: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
1: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
2: Ja.
1: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op die eigenlijk bepalen en geloven.
2: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus daar zie je toch dat, en ik denk dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achterbeeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
1: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
0: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
1: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat dat een hele charismatische man was.
2: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, hey, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
1: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
2: Ja, het kan wel.
1: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
2: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen, en probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
0: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, oh, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
0: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, hè, of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
1: Moet je dat nog vaak uitleggen?
0: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat wederom het snappen heel erg belangrijk is.
1: Ja, Heiko. We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
2: Ja en nee. Beginnen met de ja.
1: Goed.
2: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet, omdat ik ook zie, zeg maar, dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
1: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
0: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
1: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
0: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
2: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle. En Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid, dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
1: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, hè, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
2: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus dan, je hebt niet de tijd. En dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
1: We gaan even terug naar het kompas, want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
2: Ja, ja misschien, grappig, ga je toch even de derde is kunnen. Hè, dus wat ik bij bedrijven zie is.
1: Oh, dat, kunnen, ja, sorry. Bedankt.
2: Ja, overslagen, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, sorry.
2: Dus in de verandering, veel bedrijven leggen uit, we moeten van A naar B en morgen gaan we je helpen om B te bereiken. He, waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, he, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. He, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
1: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
2: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen, maar als ze gesteund worden, hè, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
1: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
0: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Hè? In meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
1: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja.
2: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
1: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
2: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
1: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
2: Ja.
1: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
2: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, hè, wat ik zei,
1: en de tool.
2: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas. En dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om je bij te sturen in je verandering.
1: Maar die vier assen die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
2: Ja, en wat je ziet aan wat is er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar. Hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè, dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
1: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven, en geloof je in veranderingen op dit thema? Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, dus stel je zit in een toch meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? Wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van, ja, iets wat haaks op elkaar staat als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij beide organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is, is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. En dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Als eerste beginnen?
2: Sorry?
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood. De 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ik ze echt, ja...
0: Het is toch een hype?
3: Ja, het is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook al onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
0: Dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst. Ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.
1: This is New Business Radio. Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
10: Jawel, dinsdag 2 juni 2026. Fijn dat je weer luistert naar De Ondernemer Live. Regenachtige, grijze dag vandaag. Uitstekend werkweer, zeg ik dan. Dus we gaan er vol tegenaan het komende uur. Met zometeen, als je Duitsland aan kunt, dan kun je de hele wereld aan. Geen quote van Ronald Koeman, wel van Jeroen Adriaans, ondernemer van Undimeister. Ging vorig jaar die markt op. Hoe staat het er nu voor? En help! Mijn chatbot wil opslag. De titel van het nieuwe boek van Arco van Brakel. Niet over hoe je onderhandelt met je AI-agent. Wel over hoe je AI veilig en voortvarend implementeert in je bedrijf. Dat allemaal straks. Maar nu eerst hoe jij als ondernemer met maar 1 euro per dag letterlijk en figuurlijk beweging kunt creëren.
1: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Gerben van Driel.
10: Ja, want voor jou is misschien de normaalste zaak van de wereld om nog even naar de sportschool te gaan of in het weekend naar het voetbalveld. Maar dat is het niet voor veel sporters met een beperking. Ik citeer, sport of bewegen met een beperking is een obstakelrace waarbij iedere volgende barrière hoger en complexer wordt. Maar er is nu een hagelnieuwe businessclub die dat probleem helpt op te lossen. Ik ga erover praten met initiator en directeur Fonds Gehandicapte Sport, Nieke Boer. Nieke, welkom. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Dankjewel dat ik er mag zijn.
10: Je zou denken met al die Paralympische successen die we gevierd hebben, dat het allemaal fantastisch goed gaat met de gehandicapte sport in Nederland. Maar niets is minder waar blijkbaar.
11: Nou, het gaat wel goed. Maar met name ook op topsportgebied. Dus daar zie je ook bij de laatste Paralympische Spelen dat er echt veel medailles zijn gewonnen.
10: Ja.
11: En dat er ook steeds meer aandacht voor is. Maar het issue is wel dat dicht bij huis sporten, dus gewoon puur de breedte sport, zoals wij ook gewoon wekelijks willen sporten. Mm-hmm. Ja, dat is nog een enorme uitdaging. En er zijn 1,8 miljoen mensen met een beperking. En bij de reguliere sport is dat ongeveer 60% sport één keer in de week. En bij de gehandicapte sport is dat nog maar 33-34%.
10: Ja.
11: En dus een hele grote groep zit nog thuis inactief. En die willen we graag actief krijgen.
10: Ja, precies, want ik citeerde net uit een document van het Fonds Gehandicapten Sport. Hè, want een sporter met een beperking is niet beperkt, maar wordt beperkt, wordt er dan gezegd. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
11: Nou, er worden letterlijk barrières opgeworpen. Dus één, bijvoorbeeld bij sporthulpmiddelen is dat er... En daar zijn we nu keihard aan het werk om dat geregeld te krijgen. Maar elke gemeente heeft zijn eigen regeling.
10: Mm-hmm.
11: En wij proberen daar synergie in te krijgen. En dat komt ook omdat het... Een sporthulpmiddel vraag je aan bij het sociaal domein, bij de WMO.
10: Ja.
11: En die hebben toch minder kennis van de sport. En dus de sportambtenaar, die zou dat graag willen. En de WMO-ambtenaar kijkt er toch op een hele andere manier naar.
10: En WMO? Wat is WMO?
11: Wet maatschappelijke ontwikkeling. Ja. En dat betekent dat je daar ondersteuning... en daar kan je eigenlijk ook je ADL-hulpmiddelen krijgen.
10: Mm-hmm.
11: En dat is ook allemaal goed geregeld. Maar een sporthulpmiddel wordt vaak als aanvullend gezien.
10: Ja.
11: En dan niet gefinancierd of onvoldoende gefinancierd. En wij zijn nu bijvoorbeeld met Uniek Sporten, platform van Fonds Gehandicaptensport bezig om daar één regeling in Nederland te krijgen. En dat gaat goed.
10: Maar het is, kijk, zonder beperking is het gewoon een kwestie van sportclub opbellen, ja, lid worden, contributie betalen en gaan met die bananen, zou ik maar zeggen. Maar hoe werkt het dan voor iemand met een beperking? Dan stel ik me dus voor iemand zonder arm, been, weet ik veel.
11: Nee,
10: dan ben je dus afhankelijk van de gemeente. En daar vind je dus vaak... krijg je nul op je request. Is dat kort?
11: Ja, heel wisselend. Van nul tot heel veel. Dat is ook wel. Er is veel variëteit in. Maar wat wij wel hebben gedaan is het aanbod hebben we in kaart gebracht. Dus ja, we werken heel veel samen ook met gemeentes. Dat moet ik ook zeggen. Met buursportcoaches.
10: Mm-hmm.
11: Dus op ons platform Uniek Sport hebben we zo'n 4500 sportorganisaties, initiatieven in kaart gebracht waar je kan sporten. Ja. Alleen er zijn heel veel beperkingen. En er is heel veel onbekendheid nog bij de sporters. Sporters met een beperking denken toch vaak, dat kan ik niet. Of ik heb pijn. Of andere obstakels. En dat moeten we ook wegnemen. Dus er is heel veel voorlichting nodig.
10: Ja.
11: Vervolgens willen ze op het platform krijgen. En als ze daar eenmaal komen, ja, dan lukt het ons vaak wel om ze bij een sportvereniging te krijgen.
10: Dus de sporters in spe zelf hebben last van beperkende overtuigingen. Van ja, ik kan niet sporten, lukt niet, want ik heb een beperking, et cetera.
11: Ja.
10: Degene die het die wel denken van ik wil die sport gaan beoefenen, die lopen dus, die hebben dus kennelijk hulpmiddelen nodig. Ik stel me voor protheses, dat soort zaken.
11: Protheses, rolstoelen, handbike, sitski, et cetera.
10: Ja. Hebben ze niet, denken ze, nou, daar kan ik bij de gemeente voor terecht. Maar ja, dat is dus een soort ondoordringbaar web, zou ik me kunnen voorstellen.
11: Daar zijn we mee bezig. We hopen dat binnen 3 jaar wel opgelost hebben. Maar dat is nu nog een ondoordringbaar web.
10: Ja. Juist, ja. En daardoor is het resultaat, hoor ik je zeggen.
11: Ja.
10: Heel veel mensen met een beperking, ja, sporten gewoon niet. En dat is, waarom raakt jou dat?
11: Ja, ik weet gewoon hoe belangrijk sport en bewegen is. Kijk, je ziet het ook dat... ik heb zelf altijd ook gesport. Ik sport nog steeds.
10: Ja.
11: Maar je wordt er gewoon mentaal en fysiek sterker van.
10: Mm-hmm.
11: En sport is ook gewoon leuk om te doen. Aan de andere kant is het ook voor het dagelijks leven, denk ik. Als je je mentaal en fysiek sterker voelt, word je ook kansrijk in het dagelijks leven. En ook bijvoorbeeld kansrijker op de arbeidsmarkt. En als je ook ziet hoeveel mensen met een beperking nog thuis zitten, denk ik van ja, als we die kunnen begeleiden naar sport, ze mentaal fysiek sterker worden, dan moeten de ondernemers toch een hele mooie groep mensen vinden die ook echt wel gestimuleerd en gemotiveerd zijn om bij jou aan het werk te gaan.
10: Potentieel dus ook inderdaad. Want iedere ondernemer kent wel het fenomeen personeelstekort als het een beetje lekker gaat.
11: Ja.
10: Dus je zegt ook, er zit nog een heel reservoir aan arbeidskrachten nu thuis.
11: Ja, de sporters zien allemaal barrières en beperkingen om te gaan sporten. En ondernemers zien vaak heel vaak toch wel nog barrières om mensen met een beperking in dienst te nemen. Maar er is natuurlijk zeer veel variëteit in handicap in. En er zijn echt mensen die uitstekend in te passen zijn. Ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt.
10: Ja, want je doet dit al 35 jaar. Hè?
11: Ja.
10: Ben je voorman van het Fonds Gehandicapte Sport. Dus dan ben ik toch... En nog steeds drijft het je om elke dag uit je bed te komen. Om te zeggen van, hier moeten we wat aan doen.
11: Ja,
10: wat is dan hetgene wat je drijft?
11: Ja, wat mij drijft is gewoon... Ik maak gewoon, nou niet dagelijks, maar ik maak toch wel heel vaak mee wat sport met je doet en wat je kan bereiken. Bijvoorbeeld de handbike battle.
10: Ja.
11: Dus vanuit de revalidatie ga je dan met je handbike de Kaunertal pas op. Nou, dat is 20 kilometer klim. Met 1000 meter hoogtestijging en 40% percentage.
10: Mm-hmm.
11: Als je ziet dat daar mensen vanuit de revalidatie de battle aangaan met die berg en vanuit die battle naar het dagelijks leven gaan. Ja. Ja, dan zie je gewoon wat er gebeurt. En dan zie je dat mensen gewoon eerst met een barrière te maken hebben, met een tegenvallen.
10: Ja.
11: Maar door sport overwinnen zichzelf. En daardoor zijn ze weer gewoon deelnemer en kansrijker in het dagelijks leven. Ja. Dat is enorm mooi om te zien.
10: Ja, want dat is, het zijn dus niet alleen mensen die geboren worden met een beperking. Ook mensen die, weet ik veel, verongelukken, et cetera.
11: Jazeker. Ja, absoluut. Ik ben zelf ook als bunny mee geweest op de berg in Kaunertaal. En Lucien de Lauw is een oud profielrenner die net na zijn carrière tegen een paaltje rijdt, over de kop vliegt op een ander paaltje en een dwarslesie heeft. Ja. Weet je, dan gebeurt er heel veel met je. Maar als ik zie dat met hem die berg op ben gegaan. Ja. Hij is aan hem bike en ik op de fiets ernaast. Ja. Ja, dat is echt indrukwekkend.
10: Wat grijp je dan aan?
11: Ja, gewoon. Je ziet gewoon dat je... dat alles mogelijk eigenlijk is. Als je het zelf maar wil. Ja. Dus de gedrevenheid van deze groep. Om toch hun doelen te halen. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En of je nou oud of jong bent. Dat maakt niet uit. Dat zie je op zo'n berg ook.
10: Ja. Ik las dat elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen. Heeft een return on investment van 2,5. Maar als het gaat om sport en bewegen voor mensen met een beperking, is de return on investment zelfs 4,5. Ik weet niet wat dat cijfer uitdrukt, maar...
11: Uiteindelijk betekent het dat elke euro die je investeert in sport en bewegen voor mensen met een beperking, dat kan oplopen inderdaad tot 4,5. Dus als je op het moment dat je een hulpmiddel inzet, een sporthulpmiddel, en mensen gaan sporten en bewegen, dan verdient zich dat, eigenlijk die investering verdient zich 4,5 keer terug.
10: Ja, in welke zin?
11: Ja, uiteindelijk in gezondheid meedoen natuurlijk en dat soort zaken. Dus als je niet fit bent en je zit thuis, dan weet je dat je ook meer medische klachten gaat krijgen. En op het moment dat jij ook fit bent, is de kans ook groter dat jij gewoon blijft functioneren. En dat is zo belangrijk.
10: Ja, ken je ook die voorbeelden dus inderdaad van iemand waarvan die zeg maar in de put zat en geen weg zag, maar met deze ondersteuning uiteindelijk toch heeft kunnen ontwikkelen tot iemand die weer meedoet en die...
11: Ja, absoluut. Ja. Meerdere voorbeelden. Maar ik vind één voorbeeld heel mooi. Er was iemand op het watersporteiland Robinson Crusoe. Dat is speciaal voor gehandicapten. Ja. Daar kan je zeilen. En ik kwam daar en iemand werd met een lift in een bootje getakeld waar je mee... zelfstandig kan zeilen met een dwarslesie. Ja. Die is helemaal speciaal voor gemaakt. En ik raakte in gesprek met die man. En hij zei, ik heb altijd gezeild. Motorongeluk gehad. En ik zat thuis. Maar door deze watersportweek is de enige week in het jaar dat ik weer zelfstandig iets kan doen. Dus ik heb geen hulp nodig. Als ik aan het zeilen ben, kan ik zelfstandig de boot bezeilen. Ja. Dus dan ben ik kapitein van mijn eigen leven.
10: Ja, ja. En dat raakt.
11: Dat raakt.
10: Juist. Er is dus nog een wereld te winnen voor gehandicapte sport. En zeker dus in de breedte sport, zoals je net al aangaf. Vandaar dus dit nieuwe initiatief. En dat heet de Proud Funding Club.
11: Ja.
10: Wat is dat?
11: Ja, dat is de eerste landelijke maatschappelijke businessclub van Nederland. Mm-hmm. Die lokaal, dicht bij huis, gaat investeren in de gehandicaptensport. Wat we heel graag willen is dat we naast het concept wat we al hebben, 1% Fair Share. Dat is een sponsormodel, platform voor de landelijke sportsponsoren in Nederland. Waarmee ze minimaal 1% ook aan gehandicaptensport besteden.
10: Over je budget, dus wat je sponsort aan sport. 1% ervan, doe dat dan ook aan de gehandicaptensport.
11: Ja, precies. Ja. Nou, dat is succesvol. Doen heel veel bedrijven, grote bedrijven ook al mee.
10: Ja.
11: En wij vonden eigenlijk dat er ook bij ons in de sport helemaal nog niets werd gedaan met het MKB en de kleine ondernemers. Mm. Dus wij hebben gedacht vanuit het probleem eigenlijk wat er is, dicht bij huis sporten, dat voor heel veel mensen met een beperking een probleem is.
10: Ja.
11: Hoe mooi zou het zijn als je dat kan koppelen aan lokale ondernemers en dat die gezamenlijk schouder aan schouder gaan staan om de gehandicaptensport te ondersteunen. En dat met 1 euro per dag.
10: Ja.
11: Waarvan je enerzijds echt investeert in de gehandicaptensport. Mm-hmm. Impact maakt. Maar anderzijds ook heel veel voor terugkrijgt. We gaan diverse activiteiten organiseren. We laten je kennis maken met gehandicaptensport evenement in Nederland.
10: Noem eens wat, een evenement?
11: Nou, bijvoorbeeld in oktober, eind oktober, is het WK baanwielrennen voor mensen met een beperking in Apeldoorn.
10: Mm-hmm.
11: Ja, daar gaan we natuurlijk mensen uitnodigen.
10: Ja.
11: Volgend jaar is het EK golf in juli op de Dutch. Ja, dan gaan we ook leden van de club uitnodigen.
10: Ja.
11: Maar we willen bijvoorbeeld ook, dat lijkt mij persoonlijk heel erg leuk, als de club wat groter is, ook het Nationaal Kampioenschap Rolstoel Basketbal voor de Proud Funding Club leden organiseren.
10: Ja.
11: Dus dat je Nederlands kampioen wordt onder de ondernemers. En wat je dan creëert is gewoon ook enerzijds trots, hè, dat is proud ook. En funding, met die euro's die je investeert in ons, daar kunnen we ook de sport mee mogelijk maken. En dat clubgevoel zit er ook in, want we willen juist ook dat we ze verbinden, de ondernemers. En dat komt ook bijvoorbeeld Bundeling. Dat is ook een app die voor heel veel businessclubs wordt gebruikt. Nou, die ondersteunen ons ook. Mm-hmm. Net zoals DPG Media en de ondernemer. Dus wij denken dat we naast investeren in de gehandicaptsport, we ook echt iets kunnen bieden aan die ondernemers, waarmee ze ook maatschappelijke trots gaan krijgen.
12: Ja.
11: En als we dat kunnen creëren, dan ben ik ervan overtuigd dat we van die 1,8 miljoen mensen met een beperking veel meer in beweging gaan krijgen.
12: En wat is dan maatschappelijke trots?
11: Maatschappelijke trots is toch dat je als ondernemer bent natuurlijk altijd bezig met resultaten en doelen.
12: Ja.
11: En ik denk dat, dat het steeds meer gewoon wordt dat, en dat zie je zeker bij de grote corporates, dat een van de doelen is dat je ook sociaal verantwoord onderneemt.
12: Mm-hmm.
11: En dat is natuurlijk voor misschien voor het MKB misschien wel lastiger nog dan bij die hele grote bedrijven. Die hebben een afdeling en die kunnen daar heel veel tijd aan besteden.
12: Ja.
11: Maar wij kunnen heel eenvoudig met dit concept ook de lokale ondernemer laten zien dat hij ook maatschappelijk betrokken is en dat hij via de businessclub lokaal gaat investeren.
12: Ja, dus mes snijdt aan meerdere kanten. Want als ondernemer, je komt met andere ondernemers in contact. Netwerk, mooie activiteiten.
11: Absoluut.
12: En ook nog eens een keer een ondersteuning van de lokale gehandicapte sport. Dat is uiteindelijk de ambitie.
11: Uiteindelijk willen we dichtbij investeren. Want we weten dat dat de grootste barrière is om die mensen in beweging te krijgen.
12: Heel kritisch. Een ondernemer zegt, ja, die 1 euro per dag. Hoeveel procent gaat er dan naar de lokale gehandicapte sport?
11: Ja, dat is natuurlijk wel. We moeten de club opbouwen.
12: Ja.
11: Maar 75% van het bedrag gaan wij terug investeren in de gehandicapte sport. En dat hangt natuurlijk van de initiatieven die ook lokaal worden aangediend of ingediend. En daar gaan wij zeker mee aan de slag. Dus ik hoop dat het een hele grote de club worden, dan we echt overal kunnen investeren.
12: Ja, en waarom nu? Want je doet dit dus al 35 jaar. Dacht, heb je in die 35 jaar nooit bedacht van joh, moet ook eens wat met het MKB gaan doen?
11: Jawel, dat hadden we wel bedacht. Maar dat was toen we wilden lanceren, was maart 2020.
12: Ah! En er kwam een kleine beperking.
11: Er kwam iets door waardoor het niet zo heel aantrekkelijk was. En ja. Het concept was wel iets anders, maar we hebben het nu doorontwikkeld. Maar ja, we hebben het wel eerder al in beeld gehad. Maar de timing was toen nog niet goed.
12: Nee.
11: En ik denk nu dat het wel heel erg goed is. Want we hebben al aangetoond met dat

0: de stand van zaken van de breedte sport, gehandicapte sport in Nederland. Hè? Het klimaat, zou ik maar zeggen. Wat voor cijfers zou je het nu geven?
1: Ja, ik denk dat die. Ik zat dan nog een. Ik wil ook niet altijd negatief zijn, maar een 5,5, denk ik.
0: Ja,
1: omdat ik vind dat er toch nog het verschil tussen het aantal mensen wat nog thuis zit en niet sport. En ook onbekend is met dat wat er wel kan, is best groot.
0: Ja, ja.
1: En als je ook ziet in de laatste jaren wat er daar aan verbeterd is, is dat nog minimaal eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat komt vooral omdat de onbekendheid onder die groep groot is. Ja. En ik denk echt dat er veel meer mogelijk is. En dat willen we ook aantonen.
0: En in 2030 weer er, dat is al over 4 jaar. Ongeveer, dan weer een 7 of een 8 maken. En wat moet er nu? Wat staat op je verlanglijstje? Met dat geld wat los gaat komen, hopelijk. Wat weer er allemaal
1: mee? Maar mij betreft zijn er 3 barrières die weg wil nemen. De eerste is de hulpmiddelen. Dat een landelijke regeling wordt en een duurzaam model. Zodat sporthulpmiddelen ook gewisseld kunnen worden. Dus dat het in een bruikleensysteem komt met gemeentes. Daar zijn we nu hard aan het werken en dat moet in 28 staan.
0: Ja.
1: En de volgende barrière is vervoer van en naar de sportaccommodatie. Want dat is ook een groot issue.
0: Mm.
1: En eigenlijk. Eentje die ik nog extra heb, is wat we net benoemden, is eigenlijk zorgen dat al die mensen mentaal en fysiek fit worden. En dat ze ook kansrijker worden op de arbeidsmarkt.
0: Yes.
1: En daar hebben we in het verleden ook wel contact gehad met de UWV. Want hoe mooi zou het zijn dat die de mensen die daar toch deelnemer zijn van de UWV, dat die geïnformeerd worden op wat je wel kan. En,
0: ja.
1: en niet op wat je niet kan.
0: Juist. En als ik ondernemer ben, ik draag die sport een warm hart toe. Het lijkt me interessant. Waar kan ik me aanmelden?
1: Ja, het makkelijkste is toch naar de fondsgehandicaptensport.nl gaan. / Crowdfunding Club met streepjes ertussen. En dan kom je direct bij de Crowdfunding Club. En dan kan je direct aanmelden. En dan ben je voor 1 euro heel erg goed bezig.
0: Dat het maar in grote getalen mag gebeuren, zou ik zeggen. Dankjewel, Nieke Boer van directeur. Je bent directeur van het Fonds Gehandicapte Sport. Ga naar die Crowdfunding Club. Onwijs veel succes. Straks over een klein minuutje Jeroen Adriaans van Undymeister over het veroveren van Duitsland. En een andere opmerkelijke stap voor deze online speler. Ze liggen nu ook in fysieke winkels. Dat over een klein minuutje.
2: Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Marketing Report op New Business Radio. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht. Ga voor meer info naar newbusinessradio.nl. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets meer te missen. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
0: Ja, als je Duitsland aan kunt, dan kun je de wereld aan, zei ondernemer Jeroen Adriaans vorig jaar in het Eindhovense Dagblad nadat hij met zijn Undymeister die markt betrad. We zijn een klein jaartje verder ongeveer, dus wij vragen ons af. Wie gaat? En daarnaast, sinds kort, liggen die boxershorts van de duurzame boxershorts ook in de fysieke winkel. En ik ben ook wel benieuwd, hoe past dat in de strategie? Dat ga ik hem allemaal vragen. Welkom, Jeroen Adriaans van Undymeister. Ja, vorig jaar, althans begin vorig jaar, was je bij Jonathan in de show. En toen stond de teller, als ik het goed heb, op 150.000 klanten in Nederland. En zo'n 10.000 toen in Duitsland. Waar staan we nu?
3: Ja, dat is een kleine nuance, denk ik. Ik denk dat we destijds rond de 10.000 bestellingen zaten in Duitsland. Ja. Nu zitten we inmiddels op een ruime 15.000 klanten. Dus we zijn aardig aan het groeien nu.
0: Ja.
3: Eigenlijk op dit moment aardig volgens planning, denk ik.
0: Ja, volgens planning?
3: Ja, het gaat door zoals ik gehoopt had.
0: Oké. Okay. Dus wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou ja, we zijn inmiddels. Ik denk dat we nu per maand wellicht een 3.000-5.000 producten wegzetten in Duitsland.
0: Mm-hmm.
3: De groei zit er lekker in. De nieuwe klanten lopen zoals verwacht. Ja. Daarentegen de recurring orders, de terugkomende klanten, gaan ook heel lekker. Voor mijn gevoel, langzaam een droom die toch wel uit begint te komen. Ja,
0: want het is wel een pittige markt, hè? Begreep ik. De Duitse markt.
3: Ja, de Duitse consument laat zich niet zomaar overtuigen. Dus je hebt ook echt een stukje bewijslast nodig.
0: Ja.
3: Ik zeg altijd, in Nederland kan ik een mooi verhaal vertellen en een product laten zien. En het staat je aan of staat je niet aan. Je gaat over tot een aankoop.
0: Mm-hmm.
3: Een Duitser gaat echt wel wat meer research doen. Dus ze willen echt...
0: Grundlich.
3: Ja, 100%. Ze willen echt onderbouwd zien. We kunnen wel zeggen, ik ben duurzaam, maar ben je echt duurzaam? En wij gebruiken bijvoorbeeld Tencel. Maar is het wel de echte Tencel? Is gecertificeerd. Ze kunnen certificaten opvragen. Mm-hmm. Dus die gaan echt wel beduidend verder. Maar daar was ik ook wel op voorbereid natuurlijk vanwege ervaring uit het verleden.
0: Ja.
3: Dus ja, we hadden nu eigenlijk alles goed ingezet. Toen hebben we uiteindelijk ook nog op advies voor de Duitse markt. Daar heb je een partij, die heet een warentest. Daar kan je

0: echt de kwaliteit van je product laten onderzoeken tegen betaling. Mm-hmm. En dan krijg je een certificaat. Nou, we hebben zelfs de op één hoogste score ooit weten te behalen met onze producten. Tenminste, degene die het ons aanbevolen had, had nog nooit zo'n hoge score gezien. Dus dat is natuurlijk super mooi bewijsstuk van je producten. Ja. Nou, daar kunnen we in Duitsland mooi communiceren. Nou, je merkt gewoon dat dat zijn vruchten afwerpt. Ja.
1: Klinkt ook een beetje als een walk in the park, dan, zoals je het nu vertelt.
0: Ja,
1: simpel.
0: Nou ja, uiteindelijk, het is natuurlijk zo'n stukje ervaring vanuit het verleden, waardoor we het nu al eigenlijk vanaf dag 1 eigenlijk goed hebben aangepakt. Mm. Omdat ik altijd gezegd heb, ik moet uiteindelijk naar die Duitse markt. Want ik zie dat echt als een springplank naar de rest. Als je daar goed op de markt weet te komen, je kunt het succesvol neerzetten, ja, dan heb je ook potentie in andere landen. Maar het is gewoon een hele mooie test eigenlijk voor je onderneming.
1: Ja, en want het is per definitie natuurlijk een soort opschalen. Dus dan je moet ook kunnen leveren, et cetera, et cetera. Er zitten heel veel praktische haken en ogen aan, lijkt mij.
0: Maar, nee, ja, kijk, we hebben natuurlijk een distributiepartner. En de leveringen in Duitsland eigenlijk voor zeg maar 90-95%. In Duitsland is net zo snel als Nederland. Ja. Dus ja, de contracten lopen goed. De afhaalmomenten zijn ze 3 keer per dag. Dus in principe kunnen wij geloof ik 95% binnen 24 uur beleveren.
1: Hm. En je zegt, het loopt eigenlijk zoals ik gehoopt had. Volgens plan, volgens verwachting.
0: Ja, dus dan moeten we plannen bijstellen, denk ik.
1: Ja, ik had, echte ondernemer wil eigenlijk altijd harder, toch of niet?
0: Nou ja, kijk, ik had gehoopt dat we een bepaald stramien zouden volgen. Nou, dat doen we nog heel goed. Uiteindelijk wil ik natuurlijk veel sneller groeien. Ja. Dus we zijn ondertussen allerlei lijntjes aan het uitzetten. Zijn aan het kijken, wat zijn de vervolgstappen? Hoe kunnen we uiteindelijk weer verder gaan versnellen?
1: En wat is dan de bottleneck? Want je zegt van, nou, mijn product is goed. De Duitsers die stellen ons op de proef en krijgen fantastische responsen. Ze zeggen, nou jongens, het wordt uit mijn handen getrokken. Maar het gaat goed, maar niet harder dan gehoopt. Waar hangt het dan nog op?
0: En het land is natuurlijk ontzettend groot. En dus je hebt ook veel meer verschillende type media. En budgetten om iedereen te bereiken is natuurlijk ook een stuk lastiger. Ja. Dus tenminste, er is gewoon meer budget voor nodig. Dus we doen het nu nog stapsgewijs. En we zijn gewoon heel veel aan het meten en aan het proberen. En niet alles wat goed gaat, wordt opgeschaald. En wat niet goed gaat, wordt weer vervangen. En zo proberen we eigenlijk gestaag nu die markt te veroveren. Ja.
1: Is het ook een markt waarin je, bedoel, klinkt een beetje plastisch, maar je moet mensen toch uit hun onderbroek zien te krijgen, hun oude vertrouwde, en die van jou aan laten trekken. Is dat een uitdaging?
0: Nou ja, kijk, het heeft gewoon een stukje te maken met die overtuiging. Dus de Duitse klant is heel kritisch, is ook heel merktrouw, maar als ze je product proberen, dan zul je zien dat ze ook heel loyaal zijn. Ja. Nou, dus bij ons ook. Hè. Het kost extra moeite om die eerste order te krijgen. Dat zie je ook wel een verschil in met Nederland. Hè. Die kost je gewoon meer budget. Mm-hmm. Van je marketingbudget. Maar uiteindelijk zie ik ook dat die eerste order is ook bijvoorbeeld lager dan bij onze Nederlandse consumenten doen. Maar de recurring orders zijn weer een stuk hoger. Mm. Dus je ziet ook meteen dat als ze tevreden zijn, dan komen ze ook goed terug. Ja. Dus dat is ook wel mooi.
1: In een land wat niet zo heel online is.
0: Nou, dat vergis je eigenlijk. Duitsland is de online markt Duitsland is echt wel heel groot. Hm. Ja.
1: En ondertussen ben je dus in Duitsland online bezig. En in Nederland lijkt je dan, in mijn beleving, een soort van stap terug te doen. In die zin dat je de online speler Undimeister nu in de fysieke winkels ligt.
0: Ja, nou ja, ik geloof wel zeg maar in een combinatie. Je ziet dat sowieso al bij meerdere bedrijven voorkomen. Hè. Coolblue heeft ook altijd een mooi voorbeeld gedaan. Ja. Mr. Marvis doet het ook. Ik zie het als een hele mooie aanvulling. Want je hebt altijd een bepaalde consument die toch nog steeds liever traditioneel in de winkel iets koopt dan online. Dus ik denk dat het een hele mooie aanvulling kan zijn. Ja. En het is een stukje zichtbaarheid. Dus ik denk dat het altijd goed is om te testen.
1: Ja, ik weet wel dat je ooit, toen je begon, al wel dacht van, nou, dat gaan we misschien ooit een keer doen. Nu was kennelijk het moment aangebroken. Waarom nu het moment?
0: Ja, nou ja, ik ben uiteindelijk in gesprek geraakt met de eigenaar van Koef. En dat was eigenlijk nog vanwege een ander product waarmee ik ook bezig ben, een ander merk. En toen dacht ik van, hey, bij al die winkels, het ligt natuurlijk altijd bij de kassa. Het is een hele mooie extra upsell. En je hebt wat kleren uitgezocht in de winkel. Dan denk je, hey, ik moet nog een paar onderbroeken hebben. Dan pakken ze een doosje mee. Ja. Dus ik dacht, van, ja, weet je, waarom zullen we dat niet eens gaan proberen? En wellicht kunnen we daar, Koef is over het algemeen net een iets jongere doelgroep. Misschien is het wel interessant om daar alvast een beetje je bekendheid en je plekje te veroveren. En dat zijn allemaal ook zeker naar de toekomst toe natuurlijk hele mooie potentiële klanten.
1: Heeft het impact?
0: Ja, nou ja, het begint nou aardig los te komen. Het heeft natuurlijk altijd een stukje tijd nodig in het begin. Hè? Met, je moet ergens naartoe groeien. Dus hebben we een mooie actie gedaan rondom Pasen. Dus hebben we gezegd van, hey, we hebben een aantal gouden eieren in de doosjes gestopt met de boxershorts. Heb jij er eentje te pakken, dan krijg je, geloof ik, €250 shoptegoed. Dus hebben we van die acties eraan gekoppeld. En dan zie je meteen dat er ook wat meer beweging komt. Die hebben we wat op social media geladen. En je merkt ook, toen het uiteindelijk in de krant werd opgepikt van, hey, Unimeister gaat naar fysieke winkels toe, dan merk je meteen dat er ook daar wat beweging ontstaat.
1: Ja. Ik zou denken, als je online al lekker loopt en je bent ook in Duitsland bezig, joh, dan is het toch ook allemaal klein bier wat in die winkels gebeurt. En ook bewerkelijk misschien wel. Dus heeft het eigenlijk wel...
0: Ja, misschien wel. Maar ik zeg altijd, ja, wie het kleine niet eert. Het is allemaal bij elkaar. Uiteindelijk gaat het om een merk bouwen en een stukje beleving en zichtbaarheid. En dat draagt gewoon bijna totaal.
1: Waar sta je dan nu? Want je bent nu 2019 begonnen volgens mij. Hè?
0: Ja.
1: Het is nu 2026, 7 jaar bezig. Hoe ver ben je met Unimeister?
0: Ja, nou ja, in Nederland hebben we echt wel een mooi marktaandeel inmiddels weten te veroveren. Inmiddels denk ik dat Duitsland nu een kleine 20% van de omzet begint te pakken. We zijn gewoon zeker voordat we naar Duitsland, eigenlijk wilde ik begin vorig jaar al naar Duitsland toe. Maar toen kwamen we vrij snel tot ontdekking dat zeker om Duitsland, ik zeg altijd, daar mag je één keer een eerste indruk maken. We waren niet helemaal tevreden over de werking van de website, et cetera. Ja. Dus dan hebben we eerst de hele website ook nog eens in een ander platform, een hele grote migratie uitgevoerd, opnieuw gebouwd, helemaal perfect gemaakt, ook voor de Duitse consument. En toen zijn we uiteindelijk in september daarmee mee gestart. En ja, op dit moment, ik kan zeggen, ik ben meer dan tevreden.
1: Ja, ja. Maar dan nog, hè, je hebt, want je wil in principe de grootste van Europa worden, geloof ik. Hè? Dus dan zou je zeggen, naar Duitsland nog meer landen.
0: Ja, we hebben de site ook meteen in 8 talen ontwikkeld en live gezet. Ja.
1: Dat is toch best een klusje, zou je zeggen.
0: Dat is een behoorlijke klus geweest.
1: Waarom ga je dan, want Duitsland lekker bezig, maar zeker nog niet af. Andere landen liggen er nog maar. Waarom dan bijvoorbeeld dan toch die stap naar die fysieke winkels? Dat leidt dan toch af zo, naar hoe charmant het ook is. Hè?
0: Nou ja, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk al een stukje merkbekendheid gecreëerd. Hè? We zijn veel op tv geweest, op de radio, van alles nog wat. Dus dat is een mooie extra. Hm. En hetzelfde als dat we vorig jaar ook een dameslijn hebben geïntroduceerd. Hm. Omdat bijna de helft van onze bezoekers waren al vrouwen die het voor een man of partner bestellen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is een mooie upsell.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd, ik kan niet in 10 landen tegelijk uitrollen. Want daar moet je ook gewoon serieus financiële middelen voor hebben.
1: Ja?
0: Dus daarom doen we dat heel gestaag, stap voor stap. En in Nederland proberen we gewoon de extra's erbij te gaan.
1: Waar moet ik dan aan denken? Want je zou zeggen, het online, hè, dus dat is heel makkelijk op te schalen. Kost niet heel veel extra's. Waar gaan die financiële middelen dan in zitten? Marketingbudget?
0: Nou ja, ja, zeker. Je hebt echt een marketingmix nodig. Hè. Dus als ik alleen maar op Google ga adverteren, dan is het heel lastig om omzet te halen. Zeker als iemand je nog totaal niet kent. Dus je gaat uiteindelijk een mix creëren dat en wel de consument vertrouwen geeft, waardoor ze ook online sneller op jou gaan klikken. Dus in dit geval hebben we bijvoorbeeld in Nederland hebben we destijds heel veel offline media ingezet om uiteindelijk online weer voldoende herkenbaarheid en zoekvolume te creëren. Mm-hmm. En zo moet je uiteindelijk een mix zoeken. Dus ja, daar gaan toch wel wat marketingbudgetten doorheen.
1: Ja. En ook veel trial and error, denk ik, of niet?
0: Want, heel veel.
1: Ja, hoe pak je, want dat lijkt me als ondernemer spannend. Je weet natuurlijk op een gegeven moment hoe het in Nederland werkt. Hoe ook allerlei kanalen wat ze globaal doen in samenhang met elkaar.
0: Ja.
1: Dan moet je dat in Duitsland ook gaan uitvogelen. Hoe doe je dat?
0: Ja, eigenlijk op dezelfde manier. En het is altijd trial and error. Hè. Kijk, ook daar zijn we met wat traditionele media gestart. En ja, je zal altijd zien dat niet alle media het even goed doet. Ik heb toevallig een paar weken geleden heb ik weer iets uit moeten schakelen, omdat ik gewoon zie dat hij begon heel sterk, maar daarna zakte hij heel snel in en anderen lopen lekker door.
1: Ik aan radio, krantadvertenties.
0: Dat waren krantadvertenties, ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus we zitten een aantal hele grote landelijke kranten.
1: Ja.
0: En eentje daarvan, ja, die heeft helaas toch iets minder gepresteerd. Ze hebben niet even on hold gezet. En dan zijn we aan het evalueren. Heeft het te maken met andere type advertenties die wij geplaatst hebben? En dan gaan we daarna weer verder kijken hoe we doorgaan. Ja. En ondertussen zijn we met social media bezig. Zijn we andere dingetjes aan het optuigen.
1: Maar trouwens, je bent nog net geen 40. Ik zou bijna zeggen digital native. Je zit volle bak in de online hoek. Maar
0: zeker.
1: Om een markt te veroveren, toch offline media.
0: Ja, ik geloof echt in een marketing mix. En ja, sommige mensen noemen het wel een beetje de slapende media. Maar ik denk echt dat je dat echt onderschat. En nog steeds zijn er ontzettend veel mensen die gewoon fysiek een krant lezen of televisie kijken. Er is ook een hele grote generatie die hebben niet eens meer een televisieabonnement. En die zitten lekker te Netflixen, Videoland, Prime en andere zaken. Ja. Maar er is nog steeds ook een grote groep die wel kijkt. Dus uiteindelijk zal je altijd een mix moeten zoeken.
1: Ja, is de investering dan ook evenwichtig verdeeld in al die kanalen? Of is dat toch wel online...
0: Ik denk, ja, online is langzaamaan wel het grootste aan het worden, zeker. Maar er zijn echt wel andere tijden geweest, zeker.
1: Ja. En nou is Undermeister niet het enige bedrijf wat jij runt.
0: Nee, dat klopt.
1: Je hebt er 5.
0: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Ja, nou ja, ik denk dat uiteindelijk is de kwestie natuurlijk van de juiste mensen op de juiste plek hebben. Maar in het begin denk ik dat het juist mij altijd heel erg geholpen heeft. Omdat ik, als ik alleen maar met Unimaster bezig zou zijn, dan krijg je een soort van tunnelvisie, zeg ik altijd. Dan zie ik alleen maar onderbroeken.
1: Ja.
0: En nu heb ik allerlei verschillende branches, waardoor ik altijd gedwongen ben om heel breed te kijken. Ja. En waardoor je ook weer bijvoorbeeld, we hebben ook een merk Dryly en heeft een plaswerk ontwikkeld om kinderen zindelijk te maken. Een heel andere branche.
1: Ja.
0: Maar het kan zomaar zijn als ik met marketing bezig ben, dat ik bepaalde technieken zie die ik op social media inzet, die wellicht wel eens bruikbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld bij Undermeister. Nou, dan ga ik daarmee spelen en ga ik dat testen. En dan sta je toch wel eens versteld van wat zou kunnen werken, terwijl ik dat van tevoren nooit bedacht had.
1: Nee, precies. Maar even om het lijstje. Je hebt e-expansion. Hè?
0: Dat is ons e-commerce bedrijf.
1: E-commerce bedrijf. Dryly, zeg je net, kinderen met plaswekker oplossing. Contentbedrijf Het Gezinsleven.
0: Ja, we hebben ooit een blog opgestart. Ze heeft eigenlijk te maken met online marketing. Marketing, linkbuilding, et cetera. Maar dat is een beetje een online magazine.
1: Undermeister en ook nog Buxer Jeans, klopt?
0: Ja.
1: Maar je zegt van joh, het helpt mij, want ik leer in verschillende takken van sport. Maar tegelijkertijd ga ik ook ongelooflijk af. Dus zit er bij jou toch ook maar 24 uur in de dag?
0: Ja, zeker. Maar uiteindelijk, je hebt één grote rode draad. En dat is die online tak. En het spelletje wat wij spelen is hetzelfde. Het enige verschil tussen merken is een stukje positionering, doelgroep en tone of voice, zeg maar. En misschien een uitingje. Maar het algemene spel en ook het analyseren van de data, et cetera, is gewoon precies hetzelfde. Dus we hebben daar een hele goede strakke lijn in gezet. En vergelijkbare meettools gecreëerd die voor alle bedrijven werken, waardoor het voor mij goed is om dat overzicht te houden en juist die combi's te zoeken. En ja, wellicht heeft een bedrijf een andere designer als het andere bedrijf, maar uiteindelijk de data en de stuurdata is exact hetzelfde. Ja. Dus ik zeg altijd, of je mij nou een auto laat verkopen, een fietsventiel of een onderbroek, het spelletje is hetzelfde.
1: En hoeveel tijd kost het je om die 5 bedrijven te runnen?
0: Het heeft tijden gekost. Er zijn tijden geweest dat het misschien wel 80 of meer uur per week kostte. Ja. Uiteindelijk heb ik ook wel een mooi team gecreëerd. Hè, waar ik ook echt ontzettend trots op ben. We zitten inmiddels met een 32 mensen bij mij op kantoor. Waardoor ik ook steeds meer ruimte gekregen heb. En waardoor er dus heel veel dingen ook doorlopen. Waardoor mijn werkweek eigenlijk weer naar een acceptabel level gegaan is.
1: Ik denk dat wel interessant is ook. Van hoe zorg je ervoor dat je on top of things blijft? Wat is jouw les geweest daarin?
0: Mijn grootste les is geweest natuurlijk. Ik heb een jaartje of 2,5 geleden denk ik. Misschien wel wat 3. Heb ik een keer een aardig auto-ongeluk gehad. Ik stond bij een stoplicht. En zijn we met forse snelheid achterop gereden. Nou, dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik met een hersenkneuzing te maken kreeg. Een whiplash en noem maar op. Piep in mijn oren. Dus toen had ik echt even problemen. En dan heb ik echt wel hulp bij moeten halen. Van de beslissingen die ik neem. Dat iemand ging controleren of ze wel goed waren. Ja. En dan dwing je een beetje naar die positie toe. Want kon ik niet anders. En uiteindelijk heeft er daartoe geleid dat het uiteindelijk het hele bedrijf dusdanig ben gaan structureren en ben gaan neerzetten, dat het doordraait ook als ik een keer niet ben.
1: Maar hoe doe je dat dan? Dan moet je
0: uiteindelijk moet je gewoon echt, je moet een stukje vertrouwen hebben, maar je moet de juiste mensen gaan zoeken. En dan ga je ook kijken misschien wel om op andere manieren samen te werken. Dus ik heb bijvoorbeeld iemand aangenomen destijds voor e-expansion. Nou, die laat zijn eigen zien, die doet het fantastisch. Dus die wordt ook een stukje mede-eigenaar en dan bouwen we op die manier. Ja, ik geloof heel erg in delen is vermenigvuldigd. Dus ik ben ook niet de beroerste om te zeggen van hier heb je ook een stukje van de taart. Kijk, als we er samen beter voor worden, is het goed.
1: Is dat, had je dat altijd al? Of is dat iets wat je dus sinds dat ongeluk
0: Ik heb dat wel altijd geroepen. Van het begin af aan heb ik altijd gezegd, ik ga laten zien dat delen is vermenigvuldigd. Dat is hetgene wat allerbeste werkt. Mm-hmm. En ik was inmiddels al een jaartje of 2, 3 echt aan de weg aan timmeren met het bedrijf. En dat was voor mij het moment van nou moeten we echt eens met die stap aan de slag gaan.
1: Ongeluk dan een blessing in disguise?
0: Uiteindelijk, ondanks alle vervelende perikelen, heeft dat wellicht wel een bepaalde zaken in versnelling gebracht. Ja, zeker.
1: is, ik vergeet bijna, want je hebt ook al fantastische mooie dingen meegenomen. En, en zeker als je live kijkt via ondernemer.nl, dan kan je het ook zien ook. Ik bedoel, wat heb je bij je?
0: Ja, ik heb een aantal producten meegenomen. Ik heb bijvoorbeeld, dit zijn onze vernieuwde polo's. Die hebben we helemaal opnieuw ontwikkeld. Maar dat is eigenlijk meer ook dat je een keer de stof kunt voelen.
1: De Undimeister Polo.
0: Ja, ja, we hebben polo's en zwembroeken. Naast het ondergoedassortiment wat we verkopen. En dat hebben we eigenlijk met name gedaan. Omdat je natuurlijk in het ondergoed onder kledingbranche, want onderbroeken draag je het hele jaar door. Ja. Maar net als de t-shirts en dergelijke, ondershirtjes, die zal je in de zomer minder verkopen. Mm-hmm. Dus hebben we eigenlijk vrij snel, volgens mij het tweede jaar al, ben ik begonnen ook met polo en een zwembroek. Om mooi een beetje stabiliteit te creëren, ook in de zomer. Ja. Maar ja, ik ben ook continu aan het ontwikkelen. En continu loop je tegen dingetjes aan. En dan ga je continu weer verbeteren. Dus we hebben nu, afgelopen maand zijn ze gelanceerd. Hebben al onze zwembroeken, polo's, alles opnieuw gelanceerd. Eigenlijk een soort van versie 2.0. Ja. En alle kleine dingetjes waar ik me aan irriteerde, opgelost.
1: Noem eens wat.
0: Ja, de zwembroeken. Als ik op mijn hurken ging zitten, dan zakt het altijd een beetje af. Dus ik wil altijd een beetje aan het trekken. Ja. Dus we hebben een compleet nieuwe binnenbroek ontwikkeld. Het meer stretchen in is veel fijner. Zit veel fijner. Dus die zwembroek zakt gewoon niet meer af. Ja. De polo's. Ik vond die kraagjes waren al net zo dun. En dan, ja, na een paar wasbeurt gaat het een beetje frommelen. Dat is best wel herkenbaar. Zie je bij veel polo's. Mm-hmm. Nou, andere kragen ontwikkeld, wat bij dat niet meer gebeurt.
1: Je zit, ben je ook wel een beetje man van de details, begrijp ik. Dus je zit er overal bovenop.
0: Het ik denk dat het de kracht is. En, en dat is precies wat de naam ook zegt bij Undimeister. Wij willen de meister zijn in onze branche. Wij willen gewoon het allerbeste product hebben. Ja. Maar en dat is ook wel
1: een
0: leuk.
1: Een beetje op gespannen voet. Dus enerzijds zeg je van, ik heb geleerd mijn bedrijf zo te organiseren, mensen te vertrouwen te geven. Maar tegelijkertijd zit je overal wel bovenop. Hoe kun je dat?
0: Op dit soort details zeker. En Undimeister is wel voor mij persoonlijk een bedrijf waar ik zelf echt nog ver uit het meeste op zit. Want Books and Jeans doe ik samen met mijn compagnon Nino en die doet dat fantastisch goed. Dat is het gezicht, de directeur. Ja. En ik zit op de achtergrond en ik stuur wel mee en ik help hem wel nodig. Maar Undimeister is degene waar ik echt nog ook echt zelf aan het stuur zit en vol mee bezig ben.
1: Omdat het bedrijf je ook het meeste persoonlijk aan het hart gaat, begrijp ik?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje een kindje. Zo simpel is het ook. Maar tegelijkertijd, we zijn dan met heel veel mooie stappen bezig en ook stappen die ik altijd geambieerd heb. Bijvoorbeeld die stap naar Duitsland, die Europese expansie. Ja. Misschien nog wel ooit de zee over, zeg maar. Dat is wel iets waar ik echt super leuk vind om mee bezig te zijn. Dus ja, dat heeft op dit moment wel mijn volste aandacht.
1: Want je zegt altijd geambieerd hebt. Ik heb ook las ik over jou. Ik wil laten zien dat je in een simpel boerendorp, Mierlo, ook succes kunt bouwen.
0: Ja, dat is een beetje vanuit mijn verleden. Ik heb in het verleden ook van alles en nog wat gedaan. En tegen mij werd altijd verteld, als je een succesvol bedrijf wil hebben, zeker in de kleding, dan moet je in de grote stad zitten. Of in Amsterdam. Maar dan moet je echt in de stad zitten. Ja. En ik zeg altijd, ja, maar ik opereer online. Of ik nou in Bali zit, in Mierlo of in Amsterdam. Het enige verschil is, in Amsterdam betaal ik wellicht 5 keer meer huur en veel meer aan andere kosten en alles wat erbij komt kijken. Mm-hmm. Ik wil laten zien dat het helemaal niet uitmaakt waar je gevestigd bent. Ja. Je moet succes kunnen behalen in Mierlo, wat wellicht 9 van de 10 Nederlanders nog nooit van gehoord heeft. Nee. Het maakt niet uit.
1: Nee. Ik dacht misschien van een simpel boerendorp. Ik dacht, dus is het misschien een beetje een minderwaardigheidscomplex onder, dat je toch een beetje wil bewijzen van Randstad, klootzakken.
0: He? Nou ja, ik heb altijd zoiets van, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Je moet overal succes kunnen hebben. En ik ben geboren getogen in Mierlo. En ik had altijd zoiets van, het is heerlijk. Ik kan te voet naar mijn werk. Ja. Ik kan mijn kinderen elke dag naar school brengen. Waarom zou ik in godsnaam in de stad gaan zitten? Want dan kan ik dat ook niet meer. En ik weet dat mijn kinderen dat bijvoorbeeld ontzettend fijn vinden. Mm-hmm. Ja, weet je, laat mij maar lekker in Mierlo ondernemen. Ja.
1: Want die drive, die ondernemersdrive, heb je niet van je ouders, geloof ik. Hè? Althans, dat zijn geen ondernemers.
0: Nee, ze hebben wel altijd gewoon een loondienst gewerkt. Of die driver in gezeten heeft. Ik denk dat mijn pa het wellicht net zo goed gekund had. Misschien mijn moeder ook nog wel, dat weet ik niet. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb vroeger altijd gezegd, ik wil later ondernemen. Ik wil een stukje vrijheid. Maar tegelijkertijd ook, vroeger was ik altijd heel erg van, ik wil een mooie auto en ik wil dit en ik wil dat. Ik heb een mooie auto, maar ik vind het tegenwoordig wel meer secundair geworden. Op dit moment is één ding belangrijk en dat is mijn gezinnetje. Ja. En dat ik gewoon een fatsoenlijk huis heb en dat ik mijn zaakje voor elkaar heb en dat ik lekker op vakantie kan, dan vind ik het ook goed.
1: Ja, precies. Maar tegelijkertijd, daar klinkt dan weer uit van, ik ben een tevreden man. Tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, maar ik wil nog de grootste van Europa worden. Ik hoor je ook zeggen, ik heb het zo georganiseerd dat ik het wat afstand kan nemen. Tegelijkertijd ben ik wel met allerlei details bezig. Hoe bepaal je de balans?
0: Ja, nou ja, ik denk dat ik de balans aardig goed gevonden heb. Ja. Ik denk dat het ook een beetje automatisch gaat. Ambities zijn er zeker en nog heel veel ook. Maar mijn gezinnetje is wel heel belangrijk. Dus ik zorg wel dat ik altijd ook mijn tijd en voor mijn gezin heb.
1: Ja. Wat is daarin de grootste les die je geleerd hebt?
0: Ik probeer bijvoorbeeld elke dag. Wij werken van in principe van 8:30 tot 17:00. Nou, dan zeg ik dat ik om 17:30 richting huis ga. Mm-hmm. Ik probeer altijd van 17:30 tot 20:00. Ben ik in principe niet bereikbaar. Er zijn natuurlijk altijd mensen. Iedereen weet dat ook. Dus als ze mij bellen, dan weet ik, dan is het wellicht urgent. Dus dan kan ik een keer opnemen. Maar in principe heeft dat ook toe geresulteerd dat ik bijna niet meer gebeld word. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik thuis ben, totdat de kinderen naar bed gaan, dan ben ik er voor hun. En werk komt daarna wel weer. Mm. En zo heb ik wel steeds meer mijn balans gevonden. Maar ja, dat heeft ook tijd nodig gehad.
1: Ja, hoe zeg je? Ja.
0: Ik stond altijd aan. Ik ging op vakantie met mijn laptop. En als het een beetje tegen zat, dan was ik zelfs al zat ik in Spanje. Ja. Of aan de andere kant van de wereld was ik nog 8-9-10 uur aan het werk. Ja. En dat is sinds afgelopen jaar. Ben ik nu een paar keer, laat ik voor mijn laptop thuis. Heb ik op mijn telefoon nog maar 1 mailbox. En heb ik gezegd van jongens, als er urgente dingen zijn, naar die e-mailbox, want de rest net is uit. Ja. Dat ik gewoon echt een keer kan ontspannen, mijn hoofd leeg kan haken. Ja. Heeft er wel toe geleid dat een van de eerste vakanties was ik meteen ontzettend ziek. Ja. Maar dat hoor je vaker. Ja. We zijn even terugschakelen.
1: Maar heb je ook nooit het gevoel dat je dan spijbelt?
0: In het begin zeker. Want in het begin was het ook heel erg onwennig. Maar nu de allerlaatste keer heb ik ontzettend genoten gewoon. Ja. Dus ja, weet je, ook dat moet een keer. Moet een beetje wennen, laat het zo zeggen.
1: Wat zou dan ondernemers die nu luisteren denken, joh, ik zou het ook wel willen, mezelf beter organiseren. Wat is jouw tip?
0: Ja, dat is lastig. Kijk, ik ben uiteindelijk een beetje gedwongen natuurlijk om op dat moment te schakelen. Maar uiteindelijk denk ik, ik heb uiteindelijk ook een coach ingezet. Ik denk dat me dat heel veel geholpen heeft. Ja. Ook een stukje bewustwording, een stukje inzicht gegeven heeft. Dus ik denk dat een hele belangrijke is.
1: Wat heeft die coach je aangereikt?
0: Nou ja, het begon ooit met een simpel rollenspel. Het was van, hey Jeroen, wie ben jij? Wie heb je om je heen? En dan ga je je verhaal vertellen, wie er allemaal om je heen zijn. Je familie, je vrienden, noem maar op. En op een gegeven moment zegt hij, oké. Nou, we hebben hier een tafel met 8 stoelen. We zaten met z'n tweeën. Daar zit Pietje, daar zit Jantje, daar zit Henkje. En nou, dan op een gegeven moment gaat hij vragen stellen. Oké, dan geef je een antwoord. Zegt hij, oké. Ga nou eens op zijn stoel zitten. Hoe zou hij antwoorden? Hmm. En dan ga je op een gegeven moment heel anders nadenken. En uiteindelijk heeft dat mij wel heel anders naar dingen laten kijken.
1: Ja. Ja. Want we hebben nog 1 minuutje in de kern. Wat heb je daarvan geleerd?
0: Nou ja, kijk. Je kent mensen heel goed, maar je bent eigenlijk heel snel zelf gewend om op een bepaalde manier met iemand in gesprek te gaan. Maar als je dan in diegene zijn positie gaat verplaatsen, dan ga je in één keer heel anders antwoorden. Je antwoordt misschien wel hetzelfde, maar wel op een andere manier. Ja. Dus de manier van communiceren, en als jij zelf, je weet het dus eigenlijk onbewust wel, maar je doet er niks mee. Maar als je zo op een andere manier met mensen communiceert, ga je veel meer voor elkaar krijgen. En kan je ook nog eens veel sneller schakelen ook nog.
1: Ja.
0: Gaat heel veel obstakels uit de weg. En dat vond ik heel interessant.
1: Kijk. Interessant. En dat heeft er onderaan toe geleid dat je nog steeds succes kunt behalen en toch.
0: Ja, en uiteindelijk met een beperkt team.
1: Kijk, ze zijn hartstikke mooi. En hoe dat verder gaat, blijven wij gewoon volgen. Dankjewel dat je bij ons was. Jeroen Adriaens van Undymeister. Straks dankjewel. AI in je bedrijf. Hoe experimenteer je daar toch verantwoord mee? Ga ik het over hebben met Arco van Brakel in een klein minuutje.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
3: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
3: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live
2: op New Business Radio met Richard Bordes. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
1: Ja, de ontwikkelingen in AI gaan razendsnel. Als je Silicon Valley en allerlei AI-adepten mag geloven. Maar de implementatie door het Nederlandse MKB. MKB. Want ze zijn hoognodig een AI-spraakassistent inhuren voor dit werk. Dat gaat nog niet zo hard. Althans, niet zo hard als theoretisch zou kunnen, laat ik het zo zeggen. Nu lijkt het mij persoonlijk ook levensgevaarlijk om je bedrijf over te leveren aan een stel AI-agents. Waarvan je niet weet of ze te vertrouwen zijn. Maar ja, je wilt natuurlijk ook niet achterblijven. Dus hoe experimenteer je daar nou veilig mee? Met AI. Daarover schreven Arco van Brakel en Erik-Jan Koedijk het boek Help mijn AI chatbot wil opslag. Erik-Jan Koedijk, cybersecurity expert. Arco van Brakel ken je als serieondernemer en expert op het snijvlak van leiderschap en AI en innovatie. En die is hier, Arco van Brakel. Welkom in de show.
4: Dankjewel.
1: Yeah. Help mijn chatbot wil opslag.
4: Ja.
1: Ja, vanwaar? Want we kennen je ook als leiderschapsexpert. Dus ik denk ook dat mensen wel eens denken van joh, Arco, stap jij nu ook al op de AI-trein?
4: Ja, nou eigenlijk is het de oude trein waar ik weer op stap. Want ik ben natuurlijk eigenlijk als internetondernemer begonnen.
1: Ah.
4: En je wordt vrij snel. Ja, ik vind expert altijd zo'n woord. Hè. Ik zal mezelf bijvoorbeeld nooit AI-expert noemen, want die bestaan niet.
1: Nee, hoezo niet?
4: Het vakgebied is veel te breed. Hmm. En dat gaat ook weer terug naar de tijd dat ik nog internetondernemer was in de jaren 90. Toen waren wij internet-expert, dachten we. Maar dat waren we helemaal niet. Want het vakgebied is zo groot. Je kunt onmogelijk alles weten van internet. Hmm. Onmogelijk.
1: Ja.
4: Je kunt ook onmogelijk alles weten van AI. Als ik zie dat 97% van de startups die op dit moment bijvoorbeeld echt in die start-up scene zitten. Dat zijn allemaal bedrijven die met AI in de gang zijn. Alleen de een is met nucleaire energie bezig. De ander met watermanagement. De ander met medicijnen. En het zijn niet allemaal AI-bedrijven. Maar ze gebruiken allemaal AI om hun echte core business te versnellen.
1: Toch zie je op LinkedIn bijvoorbeeld heel veel mensen AI-experts. En die lijken te weten dat ze precies weten hoe het zit.
4: Ja.
1: Hoe kijk jij daarnaar dan?
4: Ja, dat vind ik verdacht. Maar daar hebben wij wel een oplossing voor hoor.
1: Ja?
4: Want achterin ons boek hebben wij een uitputtende verklarende woordenlijst gemaakt. En ik weet nog toen ik internetondernemer was in de jaren 90. Toen had ik ook nog een internetopleidingsinstituut. En toen hebben wij Buzzword Bingo georganiseerd.
1: Ja.
4: En het was namelijk zo dat de mensen die de buzzword het beste beheersten, dat die vaak gewoon toch de meeste aandacht kregen.
1: Hmm.
4: En dat zie je nu weer. Dus het kan je dus wel helpen om een betere gesprekspartner te zijn door gewoon je vocabulaire dus aan te passen. Dus dat kan met ons boekje. Dus we hebben echt een uitputtende verklarende woordenlijst. Dat alleen al is de moeite waard, kan ik je vertellen.
1: Ik lees die dingen natuurlijk ook en ik ben nog niet eens ondernemer. Althans, ja, hele kleine bescheiden. Maar ik word ook wel eens onrustig van. Ik van jemig, weet je wel.
4: Ja.
1: En ik kan me voorstellen dat ondernemers dat ook hebben. Enerzijds, ja, oké, ik moet erin mee. En tegelijkertijd, joh, wat een... Is er iets waarvan je zegt, jongens, dat vind ik echt bullshit. Dat mag je gewoon negeren.
4: Ik vind de paniek vind ik bullshit.
1: Ja.
4: En ik vind de euforie vind ik bullshit.
1: Okay.
4: Dus de twee uiterste vind ik bullshit.
1: Ja, want euforie is natuurlijk volgend jaar. Het is hetzelfde als dat bordje in de kroeg. Morgen gratis bier. Volgend jaar hebben we Superior Intelligence, geloof ik. Hè? Hoor ook al 3 jaar.
4: Het gaat allemaal ook misschien gebeuren. Misschien iets minder snel.
1: Hmm.
4: Maar feit is gewoon dat dingen altijd... Kijk, alles wat technisch mogelijk is, gaat gebeuren. Dus daar kan je op wachten.
1: Ja.
4: Maar... het belangrijkste is dat je gewoon het op de goede manier vertaalt naar je eigen business. En paniek is een slechte raadgever.
1: Ja.
4: Maar heigerigheid is ook een slechte raadgever.
1: Ja.
4: En daarom hebben wij eigenlijk een model. Hè, dat heeft eigenlijk in de basis mijn co-auteur Erik Jan ontwikkeld. Het PACEP model.
1: Ja.
4: Dat staat voor people. Daar begint het mee. Security, ethics en privacy.
1: Ja.
4: Engels, want we doen natuurlijk ook buiten Nederland dingen.
1: Ja.
4: Maar het begint dus bij het P van people, met mensen. Het begint echt bij een teamje bij elkaar halen van mensen die waarmee je aan de slag wilt in je bedrijf. En gebruik die nou eens om eerst een veilige omgeving te maken. Want als jij te heigerig en te snel en in paniek aan de gang gaat, voor je het weet liggen je data op straat omdat je er niet goed over hebt nagedacht.
1: Ja, precies. Zie je dat ook gebeuren?
4: Ja, dat zie ik voortdurend gebeuren.
1: Ja, wat, hoe ziet dat er dan uit?
4: Nou, ik zal een klein voorbeeld geven wat we in ons boek ook benoemen. Ik weet dat dit een ondernemersprogramma is, maar ondernemers hebben hetzelfde probleem als gemeenten.
1: Mm-hmm.
4: Bij gemeentes vindt dus ongelooflijk veel zogenaamd shadow AI gebruik plaats. Staat ook in onze verklarende woordenlijst.
1: Ja.
4: Dat is dus het schaduwgebruik van technologie.
1: Ja.
4: Ambtenaren die goed bedoeld buiten de bestaande systemen om gaan experimenteren met AI.
1: Mm-hmm.
4: Waardoor dus burgerdata, dus de data van jou en mij, op straat liggen.
1: Mm-hmm.
4: Dat is gewoon een concreet risico bij gemeenten. Maar dat gebeurt ook bij bedrijven. Dus moedig alsjeblieft experimenteren aan wat je mensen doet. Want door te experimenteren ga je leren en ga je innoveren. Maar doe dat eerst veilig. Dat je dus een laboratoriumtje maakt in je bedrijf waar mensen veilig kunnen experimenteren. Dan weet je zeker dat je data niet op straat liggen.
1: Ja.
4: Nou, dat is een klein dingetje. Waardoor je de paniek eruit haalt en de hype eruit haalt. En gewoon op een verantwoorde manier aan het ondernemen bent.
1: Want ik durf het voor mezelf nog niet eens aan. Je hebt dat bijvoorbeeld dat Claude-bot. Nou, dat schijnt fantastisch te zijn.
4: Ja, is het wel.
1: Maar dan moet je dus helemaal... Gebruik jij dat?
4: Ja.
1: Dan moet je dus toegang geven tot allerlei bestanden op je hele computer. Terwijl je hebt geen idee hoe dat ding onder de motorkap werkt. Voor hetzelfde gaat neemt die hele toko over. Ja. Gebeurt ook wel eens. Lees je als berichten over.
4: Ja,
1: ja, ik durf het voor mezelf niet eens aan. Laat staan als ik me probeer voor te stellen dat ik een ondernemer ben met een bedrijf met weet ik veel, 10, 20, 30 mensen en 6 miljoen omzet. Dat is veel te link.
4: Ja, nou, ik ons advies is dus om dat dus samen gewoon met elkaar gewoon te doen. En ook te zorgen wat de veiligheidseisen zijn die je echt belangrijk vindt. Ja. En zorg dan dat je een laboratorium maakt waarbij je niet al je data op straat legt. Het is heel makkelijk. Ja. Want je kunt zo'n bot makkelijk lokaal laten draaien. Ja. En dan ligt niet alles op straat. Ja. Dus het is niet zo moeilijk, maar doe het wel.
1: Ja, maar je kan toch ook denken, weet je wat, ik doe gewoon lekker mijn ding. Ik laat andere mensen dat wiel uitvinden. En dan koop ik dan straks wel het product wat daaruit voortvloeit. En dan ben ik er ook. Hoef ik al die dat leren
4: niet te
1: betalen. Dat kan
4: ook. Ja, dan loop je niet voorop. Maar je hoeft ook niet per se voorop te lopen. Ik denk dat voor heel veel ondernemers prima is om mee te bewegen met de trend. Hè? Want ik heb zelf ook ervaring. Als je het allereerst ergens mee bent, dan kan je wel eens heel veel geld kosten.
1: Ja.
4: Ik was ook wel eens ergens de allereerste mee, zoals je weet. En dat heeft heel veel geld gekost. Mm-hmm. Maar te laat zijn is ook niet goed.
1: Ja.
4: Dus niet experimenteren en er niets mee doen, dat is niet verstandig. Want het gaat wel degelijk je business raken.
1: Mm.
4: En er is één verschil met de jaren 90, toen ik internetondernemer was. Toen kon je experimenteren en er kon eens een keer wat geld kosten, er kon eens een keer wat misgaan, maar dat kon je core niet raken. Maar er is één groot verschil met toen. Als je nu een fout maakt, kunnen al je data op straat liggen. Nou, en dan kom je op een manier in de krant wat je niet wil als bedrijf.
1: Nee.
4: Dus het is wel degelijk anders dan vroeger.
1: Ja. Je bedrijf, of je bedrijf, je boek staat vol met een stappenplan.
4: Ja.
1: Maar ook met een paar initiatieve tekeningen, zal ik maar zeggen.
4: Ja.
1: Je hebt er een paar meegenomen. Ja. Misschien wel ook om even één of twee te laten zien.
4: Zal ik de leukste even laten zien?
1: Laten we dat doen. En mocht je dit nou luisteren, dan wordt het ingewikkeld. Maar mocht je dit nou kijken via ondernemer.nl, dan ga je het zien.
4: Ja, kijk. Ik zal hem even hier neerzetten. En dan zal ik hier weer bij de microfoon gaan staan.
1: Ja.
4: Dit is een hele leuke ondernemer. Ik ken hem goed. Hij heet Aram Alas van MAIT.
1: Ja.
4: Dat is heel vaak ondernemer van het jaar geweest in Deventer.
1: Mm-hmm.
4: Robotiseert werkelijk alles wat je kan bedenken. Je kan het schrik niet bedenken of hij robotiseert het.
1: Mm-hmm.
4: Het is een high-tech bedrijf. Dan denk je, nou, die zal wel super streng zijn met de mensen die hij aanneemt. Maar hij zegt dus nee. Zegt hij, Arco, wij gaan niet op zoek naar het schaap met de vijf poten. Wij gaan op zoek naar een lammetje met drie pootjes. Gaan we heel goed voor zorgen. Gaan we heel goed opleiden. Dan wordt dat vanzelf een schaap met vijf poten.
1: Ja.
4: Nou, dit is hoe wij de P van dat PCEP-model bedoelen.
1: Mm.
4: Je stelt je mensen centraal.
1: Ja.
4: Je zorgt als leider dat je alles faciliteert zodat jouw mensen kunnen groeien.
1: Mm-hmm.
4: En dat ze durven te experimenteren. Dat ze dingen durven uit te proberen. En dan groeit vanzelf je bedrijf. En deze filosofie van een andere kijk op mensen. Een iets minder perfectionistische kijk op mensen. Maar een meer groeiende kijk op mensen.
1: Ja,
4: gek genoeg is dat misschien wel de essentie van succesvol zijn in het AI-tijdperk.
1: Mm-hmm.
4: Want het is nog steeds mensenwerk. Dat is het leuke.
1: Ja, precies. Ja, want ik probeer ook een beetje te zoeken. Ik denk dat heel veel. Ik schat in dat heel veel ondernemers luisteren en denken, ja, ik weet dat ik er wat mee moet.
4: Mm-hmm.
1: Maar ja, ingewikkeld.
4: Ja.
1: Ik heb ook nog andere dingen te doen. Riskant, want je zegt zelf ook. Hè? Eén fout en al je data liggen op straat.
4: Ja.
1: Nou, stap 1 is dus, je zegt van, nou, ga sowieso met mensen zitten.
4: Ja.
1: Met je mensen.
4: Dat is echt stap 1.
1: En creëer die veilige omgeving waarin je kan experimenteren.
4: Ja.
1: Wat nog meer?
4: Nou, wees niet bang. Kijk, ik heb hier een heel mooi plaatje dus van een andere ondernemer die ik heb geïnterviewd. Carlo Korsen van...
1: Er staat een hele grote draak op.
4: Ja, een hele grote draak.
1: Ja, en ik voel me nu wel echt bedreigd door AI. Want hij staat vol in beeld.
4: Ja,
1: ik ben volledig verdwenen. Ik ben helemaal vervangen.
4: Ja, maar ik ga weer weghalen, want kijk, ze hebben het nu al gezien.
1: Ja.
4: Die draak... Zo zien mensen AI vaak. Ze denken, oh jongens, een draak die we loslaten.
1: Ja.
4: Levensgevaarlijk allemaal. Maar die draak hoeft helemaal niet zo lelijk te zijn.
1: Hm.
4: Vaak valt het best wel mee. En het hoeft niet een bedreiging te zijn. Maar wat ons heel erg opvalt, is dat ondernemers, professionals, vakmensen die een visie hebben op hun vak.
1: Ja.
4: Die dus echt een heel duidelijk idee hebben van, zo wil ik mijn vak uitoefenen. Zo wil ik mijn talent inzetten. Dit is de core van mijn bedrijf.
1: Ja.
4: Voor hun is AI een versneller van hun talent. Maar voor de mensen die niet zo'n duidelijke visie hebben op hun vak, wordt het eigenlijk een versneller van je ellende. Of van je middelmatigheid in het gunstige geval.
1: Hmm.
4: Dus belangrijk is dat je je doelen scherp hebt. Dat je weet waarvoor je staat. Wat je echt belangrijk vindt. Wat wil je bereiken?
1: Ja.
4: En die ondernemers omarmen eigenlijk AI makkelijker dan de mensen die maar in de waan van de dag aan het meerennen zijn.
1: Hmm.
4: Dus de tijd nemen om die visie te nemen, dan wordt het in één keer een hele lieve draak, waarmee je misschien wel hele mooie dingen voor elkaar kunt krijgen met de energie van die draak.
1: Ja, ik word wel heel erg zelf persoonlijk heen en weer geslingerd tussen twee uitersten. Enerzijds sprak ik onlangs een ondernemer. Die zei, ik kan mijn toko in 3 dagen runnen nu. Want ik heb alles nog door AI geanalyseerd. En dat scheelt me ongelooflijk veel tijd. Ik denk, nou, succesverhaal. Aan de andere kant, als ik zelf met mijn ChatGPT aan het prutsen ben, dan hallucineert hij op de gekste momenten. Dan denk ik, nou, zo moeilijk is dit toch niet, chat? He? Maar dan denk ik, ja, jezus. Sorry, dan ga ik dat toch niet... Dan ga je je bedrijf toch niet bouwen met agents? Dat is toch veel te link? Los van het feit nog, want jouw boek heet Help mijn chatbot weer opslag.
4: Ja.
1: Ik bedoel, al die AI-bedrijven maken bakken vol verlies. Als ze de werkelijke kosten gaan doorberekenen van jouw tokenverbruik en je zit met je bedrijf helemaal aan het AI-infuus, dan ben je helemaal de sigaar, denk ik wel eens.
4: En daarom moet je altijd zelf de regie houden als ondernemer, zelf de visie bepalen. De titel is overigens geïnspireerd op een gesprek wat ik had met 2 topwetenschappers. Dat staat ook in het boekje. Mm-hmm. Bob de Wit en Peter Robertson, allebei verbonden aan Nijenrode. En ik stond een paar jaar geleden met ze te lunchen. En op een gegeven moment ging het gesprek van deze wetenschappers, want Bob is wel met Society 4.0 bezig, dat is die hele digitale samenleving. Mm-hmm. En zij vroegen zich af, wat nou als de AI en de robots doorhebben dat zij het werk doen en wij mensen nog steeds het geld verdienen? Gaan ze dat accepteren?
1: Ja.
4: Alleen de vraag stellen is al interessant. En ik reed niet optimistisch naar huis na die lunch.
1: Nee.
4: Maar het is altijd blijven hangen. En nu zie je dus dat je steeds meer organisaties met digitale collega's te maken krijgen. Letterlijk zelfs. Een bedrijf wat wij in het boek hebben staan, dat is het bedrijf Gearbox uit het Westland. Daar robotiseren ze onder druk van het feit dat het Westland steeds minder mensen kan krijgen in de tuinbouw. Zij robotiseren de tuinbouw.
1: Ja.
4: Met hele slimme AI-robots. Dus AI-gestuurde robots, letterlijk.
1: Mm-hmm.
4: En zij gaan er dus vanuit dat digitale collega's zijn. De Simone Keizer, de directeur van Gearbox, zegt ook, wij geven zo'n digitale collega om hem in te werken bij zo'n tuinbouwbedrijf altijd een menselijke stagebegeleider mee. En dat is nou precies hoe je het moet aanpakken.
1: Yeah.
4: Niet een chatbot aan de gang laten gaan en er niet meer naar kijken.
1: Nee.
4: Maar zorgen dat je het ziet als iemand waarmee je voortdurend samenwerkt. Waarmee je eigenlijk ook moet checken of het nog goed gaat. Waarmee je de data bekijkt, wat er gebeurt, de output bekijkt en bespreekt. Feedback geeft, zodat je AI kan leren.
1: Ja.
4: Eigenlijk net als een mens.
1: Ja.
4: En dat is de manier om digitale collega's in je organisatie te integreren.
1: Ja, het is het ook wat je zegt. Hè, mijn doembeeld van jou, je bent zo meteen afhankelijk van die AI-tools waarvan je niet meer snapt hoe ze. En als ze in Silicon Valley de duimschroeven aandraaien, dan ben je je bedrijf kwijt. Jij zegt, je moet dus altijd hetzelfde regie houden. Dat zit hem dus onder andere in dit soort dingen, begrijp ik?
4: Ja. Nou, een visie hebben op hoe je het wil doen.
1: Ja.
4: En mij valt op dat te veel ondernemers de toeltjes, en niet alleen ondernemers, vooral ook bestuurders, en dat vind ik heel gevaarlijk, dat die te toeltjes georiënteerd zijn. Die zien een toeltje en gaan met het toeltje aan de slag.
1: Ja.
4: Nou, dat is dus niet de manier om te zorgen dat je met AI in de gang gaat. Kijk, dat je ermee aan de slag gaat, vind ik heel erg goed.
1: Ja.
4: Maar een toeltje heilig maken, dat zagen we in de jaren 90 ook, dan lijk je heel innovatief.
1: Ja.
4: Maar eigenlijk ben je gewoon aan het prutsen. Maar nadenken over hoe technologie een rol kan spelen in jouw core business, dat is een ander verhaal. En daar begint het mee. En dat doe je dus samen.
1: En als ik nu denk van, hoe moet ik die visie op gaan bouwen? Dan zou je natuurlijk jouw boek kunnen kopen.
4: Ja.
1: Hoe gaat dit boek mij helpen als ondernemer als ik dit helemaal doorakker?
4: Nou, we hebben eigenlijk elk hoofdstuk opgebouwd in voorbeelden die actueel zijn. In een duidelijke visie van wat je kunt doen. We hebben het geschreven naar bestuurders, naar ondernemers, naar professionals. We eindigen elk boek met hele praktische do's en don'ts. Wat je wel moet doen, wat je niet moet doen.
1: Ja.
4: En altijd eventjes een stukje, hoe breng ik nou de basis op orde? Hoe zorg ik nou dat ik de basis zodanig op orde heb dat ik veilig, zorgeloos kan ondernemen met AI?
1: Klinkt als een leestip. Dankjewel, Arco van Brakel.
4: Dankjewel. Over
1: Help mijn chatbot wil opslag. Tot zover deze Ondernemer Live. We zijn natuurlijk volgende week weer 11 uur op dinsdag. Ik maak er een hele mooie week van en graag tot dan.
3: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: SaaS naar AI agents. Wat gisteren innovatie was, is vandaag al de standaard. Maar wat betekent dat voor jouw business? Job, Remy en Tom filteren iedere week het signaal uit de ruis. Geen hype, geen angst, wel de waarheid. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan weer veel bespreken vandaag. En we komen aan het begin eventjes terug op waar we de vorige keer zijn geëindigd. Toen hadden we namelijk een opdracht, Remy. Weet je nog wat die opdracht was?
2: Ja, om vooral mensen thuis aan de slag te laten gaan met AI-tools. Vaak horen we van mensen dat ze zeggen, ja, er is zoveel, maar ik mag zoveel niet van mijn werk. En daarom zeggen we altijd, nee, zoek nou een passion project. Zoek nou een hobbyprojectje, waardoor je misschien met Lovable een appje gaat maken. Of met Gamma een presentatie. Of met Claude misschien een fantastisch dashboard om je huishouduitgaven bij te houden. Weet ik het.
1: En we hebben iets moois gevonden hè, vandaag. Want we gaan mensen bestellen, denk ik, voor een deel al online hun boodschappen. Ja. We hebben zo meteen iets wat eigenlijk hier perfect bij aansluit en wat je al kunt gaan gebruiken.
2: Ja, wat je heel veel tijd gaat besparen.
1: Oké. Okay. Job, jij hebt ruzie met je robotmaaier. Of die is eigenlijk kapot, dus die is weg.
3: Die is kapot helaas. En je hebt zoiets als een principe als antropomorfiseren. Dat je een soort van menselijke...
1: Was dat?
3: Ja, menselijke eigenschappen gaat toekennen aan robots. Dus iets wat technologie is, ga je een soort van menselijke gevoelens bij hebben.
1: Je hebt hem ook al een naam gegeven, hè? De facto.
3: Ja, de facto.
1: De facto.
3: Ja, mooi Latijns voor feitelijk. Dus je hebt zeg maar de jure, hè? Theoretisch, wat kan. Maar feitelijk is vaak iets anders. En ja, feitelijk is het een hele goede grasmaaier. Dus we hadden hem de facto genoemd.
1: Maar wat is er mee aan de hand?
3: Ja, de facto is kapot gegaan. Dus ik dacht, een mooi moment om weer het gazon te laten maaien door de facto. En hij deed het niet meer. Computer says no. Dus ik dacht, nou ja, retour. Dus ik heb hem ingepakt en teruggestuurd. Maar de kid zei opeens, waar is de facto?
1: Ze misten hem.
3: Ze misten hem oprecht. Ik zei van, hij is helaas teruggestuurd. Ja, maar komt hij nog wel terug? En lief dat ze hem missen. Of het missen. Maar ook weer een voorbeeld. Hè. We gaan steeds meer ook met robots en dingen in het fysieke domein. Ja, je gaat toch een bepaalde manier, net als je huisdier. Volgens mij heb jij een hond, Tom.
1: Ja, zeker. Ja, die mis ik ook als die eventjes uitlogeren is. Dus dat geldt voor de robotmaaier ook. Kan ik me goed voorstellen. Ja,
2: een grappig feitje hiervan. Ik ben dus gisteren 10 minuten op zoek geweest naar een van mijn stofzuigrobots. Die was plotseling verdwenen. Ik miste hem ook. Ik dacht, waar is dat?
3: Wat is de naam van de stofzuiger?
2: Dustin.
3: Dustin.
1: Ja, maar dan zijn wij wel een beetje nerds. Hè? Geldt dit ook voor de gewone mannen en vrouwen? Die denken, waar hebben ze het in hemelsnaam over?
3: Ja, er is onderzoek naar gedaan dat, net als met de huisdieren, maar ook zeker met technologieën die iets doen of een gezichtje hebben. Dat is ook vaak de reden waarom technologie toch vaak menselijke karaktereigenschappen krijgt met een gezichtje, een smiley, blij, geluidjes, om eigenlijk een beetje die binding te creëren. Het is toch een beetje iets evolutionairs dat alles wat reageert op jou, dat je toch op een gegeven moment aan gaat wennen. We zijn gewoontedieren, dus als de hele tijd die grasmaaier af en toe iets doet, of die robot stofzuigen, dan ga je toch aan hechten. En antropomorfiseren. Ja, ik heb even op geoefend om het weer goed uit te spreken. Mooi term.
1: Oké. Nou, we gaan straks gaan we ook met onze gasten van deze week, Han de Groot, spreken. Die gaat namelijk een ontzettend grote AI-fabriek bouwen. Althans, dat is het plan in Rotterdam. Waarom hij dat gaat doen, dat vertelt hij zo meteen. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van deze week.
4: Welkom bij AI at Work Live.
1: En dat is onze nieuwe voice-over. Dat is Leopold. Leopold horen we straks ook nog terug. Jouw zoontje, Job, aan het einde van de uitzending. Maar eerst naar drie vrienden. Don, Karim en Rui. Die hebben namelijk een fantastisch plan. We openen een snackbar in Delft. En we gaan kijken, Remy, of we daar ook AI bij kunnen gebruiken. Wat hebben zij gedaan?
2: Ja, interessant verhaal van Omroep West inderdaad. Drie jeugdvrienden die een snackbar openen. Zonder enige, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar wel gepowered met een chatbot. In hun geval ChatGPT. En die moest het businessplan gaan schrijven, maar ook de inkoop gaan regelen, de marketingplannen gaan maken. Ze hebben zelfs de naam laten bedenken door dat ding. Het heette Snack and Slice. Iedereen kan volgens mij de raspatat daar bestellen. En het interessante is dat sommige dingen heel goed gingen. Hè? Dus het maken van de menukaart en het maken van de inrichting. Want je kan ook heel goed afbeeldingen genereren. Dus dan maak je een plaatje van een bouwval en dan zeg je van hoe zou dit is als moderne snackbar eruit kunnen zien. En dat maakt natuurlijk een prachtig plan voor je. Waar hij wat minder goed in was, was het voorspellen van de business case. Hij was heel optimistisch. Hij dacht dat tot al drie keer toe het aantal mensen die winkel in zouden komen wandelen.
1: Lekker optimistisch.
2: Hij bestelde ook de verkeerde bakjes voor de friet. Daar kon een halve kip in zijn in plaats van. Dus ze waren erg veel friet kwijt iedere keer. Dus het ging niet allemaal van een lijn.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat inderdaad als je aan de slag gaat en je hebt er geen verstand van, dat je zegt, weet je wat, we gaan AI gebruiken. Maar jij zei iets interessants, Job, voordat voordat we begonnen. Je zei eigenlijk moet je eerst eventjes tijd besteden om met elkaar gewoon te bespreken van wat willen we nou? Wat is ons plan? En dan kun je gaan kijken of AI ook kan helpen, toch?
3: Ja, zo'n AI-model is een hele goede generalist, maar een slechte specialist. Dat ding is getraind op een soort van basale informatie die op het internet is. Dus als je niet van tevoren de juiste informatie in de juiste handleiding geeft, dan gaat dat ding niks doen. Dus een beetje vergelijk met een medewerker. Iemand zegt, Job, jij gaat vanaf nu, ben jij redacteur bij DPG Media. Succes, dan ga ik ook waarschijnlijk dingen doen waar je denkt, waarom doet deze jongen dat? Omdat ik geen toelichting heb gekregen. Zo staat nog een ander leuk voorbeeld van een andere partij. Die heeft een café, een restaurantje begonnen. Ook waar de AI agent de scepter zwaait.
1: Ook al.
3: Ja, en die agent ging ook niet helemaal lekker. Die kocht namelijk 15 kilo bananen. grote blikken tomaten die niet op het menu stonden. Duizenden servetten en ongeveer 3000 nitriel handschoenen.
1: Oh, ja, wat moet je daarmee?
2: En het is een leuk detail. Het is een initiatief. Het komt uit San Francisco, maar het is uitgevoerd in Zweden.
1: Ja.
2: En ze hebben daar dus echt het hele management uitbesteed aan een agent. Dus er zijn nog steeds mensen nodig. Die worden ook ingepland door die agent. Maar het hele de inkoop, de hiring van de medewerkers. Alles wordt dus door een agent gedaan. En daar zie je ook alweer een beetje de beperkingen nog van die agents. Want ze hebben beperkt geheugen. Ze vergeten soms bestellingen. Wat ze hebben gedaan. Daar komt er een keer heel veel blikken tomaat ineens om de hoek kijken. Maar het is wel grappig dat ze aan het kijken zijn. Wat is nou op dit moment de ronde van wat mogelijk.
1: Oké, maar wat leren we hiervan? Wat is de les van deze twee voorbeelden?
3: A fool with a tool is still a fool. Of in dit geval is de AI tool in principe ook gewoon een onbeschreven blad die geen kennis heeft. En het is niet een soort van magische toverdoos die alles oplost. Je moet hem echt goed trainen, voorkouwen, instructies geven. Net als een mens om het goed uit te voeren. En het is een goede AI neerzetten die echt goed werkt. Dus niet 60% van de gevallen iets goed doet, maar 90% is echt maatwerk.
1: Okay. Maar dan zou je dus kunnen zeggen, ga eerst maar eens dat cafeetje of die snackbar runnen. Verzamel data, verzamel omzet, exact. Gooi dat in AI en dan kun je daar iets zinnigs over laten zeggen.
3: Ja, neem de tijd. Ik denk dat het ook een beetje een typisch gevalletje is. Sowieso een heel leuk experiment. We bespreken nu ook in de uitzending, maar het is meer een marathon waar je stap voor stap dat model beter moet maken dan in één keer denken dat dingen gaat het doen.
1: Ander nieuws nog. OpenAI gaat adverteren bij kleine bedrijven. Nou weten we van OpenAI dat ze best wel worstelen ook met geld verdienen. Is dit ook een stap om te zorgen dat het interessant wordt financieel?
2: Ja, 100%. OpenAI die liep inderdaad wat achter op hun omzetdoelstellingen. Dat had ook ermee te maken dat heel veel mensen, in ieder geval die AI intensief gebruiken voor programmeren, die gingen allemaal naar Anthropic toe, de grote aardsrivaal. Dat is nu weer een beetje bijgetrokken, maar ze hebben inderdaad ook het plan om een advertentieplatform te lanceren. Dat hebben ze al gedaan, maar dat was alleen toegankelijk voor hele grote adverteerders. Althans, het instapbedrag wat je moest uitgeven was $200.000. Dat is niet echt wat je als cafeetje in Zweden zomaar uitgeven aan je advertenties. Maar ze gaan nu echt een advertentieplatform starten. Een beetje vergelijkbaar met wat Meta heeft gedaan. Als je wil adverteren bij Facebook of Instagram, kan je eigenlijk als bakker op de hoek kan je inloggen. En dan kan je je advertentietjes inplannen voor een lekker buurtbakkertje in de buurt van Beeldhoven voor Tom Jesse. En dat gaat dus nu ook gebeuren bij OpenAI. Wij kunnen dus allemaal zometeen onze advertenties inkopen. En als er dan dus wordt gezegd van wat is de leukste podcast om naar te luisteren over AI, dan kunnen wij inkopen AI at Work Live voorbij komt. En dan betaal je niet voor elke keer dat je zichtbaar bent, maar voor de actie die wordt uitgevoerd. Dus voor elke subscriber die we erbij krijgen bijvoorbeeld. Ze hebben ook een pixeltje toegevoegd. Ze gaan ook net als bij Meta, kan je dus een pixeltje aan je website toevoegen.
1: Ja.
2: En dan kan je dus ook tracken. Een beetje vraag hoe GDPR compliant dat is in Europa. Dat heb ik nog niet helemaal uitgezocht. Maar dat is wel hun idee. Dat je dus ook kan meten hoe effectief je advertenties uiteindelijk zullen
1: zijn. Hoe kansrijk is dit?
2: Ja, enorm. Voor mij het grootste businessmodel wat ze zich kunnen veroorloven.
3: Ja, geld verdienen advertentie is echt de meest lucratieve business die je maar kan hebben. Want je hebt al het bereik. Bereik genereren is een van de meest dure hobby's die er bestaat. Nou,
1: want hoeveel bereik hebben zij nu op dit moment als je het afzet tegen de concurrenten?
2: Poeh, dat weet ik. 900 miljoen actieve gebruikers.
1: Ja, oké, maar wat is het percentage ten opzichte van de concurrentie?
2: Ik denk dat ik weet het niet exact. Maar het zal misschien 3 keer zoveel zijn als de volgende grootste.
1: Dus zij zijn de grootste nog steeds?
2: Ja, absoluut.
3: Ja. Okay. Kijk, het enige wat je doet met advertentie, heel plat gezegd, is gewoon plaatjes laten zien aan mensen. Ja. En ze hebben heel veel data en informatie. Dus ze kunnen heel goed targeten. Precies. Dus heel goed richten en personaliseren. Dus dat is echt big business.
1: Maar we hebben het vorige week over Geo gehad met Gijs. Luister die aflevering vooral terug in je podcast app. Dat je dus ervoor kunt zorgen dat je zichtbaar wordt in de AI. Hoe moet ik dat dan rijmen met dit verhaal? Want hier ga je gewoon echt heel ordinair gewoon inkopen. En dan word je zichtbaar. Heeft Geo dan nog wel zin?
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar met dat bedrijf heel vaak een CEO en een CA-strategie hadden. Dus je ging zowel zorgen dat mensen je organisch konden vinden in de zoekmachine, want dat is lekker goedkoop. Maar ook betaald, want je wil toch wel wat leads naar binnen hengelen. Echter, zal je dat nu ook gaan zien met Geo. Dus je zal en moeten werken aan je autoriteit. Want daar zijn die systemen heel vatbaar voor. Je moet zorgen dat je zichtbaar bent op YouTube. Hè, dat hebben we ook geleerd vorige week. Maar je zal ook toch ook een beetje water bij de wijn moeten doen. En als je echt leads wil en je hebt niet zoveel tijd om aan die Geo te werken. Ja, dan moet je gewoon eventjes je creditcarden trekken.
1: Oké. Dit was het nieuws van deze week. We gaan naar het onderzoek van Job.
0: Welke AI maakt mensen slimmer? Welke maakt ze overbodig? Job, Remy en Tom zoeken het uit. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Dat is wat we altijd eigenlijk doen, hè? Inzoomen en uitzoomen. Vandaag gaan we ook weer even het grotere plaatje bekijken om even te snappen waar we ook mee bezig zijn. Jij hebt een paper gelezen in Nature, Job, en die heeft je echt aan het denken gezet.
3: Ja, en dat paper heet AI Tools Expand Scientist Impact but Contract Science Focus. Hele mooie titel. Ik zal het even uitleggen. Het is een groot onderzoek geweest waarin 41,3 miljoen wetenschappelijke papers zijn geanalyseerd. En gekeken wat gebeurt er als wetenschappers AI toepassen. En wat gebeurt er over hun eigen succes, maar ook het succes als wetenschap in het algemeen?
1: Dus voor je team bijvoorbeeld, of voor het collectief?
3: Ja, voor het collectief. Of eigenlijk wetenschap als totaal, maar ook binnen de innovatie, binnen bepaalde onderzoeken. En ik zal even duidelijk wat eruit komt. Er komt een interessante paradox uit. En dat is heel goed te verklaren vanuit een bredere sociologische lens. Ja, we hebben al eerder gedeeld dat ik van origine socioloog ben. En een van de krachtigste sociologische theorieën die ook hier van toepassing is, dat als jij iets doet wat voor jou als individu heel nuttig is en gunstig, individueel rationeel, dan is dat vaak op collectief niveau irrationeel. Nou, om dat even iets meer te duiden, je hebt bijvoorbeeld de theorie van de brandende theater, de burning theater. En dat betekent, stel dat er brand is in een theater of een bioscoop, dan rennen wij allemaal naar die nooduitgang. Dat is rationeel voor
1: en
3: jou.
1: En allemaal naar dezelfde waarschijnlijk.
3: Ja, en dan gaat iedereen gaat helaas overlijden. Omdat iedereen naar die nooduitgang rent. Oftewel, voor jouzelf denk je dat dat het slimste is om te doen. Mm. Maar voor het collectief niet. Want iedereen rent naar die nooduitgang. Versperringen, verdrukkingen en iedereen overlijdt. Hetzelfde met belasting. De reden waarom eigenlijk belastingen bestaan is dat wij willen niet betalen voor die dijk. Dan denk je, ja dag, ik woon niet bij die dijk, waar ga ik voor betalen? Bij wijze van spreken. Maar degene, als eenmaal een overstroming komt, zijn wij allemaal de sigaar. Oftewel, individuele rationaliteit. Ik betaal niet voor de dijk, betaal geen belasting. Leidt tot collectieve irrationaliteit. Dat uiteindelijk we allemaal daaronder gaan lijden. Nou, dit principe is heel krachtige theorie in de sociologie. En dat zie je ook bij dit paper. Want wat is er gebeurd? Nogmaals, het gaat dus over wetenschappers die AI hebben toegepast en wat voor effect dat heeft. Nou, wetenschappers, die schrijven papers, doen onderzoeken, doen dat met elkaar, hebben data, doen daar mooie onderzoeken. En wetenschappers die AI gebruiken, publiceren 3,02 meer papers. En hoeveel papers je schrijft is heel belangrijk graadmeter voor hoe succesvol je bent in de wetenschap. Ze ontvangen ook, die wetenschappers die AI gebruiken, 4,84 keer meer, dus bijna 5 keer meer citaties. En ze worden 1,37 jaar eerder projectleider. Dus ze zijn eigenlijk gewoon vele malen succesvol. Mm. Maar hier komt de paradox. Dus individueel gezien is
1: helemaal
3: het
1: goed. Precies. Lekker bezig.
3: Maar op collectief niveau wetenschap legt het zeker wel windeieren. Want het aantal unieke onderwerpen dat onderzocht wordt daalt daarmee met 5%. Wetenschappers gaan daardoor minder met elkaar samenwerken. En dat is heel interessant. Wetenschappers die AI gebruiken, impliciet worden die gedwongen eigenlijk naar onderzoeken en naar gebieden waar al veel beschikbare data zijn. En veel minder gaan zij daarmee naar onderwerpen die nog niet ontgonnen zijn of die nog niet bekend zijn. Dus met andere woorden, als wetenschaps AI gebruiken, dan worden ze succesvoller als individu. Mm. Maar de wetenschap leidt eronder in de zin van dat er veel meer bubbels ontstaan en veel minder nieuwe terreinen worden verkend. En dat wetenschappers vooral bezig zijn om hun eigen onderwerpen
1: verder uit te doen. Dus de wetenschap heeft er niet heel veel baat bij, zou je kunnen zeggen. Het wordt kwalitatief niet beter.
3: Het wordt kwalitatief niet beter. Minder nieuwe ontdekking worden gedaan, minder innovatie.
1: Mm. Maar wat moeten we hier dan mee? Want dit is natuurlijk, dit is ook breder dan AI. Dit is ook heel menselijk dat je zegt, ik ga eerst voor mezelf. En dan pas, althans, er zijn sommige mensen die dat zeggen, dan pas voor het collectief.
3: Ja, sterker nog, dat is ook een beetje ons evolutionair zijn we ingesteld uiteindelijk. Hè. Natuurlijk zijn we altruïstisch en geven om de ander uiteraard. Maar in de kern zijn we best wel rationele actoren.
1: Ja.
3: Maar als je het toepast op organisatie, en dat zien wij ook bij AI.nl als ze voor podia staan of workshops geven, is dat je precies hetzelfde dit terug ziet komen. Dus als mensen gewoon in één keer een AI tool gebruiken, dan denken ze allemaal, ik heb een geweldig idee, dat ga ik nu presenteren. En heeft iedereen dezelfde uitkomst. Nou, hoe pareer je dit? Of wat het advies is naar, even het vertaalslag naar het bedrijfsleven is, en dat doen wij ook altijd met workshops, is voordat jij iets met de AI tool gaat doen voor deze opdracht, dus stel we maken een opdracht, ga je iets met AI iets nieuws bedenken, dan moet je eerst verplicht 20 minuten met elkaar een gesprek hebben en een idee bedenken.
1: Precies, wat je net eigenlijk ook al zei bij die snackbar. Ga eerst eens met elkaar het gesprek aan.
3: Exact.
1: En wat moet je dan bespreken?
3: Nou, bijvoorbeeld een nieuw idee. Dus stel een opdracht, ga je afdeling opnieuw vormgeven. Denk na wat je anders zou kunnen inrichten. Nou, het is heel verleidelijk om dat lekker in AI te gooien. En AI komt allemaal leuke ideeën. Maar doe dat niet. Ga eerst met elkaar sparren. Wat denk jij? Hoe dan onze afdeling eruit gaat zien. Joh, daar ben ik niet mee eens. Ik zie het meer zo. Oh ja, leuk, interessant. En dat je met elkaar in gesprek brainstormt tot een ruw idee.
1: En dan? Wat doe je dan met dat ruwe idee?
3: Ja, dat ruwe idee ga je uiteindelijk fijn slijpen en concreet maken met AI. Dus je hebt altijd divergeren.

0: elkaar weer over te praten.
1: Ja, heel interessant. Dus als je zo meteen in een vergadering zit en er is een collega die zegt, oh, ik vraag het wel even aan AI of we gaan AI wel eventjes aan de slag zetten, dan moet je dus eigenlijk zeggen, stop, laten we eerst zelf er even over praten en daarna pas gaan we naar AI toe.
0: Exact. Ga zeker het gebruiken om die ideeën concreet te maken, maar gebruik het daarna vervolgens weer als input om weer met elkaar daarover door te babbelen. Dat is een iteratie.
2: Wat ook nog een aardige hierbij is, en dat vergeten soms mensen, is als je het eenmaal die ideeën die je samen hebt in AI stopt, dat je niet moet stoppen bij het eerste output die je krijgt. Dat die ideetje geeft dat je denkt, oh ja, nou dat is het. Nee, je kan AI ook uitdagen om verder te denken, kritisch na te denken over zijn eigen output. En het was wel leuk, we hadden gisteren een workshop bij Coca-Cola in een fabriek in Dongen, waar echt het Coca-Cola uit het Nederlandse grondwater
1: heerlijk
2: komt.
1: Mijn favoriete drankje trouwens.
0: Ik heb gelijk zin in cola.
2: Ja, ik ook. En daar, grappig, ja, soms is dat voor ons een beetje een soort gegeven, maar inderdaad even weer scherp krijgen, dat mensen ook begrijpen van ja, daag dat systeem uit om dan weer kritisch te denken over hetgene wat hij net heeft gezegd. En is het wel het beste antwoord? En ja, vraag hem gewoon een paar keer door. Ja, dan krijg je echt meer finesse uit dat systeem.
1: Oké, zometeen in de show. Handen Groot, die een AI-fabriek wil bouwen in Rotterdam. Waarom moeten wij dat willen in Nederland en vooral in Europa? Dat bespreken we na de Tool van de Week.
3: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live, van BusinessWise, bij New Business Radio.
1: We gaan boodschappen doen met AI. Daar word ik zelf heel enthousiast van. Want ik vind het echt een ellende om iedere keer te denken, wat ga ik eten en waar kan ik het vinden? En dan is het weer uitverkocht. Maar ja, Er is nu iets op bedacht, begrijp ik.
2: 100%. Het is de zogeheten onofficiële MCP van Picnic. Ja, nu allemaal even wat AI-termen die we door de studio heen
1: Want wat is dat, een MCP-server?
2: Ja, een MCP-server is eigenlijk een stekker waarbij je twee AI-systemen met elkaar kan laten praten. Met elkaar kan laten kletsen. En in dit geval heb ik best wel een hekel, net als jij zelf, aan het doen van boodschappen. Ik vind het heel inefficiënt om iedere keer zo'n appje te moeten openen. Als je niet naar de winkel gaat, uiteraard. En dan iedere keer, weet je wel, te gaan zoeken product voor product. Wat heb ik nou ook alweer nodig? Je bent hartstikke veel tijd eigenlijk aan kwijt. Mm-hmm. Maar AI zou dat natuurlijk veel beter voor jou kunnen doen als hij maar die app kon bedienen. Maar ja, er zit geen AI in de Picnic app. Nou, daar is de Picnic onofficiële MCP voor bedoeld. Hè? Die stekker, heeft dat gemaakt voor ons.
1: Maar dat is echt een fysieke stekker?
2: Nee, het is een digitale stekker.
1: Okay.
2: Eigenlijk moet je het zien als een walkie-talkie. Dus je ene AI-systeem, in dit geval mijn OpenClaw agent, een van onze OpenClaw agents, kan nu met een walkie-talkie kletsen met Picnic. En wat ik ervoor heb gevraagd, ik had even een paar minuutjes in elkaar gezet. Ik dacht eerst even checken van, werkt dit? Dus ik had gevraagd, zet eens even 3 bloemkolen in mijn applicatie, want dat zou ik zelf nooit bestellen. En inderdaad, hij had dat klaargezet. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we het wel even wat uitgebreider gaan doen. Dus zei ik, nou, stel je voor, ik wil een beetje gaan barbecuen komend weekend. Kan je wat gerechten opzoeken, die ingrediënten bestellen, bij passend wijntje misschien een winkelmandje doen? En die zegt hij, ja, dat kan. Maar wel even een paar vragen van, hoeveel mensen wil je dit eigenlijk? En ja, wil je vlees of vegetarisch? En wat is een beetje je budget? Dus ik zeg, nou, weet je, doe maar voor 4 tot 6 personen. Budget maakt misschien niet zoveel uit, weet je. Gooi er maar even wat in. En doe maar een beetje gemixt. Nou, en dan komt hij naar een beetje rekenen, toch met een heel menu eigenlijk wat hij heeft samengesteld en alvast klaar staat in mijn winkelmandje. Ik zag wel dat een paar dingen niet helemaal goed waren. Had op een gegeven moment een kartoffelsalade ertussen gezet. Ik denk, nou, die mag je bij onze oosterburen houden. En ik dacht, nou ja, dan haal die er maar weer uit. Dus dan klets je er gewoon tegen en dan doet hij dat ook vervolgens voor je. Zoals net ook nog even hadden we in de studio even gevraagd, goh, stel je voor, we willen de komende week even lekker gezond lunchen. Bestel maar even wat je wat, zet maar wat in een winkelmandje klaar. Dat doet hij gewoon. Ik kan zelfs me vragen, wanneer kan je dit voor mij laten bezorgen?
1: Maar is zelfs zo, dit klinkt wel voor mij nog ingewikkeld. Want dan moet ik dus, en in dat OpenClaw, wat ik helemaal niet snap, moet ik iets gaan doen. Ik moet die digitale stekker hebben en dan ook nog in Picnic. Kan Picnic dit niet integreren in hun app?
2: Ja, dat zou natuurlijk zeker kunnen. Ik denk dat ze misschien nog wat aan het experimenteren. Zullen ongetwijfeld aan het experimenteren zijn. Hun hoofdkantoor zit hier op kleine steenworpen achter de studio. Dus we kunnen het zo meteen nog aan ze vragen. Nee, dus ze zijn hier ongetwijfeld mee aan het experimenteren. Maar om dit uit te rollen naar de hele groegemeente, ja, is misschien nog wat omvangrijk. Dan kan je het misschien beter eventjes voor een paar verstookte nerds zoals Remy en Job het overlaten. Om een keertje te kijken van, hoe gaan de mensen dit gebruiken? Is dit überhaupt nuttig? Ja. Ik zeg, two thumbs up. Geweldig.
1: Kunnen we dit ergens in de show notes zetten? Dat als je dit wil gaan doen en wil uitproberen, dat je van jou een stappenplan krijgt hoe dat werkt?
2: 100%. Het is, je moet wel een beetje technische tijd erin willen steken. Maar in principe kan iedereen.
1: Oké, en je kunt het ook bij Albert Heijn doen.
2: Ik heb nog geen Albert Heijn MCP ontdekt. Maar die zal ik eens gaan opzoeken voor jou.
1: De tool van de week was dat.
3: Dit is AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.

0: Ja, Europa praat over weerbaarheid en over soevereiniteit en met name ook over AI-soevereiniteit. Maar ja, als je het daarover hebt, is natuurlijk de grote vraag, wie gaat nou die infrastructuur daarvoor bouwen? Nou, Han de Groot is vandaag onze gast, is daarmee bezig. Hij is namelijk een AI-gigafabriek in Rotterdam aan het bouwen. Althans, dat zijn de plannen. Han, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, Tom.
0: Oprichter van Volt Data Centers. En je hebt ook een scherpe kijk op die compute race die op dit moment gaande is. Compute is het toverwoord volgens mij hierin, hè, in dit verhaal. Ja. Waar hebben we het dan over? Wat is compute?
1: De computer is eigenlijk, de beste Nederlandse vertaling is denk ik rekenkracht. En die rekenkracht die wordt gemaakt in een wat dan heet een AI-fabriek. En we hebben een elektriciteitscentrale en die maakt elektriciteit. We hebben een staalfabriek en die maakt staal. We hebben tegenwoordig een AI-fabriek en die produceert rekenkracht.
0: Precies.
1: Ofwel compute.
0: En in Amerika is dat de shit. Iedereen heeft het daar over computes.
1: Iedereen heeft het over compute en over AI-fabrieken. Voor de meesten die hebben de headlines gelezen. Afgelopen 3 jaar is er meer dan 1.000 miljard dollar geïnvesteerd in de infrastructuur die rekenkracht produceert. Dus we hebben een hele grote applicatielaag met heel veel software, met allerlei diensten. En daar praten jullie iedere dag over of iedere week over. Maar daaronder ligt een infrastructuurlaag en die produceert die rekenkracht die nodig is om al die applicaties
0: aan de gang te houden. Precies. En Amerika gaat het al zover dat ze inderdaad nu hebben over compute schaar. Waarom horen we daar in Europa nog zo weinig over?
1: Misschien één stapje terug. In Europa denken we helemaal niet na over de laag die er ligt rondonder al die applicaties. Dus het produceren van rekenkracht, van compute nogmaals, dat is geen onderwerp bij ons. Laat staan het onderwerp schaarste. En ik denk dat schaarste ons op enig moment gaat overkomen. Hmm. Op het moment dat het ons niet gelegen komt, waar wij daar niet goed over nagedacht hebben en met elkaar bedenken van, dat is niet verstandig dat we die compute allemaal uit Amerika halen.
0: Want wat zien ze in Amerika dan nu wel al wat wij hier nog niet zien?
1: Dat er mogelijkerwijs door al de applicaties die jullie beschrijven en die jullie net beschreven met Picnic is een hele goede, dat compute eigenlijk niet meer lineair is. En dat wil zeggen dat het niet meer schaalt met het aantal gebruikers, maar gaat schalen met het aantal taken dat AI-agenten voor ons gaan uitvoeren. Mm. En ontstaat er iets heel complex, maar in ieder geval wat resulteert in de vraag naar heel veel compute. En als dat gebeurt, dus we gaan van lineair gaan we naar exponentieel, ja, dan zou er wel zoiets als schaarste kunnen ontstaan. Daar hebben ze in Amerika over nagedacht, maar wij nog niet.
2: Ja, ik denk dat we het beste ook een beetje kunnen vergelijken dat in Europa we AI zien als een soort sportschoolabonnement. Hè. Je neemt voor jezelf of voor je team een abonnementje af voor $20-$30 op Copilot of op ChatGPT of op een van de andere tools. En daar ben je er klaar mee. En ja, die bedrijven die dat dan aanbieden, die gaan er een beetje van uit van, dat verdienen we makkelijk terug. Want ja, die paar prompts die je dan instuurt om je mailtje te tikken of je projectvoorstelletje mee te genereren, ja, dat kost ons niet zoveel rekenkracht. Maar wat we dus nu zien gebeuren, is dat als agents hele processen gaan doen, 24/7, zoals die barista in Zweden een heel café moeten runnen. Mm. En ook 's nachts aan nadenken zijn over de marketingplannen en AdWords aan het inkopen zijn en misschien de inkopen aan het doen zijn via een Picnic MCP. Ja, dat verstookt echt bij tokens bij de vleet. Dat ook die currency voor intelligentie, voor rekenkracht. Ja. En daardoor, was precies wat je zegt, gaat de vraag hiernaar gewoon exponentieel stijgen de komende
0: precies.
2: jaren.
0: En daarom is die AI-fabriek dus zo belangrijk, want daar maak jij je hart voor. Daar ben jij hard voor aan het werken om ervoor te zorgen dat er gaat komen. Wat gaat die AI-fabriek betekenen?
1: Die AI-fabriek maakte dus deze compute. En nogmaals, in Europa zullen we daar eigenlijk onze eigen boontjes moeten doppen. En daar kunnen Europese applicaties, Europese modellen en bedrijven die Europese modellen of applicaties gebruiken, hun data laten landen.
0: Hmm. Want wat komt er in die AI-fabriek?
1: Die AI-fabriek is eigenlijk simpelweg gezegd een groot datacenter. Hè? Een gebouw met een elektriciteitsstekker.
0: Moeten we altijd even vragen hoeveel voetbalvelden? Wat kun je dat uitdrukken?
1: Nou, daar hebben we in Nederland een paar regels voor bedacht. Wij willen niet dat ze groter zijn dan aantal voetbalvelden. Weet ik even niet, de reeksommetje kunnen jullie waarschijnlijk sneller maken. Maar dan 10 hectare. Dus we hebben met elkaar gezegd, 100.000 vierkante meter willen wij maximaal besteden aan de grootste AI-fabriek die er is.
0: In de haven van Rotterdam, hè?
1: En in dit geval voorzien wij die in de haven van Rotterdam. Klopt, ja. Daar heb je veel elektriciteit. Daar komt de wind van wind op zeeparken aan. En daar kun je dus zonder dat je veel mensen in de weg zit en iemand last van je heeft, een grote AI-fabriek bouwen.
0: Mm. Waar staan we nu met dit plan? Want dit is, jij presenteert het op verschillende plekken. Daar wordt heel enthousiast op gereageerd. Uiteraard, zoals dat gaat in Nederland en Europa, ook kritische geluiden. Wat is het punt waar we nu staan?
1: We staan er nu op het punt dat het Rijk heeft eind maart gezegd. En dat is Willemijn Aerts, onze staatssecretaris Digitale Zaken en Soevereiniteit. Heeft gezegd, wij vinden het toch wel verstandig dat we die infrastructuur in Nederland gaan bouwen. Dus dat was een hele grote winst naar zeg maar 12 maanden. Onderzoeks- en discussiewerk. Ik was ervoor in de Tweede Kamer. En daar reageerden inderdaad een aantal partijen voor, maar ook een aantal partijen tegen. Uiteindelijk is daar iedereen toch voorstander geworden. En het resultaat is dat we vandaag die toestemming van het Rijk hebben. Maar we moeten, zoals we dat in Nederland werkt en goed werkt.
0: Ik voel hem al aankomen.
1: Moeten we polderen. Ik denk dat ook goed is voor ons land. Hè. We moeten ook vooral blijven polderen. Dat is toch een beetje onze USP geworden. Dat betekent dat we nog moeten polderen met Rotterdam. We moeten nog polderen met de provincie Zuid-Holland. Als we daar uitgepolderd raken, dan...
0: Maar toch even, Han. Dit is zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van Nederland, van Europa. Kan het Rijk gewoon zeggen van, hey, provincie en gemeente, allemaal leuk en aardig. We gaan dit gewoon doen.
1: Dat is een heel goed punt. En dat kan. Maar dat komt niet heel vaak voor. Dat zogenaamd, volgens mij juridisch heet dat een projectbesluit. Dus de Rijk kan dat doen. Als iets van strategisch belang is voor ons allemaal, dan kan het Rijk dat opleggen aan provincie en gemeente. Maar nogmaals, dat komt volgens mij vrij weinig voor.
2: Want even om een beeld te schetsen. Hoe ver staat Europa ten opzichte van Amerika? En jij gaf een prachtig mooi voorbeeld daarvan, Han recent. Dat de compute nu al wereldwijd komt voor 75% uit Amerika. Voor, in ieder geval naar Amerikaanse techbedrijven. 5% Europa, wereldwijd.
0: En zijn echt afhankelijk.
2: Ja, en het wordt alleen maar groter. Want 4 techbedrijven die investeren dit jaar weer 650 miljard in die infrastructuur. Mm. En ook Elon Musk met zijn datacenter Colossus in Memphis, in Tennessee. Ik denk altijd om de hoek bij Graceland. Dus Elvis die kan de datacenter horen ronken. Die heeft gewoon 400.000-500.000 van die Nvidia chips daar neergezet. En daardoor kan hij nu van die geweldige contracten sluiten met Anthropic onder andere, die Musk nu maandelijks 1,25 miljard betalen voor hun computevraag.
0: Het doet mij een beetje denken aan de Russisch gasdiscussie. We zijn ontzettend afhankelijk, dat zagen we daar. En dat, als ik dit verhaal zo hoor, dan gaat het hier weer gebeuren.
1: Ja, wat mij betreft wel. Toen we die Russische gas of die leiding aanlegden voor Russisch gas, toen dachten we allemaal dat dat verstandig was. En daar hebben Duitsers goed over nagedacht. Mm. En toen bleken we toch afhankelijk te zijn van een land waar we dat niet van wilden zijn. En datzelfde gebeurt denk ik nu. Nou zijn Amerika en de technologiebedrijven zijn nauw verbonden en verweven met Europa. Ik denk dat we die partnership ook wel echt moeten respecteren. Maar zoiets als een grondstof zelf produceren. En wat mij betreft wordt rekenkracht of compute een nieuwe grondstof, een vorm van brandstof. Ja, dan moeten we daar voor onszelf kunnen zorgen. En nog even terug over wat heel interessant is. Die transactie onlangs tussen Anthropic en Elon Musk. Die gigafabriek die Elon Musk daar gebouwd heeft, heeft hij gebouwd. Hij maakte gebruik overigens van een gebouw dat er al stond. Maar in ongeveer 122 dagen. Elon Musk die wil natuurlijk graag records vestigen. Zeker daar waar het gaat om infrastructuur. In 122 dagen gebouwd. Dus het gebouw stond er. Het was een gebouw volgens mij van Electrolux. Geen idee wat ze bewaakten. Misschien stofzuigers. Maar een groot gebouw. Ongeveer, ik dacht iets van 7 hectare groot. Dus een flinke hal. En die heeft Elon Musk in 122 dagen omgebouwd tot A, een datacenter. En B, ingericht met ongeveer toen 200.000 GPU's. Ja. Dus dat is natuurlijk een prestatie van jawelste. En als je dat dan afzet tegen wat wij in Europa, dat is niet alleen Nederland, maar in Europa de tijd nodig hebben om zoiets vergelijkbaars te realiseren, dan hebben we het over 2 jaar bouw, misschien 2 jaar vergunningen.
0: Maar waarom zeg je dan toch, want we lopen gigantisch achter, waarom zeg je dan toch, ik ga me hier hard voor maken en we kunnen toch ook nog wel iets betekenen? Want je zou kunnen, we lopen zo ver achter, het heeft helemaal geen zin meer.
1: Ja, nou gelukkig is het zo dat ik denk dat de wereld zoveel compute nodig heeft. Dat uiteindelijk energie en ruimte de schaarste factoren zijn. Dus op het moment dat je dat hebt en als land ruimte hebt, maar ruimte heb je niet heel veel nodig, maar vooral energie hebt, dan kun je deelnemen aan deze race. Nou hebben wij in Nederland een prachtige energievoorraad voor de deur liggen. Een van de grootste Europese energiebronnen, de Noordzee. Ja. Daar hebben we veel wind. Ons onze windparktenders falen. De afgelopen jaren zijn er geen windparktenders succesvol geweest. Dat is een beetje vreemd gezien het feit dat we tekort hebben. Maar dat komt omdat we natuurlijk allemaal een probleem hebben met transport. We kunnen het van A niet naar B krijgen. Ja. Maar als we nu die datacenters brengen naar daar waar de stroom aankomt. Dus niet de stroom brengen naar datacenters, maar datacenters naar de stroom toe. Ja, dan kunnen wij in Nederland met de ruimte die we hebben. De Rotterdamse haven, by the way, 6000 hectare. We hebben het hier over 10 hectare. Daar kunnen wij ruimte voor maken. En daar hebben we in dit geval voor in de Noordzee ook energie voor liggen.
0: Precies, dus het kan ook nog wel een oplossing voor de netcongestie zijn waar we het over hebben. Nog even één vraag over hoe soeverein je eigenlijk bent als je deze fabriek hebt staan. Maar je AI draait nog bijvoorbeeld bij Google of bij Amazon of noem het allemaal maar op. Ben je dan eigenlijk wel soeverein?
1: Als je AI hebt staan bij een Amerikaanse hyperscaler. Dan heb je het risico dat er op enig moment ergens in die stack, en heel veel is encrypted, maar heel veel dat er ergens in die stack dingen gebeuren die jij niet controleert. En als AI staat op een locatie, op grond, in een gebouw, dat eigendom is van een Europese entiteit, dan valt dat geheel onder Nederlands en Europees recht.
0: Ja.
1: Dus die soevereiniteit die begint wat mij betreft op dat kleinste niveau. Wie is eigenaar van de grond, van dat gebouw? En dan is zeg maar het element van wie is de gebruiker van dat alles, zou nog best Amerikaans kunnen zijn. Maar in ieder geval dan controleren we het. Dus als wij de compute, als wij een stukje cloud voor een Amerikaan op Nederlands grondgebied draaien, dan hebben we al een stukje van het soevereiniteitsprobleem opgelost. Dus we zouden het best wel een beetje samen kunnen doen. Het hoeft niet wat mij betreft het een of het ander te zijn.
0: Maar benieuwd ben, Han, een beetje jouw carrière als succesvol ondernemer. Voel je nu op dit moment meer een lobbyist of een ondernemer? Je bent zo van Den Haag en aan het lobbyen.
3: Eigenlijk hoe is dat voor jou? Staat hier de nieuwe minister-president?
0: Exact. Echt respect ook voor hoe jij de drive hebt. Maar ja, voel je nu meer een lobbyist of een ondernemer? En misschien wel leuk om die vraag te stellen.
1: Nee, zeker een leuke vraag. Nee, absoluut ondernemer. Hè. De lobby en wat mij betreft kleeft er ook iets aan dat woord.
0: Overigens positief bedoeld.
1: Ja, precies. Maar de missie, dat neem ik aan. Maar de missie is gewoon rekenkracht op de agenda krijgen voor mij. En als je grote infrastructuur wil bouwen in Nederland, dan moet dat gepaard gaan met ook een visie van Nederland. Daar moet Nederland wat van vinden. En als wij niet weten wat het is, niet weten waar het gemaakt wordt, niet weten hoe belangrijk het is, dan gaan wij die infrastructuur ook nooit bouwen. Dus ik heb als ondernemer, als eenvoudig ondernemer gedacht, dan moeten we beginnen met het bouwen van die visie. Ja, en waar moet je dan zijn? En dat is in Den Haag. Dus daar ben ik inderdaad veel geweest.
2: Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, we waren, ik denk, 2 jaar geleden met z'n drieën en nog een andere groep ondernemers op een soort AI-safari in Austin en in San Francisco. En daar waren we langs geweest bij de hyperscalers, maar ook AMD. En we zijn bij Oracle geweest en bij Nvidia. Had je toen je daarvan terugkwam, gedacht dat het zoveel voeten in de aarde zou krijgen om dat ook naar Europese bodem te krijgen. Hetgene wat toen al werd gezegd, dat die computer zo ongelooflijk fundamenteel zou worden voor de economie van morgen.
1: Nee, dat had ik eerlijk gezegd nog niet gedacht. Hè. Ik zat sinds 2019 in de datacentersector. Maar ik had niet gedacht dat compute als grondstof zo belangrijk zou worden. Dat exponentiële karakter, hè, dus waar AI-agenten voor ons heel veel taakjes gaan vervullen en allemaal een klein beetje rekenkracht nodig hebben, dat had ik niet voorzien. En nu we dat met elkaar zien, is de vraag: hoe krijgen we zo snel mogelijk die infrastructuur hier naartoe? En ja, dat is even deel 2. Dus we zouden nog een reisje moeten doen, eigenlijk een infrastructuurreisje.
0: Ja.
1: Waar we alleen maar gaan kijken van waar worden die AI-fabrieken nu gebouwd in de wereld. Want er staan er ook nog op een andere plek in de wereld heel veel waar wij heel weinig van weten. En dat is China.
0: Ja.
1: En schijnbaar is het zo, ik heb het zelf niet gezien, maar daar worden datacenters gebouwd die leeg klaarstaan om ingevuld te worden met GPU's of andere
3: vormen. Echt gigantisch snel, hè?
1: Gigantisch snel. Dus de grote vraag is, en daar heeft Trump onlangs iets over gezegd. Die heeft een aantal, wat dan heet, multimiljardairs bij elkaar geroepen. Dus je mag niet gewoon miljardair zijn, maar je moet multimiljardair zijn. En met deze commissie besproken dat alle obstakels in de VS door deze mannen om AI-fabrieken en AI-gigafabrieken te bouwen uit de weg geruimd moeten worden. Want, zegt hij, de grootste strijd die wij voeren is met China op het gebied van AI-infrastructuur. En Europa wordt daarbij, en dat is natuurlijk ook wel weer een beetje vervelend of wat jammer aan dit verhaal, Europa wordt daarbij ook niet genoemd. Nee. Dus als het om AI-infrastructuur staat, zijn wij niet eens een relevante partij.
2: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen inderdaad, dat China, we zijn natuurlijk ook wel een beetje China-viel, want we zijn een enorm fan van het land als het gaat in ieder geval over hun innovatiecapaciteit.
3: We zijn er ook geweest, hè?
2: Ja, een paar keer geweest. We zijn op alle de campussen van Huawei onder andere geweest, zowel in Shanghai als in Shenzhen. Ja, als je ziet inderdaad wat zij aan het maken zijn over de hele stack. En ook dat de Jensen Wang van Nvidia zegt. Mm. Dit is een van het misschien wel het belangrijkste technologiebedrijf ter wereld.
3: Maar denk je niet, Remy, dat we het anders moeten aanpakken? Want als je dit soort geweld hoort, dan kunnen we helemaal niet tegen opboksen. We moeten misschien een andere strategie kiezen.
2: Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe jij ernaar kijkt in dat hand. Want dat is natuurlijk het kritische geluid wat je ook zult horen misschien uit de politiek. Dat die zeggen, we hebben de boot al lang gemist. Dus waarom voeren we deze discussie nog?
1: Ja, ik denk dat je voor zoiets belangrijks als een brandstof, we hadden het eerder over Russisch gas, daar ben je nooit te laat. Simpelweg gezegd, die brandstof is nu nodig, daar gaan we infrastructuur voor bouwen. Ik denk dat wat we wel kunnen doen met elkaar in Europa en ook in Nederland, zijn al die procedures wat verkorten. Dat kunnen we onder andere doen door deze infrastructuur als kritieke infrastructuur te bestempelen.
3: Het kan wel, maar we moeten het willen.
1: En we moeten het willen. Ja. En we moeten het veel harder willen. Die 122 dagen van Elon Musk, dat is misschien het record in de wereld. Maar gewoon van een aantal jaren terug naar een jaar of naar 2 jaar, dat zou helpen.
3: Wat wordt het verdienmodel eigenlijk van de AI-gigafabriek?
1: Ja, goede vraag. Kijk, een AI-fabriek heeft eigenlijk een tweetal verdienmodellen. Een AI-fabriek kan eigenlijk de ruimte die het heeft verhuren of verkopen aan exploitanten van GPU's, van compute clusters. Of een AI-fabriek kan ervoor kiezen om die ruimte in te richten met GPU's, met GPU-clusters. En dan die als zodanig te gebruiken aan partijen die hun data en hun modellen laten landen. Dus het kan eigenlijk 2 rollen vervullen en 2 businessmodellen uitvoeren.
3: Precies, maar stel ik ben Europees bedrijf. Ik wil bij jou rekenkracht inkopen, maar ik betaal een hogere prijs. Staat het wel in Europa, maar ik betaal een hogere prijs dan ik bijvoorbeeld krijg als ik het inkoop in Amerika. Waarom zou ik dan toch bij jou komen?
1: Ja, nee, dat is een goed punt en ook een belangrijke misvatting. Dat hoeft helemaal niet duurder te zijn. Sterker nog, het is niet duurder. Ik ben niet van plan, maar ik ga in september een Amsterdamse AI-fabriek openen. Een voorloper op de Rotterdamse AI-gigafabriek.
3: En waar komt die?
1: En die komt ergens gewoon in Amsterdam te staan. Althans, daar staat hij al, dus dat is niet een specifieke locatie. Maar daar gaan we een set, wat dan heet even Nvidia B300's neerzetten. En daar kunnen klanten, bedrijven, wie daar interesse in heeft, gebruik van maken en mee aan de slag. En wat we daarvoor gaan rekenen is niet duurder dan wat je betaalt bij een Amerikaanse hyperscaler of cloud. Dus de misvatting dat als wij dat in Europa zouden doen, dat duurder moet zijn, dat is niet zo.
3: Mm. Wie worden jullie klanten eigenlijk?
1: Nou ja, dat is dus nog spannend. We hebben het allemaal besteld. Wat dan heet op risico besteld. Dus het gaat live in september. En ja, daar voeren we nu druk gesprekken over.
3: Maar zijn dat grote corporates?
1: Nee, dat zijn alles. Dat zijn wat dan heet AI-native bedrijven. Dus bedrijven die iedere dag rekenen en die computercapaciteit kopen in kleine plukjes links en rechts over de wereld. Dat zijn ondernemingen die GPU's, rekenclusters reserveren. Die zeggen, geef mij maar zo'n GPU, dan kan ik mijn eigen ding met mijn eigen data veilig op Nederlandse bodem doen en experimenteren. Dus dat varieert. Het zijn kennisinstellingen die gebruik maken van gedeelde clusters om de kosten te drukken. Dus dat is een breed scala aan partijen met wie we nu praten om die fabriek aan de pruttel te krijgen.
2: Nog even taalslag maken, misschien wat de luisteraar nu denkt die dit verhaal hoort. Stel ik ben CISO of CDO bij een groot bedrijf. Wat moet ik nou met deze informatie om je strategie vanuit je bedrijf hier, of je op te anticiperen of dit te agenderen? Wat zou jij adviseren? Want dit is natuurlijk best wel een groot verhaal. Maar hoe kun je als verantwoordelijke voor de data en infrastructuur bij een bedrijf, wat moet je met dit verhaal morgen of overmorgen?
1: Ja, ik denk dat dan komen we terug op soevereiniteit. Dus op het moment dat jij wil dat je data blijft op Europees grondgebied, misschien zelfs nog een voorkeur hebt voor Nederland. Dan zul je moeten werken met vendors zoals wij, die die stack op Europees grondgebied of Nederlands grondgebied hebben staan. Dus als soevereiniteit voor jouw data en daarmee voor jouw AI van belang is, dan zijn dit soort omgevingen, dan is bijvoorbeeld onze AI-fabriek in Amsterdam relevant voor je. Hmm. En zeg je, het maakt me niet uit waar mijn computer staat, ik koop hem in en dus puur een prijspunt, dan nog steeds kan het relevant zijn, want dan kun je bij ons inkopen. Maar simpel gezegd, heb je GPU-ruimte nodig, hè, want zo heten die dingen nog, daar gaan we in de toekomst andere naampjes voor verzinnen, maar heb je GPU-ruimte nodig, dan is die nu te koop. Daar is overigens nog niet heel veel GPU-ruimte te koop. We hebben gezien dat de zogenaamde B300's nog even een beetje techniek, maar dat die in Europa nauwelijks beschikbaar zijn. Dus daar hopen wij toch een van de eerste mee te zijn.
2: Nou, wat ook belangrijk is om te beseffen natuurlijk voor de luisteraars, dat je twee varianten hebt van AI. Je hebt AI-GPU's voor training en dan ga je een model trainen. Dat doen sommige Nederlandse bedrijven ook. Er zijn Nederlandse bedrijven die hebben hier ook hun modellen getraind, bijvoorbeeld voor voice transcripties voor de zorg. Maar het meeste gaat uiteindelijk naar de inference, hè, gebruik ze ervan. En we hebben vorige aflevering gehad over die token limits waar bedrijven tegenaan lopen, die heel veel intensief AI gebruiken voor software schrijven. En dat Uber nu al in de eerste 3 maanden door een hele jaar budget heen was. Mm. En ook bij ons op kantoor was het op een gegeven moment, merkten we dat die kosten gewoon enorm aan het oplopen waren voor de software die we aan het ontwikkelen waren. En heeft onze CTO Stefan is nu ook echt aan het kijken naar, kunnen we niet gewoon ergens een GPU huren? Nou, misschien wel bij Han. Zetten we een lokaal model op. Dit Qwen-model uit China is heel goed in programmeren. Kan je gewoon lokaal draaien. En dan kan je heel veel software mee maken. Dag in, dag uit. Gewoon op je eigen clustertje. Voor een fractie van de prijs wat je betaalt aan een OpenAI of een Anthropic. Dus het is echt een goed businessmodel om je kosten ook beheersbaar te maken.
4: Krijg je daarmee niet een beetje hetzelfde uiteindelijk met dit verhaal dat vanzelf urgent en relevant wordt? Net als bijvoorbeeld hebben we gehad met de gascrisis. Dat op een gegeven moment het gas op is zo duur wordt dat mensen wel gedwongen worden vanuit prijsperspectief om naar andere hulpbronnen te kijken. Is het niet een beetje dat uiteindelijk we gedwongen worden dat we uiteindelijk naar deze oplossing en die Gigafactory het belang daarvan ingaan?
3: En ben je dan niet te laat als ze het op dat,
4: ja,
3: op
4: een beetje
3: dat
4: never, moment bent? Ja, precies.
1: Ja, dan zijn we op dat moment natuurlijk een beetje laat. Ja. Die infrastructuur bouwen kost tijd. Maar misschien nog even een interessant waar jullie het ook vaak over hebben. We gaan wat mij betreft wat compute en compute toepassing zijn we nu allemaal in de wereld waar het gaat om efficiëntie. Beter, sneller, meer programmeren. Dat is een beetje waar we nu over hebben. Net gaf je een voorbeeld van nieuwe producten. Dus wat mij betreft de volgende stap. Bedrijven die zich kunnen differentiëren met nieuwe producten die weer uiteraard ergens achter in de winkel weer compute nodig hebben. Maar we gaan naar een wereld, wat mij betreft, waar agenten met agenten gaan praten. Klinkt een beetje eng. Mm. En dan krijgen we echt multi-agent systemen.
3: Ja, dat zie je op sommige plekken al, hè? Nu gebeuren.
1: En dat zie je nu gebeuren. En dat boodschap bijvoorbeeld wat je net met Picnic gaf. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat jij nog nadenkt over jouw boodschappen. En die bij Picnic agentic als het ware besteld. Maar laat die agent dat voor jou doen. Laat die agent van jou met de agent van Picnic draaien. En dan zitten er misschien nog een hele familie agenten tussen. En die gaan allemaal een klein beetje een zogenaamde GPU cycle draaien. Je hebt allemaal compute nodig. Ja. En dat is nogmaals daar kunnen we niet genoeg van bouwen. En uiteindelijk to your point, ja, dan zullen we ons realiseren dat we die grondstof hard nodig hebben.
3: Maar kunnen we meehelpen, Han, bijvoorbeeld door, misschien gebeurt het al hoor, onze handtekening te zetten. De grote bedrijven die zeggen, hey, wij steunen dit idee, we hebben dit nodig in de toekomst. Wij zetten al een handtekening, zodat jij ook zichtbaar maakt hoe groot de draagvlak misschien wel is hiervoor.
1: Het allerbeste idee dat ik vandaag gehoord heb. En misschien wel deze week. Dat nou, moeten we doen. Kunnen we dat een hele grote handtekeningenactie.
3: Ja, want jullie, want dan heb je natuurlijk, dat klinkt heel simpel, maar dan kun je wel laten zien. Want ik denk dat heel veel bedrijven, als je dit verhaal vertelt, maar dit is inderdaad waar het naartoe gaat. Dus we laten zien van, hey, we steunen dit. Misschien kunnen jullie daar ook een rol in spelen.
4: Ik denk dat het een onwijs goed idee is. En er is één ding wat dat vaak terugkomt bij lezingen. Want dat is altijd mooi om te horen hoe mensen reageren. Dan grijpen ze toch altijd naar de netcongestie. En dan grijpen ze altijd naar, ik woon zelf in Utrecht. Daar kun je niet
3: iedereen zitten zeiken, wordt er vaak gezegd.
4: Ja, ik kan eens een twee fase, kan eens een laadpaal aan installeren. Dus hoe kan dit nou worden gedaan? En dan leiden wij er weer onder als beur. Nou, dat soort verhalen hoor je heel veel. Dat sentiment. Dus die zijn wij toch een beetje soort van opiniepeilen soms, omdat we zoveel in het land ook komen. Wat zou jij daarop op antwoorden als mensen dat zeggen?
1: Ja, dat is natuurlijk weer een uitgebreide discussie. Hè? Hoe gaan we om met het elektrisch vermogen en het schaarse elektrisch vermogen dat we in Nederland hebben? Maar wat ik al eerder zei, en dat is eigenlijk het simpele antwoord. Je moet datacenters en daarmee ook AI-fabrieken, en nogmaals, dat zijn datacenters ingericht met deze speciale GPU's, moet je brengen daar naar de plekken waar we stroom hebben.
3: En het is geen concurrent van de stroom bij iemand thuis.
1: Exact. Je moet ervoor zorgen dat het niet ergens in de buurt of in een wijk staat waar het concurreert met jou en mijn elektrische auto. Dat moeten we niet doen met elkaar. We moeten die dingen brengen naar industriële clusters. Ja. Dicht bij wat ik eerder zei, aanlanding van wind op zeestroom. Dan zitten we niemand in de weg. Veroorzaken we geen congestie. Halen we hem op hoogspanningsniveau van windparken. En dan kunnen we die dingen bouwen. Maar daar waar ze staan en concurreren met ons, dan moeten we er komen. komende 10 jaar denk ik niet.
4: Nee. Maar zou die congestie niet kunnen oplossen ermee? Want dat is natuurlijk het hele punt dat die balans. En juist op momenten dat het te veel is, dat je dan juist die datacenter laat aanslingeren. Even een simpel idee.
3: Een grote batterij.
1: Ja, ja, daar zijn natuurlijk allemaal ideeën over. Hè. Schaarste leidt tot ook prachtige innovatie. Hè. Dat is op zich ook wel goed. Een bepaalde vorm van schaarste gaan mensen ook nadenken. Hè. Dan worden ze natuurlijk allemaal weer een beetje alerter.
4: Mooi incentive.
1: En dat gebeurt ook zeker. Hè. Ik geloof ook wel dat je uiteindelijk een zogenaamde inferencing hebt die je bij je thuis bijna kunt laten plaatsvinden. Hè? Want als je overtollige zonne-energie hebt van je huis die je niet meer terug kunt verkopen, die gebruik je in een GPU'tje in je huis of in je wijk. En daar vindt ook wat inferencing plaats op modellen en data van jou. Hè? Het zou best wel eens kunnen zijn dat we misschien een hele grote datakluis met GPU in onze kelder hebben staan. Die verwarmt ons huis. Neemt de stroom van ons solar dak af. Hè? Dan verdien je nog wat geld. Dan creëren we met elkaar een grote cloud. Mm. En dan kunnen we allemaal een beetje mee verdienen. En dan gaat het niet alleen naar de grote de hyperscalers toe. Maar er zal een wereld zijn van enerzijds deze kleine mini-microfabriekjes en een aantal hele grootschalige gigafabrieken.
3: Ja. Wordt compute in de toekomst, denk jij, net zo verhandelbaar als energie nu?
1: Ik denk dat dat zo zal zijn. Als je naar de geschiedenis kijkt van de elektriciteitscentrale. Vroeger investeerden we in elektriciteitscentrales. Later gingen we financiële markten en producten ontwikkelen om energie te verhandelen. Bij compute is het hetzelfde. We gaan AI-fabrieken worden nu wereldwijd gefinancierd. We hadden het daar eerder over. 1000 miljard gaat daarin. En ik zie, en daar zijn de eerste producten in Amerika van aangekondigd. Zogenaamde compute futures. Hè. Dan kun je posities innemen ten aanzien van wat jij verwacht over de compute voorraad en prijs. Dus ja, dat gaat zo gebeuren.
2: Nu is er in Silicon Valley één hele vreemde eend in de bijt. En die zit in Cupertino. Dat is namelijk Apple. Want waar alle concurrenten in Menlo Park en in Palo Alto honderden miljarden uitgeven aan die compute centers. Is Apple eigenlijk een beetje op een soort contraire route? Die investeren relatief weinig in AI.
3: Misschien gaat het veranderen met die nieuwe baas, hè? Maar dat moeten we afwachten.
2: Zou eventueel kunnen. Maar het idee wat ze nu schijnen te hebben is dat ze denken van, nou, we gaan gewoon wachten tot die modellen zo goed worden dat je gewoon on-device kan draaien. Dat je op een MacBookje, op je telefoon een lokaal model kan draaien. Een Gemma-model van Google is daar een beetje een eerste aanzetje toe. Hoe kijk je daarnaar, Han? Welke strategie is, denk je, uiteindelijk op lange termijn lucratiever? Is het die competitiedrang tussen Meta, tussen Musk, tussen Google en tussen Microsoft en
3: of
2: Amazon?
3: Afwachten.
2: Of Apple? Wie denk je dat uiteindelijk van deze partijen op het, in ieder geval het compute investerings, maar ook het rendementvraagstuk, beter uit de bus zal komen?
1: Ja, dat zijn een paar vragen tegelijkertijd. Maar kijk, wie de winnaar wordt, geen idee. En ik ben geen analist en dat pretendeer ik ook niet te zijn. Maar als je kijkt naar het onderwerp dat je aanraakt van waar gaat compute plaatsvinden en hoe gaan we om met compute on device op jouw iPhone, in jouw PC, mogelijkerwijs op andere plekken in jouw huis. Ja, dan zal er wel zoiets komen, of daar zijn we druk mee bezig, dat een stuk van die compute naar die apparaten toe gaat. Dus die apparaten, die krijgen natuurlijk allemaal chipjes, nog meer dan vandaag, die veel meer kunnen dan vandaag. Dus veel van die inferencing compute zal naar die apparaten toe gaan. Maar het is heel simpel. Als al die apparaten met elkaar allemaal praten en tussen elkaar gaan praten, ja, dan hebben we per saldo weer toch weer meer die compute nodig. Ja. Dus er zullen een aantal in Europa van dit soort grote gigafabrieken komen die los van hoeveel er gerekend wordt op jouw iPhone'tje dat moeten cumuleren en aanpakken. En we krijgen natuurlijk autonome systemen. Hè. Ik weet niet of jullie praten over wat er in fabrieken gaat gebeuren. Maar agenten gaan natuurlijk ook in de fysieke verschijningsvorm van een robot zitten.
3: Ja,
1: de humanoids bespreken jullie waarschijnlijk ook. Hè? McKinsey heeft onlangs een heel leuk onderzoekje gedaan dat 58% van de werkuren, dus dat we allemaal met elkaar werken en doen, automatiseerbaar zou zijn.
3: Ja.
1: Dat betekent dat we meer dan de helft van onze werkuren zouden kunnen robotiseren of met agenten automatiseren.
3: Precies. Wanneer staat die er eigenlijk, Han? Er zijn nog wat orders te nemen, maar wanneer moet die er staan in Rotterdam?
1: Nou ja, dit is altijd moeilijk. Als je een getal uitspreekt, dan word je eraan gehouden.
3: Ja, dat is ook
1: een les die ik geleerd heb in Den Haag. Hè. Ik kwam als ondernemer, ging ik data en deadlines roepen.
3: 2030?
1: Ik denk dat als we 3-4 jaar verder zijn, dan staat er wat mij betreft een eerste deel van de AI Gigafactory Campus. Hè. Hij zal bestaan uit meerdere gebouwdelen. Dus ik denk dat dat een goede ambitie is.
3: We blijven je volgen. Kom zeker nog een keer langs. Heel fijn dat je er was. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
5: Lepelt een website. iedere dag maak ik een website met Loofwabbelen.
0: Ja, want dit is alweer tijd voor onze laatste rubriek. En dat is jouw zoontje, Job, Leopold. Hij bouwt elke week iets met AI. En dat is heel interessant, want daardoor leer je gewoon kijken door de ogen van een zesjarige. En zie je hoe simpel het soms kan zijn. En mis je misschien ook wel, of missen wij dingen die een zesjarige wel ziet. Wat heeft Leopold dit jaar of deze week meegenomen?
4: Deze week heeft hij een website gemaakt met wel 1000 kleurplaten.
0: 1000 kleurplaten. We hadden vorige week de shows in de tuin en nu dus de kleurplaten.
4: Ja, de kleurplatenwebsite. En die kleurplatenwebsite, het zijn 1000 kleurplaten, gecategoriseerd naar Disney-figuren. Figuurtjes die lijken op hem of zijn zus. Helaas geen tekeningen van de ouders gemaakt. Maar echt een bond gezelschap, heel mooi gecategoriseerd. Echt een bibliotheek van kleurplaten. En hij wilde per se dat de juf dit zou zien. Dus ik had hem naar de juf gestuurd en juf zei, nou Leopold, laat maar eens zien. Die gelooft het niet helemaal. Dus we lieten die website zien in de klas. En zei, nou jeetje, wat leuk Leopold. Maar kun je die kleurplaten ook printen? En Leopold is helemaal fan van, en trouwens ook zijn zus Bobby, van printen. Sterker nog, ik heb laatst een printer aangeschaft. En ik denk dat dat een van de beste aanschaffen is in het huishoudelijke domein bij de familie van de Bergroos in jaren. Want ja, die printer die draait overuren. Want het is, en ik snap ook heel erg de magie. Je maakt een website met kleurplaten. Je maakt een printoptie. Die heeft hij ook ingevibecode. En je drukt, je creëert iets zelfs digitaal. En je kan het fysiek uitdrukken met een kleurplaat die je daarna ook gaat inkleuren. Het is zo mooi fysiek digitaal. Nou, dat heeft hij aan de juf laten zien. En de printer op school reageerde erop. En die kleurplaat rolde er zo uit. Dus de juf koos een kleurplaat van Leopold's kleurplaatwebsite. Liet hem afdrukken. En deelde de dag daarna die kleurplaat uit.
0: En allemaal gebouwd met Lovable, hè? Dat is de tool die daarvoor gebruikt wordt.
4: Allemaal met Lovable, waar hij nogmaals inderdaad, hij kan best wel goed lezen al, maar tikken nog niet. Dat heeft hij nog niet geleerd. Maar hij praat met het microfoontje van speech to text. En daarmee communiceert hij.
2: We kunnen ook hem even naar linken op kleurplaten.ai.nl zal die te zien zijn. En wat ik ook wel vernuftiger weer aan vind, is dat hij er ook op een gegeven moment dacht van, ja, dit begint populair te worden na dat avontuur in de klas. Die dacht, ik kan hier ook wat geld een slaatje uitslaan. Dus hij heeft ook een betaalfunctie toegevoegd.
0: Hij lijkt echt wel op zijn vader.
4: En echt zijn vader.
2: Maar sommige kleurplaten zijn wel aan de prijs. Het gaat soms tot €7200.
4: €7200,
2: maar er zit een betaalfunctionaliteit echt in. Want in Lovable kan je gewoon direct betalingen laten uitvoeren. Dus het werkt ook gewoon. Okay. Als je Job de zomer door wil helpen, bestel even een zo'n kleurplaatje.
4: Sponsor mijn zomervakantie.
0: En wat kunnen wij hiervan leren? Want dit is natuurlijk wat Leopold heeft gedaan. Maar wat zou je bijvoorbeeld op de werkvloer mee kunnen?
4: Nou, het idee dat je in plaats van dat je met een PowerPoint presentatie idee of je jaarplan of je kwartaal rapportage doet, dat je een toeltje gaat maken om dat te presteren. Dus in plaats van een presentatie een soort van prototype maakt. En het tweede ook dat, ja, ik denk het leuke is dat het fysieke, hè, printen, een LP, hè, is nog steeds ongelooflijk populair, dat meer in belang terugkomt. Dus gebruik bijvoorbeeld een AI om uiteindelijk iets fysieks te creëren, wat een hele leuke manier kan zijn om iets te presenteren. Ander voorbeeldje. Ik ben al een tijdje geleden verhuisd. Het huis is verkocht. Willen buren iets leuks geven als herinnering. Dan heb ik een foto van ons. Heb ik een soort van in poetilism stijl een mooie kaart gemaakt en dat laten printen. Nou, mensen vinden dat geweldig. Van jeetje, hebben die het helemaal laten maken? Maar dat is gewoon met AI. Dus heel vaak kun je hem echt iets heel leuks persoonlijks maken met een hele onpersoonlijke technologie, namelijk AI.
0: Oké, en Leopold weet wel dat er voor die kleurplaten om die uit te printen een heel bos in Brazilië omgezaagd moet worden. Ik dacht dat die nieuwe generatie zo duurzaam was, maar dat valt dus wel vies tegen eigenlijk als ik dit hoor.
4: Uiteraard koop ik hele duurzame papier.
0: Oké, heel goed. Ja. Goed, dit was de Leopold update van deze week.
6: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
0: Dit was hem, AI at Work voor deze week. Ik vond dat idee met die handtekening, ik vind dat wel leuk. Ik ben wel benieuwd. Ik denk namelijk dat veel bedrijven hier in Nederland echt, als je dit vertelt, dat ze daar enthousiast over worden, dat ze dat wel willen ondersteunen. Dus misschien kunnen we daar iets op bedenken vanuit deze show.
2: We hebben over een kwartier de website gevibecode.
0: Ja, dus dat is ook alweer zo. Ja, dat kunnen we heel makkelijk.
4: Handtekeningen.ai.nl. Ja, precies. Ja. Handtekeningen.ai.nl.
0: Handtekeningen voor Han. Hartstikke goed. Dit was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En laat ons vooral weten wat je van deze show vindt. Dat kun je doen door een recensie achter te laten. Bijvoorbeeld in je podcast apps, want daar kun je deze podcast ook of deze show als podcast terugluisteren. Volg ons daar, zodat we meer mensen kunnen bereiken. En heb je leuke ideeën, leuke gasten of onderwerpen waarvan je zegt, bespreek dat eens een keer. Laat het dan vooral achter. Gegeven staan in de show notes. Job, Remy, dank jullie wel voor deze week. Tot de volgende keer.
4: Tot de volgende.
6: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
7: New Business Radio. Non-stop.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is de dag van de financiële vrijheid. Met Roelof Meijer. Ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.
7: Een hele goede middag. Hartelijk welkom. De dag van de financiële vrijheid. Editie nummer 5. Mijn naam is Roelof Meijer. 6 uur lang zijn we bij je met de zaken die alles te maken hebben met financiële vrijheid. Het eerste deel is tot 5 uur. Dan hebben we nog een uurtje businesswise. En dan van 6 tot 8 hebben we deel 2. Dus ga er maar aan staan. Het centrale thema is: hoe kun je financieel vrij worden? Wat moet je daarvoor doen? En vooral ook, hoe kun je het blijven? 6 uur met verschillende invalshoeken. Beleg op de beurs, buiten de beurs, vastgoed, crypto, estate planning. En we beginnen zo dadelijk met hypotheken. Werk de komende 6 uur aan je financiële vrijheid.
5: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
7: We beginnen dus met de hypotheek. Voor veel mensen is hypotheek een belangrijk onderdeel van hun financiële huishouden. Het krijgen van een hypotheek is niet voor iedereen even gemakkelijk. Relatief nieuw aan het front, mag ik misschien wel zeggen, is Jens Onderlinge Hypotheken. Bij ons aan tafel Bas de Bruin, CEO van Jens Hypotheken. Bas, een hele goede middag. Welkom.
8: Goedemiddag, Roelof. Hi.
7: Fijn dat je bent. Het krijgen van een hypotheek, dat is best wel een dingetje. Jij bent CEO van Jens. We gaan zo meteen uitleggen van nou wat Jens ongeveer doet. Want Jens zit aan twee kanten. Hè? Dus je biedt iets voor mensen die geld inlenen, noem ik hem even, en geld willen uitlenen. Maar waar lopen mensen nou die een hypotheek willen in jouw ogen tegenaan?
8: Ja, dan moet ik denk ik eerst iets zeggen over wat wij doen, in de zin dat wij twee groepen bedienen. Dus Je hebt mensen die bij onze familiehypotheek organiseren. Dat is één poot van Jens.
7: Ja.
8: En de andere poot zijn netwerkhypotheken. En dat zijn hypotheken voor mensen die over het algemeen vastlopen in het systeem en via ons investeerders ophalen. Dus er zijn eigenlijk twee grote activiteiten. Mm-hmm. En die twee groepen hebben ook allebei hun eigen eigenschappen.
7: Ja, dat snap ik. En dat initiatief, hè, wat je nu schetst, dat is ontstaan uit een bepaalde behoefte.
8: Ja.
7: Dus bepaalde misschien wel frustratie over het wel of niet kunnen krijgen van een hypotheek.
8: Ja, dus wij bestaan alweer 10 jaar. Dus bijna.
7: Snel, hè?
8: Ja, de tijd vliegt. Ja. Ja, en wij zijn begonnen met de familiehypotheek. Dus dat is eigenlijk onze bakermat.
7: Ja, en wat is dan de familiehypotheek?
8: Ja, precies. De familiehypotheek is het lenen van ouders, vrienden, familieleden, kennissen. Het heet familiehypotheek. We noemen het ook zo. Omdat dat een beetje de gangbare naam is en voor de fiscus het ook zo noemt.
7: Ja.
8: Eigenlijk is een familiehypotheek een onderlinge hypotheek. Daarom heet ook Jens onderlinge hypotheken.
7: Ja.
8: En je kan heel goed je hypotheek lenen bij een vriend, kennis, zakenrelatie. Ja, het hoeft niet per se je ouders te zijn.
7: Mm-hmm.
8: Al is natuurlijk het merendeel van de familiehypotheek bij ouders geleend. Hè. Dat is wel de grootste groep.
7: Ja.
8: Als je kijkt naar wat wij wilden bereiken of wat ons motiveerde om daar een bedrijf omheen te vormen. Dan is dat wij zien dat heel veel mensen die alternatieven voorhanden zouden kunnen hebben. Dat toch links laten liggen omdat het te ingewikkeld is. Onzekerheid opwekt. En uiteindelijk het dan maar niet doen en gewoon naar de bank toe rennen. En daarmee gaat het rendement van Kudelstaart naar de Zuidas toe.
7: Ja.
8: En we hadden als founders van Jens, want ik heb het niet alleen gedaan, hadden we als missie om eigenlijk een acceptabel alternatief te maken voor hypotheken, waarbij je niet meer naar de bank rent, maar het met elkaar regelt. En de centrale vraag daarbij was, wat heb je nou nodig om daar voorbij te komen? Wanneer gaat iemand dat dan doen?
7: En waarom wil je niet richting een bank met zo'n lening dan? Waarom zeg je van nou, dat kan beter in Kudelstaart blijven dan naar de Zuidas?
8: Ja, dat is economisch fundamenteel. Dus de kracht van eigen kring. Het lokale rendement. Hè, dus geld wat wordt verdiend door mensen die in Kudelstaart wonen. En dat rendement niet afstaan aan het centrale systeem.
7: Ja.
8: Het geld blijft in de reële economie actief en heeft dus ook een functie.
7: Ja.
8: Terwijl het geld dat wegstroomt naar de Zuidas, dat is vertrokken. En dat
7: zie je nooit meer terug.
8: Dat verdwijnt ergens bij BlackRock in de diepe zakken. En dat is op zich, we zijn niet principieel, ook als founders, niet tegen het economisch systeem. Maar we vragen ons wel hardop af, als je alternatieven kunt scheppen, waarom zou je dat dan niet doen als het effect daarvan positief is voor mensen, maatschappij?
7: Ja, en die zit dus ook in dat de ouders die de hypotheek verstrekken, ja, de rente komt bij die ouders terecht.
8: Mm-hmm.
7: En uiteindelijk komt dat via de erfenis weer een keer terug.
8: Ook, ja, het blijft in eigen kring. Dus rendement in eigen kring is een belangrijk vertrekpunt geweest. En het middel hypotheken vonden wij daarin een interessant instrument. Het absolute begin van Jens is bij mijn co-founder gelegen. Dat is Martin. En die,
7: Martin Schuurman.
8: Martin Schuurman, ja. Die er daadwerkelijk tegenaan liep bij de bank. Dat de bank eigenlijk alleen maar achteruit keek terwijl zijn bedrijf hard groeide.
7: Oh ja.
8: En toen zei hij, nou, dan ga ik het zelf wel regelen. En dat is makkelijk gezegd en moeilijk gedaan. Daar kwam hij toen zelf achter.
7: Ja.
8: Dan was daarna een vrij korte denkstap voor hem te denken. Van, ja, maar als ik dit heel lastig vond, dan zullen er heel veel mensen dit heel lastig vinden.
7: Ja.
8: Nou, dat is een beetje de bakermat, zeg maar, van het bedrijf Jens, zoals dat 10 jaar geleden is begonnen. Ja.
7: En dat is dus uit een eigen behoefte ontstaan. Van nou, ik loop tegen een probleem aan als ondernemer om een hypotheek te krijgen. Betekent het ook dat de belangrijkste doelgroep voor jou als Jens hypotheken ook de ondernemer is?
8: Nou, dus voor de familiehypotheek, dat is misschien dan toch complicerend in het verhaal. Maar voor familiehypotheek is het echt wel iedereen. Dus het zijn ook juist heel veel starters.
7: Okay.
8: Die tegen de enorme huizenprijzen aankijken. Daar dus niet tussen komen. En er zijn ook veel onderzoeken. Laatst nog NVM met een behoorlijk rapport. Dat uiteindelijk zo ongeveer niemand meer de markt op komt zonder hulp. Van, het is echt heel, heel snel.
7: Heel triest eigenlijk.
8: Ja. Ja, het is echt een hele ingewikkelde markt als je er niet al in zit.
7: Ja.
8: Maar goed, dat kunnen we allemaal niet veranderen. Dus als ondernemer kijk je ook naar waar ligt je cirkel van invloed. En die ligt in ieder geval niet in de huizenmarkt. Ik kan ook geen huizen bouwen, dus daar bemoei ik me dan maar niet mee. Maar we kijken wel naar hoe kun je er voor zorgen dat soort partijen wel nog een plek kunnen vinden.
7: Ja.
8: Starters worden dus vaak geholpen door vrienden, familieleden, kennissen.
7: Ja.
8: En het democratiseren is bij ons wel een belangrijke factor. Dus de traditionele familiehypotheek is, papa heeft een hoop geld en leent het uit aan kind. Nou prima, faciliteren we ook van harte om de redenen die we net besproken hebben.
7: Ja.
8: Maar je kunt bij ons ook net zo eenvoudig bij 5 of bij 10 mensen een soort private crowdfunding opzetten. En dan hoef je dus helemaal geen rijke vader te hebben om toch een familiehypotheek te gebruiken. En dat zou natuurlijk normaal heel ingewikkeld worden. Want ja, met 10 leningen en contracten en hoe gaan we dat nou regelen?
7: Ja.
8: En dat is precies waar die familiehypotheek oplossing van ons instapt. Die kan dat perfect organiseren. Er zit een administratiesysteem in. Die zorgt dat de betalingen worden afgewikkeld en iedereen netjes zijn geld krijgt. En dat hele construct, zeg maar, maakt dat je uiteindelijk zo'n familiehypotheek ook democratischer maakt.
9: En jullie zijn de partij die de partijen bij elkaar brengt. Hè? Jullie hebben zelf geen geld, dus jullie zijn geen bank.
8: Nee.
9: En dus jullie brengen die 10 beleggers bij die ene hypotheekvrager eigenlijk, die geldvrager.
8: Ja, dan switch je stiekem nu naar de netwerkhypotheek. Daar doen we dat. Het is ook een bepaalde lastigheid dat wij effectief twee dingen doen. Dus dat ligt helemaal niet aan jou, Roelof. Maar het is bij familiehypotheken zo dat je altijd je eigen financiers aanbrengt. En dat mogen er best 10 zijn, maar jij moet ze vinden.
9: Ja.
8: Ook qua product, zeg maar, is dat ook niet een heel duur product. Het is een redelijk simpel product, zeg maar, qua wat voor een toezicht erop zit.
9: Ja.
8: Maar wij faciliteren het met contracten en administratie en alles wat erbij komt.
9: Dus eigenlijk maak je het voor de mensen gemakkelijker. Daar komt het op neer.
8: Ja,
9: het hele proces heb je in kaart. Daar hoeven ze niet over na te denken. Je maakt dat gemakkelijk. Maar ze moeten wel zelf al die familieleden bij elkaar zien te vinden.
8: Ja, of vrienden. Klopt.
9: Ja. En dat is dan de familiehypotheek.
8: Correct.
9: En dat faciliteren jullie.
8: Mm.
9: Ja. Maar goed. Toen zei je, eigenlijk heb je het nu over de netwerkhypotheek.
8: Ja, jij maakt een stiekem de switch naar de
9: netwerkhypotheek. Maar ik zocht al wat andere beleggers erbij.
8: Ja, dus we hebben lekker de tijd. En ik zal niemands tijd verdoen, maar dan toch wat achtergrond. Hoe we daar nou opkwamen is dat wij heel veel mensen vanuit die familiehypotheekpraktijk kregen. Die zeiden, ik kan echt wel de helft lenen bij mijn familie, maar de rest niet. Hebben jullie niet een investeerder voor me? Ja, dan was het antwoord steven als nee. Maar als je dat maar vaak genoeg hoort, begin je natuurlijk wel over na te denken als bedrijf. Van, ligt daar dan niet ook een opgave voor ons? En om een heel lang verhaal heel kort te maken, is dat precies wat we op een gegeven moment zijn gaan doen. En dat zijn dan buiten bankaire hypotheken. We hebben hem zelf de netwerkhypotheek genoemd. Het is een eigen naam, zeg maar.
9: Ja.
8: Maar drukt wel heel goed uit wat het is. X financiers, en dat zijn er soms wel 30, financieren met elkaar een groot deel van de hypotheek van een particulier. Wij focussen ons nog steeds op onze kern. Dat zijn woonhuizen. Dus het zijn altijd particuliere leners die voor een woonhuis waar ze zelf gaan wonen op zoek zijn naar financiering.
9: Mm-hmm.
8: En bij die netwerkhypotheek hebben we een soort van best of both worlds gemaakt. Dat betekent dat je een stuk altijd in eigen kring moet lenen. We willen dat ook. We willen zien dat er vertrouwen is vanuit de eigen kring.
9: Mm-hmm.
8: Dus familieleden, vrienden doen een stuk mee.
9: Ja.
8: Die worden ook achtergesteld in dat product. Dus dat betekent dat als het klapt, dat zij met name de klap vangen. En dat maakt ook dat die vrienden en familieleden echt wel moeten nadenken of ons Jan te vertrouwen is. En dat we hem niet aan iets onverantwoords helpen. Dus er zit eigenlijk al een natuurlijke selectie in om te zorgen dat je alleen maar aan tussen aanhalingstekens good credit komt.
9: Ja.
8: Maar het meerdere mag je dan dus inderdaad aanbieden via ons platform. En investeerders kunnen zich daarop inschrijven. Dat is de crux.
9: Oké. Gaan we het zo even hebben over die investeerders. Dat is ook een interessante kant van jullie model. We will-

0: slim omgaan met geld? Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Fijn dat je luistert. Dit is het eerste uur. Tot 8 uur zijn we bij je met een kleine onderbreking tussen 5 en 6. Want dan hebben we Businesswise. Maar goed, blijf lekker luisteren. Allerlei aspecten van financiële onafhankelijkheid. En ik praat nu met Bas Bruin van Jens Onderlinge Hypotheken. Bas, we hadden het net even over de familiehypotheek en de netwerk.

0: achteruit.
1: Ja.
0: Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld 57 jaar of ouder bent. Dan word je door banken getoetst op je pensioeninkomen. Nou, ondernemers hebben geen pensioeninkomen. Dus dan zegt de bank, ja, maar jij kunt helemaal niets lenen. En die ondernemer zegt, maar ik heb een prachtig bedrijf. En dat verkoop ik over een paar jaar. En wat is nu eigenlijk het probleem?
1: Ja.
0: Dus je ziet dat bij ondernemers de realiteit tussen hoe ze ervoor staan. En wat een bank qua acceptatie in de hypotheek daarvan vindt. Dat die daar vaak het vers uiteen ligt. En natuurlijk zijn er, hè, want daar, dat was je vraag ook. Gelukszoekers, mensen die denken, ja, de bank wil het niet, misschien dat deze lui me willen helpen.
1: Ja.
0: We hebben een beetje geluk met dat verhaal wat ik eerder vertelde over die eigen kring.
1: Exact.
0: Dat weert heel veel mensen die eigenlijk er niet goed voor staan wel af.
1: En ja, dat is dus die 30% die uit eigen kring komt, hè?
0: Ja, 20%, maar dat maakt niet uit. Maar inderdaad, ja. Dus je moet wel ook wat endorsement uit eigen kring hebben. Die zeggen, ja, we hebben hier echt ook vertrouwen in en in jou.
1: Ja.
0: Dat filtert behoorlijk. Dus veel gelukszoekers zien wij niet eigenlijk minder dan we zelf verwacht hadden. Want we hadden echt wel verwacht dat je toch ook wel mensen die selectief lezen denken van ja, laat ik dit dan maar proberen. En ja, dat blijkt precies. In de praktijk toch vrij weinig voor te komen. Dus dat scheelt voor ons in de operatie een hoop gedoe. Maar ja, dus ondernemers een heleboel. En veel senioren. Dat is ook een hele grote groep.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja.
1: Je noemde al even dat toetsen van pensioen. Want hoe zit dat dan met senioren? Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat is nou typisch zo'n senioren situatie?
0: Kan ik zeker. Nou, een hele aardige vind ik, omdat die ingrijpt op een van de problemen in de woningmarkt zijn senioren die eigenlijk willen uitstromen. Dus laten we even het voorbeeld schetsen. We hebben een senior die heeft een huis met een waarde van 900.000 euro, hypotheekvrij. Mm-hmm. Die zit daar en die denkt, nou, ik wil op zich wel naar een appartement toe.
1: Ja.
0: Nou, dat appartement moet gekocht worden. Laten we zeggen dat het nieuwbouw is. Dus er moet overbrugd gaan worden voor een periode van 2 jaar om dat nieuwbouwappartement te kunnen kopen.
1: Mm-hmm.
0: Vrije waarde 9 ton. Niets aan de hand zou je zeggen.
1: Ja.
0: Maar dan ga je naar de bank. En de bank zegt, ja, maar meneer heeft een te laag pensioeninkomen. En die 4 ton die kunt u dus niet lenen. Die kunt u niet overbruggen. En dan zit je gevangen in dat huis van 9 ton. En terwijl als je kijkt naar de economische risico's van zo'n situatie. Dan zijn die 0,0. We hebben namelijk een pand vrij. Ja. Van 9 ton er wordt iets nieuws gekocht. Dat heeft ook een waarde. Nou, die kun je ook verpanden.
1: Ja.
0: En dus heb je op een gegeven moment een waarde van 1,000 miljoen staan tegenover 4 ton. Met een duidelijk tijdelijke aard. Met een duidelijk perspectief op aflossing. Maar toch kan dat dan niet.
1: Nee.
0: Omdat de regels zeggen dat het niet kan. Nou, ik denk dat dat een goed voorbeeld is.
1: Ja, dat is duidelijk. Dus voor senioren werkt het dus goed. Voor ondernemers werkt het goed. Nog even, dat vind ik wel grappig. Die 20% uit de eigen kring. Want die zijn achtergesteld.
0: Ja.
1: Dus die lopen ook eigenlijk meer risico.
0: Klopt, ja. Ja, die lopen meer risico. En ook heel bewust. Zo hebben we de dienst ook ontworpen. We wilden ook dat die eigen kring dat hogere risico moet aanvaarden.
1: Ja.
0: Zodat je zeker weet dat ze de afweging zuiver maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hoe zit het met deconfitures bij jullie? Dus dat het ook echt misgaat?
0: Ja, het goede nieuws is dat we tot nu toe nog 0 defaults hebben. We zijn het nu 3 jaar aan het doen en op zich ook wel aardig op schaal inmiddels.
1: Ja.
0: Maar ook het aantal betaalachterstanden bij ons is op 1 hand te tellen in een jaar. En we hebben nog nooit een betaalachterstand gehad die langer dan 1 maand heeft geduurd.
1: Zo.
0: Dus ja, we doen het tot nu toe beter dan de bank met alle regels, zeg maar. Ja, maar we hebben natuurlijk wel een veel kleinere groep nog dan een bank. Maar het aantal klanten is inmiddels behoorlijk en ook een aantal netwerkhypotheken. Dus we hebben wel echt een goede sample aan data, zeg maar.
1: Ja, en ik vind het ook wel grappig, want het hele sociale aspect gaat misschien dan wel meetellen. Dat is al bij die 20%, maar misschien bij de rest ook wel.
0: Hmm.
1: Ja, dus dat je gewoon leent aan een tastbaar iemand. Dat je dat weet.
0: Oh ja, absoluut. De eigen kring zien wij in de praktijk ook dat die meestal genoegen nemen met een rente die veel lager is dan de investeerders van buitenaf.
1: Oh ja.
0: Dus daar zit een heel, heel sterk een sociaal motief, een willen helpen motief in. En dat vinden wij ook mooi om te zien. Dat is ook wel hoe het bedoeld was.
1: Ja. Ja. En in het begin had je ook het woord democratisering. Dat integreert me ook wel, want in wezen. Ja, en dat hebben we weer die Zuidas. Maar dat in wezen doe je dat aan de kant. Schuif je aan de kant. Hè?
0: Ja.
1: En geef je eigenlijk het geld weer terug aan de maatschappij.
0: Klopt.
1: In zekere zin.
0: Ja, je kan ons met wat wij doen. We zijn geen bank.

0: Maar je kan het wel vergelijken met bankieren van 100 jaar geleden, waarbij er een vestiging was. En ja, dan kwam je binnen met een zakje geld en je zei ik heb het over. En iemand anders kwam binnen en zei ik heb het nodig. En die kreeg het mee. En daar werd de administratie opgevoerd door die bank en dat was het dan.
1: Ja, dat was het traditionele bankieren eigenlijk, zo het ontstaan. Dus het onderlinge bankieren.
0: Ja, effectief zijn de banken van 100 jaar geleden allemaal onderlinge financieringsclubs. Natuurlijk later is dat gegroeid en goed tot het systeem wat we allemaal nu kennen.
1: Ja.
0: En eigenlijk gaan wij behoorlijk terug naar de basis van wat het ooit geweest is.
1: Ja. Ja.
0: En waarbij ook vroeger het rendement daadwerkelijk in eigen kring. Dat was de bank in het dorp en de range van die bank was het dorp.
1: Ja.
0: Dat was niet meer.
1: Ja.
0: En ja, dus eigenlijk grijpen wij terug op een oeroud systeem. En hebben wij de mazzel dat in deze tijd er dan technologie is die maakt dat we dat ook efficiënt en dat we dat kunnen waarmaken. Want het is natuurlijk geen toeval dat die banken in de laatste 100 jaar allemaal gigantische instellingen zijn geworden en geconsolideerd. Tot aan de Zuidas. En technologie stelt ons in staat om het eigenlijk weer te decentraliseren nu.
1: En wat we natuurlijk met banken ook hebben gezien, die gaan het dan wel uitzetten als hypotheken voor particulieren, maar ook veel breder. Dus die hebben dan toch een wat andere functie gekregen.
0: Absoluut. Ja, ook een systeemfunctie. En wij zijn ook helemaal niet tegen banken, laat ik dat ook gezegd hebben. Kijk, heel veel mensen hebben geen eigen kring en dan ben ik blij dat de bank er is.
1: Ja.
0: Je zou ook het totale Nederlandse hypotheekvolume helemaal niet buiten het bankaire systeem om kunnen funden. Daar is gewoon niet, er zijn niet genoeg middelen voor. Maar een positief alternatief voor wat een mede-optie wordt. Dat is wel wat wij willen bereiken. Het moet een volwaardig alternatief, een optie in het palet van opties die er zijn.
1: Ja, net zoals je belegger, daar kunnen we zo dadelijk wel even over hebben, dat je als belegger kijkt, maar ik heb spaargeld, maar ik heb ook nog een andersoortige belegging met een zekerheid die wel heel erg dicht tegen dat spaargeld aanzit.
0: Absoluut. Dus het principe van die netwerkhypotheek is dat het echt een directe leenvorm is. Dus daarom zijn we ook geen bank. Hè? Want als wij het geld zouden aantrekken van het publiek en het zouden gaan doorlenen, dan zijn we effectief aan het bankieren. Dan moeten we ook ons hele model veranderen en een heleboel licenties halen. En dan hebben we juist de bank heruitgevonden. Dus we blijven daar op die manier ook al weg. Dus... bij ons is het een directe leenvorm. A leent aan B, peer-to-peer lending.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En daar zit dan een heel mooie schil omheen van spelregels en contracten. En je hebt denk ik ook een hoop, vandaag in de uitzending een hoop specialisten die luisteren. Dus dan noem ik het toch maar, we werken met een parallele schuldstructuur. Ik zal het nu niet uitleggen, maar het betekent in ieder geval dat je een systeem creëert waarbij er daadwerkelijk 1-op-1 geleend wordt, maar daar wel een goed toezicht omheen zit, wat wij organiseren voor zowel de lener als de investeerder.
1: Ik ben toch wel even nieuwsgierig, parallele leenstructuren.
0: Alsof de specialist jou die wakker wordt geschud, Roelof. Parallel debt in het Engels, parallele leenstructuur, mijn vrije vertaling. En wat dat betekent is dat wij voor de lening een soort spiegel creëren, een spiegelschuld, parallele schuld.
1: Ja.
0: En we hebben een stichting die parallele schuld of de spiegel, die kan die besturen. Dus die kunnen wij, daar kunnen we invloed op uitoefenen. Die kunnen ook stuk slaan als we moeten executeren.
1: Mm-hmm.
0: Maar het mooie van die structuur is dat uiteindelijk de materiële begunstiging, dus wie krijgt nou het echte geld, dat is altijd de investeerder, de peer-to-peer lender.
1: Ja.
0: Dus we hebben wel de controle als bedrijf of onze stichting, die dan weer geleerd zijn als bedrijf, heeft controle over die vordering, dus over de hypotheek.
1: Met een soort transparant bank of zo.
0: Ja. Maar wij kunnen er niet met geld vandoor gaan. En dat vinden we zelf ook een hele fijne omstandigheid, omdat je daardoor een stuk minder hoeft uit te leggen. Wij kunnen ook niet, het geld komt ook nooit bijvoorbeeld in de portemonnee van Jens terecht. Dus het gaat direct, transactioneert het via de notaris. Onze investeerders storten het bij de notaris op afroep van de notaris.
1: Ja.
0: En wij faciliteren ook dat hele proces. Maar wij zijn een regisseur in een soort hele complexe familiehypotheek. Want eigenlijk is die netwerkhypotheek een soort decentrale familiehypotheek. Daar komt het op neer.
1: Mooi.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Fijn dat je luistert. Ik praat met Bas de Bruin van Jens Onderlinge Hypotheken. Bas, ik ga een huis kopen en daar wil ik de komende 30 jaar lekker in gaan wonen. En dan klop ik bij jou aan. Wat zeg je dan?
2: Nou, van harte welkom.
1: Dankjewel. Nou, dat is fijn om te horen.
2: Ja, precies. Dus er zijn bij ons veel voordelen, maar ook nadelen. Omdat wij met particuliere financiers werken. En dan hebben we het opnieuw weer over de netwerkhypotheken. Dus ja. Onze familiehypotheken lopen daadwerkelijk meestal 20, 30 jaar.
1: Ja.
2: Er staat dan niet een harde einddatum op. Hè. Gemiddeld woont een Nederlander 9 jaar in zijn huis. Dus ook familiehypotheken lopen zelden daadwerkelijk 30 jaar.
1: Ja.
2: Maar de leentermijn bij een familiehypotheek is vaak wel gewoon 30 jaar. Dan moet dus de financier ook nakomen. En als diegene daar blijft wonen, dan zit je er. Dan vererft hij waarschijnlijk op enig moment. En dat kan ook.
1: Ja.
2: Bij netwerkhypotheek ligt dat anders. Dus dan werk je met particuliere financiers. En wij hebben inmiddels wel, weten wij vrij goed, dat de horizon bij 5 jaar daar wel ophoudt. Ja, en dat betekent ook iets voor wat dat product uiteindelijk is geworden. Ik vertelde je, we hebben dat product nu 3 jaar op het schap liggen.
1: Ja.
2: Veel geleerd in die tijd, ook over dit soort dingen.
1: Ja.
2: En een jaar of 5, daar begint het wel, daar begint het op te drogen, daarboven. Dus dat betekent dat wij als Jens ook heel strikt kijken voor iedereen die een aanvraag doet van wat is jouw perspectief op aflossing of herfinanciering? En dat is een van onze taken in het acceptatieproces wat wij wel degelijk hebben. Is om daar een verhaal van te maken met een kop en een staart. En niet van te maken dat vaststellen dat verhaal er is.
1: Ja.
2: En dat echt aannemelijk is. Want we willen natuurlijk niet mensen een huis in helpen om dan 5 jaar later uiteindelijk toch weer te moeten verkopen. Daar staat wel tegenover dat in het mainstream bankaire systeem eigenlijk alles risicoavers is. Dus het is eigenlijk het is veel erger als 1%. Zijn huis zou moeten verkopen dan de 99% die gered wordt uit huurwoningen. En daar staan wij wel anders in. Dus wij accepteren samen met onze klanten wel dat er altijd een residueel risico mag bestaan. Want we weten het niet zeker. We weten wel zeker die lening die stopt na 1, 2, 5 jaar.
1: Ja.
2: En dat zit dan vaak op allerlei perspectieven. En die zijn ook wel goed aannemelijk te maken. Sommige mensen hebben een erfenis aanstaande. Dat is vaak een beetje een ongemakkelijke.
1: Ja.
2: En maar vertrouwen ze ons toe van mijn moeder van 87 is niet heel fit meer. Dus de kans dat in de... Dat kan je natuurlijk niet op papier zetten. Van gaat ze dan ook echt ons verlaten? Maar het is natuurlijk wel vrij aannemelijk. Ja. Dus dat soort situaties, erfenis... groeiend bedrijf, een bedrijfsverkoop. We hebben ook best wel wat klanten gehad die al echt in een proces van bedrijfsverkoop zaten. Maar ook daar kan je bij een bank niet mee terecht.
1: Nee.
2: Maar goed, als een bedrijf al gewaardeerd is op 3 miljoen, laat het eens keer 2 worden. Maar die hypotheek kan je er wel mee aflossen.
1: Ja,
2: dus looptijd is wel echt een factor. Het betekent ook dat mensen die dat perspectief op aflossing niet hebben, die kunnen wij ook gewoon echt niet helpen. En dat zou ik heel graag willen, maar we kunnen niet iedereen helpen.
1: Nee. Ja. Dus het is heel die specifieke groep die je nu noemt, die ondernemers, maar ook die ouderen die juist dat aflossingsperspectief wel hebben. Dus ook een scherpe toetsing daarin.
2: Ja.
1: Gaan we even naar de beleggerskant, want de belegger die wil natuurlijk rendement en geen risico.
2: Ja, en terecht.
1: Ja. Dus degene die traditioneel het spaargeld naar de bank brengt, die denkt, goed, ik heb weinig rendement en weinig risico, klaar.
2: Ja.
1: En bij jullie krijgen ze hoger rendement dan de standaard spaarrekening.
2: Precies. Ja, dus de rents bij ons blijken, en want uiteindelijk zijn we een marktwerking model, blijken echt wel een stuk hoger te liggen dan spaarrentes.
1: Ja.
2: En jij noemde dat net al, het risico zit eigenlijk wel behoorlijk in de buurt van spaar of goede obligaties.
1: Ja.
2: Omdat jij zelf het recht van hypotheek houdt. En dus je hebt een onderpand. En dat is een Nederlandse woning.
1: Ja.
2: En als het echt allemaal helemaal misgaat, dan is die woning er om te verkopen. En een recht van hypotheek gaat boven en voor alles en iedereen.
1: Ja.
2: Dus er kan altijd munt uit die woning geslagen worden. Dat betekent niet dat er nul risico is. Maar wel dat je behoorlijk laag risico hebt.
1: Ja, wat zijn die risico's dan? Naar jouw idee.
2: Ja, heel concreet het ongemaksrisico als iemand zou stoppen met betalen. Dat is natuurlijk niet leuk, want normaal krijg je elke maand je rente en of een stukje aflossing binnen en ineens komt dat niet binnen.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk niet leuk.
1: Nee.
2: Maar dat is wel een betaalpauze. Hè? Want uiteindelijk moet dat of hersteld worden of er gaat in een heel extreem geval daadwerkelijk geëxecuteerd worden.
1: Ja.
2: Nou, zit daar tussen een eerste gemiste betaling en een executie zit een wereldreis.
1: Ja.
2: En in een normale situatie zou je iemand die daadwerkelijk niet meer kan betalen ook altijd coachen richting gewoon een normale verkoop op de normale markt. En onze loan to values, dus wat leent iemand met wat is een huis waard, zijn over het algemeen misschien verrassend, maar ook laag. Dus wij hebben nauwelijks 100% financieringen in de boeken staan. Het is heel vaak 20, 30, 40% loan to value. Dus het betekent dat je heel veel waarde hebt tegenover een relatief kleine lening.
1: Een huis van 5 ton, dan leen je misschien 2 ton of zo.
2: Dat idee. En dat is bijvoorbeeld bij een doorstromer die zijn vorige woning verkoopt. Ja. 3 ton over. Nou, die heeft dan die 2 ton nodig. En dat zijn ook juist de zaken die ons vinden. Want als je daar dan van een afstandje naar kijkt als klant en vaak ook wel als adviseur. Dan denk je, ja, dit is toch eigenlijk niet uit te leggen dat je die 2 ton op 40% blootstelling op dat onderpand, dat je dat dan niet lenen kan. Maar toch is dat dan echt de conclusie. Je kan het technisch niet betalen. Dus, en dan zie je vaak een woonlastengeschiedenis waarbij iemand dat soort lasten al 20 jaar moeiteloos betaald heeft. Maar ja, toch kan het nu dan op papier niet. En dat zijn nou juist de klanten die ons vinden.
1: Ja. Ja. Is jullie rente ook hoger dan wat je bij doorsnee banken treft?
2: Ja, klopt. Ja, en dat zit ook in de aard van onze beleggers of investeerders. Dat zijn allemaal particulieren. Dat moet zo zijn. We mogen alleen maar gelijksoortigen aan elkaar koppelen. Dus onze lener is particulier. Dat betekent dat de investeerder dat ook moet zijn.
1: Ja.
2: Nou, zou ik je niet alles wat met regelgeving te maken heeft hier nog eens uit de doek gaan doen. Maar neem van me aan dat dat zo is. Dus dat zijn allemaal box 3 spaarders of beleggers.
1: Ja.
2: En die betalen in Nederland een goede 2% over hun vermogen.
1: Ja.
2: En dit is ander vermogen. Het is geen spaargeld.
1: Precies. Ja.
2: Dus daar gaat de eerste 2%. En dan heb je ook nog een termijnverplichting. Want je committeert je voor. Wij bieden tussen 1 en 5 jaar aan. Dus we hebben kavels van 1 jaar, van 2, 3, 4 en 5 jaar.
1: Ja.
2: Maar die tijd is het geld ook echt geblokkeerd. Je kan niet zeggen, joh, ik heb het nodig. En daar moet ik ook een vergoeding tegenover staan om dat de moeite waard te laten zijn.
1: Het lijkt een beetje in die zin op een soort deposito-achtige constructie.
2: Compleet, ja. Ja, het lijkt er heel, heel sterk op een deposito. En daar zie je natuurlijk ook hogere rentes dan bij spaarrentes. Ja. Dan heb je hier nog een factor dat het wat onbekender is. Dat er een wat directere blootstelling is. Je hebt één lener, ja, die moet wel betalen. Betaalt hij niet, dan heb je een 100% risico. Hè. Dan gaat het van alles krijgen naar niets.
1: Ja.
2: Dan kan je natuurlijk wel nog in 3 of 4 hypotheken investeren om dat nog een beetje te spreiden. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar ook dat moet je weer niet overdrijven, want dan kom je ook weer de regelgeving tegen. Die zegt dat je niet als een soort privébankje aan de slag mag, ook niet via ons. Dus er zitten zo wat spelregeltjes omheen, maar je kan heel goed als onderdeel van een beleggingsstrategie. Ja, laat zeggen iemand die een miljoen te verspijkeren heeft, ja, dan is een paar ton in zoiets als dit investeren is een heel interessant onderdeel, omdat het wel heel veilig is en toch een stuk meer rente oplevert dan een deposito of een spaarrekening.
1: En hoe zie je dat spreidingsidee dan? Want nou, je hebt hier voorbeeld van de miljoen. Dus die doet dan 2, 3 ton of zo.
2: Hmm.
1: Zijn het dan, laat 3 ton even aanhouden. Zijn het dan 10 partjes van 30.000 euro? Of zijn het 3 van een ton?
2: Ja, nou, uiteindelijk is dat wel iets wat wij ook weer aan de individuen overlaten. Dus wij zijn niet dwingend over wat iemand wel of niet moet doen.
1: Mm-hmm.
2: Daar zie je voorkeursverschillen in. Er zijn mensen die het fijn vinden om hele kleine stukjes te hebben. En dus een soort van veel te spreiden. En dan heb je maar goed, je hebt daar ook het werk van. Hè? Dus wat ik je eerder vertelde, je moet per dossier moet je centje overboeken naar de notaris. Die vraagt dat bij je op. Dus daar zit communicatie mee. Dan moet je ook het type klant zijn die dat wel leuk vindt.
1: Ja.
2: Of tenminste niet bezwaarlijk. En als je zegt, joh, ik wil comfort hebben en er niet al te veel naar. Ja, dan is het niet leuk als je allerlei kleine stukjes steeds. En die worden dan weer afgelost. Krijg je een klein stukje terug. Hè, want er zijn ook veel aflossingen bij ons.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus ja, het is heel erg individueel bepaald. Waar wij wel met een schuin oog meekijken. Zodat mensen het niet overdrijven. Dus je moet niet in 100 losse hypotheken investeren. Omdat je dan te veel in de herhaling valt. En dat is dan weer regelgeving. Qua regelgeving mag dat niet.
1: Kun je al iets van een soort gemiddelde zeggen? In hoeveel hypotheken iemand belegt?
2: Nou, dat heb ik zo niet paraat. Nee.
1: En wat is het minimum dat mensen mee kunnen doen?
2: Ja, dat weet ik wel. Dat is, dat is in de meeste gevallen 10.000 euro.
1: Okay.
2: Ja, dan zie je ook weer het democratische waar we het eerder over hadden. Dat zit echt in ons DNA. Dus we willen ook een beleggingsoptie zijn, ook voor kleinere spaarders.
1: Ja.
2: Dan heb jij totaal, laten we zeggen 30.000 euro totaal aan spaarvermogen. Dat is natuurlijk heel fijn dat je daar 10.000 euro voor tegen een goede rente kan wegzetten. En dat willen we heel graag kunnen bieden. We hebben hele grote kavels, dus een hele grote lening van noem het 1 of 2 miljoen euro.
1: Ja.
2: Dan zetten wij die drempel omhoog om te voorkomen dat je op een gegeven moment bij de notaris aankomt zetten met 100 peer-to-peer leners.
1: Precies.
2: Want dan krijgt die notaris een rolberoerte. Dus je moet het, we doseren dat wel een beetje. Maar heel veel van onze aanbiedingen zijn 2, 3, 4 ton. En dan is het prima te doen met een vanaf van 10.000 euro.
1: Ja, en daarmee komt ook dat hele democratiseringsproces weer gewoon dichtbij.
2: Ja, klopt.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Fijn dat je luistert. We zijn met het eerste uur bezig van de dag van de financiële vrijheid. Tot 8 uur vanavond zijn we bij je. Ik praat nu met Bas de Bruin verder over Jens onderlinge hypotheken. Als je dat wilt doen, jullie hebben een heel platform, hè, dat je als belegger of als inlener dat kunt gebruiken. Hoe werkt dat?
2: Nou, ik moet nu zeggen eenvoudig. En dat is het ook wel.
1: Keep it simple. Gewoon inloggen, klaar, hop.
2: Ja, nou, je kan inderdaad een aanvraag starten of een inschrijving zelf. Maar ook geholpen door een adviseur. Dus dat bieden we eigenlijk allebei aan.
1: Oh, dus je werkt ook met financieel planners, zeg maar.
2: Ja. Zo aan de vermogenskant met financieel planners, vermogensadviseurs. Noem het maar op. En aan de lenenkant met hypotheekadviseurs.
1: Goed, het werkt voor beide. Ik bedoel, en hypotheekadviseurs, maar ook financieel planners en vermogensadviseurs hebben natuurlijk te maken met mensen met geld, maar ook mensen die geld zoeken.
2: Het zijn ook vaak beide rollen in één verenigd. Ja. Absoluut. Ja. En we hebben daar één partnermodel voor, ook één omgeving waarin partners kunnen inloggen.
1: Ah ja.
2: En die kunnen daar alles doen. Dus ook meerdere aanvragen beheren van meerdere van hun klanten. Daarin meewerken. Sterker nog, partners kunnen zelfs een aanvraag helemaal opzetten voor hun klant. Dus het is een. We hebben dat model echt ontwikkeld. Dat het heel goed aanzet op de praktijk van professionals.
1: Ja, dus je kunt in wezen ook een advies daarin structureren eigenlijk.
2: Ja, en dan,
1: meer of meer.
2: Precies. En het deel vermogensadvies of financieel advies, daar wagen we ons niet aan. Er zijn hele goede pakketten voor en dat is niet onze opgave. Maar inderdaad, het structureren van die lening, dat maken we echt doodeenvoudig voor zowel de eindklant als adviseur. En mensen kunnen ook gewoon zelf een aanvraag doen. Dus via Jens.nl kun je als lener ook gewoon zelf een aanvraag opstarten als je geen adviseur hebt. Ja. Het is bij ons een beetje 50-50. Wat via adviseurs komt en wat ons direct vindt.
1: En als ik daar denk van, ik vind het interessant. Want ja, naast mijn spaargeld en mijn aandelenbelegging wil ik ook een stukje vastrentend doen op deze manier. Mm-hmm. Dan kan ik dat ook online selecteren en zien hoe dat is. Maar kan ik dan bijvoorbeeld ook zien wat de risico's zijn bij die specifieke lening?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Dus als je kijkt naar, dat grijpt een beetje terug op hoe selecteren wij nou en wat is onze rol daarin? Ja. En die is niet onbelangrijk. Jens is geen bank, dat zei ik net al. Dus wij maken ook geen kredietbeslissing. Dus wij zeggen niet, jij krijgt de hypotheek en jij krijgt hem niet. Het enige wat wij doen is selecteren of een aanvraag kansrijk is. En wij valideren informatie. En dat betekent dat je bij ons echt met de billen bloot moet. En ik durf te zeggen dat je bij ons meer met de billen bloot moet dan bij de bank. En wij hebben ook meer mogelijkheden, gek genoeg, dan een bank. Dus het betekent bijvoorbeeld dat klanten PSD2 informatie met ons moeten delen. Dat is open banking data. En in normale taal betekent dat je je bankrekening moet koppelen aan een systeem waarmee wij in jouw bank kunnen kijken.
1: Okay.
2: Zodat we een volledige analyse kunnen maken van bijvoorbeeld betaal je braaf je huidige woonlasten. Heb je risicofactoren zoals gokken of flitskredieten of incassobureaus die achter je aan zitten. En het fijne is, omdat wij dat met dit soort systemen doen, weten wij precies hoe het er feitelijk voor staat. Wij zijn ook ongevoelig voor hypotheekfraude, want je kunt ons niet bedotten, omdat wij via bronsystemen naar data kijken. Dat geldt ook voor belastingdata, voor UWV-data. Dus wij baseren ons in een aanvraag eerst op wat zegt die lener zelf. Die mag vertellen hoe het ervoor staat. Daarna komt daar een datavalidatielaag overheen, waarin we kijken, nou, je hebt dat nu wel gezegd, maar klopt dat ook? En wat voor gedrag vertoon je?
1: Ja.
2: En dat brengen wij uiteindelijk samen. En dat is dan op je vraag in een financieringskans.
1: Ja.
2: Een financieringskans is eigenlijk een soort funda-advertentie over de hypotheek. En alles wat er te zeggen valt, dat zeggen we. Mooi of lelijk, maakt niet uit. En zo hebben wij dus ook al een aantal klanten, dat is ook geen meerderheid, maar een aantal klanten met een BKR-notering geholpen bij een bank, ondenkbaar.
1: Ja.
2: Maar het waren mensen die er nu heel goed voor stonden. Die hadden dan een aantal jaren geleden zo'n notering opgelopen. Nou, daar hadden ze een goed verhaal bij. Dat konden we ook bewijzen. Dus het was valideerbaar. Er waren nu geen achterstanden meer.
1: Mm-hmm.
2: Als iemand er dan volgens financieel goed voor staat, iets koopt met een lage loan-to-value. Dus ik heb weinig geld nodig op wat er gekocht moet worden. Dus het is eigenlijk een laag risicohypotheek. Nou, het staat er verder goed voor. Ja, waarom is het dan eigenlijk rationeel oké om te zeggen, we willen jou niet. Alleen maar omdat er een aantal jaar geleden
1: ooit ja.
2: een situatie bestond die nu niet meer van toepassing is. En daar zie je echt hele scherpe verschillen met een bank. En met hoe wij daarnaar kijken. En uiteindelijk zijn wij een validator. Dus komt iemand met allerlei schulden binnen. Dan zeggen wij bij de voordeur al van, nou ja, maar dit zien wij toch echt niet zitten. We hebben ook een reputatie te bewaken. Maar heeft iemand gewoon een goed verhaal, een duidelijk verhaal, kunnen we alles valideren? Dus kunnen we vaststellen dat het feitelijk is zoals die persoon zegt? En maakt dat sens? Is dat nou goed Engels? Maar is dat logisch? Sorry.
1: Dat maakt Jens.
2: Ja, Jens maakt sens. Nou, dat zou een mooie slogan voor ons zijn. En dan publiceren we. Wij maken dus die kredietbeslissing niet. Want dan tonen we het aan de investeerders. Die kijken daarnaar en die bestemmen met hun portemonnee. En het aardige is dat wij inmiddels een systeem hebben doorontwikkeld waarbij de rente die wordt geboden ook verhoogd kan worden tijdens de aanbiedingsperiode.
1: Oh ja.
2: En dus dat betekent zo'n lener komt uit op wat voor ons normaal is 6,5%. Nou, daar zit te weinig respons op. En uiteindelijk is altijd rendement, risico, dat is de gouden wipwap.
1: Ja.
2: En dus uiteindelijk betekent dat meestal dat als de rente dan wat omhoog gaat, dat het ineens wel interessant wordt voor het gepercipieerde risico. Het risico wat de financiers erin zien. En voor ons aan de binnenkant is dat wel eens verrassend of grappig, zonder dat het echt grappig wordt. Maar dat je dan een financier hebt waarvan je zegt, oh, dit, want wij kennen natuurlijk die persoon die het aanvraag leren wij behoorlijk kennen tijdens zo'n traject. Dan denk je, oh, deze is zo sterk. En dan zie je toch dat de financiers dat niet herkennen. En bij een ander waarvan je denkt, nou, dit is een prima dossier, maar ook niet meer dan dat. Daar springen alle investeerders bovenop. En dat is soms nog best wel magisch. Dat het niet altijd voorspellen valt hoe dat uitpakt.
1: Wat grappig. Dus dan zit je aan de knop en dan doe je de rente misschien 0,5% omhoog. En opeens loopt het en loopt het vol.
2: En exact dat. En het is het grappige is, we zien onze investeerders, en het zijn er inmiddels verschrikkelijk veel, zie je eigenlijk als een soort van, dat is ook weer een Engels, zeg maar, hive mind. Dus een soort van, als we ze allemaal hetzelfde denken, dat is heel verrassend.
1: En eigenlijk is ook het decreet, de markt heeft altijd gelijk.
2: Ja, en de markt heeft altijd gelijk. En bij ons zie je die markt nou in optima forma werken. Het is
1: mooi.
2: Ik wou er nog aan toevoegen dat we nu met dit mechanisme al 2 jaar lang geen enkele financiering hebben hoeven terugtrekken. Dus iedereen vindt die we aannemen, vindt ook markt.
1: Wauw.
2: Ja.
1: Nou, dat is het heel mooi. Heb jij nog een afsluitende tip voor de luisteraar?
2: Dat is een hele mooie open vraag. Als ik dan weer even uitzoom, dan denk ik dat er verschillende luisteraars kunnen zijn. Ik zou zeggen voor mensen die denken over lenen in eigen kring of familiehypotheken, zou mijn tip zijn, zorg dat je het echt goed aanpakt. Familiehypotheken zijn een bron van familieruzies als je het niet goed doet.
1: Ja.
2: En dus daar is dan misschien het financiële belang voelt wat minder spannend. Maar wel, er zit gewoon een emotioneel belang in en regel het goed. En ook naar fiscus en zo, regel het goed. En daar helpen we je natuurlijk graag bij. Voor mensen die bij de bank worden afgewezen, denk ik, ja, maar ik ben echt goed voor mijn geld. Er is hoop. En kijk hier eens naar. Want,
1: er is hoop, er is begeleiding. En Jens makes sense.
2: Laten we die erin houden.
1: Bas de Bruin, CEO van de Jens Onderlinge Hypotheken. Dank je wel voor dit mooie eerste uur van de dag van de financiële vrijheid.
2: Heel graag gedaan. Ik vond het leuk om erbij te zijn.
1: En wij gaan op naar het tweede uur. We gaan het zo dadelijk hebben over private markten, private debt, private equity, van alles en nog wat. Dus blijf lekker luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is de dag van de financiële vrijheid met Roelof Meijer. Ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.
5: Fijn dat je luistert. Dit is het tweede uur van de dag van de financiële vrijheid. We gaan weer los en we gaan het zo dadelijk hebben over private markten. We zijn tot 8 uur vanavond bij je met een kleine onderbreking tussen 5 en 6. Want dan is het business-wise. Maar ja, goed, dat betekent toch 6 uur lang het hebben over financiële vrijheid. En dit uur gaan we het dus hebben over private markten. Han Dieperink is mijn eerste gast, is alvast aangeschoven. Han, welkom.
6: Goedemiddag.
5: En we verwachten nog twee, maar die zijn onderweg.
6: Onderweg.
5: Ja, die zijn onderweg naar de studio. Die moeten nog even een parkeerterrein overlopen. En dan gaat het vast goed komen. Suzanne van Koeveringen en Matthijs Biesta van BB Capital.
6: Correct.
5: Private markten, dus daar gaan we het over hebben. Private equity, private credit, infrastructuur. Waren lange tijd het exclusieve terrein van grote pensioenfondsen en institutionele beleggers. En dat verandert in rap tempo. Steeds meer bedrijven blijven privaat, bouwen juist daar hun waarde op. En steeds meer beleggers ontdekken wat zich buiten de beurs afspeelt. BB Capital, daar komen straks twee gasten van. Dat is een partij die zich heeft gespecialiseerd in het MKB. Die private equity, private credit en infrastructuur. Ik vind die koppeling mooi. In het MKB combineert tot één samenhangend verhaal. We gaan het hebben over waarom die wereld zo aantrekkelijk is. Dat doen we al regelmatig, Han, in My Personal Finance. En dat gaan we vandaag in een heel uur gaan we dat uitspinnen tot één geheel.
1: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.

0: Goed, het tweede uur van de Dag van de Financiële Vrijheid is begonnen. We gaan het hebben over private markten. En dat betekent private credit, private debt, private equity, infrastructuur. En ik had het al aangekondigd, onze twee extra gasten zijn gearriveerd. Dus dat is mooi. Dat is Suzanne en Matthijs. Ik begin even bij jou, Matthijs. Okay. Wie ben jij?
1: Ja, ik ben Matthijs Biesta. Ik ben een van de partners bij BB Capital.
0: Ja.
1: Ik ben al een tijdje, een jaar of 11. Ja, wat wil je nog meer weten?
0: Pikante details wil ik weten.
1: Pikante details, nou dat doen we voorbij de bol vanmiddag, wat mij betreft. Nee hoor, ik ben er best een tijdje actief in, wat ze nog vandaag de dag private markten noemen.
0: Ja.
1: En ik ben er eigenlijk ingerold omdat ik bij KPMG heel lang ondernemers en investeerders heb begeleid bij het doen van transacties.
0: Okay.
1: Private equity. En zo ook met Suzanne van BB Capital.
0: En, ja. En Suzanne, ja. Wie ben jij? Suzanne Mooi van brug. Koeveringen.
2: Ja. Dat klopt, dankjewel. Ja. Mooie brug, Matthijs. Ik ben gestart met BB Capital bijna 20 jaar geleden. En heb eigenlijk mijn ondernemersnest waar ik uitkom gecombineerd met Zuidas Private Equity. En ben zo gestart met BB Capital als startpunt om voor ondernemers te kunnen investeren in private bedrijven.
0: Nou, hartstikke goed. Hartelijk welkom. Han, jij bent de vaste gast in My Personal Finance. Als we het over private equity hebben van Aureus. Waarom heb je deze twee mensen uitgenodigd?
3: Nou, omdat natuurlijk ik het toonbeeld vind van zeg maar wat private markt eigenlijk vertegenwoordigt en wat je ermee kan. Ik ben natuurlijk niet iemand die voorheen heel lang actief was op private markt. Ik ben eigenlijk begonnen op de beurs. Ja. Alles wat beursgenoteerd is.
0: Ja.
3: En als je het afgelopen misschien wel 30 jaar bekijkt, dan is het aantal beursgenoteerde bedrijven eigenlijk voortdurend afgenomen.
0: Ja.
3: Binnenkort heb je dan misschien een aantal grote IPO's, hè, zoals SpaceX of zoiets.
0: Oh, maar ja. Wat was het? 1300 miljard of zo?
3: Bij elkaar is het 4 biljoen als je SpaceX, Anthropic en OpenAI toetst. En dat is ongeveer even groot als wat er in 2000 ook naar de beurs is gegaan. Dus dat is wel een grote hap, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
3: Nee, private markten, de saldo zijn de bedrijven gekrompen. En allerlei redenen daarvoor natuurlijk. Er zijn fusies geweest, bedrijven van de beurs gehaald, allerlei andere zaken. En het is lastig natuurlijk om dan zeg maar bedrijven te vinden. En zeker in het nieuwe segment. Dus je hebt zeg maar small caps, normaal vroeger dacht van een kleine bedrijf van de beurs ging. Ja, dat zie je eigenlijk niet meer tegenwoordig. Die worden al vrij lang gefinancierd door private equity. Dus een hele generatie bedrijven mis je feitelijk om in te beleggen. En zeker als je het hebt over AI of toekomstige softwarebedrijven. Ja, die zijn helemaal niet op de beurs. Die zijn gewoon natuurlijk al in private handen. En daar wil je wel in beleggen. Dus daar is mijn interesse eigenlijk ontstaan. En hetzelfde zie je ook eigenlijk aan de obligatiekant. Hè. De obligaties vroeger waren je nogal particulier die belegd in obligaties. Nou, als je belegt in obligaties en goed wil spreiden, moet je toch wel een redelijke diversiteit hebben. Dus verschillende titels in portefeuille. Maar tegenwoordig bij een obligatie begint dan bij 100.000 of 250.000. Je moet best wel een grote belegger zijn in obligaties om erin te beleggen. Daar komt nog bij dat je eigenlijk de rente die je ontvangt, die is natuurlijk gedrukt door de centrale banken. En dat gaat wel veranderen in de toekomst. Maar voorlopig zie je toch dat je, als je corrigeert voor risico, dat je op private markt een beter rendement krijgt. Maar goed, dat is ook een belangrijke ontwikkeling. Je hebt dus een nieuwe categorie die je vroeger eigenlijk niet had. Als je bijvoorbeeld infrastructuur hebt.
0: Ja, noemden wij aan het begin ook heel duidelijk. Infrastructuur, denk je, hoezo dan? Wat maakt dat dan anders dan private equity of private debt?
3: Je ziet dat het vooral veel interesse heeft bij pensioenfondsen. En dat komt ook omdat pensioenfondsen verplichting hebben in de lange termijn. Dus je hebt een lange termijn rendement, wat ook nog gecorrigeerd vaak is voor inflatie. En dat is voor pensioenfondsen heel aantrekkelijk, maar natuurlijk voor heel veel particulieren ook gewoon heel aantrekkelijk.
0: Ja.
3: En dat is nu een markt die dan wel beschikbaar is, als je dat noemt, nou democratisering, maar een mooi woord is het mooi. Maar het is wel degelijk dat dat zeg maar het beleggingslandschap veranderd heeft. En dat dat dus met private markten, dat je ook zeker in de dag van de financiële vrijheid veel meer ruimte hebt om te beleggen, ook veel verder in de toekomst te beleggen.
0: En dat dat er dus duidelijk ook bij hoort.
3: Ik vind het wel. En het is de hart van de portefeuille, denk ik zelf.
0: Suzanne, als jij nou in één zin moet uitleggen wat jij nou op een dag doet. Hoe ziet een dag voor jou er dan uit als private equity specialist?
2: Ja, die dag is heel divers. Want naast de oorsprong het investeren in direct in bedrijven in Nederland, hebben wij dus fund-in-fund proposities. Dus met BB Capital investeren we wereldwijd in de beste private equity fondsen. Om zodoende zoveel mogelijk spreiding te krijgen voor onze cliënten. En dat doen we niet alleen voor private equity, maar ook voor private credit. Wat meer duurzaam beleggen en dus infrastructuur.
0: En dus ben je nou gesprekken aan het houden dan op zo'n dag? Of zit je achter zo'n terminal? Hoe is dat?
2: Ja, fondselectie is denk ik een groot deel van de dagbesteding of van de weekindeling. Dus we zijn veel bezig met het selecteren van de juiste fondsen. Dat gaat natuurlijk gepaard met heel veel data-analyses. Ja, heel veel data-analyses die we onderzoeken. Liquiditeitsmanagement van het fonds. Heel veel data gedreven werkzaamheden toch wel.
0: Ja. Matthijs, wat is nou het grootste misverstand dat mensen over private equity hebben? Wat heb je nou het vaakst moeten rechtzetten als beeld?
1: Nou, dat was in het begin toch wel, denk ik, de toegankelijkheid. Daar komen we zo ongetwijfeld nog wel verder over te spreken. Dus de vraag is of dat vandaag de dag nog steeds een misverstand is. Wat mensen vonden private equity, private market heel ontoegankelijk. Daar proberen wij natuurlijk iets aan te doen op verschillende manieren. Dus niet alleen maar de toegankelijkheid van ik kom er niet in. Maar als je erin zit, zijn er ook nog wel een hele...
0: Kom je er dan weer uit?
1: Hoe kom je eruit? Maar er zijn gedurende de rit ook nog een hoop barrières of dingen waar je mee te maken hebt.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel iets waar we veel over praten. Maar we hebben denk ik nog wel even te gaan hier in de uitzending.
0: Ja, zeker.
1: Dus laten we dat vooral verder afpellen. Ja. Ja.
0: En wat is nou het leukste aan het vak? De cijfers, de deals of de ondernemers achter de bedrijven?
2: Nou, misschien hebben we wel allebei een ander antwoord.
0: Wat is jouw antwoord, Suzanne?
2: Vanuit de oorsprong in mijn hart is dat toch ook wel de ondernemers en ook wel de mensen achter het vak. Dus heel veel data-analyse, heel veel fondsen, number crunchen, maar toch ook wel de mensen die het doen. Grote fondsen hebben vaak toch maar een beperkt team wat echt dagelijks het beleid bepaalt en investeringen doet. Dus ook team erachter, de mensen die het daadwerkelijk mogelijk maken, ook in de miljardenfondsen die wij allokeren. Vind ik een belangrijk onderdeel.
0: De mensen dus eigenlijk.
2: Ja, maar misschien heb je daar onder gekeken.
0: En Matthijs?
1: Ja, dat is ook ontzettend leuk. Ik zal een andere...
0: Maar,
1: ik
0: hoor maar.
1: Dat zijn toch de cijfers, maar niet de cijfers aan zich. Het gaat denk ik meer om... waar ik enthousiast van word, is dat er in private markets hele aantrekkelijke rendementen zijn te behalen. Of het is gewoon leuk om in te beleggen. Alleen, het is dus best wel lastig. En ja, als het er gaat om de cijfers, dan wil ik eigenlijk proberen om... eigenlijk het optimale rendement voor onze investeerders, om dat toegankelijk te maken.
0: Dus eigenlijk dat spel...
1: Ja, en ook wel die puzzel om dat dan weer voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Han?
3: Nou, ik denk dat als je vergelijkt met klanten die in de beurs beleggen en klanten die in private markten beleggen, is dat een soort middencategorie eigenlijk. Hè? Dus zeker als je hebt over ondernemers die dan een onderneming hebben gehad, 30 jaar lang, wie weet.
0: Ja.
3: En dan nu zeg maar al het geld op de bank hebben staan. Stoppen die dan met ondernemen? Die willen eigenlijk ook een beetje ondernemend beleggen.
0: Ja.
3: En dan zeg ik ook wel, als je het private markt belegt, beleg je deels ook met een beetje het ondernemersrendement. Je krijgt wat meer rendement dan op de beurs. En natuurlijk allerlei verklaringen voor waarom dat is. Maar een van mijn verklaringen is dat je ook meer kan als ondernemer met de rendementen. Kijk, op de beurs kun je kopen en verkopen. Ja. Dat is het eigenlijk. Als je een private markt, als je een bedrijf koopt en daarmee wat mee doet als aandeelhouder, dan kun je het

0: We zijn bezig met de dag van de financiële vrijheid. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat financiële vrijheid is voor jou, Matthijs.
1: Ja, dat is natuurlijk al gauw in de klassieke zin van het woord. Dat je denkt van nou, ik heb vermogen en er komt inkomen uit zonder dat ik daar zelf arbeid in hoef te stoppen. En dat is natuurlijk een andere bron van inkomen.
0: Zeker.
1: Maar ja, je moet ook wel een soort van tijd hebben om dat uit te geven. Ja. Of om er wat leuks mee te doen, laat ik het zo zeggen. Want dan pas word je er blij van. Dus dat moet een beetje de combinatie zijn. Dus heel hard werken en heel veel verdienen is leuk. Alleen uiteindelijk wil je ook daar wat mee doen. Wat het dan ook is. Dat is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat daar de goede balans zit.
0: Balans is dan heel belangrijk. En Suzanne, is jouw financiële vrijheid voor jou?
2: Ja, ik denk dat het in dezelfde lijn der verwachtingen ligt. Hè? Dus we hebben allemaal inkomen wellicht uit arbeid. En als je een gedeelte van je vermogen ook kunt opbouwen door dat wat meer passief in te zetten. Dan denk ik dat het lange termijn doel wat meer haalbaar is. Misschien voor de volgende generatie wat meer opzij kunt zetten. Vind ik toch ook wel een belangrijk onderdeel.
0: Ja, en Han?
3: Ik sluit een beetje bij aan, want ik denk altijd zeggen, hoe groot je vermogen is, heel veel vermogen is meer financiële vrijheid. Maar ja, ik kan ook zeggen, als je minder vermogen hebt, dan kun je het gewoon aanpassen aan de bestedingen die je naast doet.
0: Ja.
3: Dat geldt met name om, kijk, ik heb wel eens gevraagd aan rijke vermogende particulieren, wat nou de grootste zorgen zijn op dat gebied. Wat ze dan nog hebben, hebben ze dan daadwerkelijk die financiële vrijheid bereikt? Er zijn heel veel mensen die natuurlijk zich altijd zorgen maken om het vermogen. Dus je hebt een absolute hoogte wat ze nastreven en weer in stand willen houden. Ook omdat het bijvoorbeeld aan een vorige generatie komt. Dus denk ze toch een soort dat ze dat conservatief in stand moeten houden. Dus alleen maar de vruchten mogen plukken van het vermogen.
0: Ja.
3: Maar er zijn ook mensen die natuurlijk zich zorgen maken aan de mensen om zich heen. Denk bijvoorbeeld aan hun vrouw. Dus wat als bijvoorbeeld ik plotseling kom te overlijden. Wat kan mijn vrouw dan omgaan met het vermogen? Ja. Dus die maakt zich zorgen. Of over de kinderen. Een beetje grappig is misschien wel dat ze dan het Ferrari-syndroom hebben. Als de kinderen het erven en dan meteen een Ferrari kopen. Denk je, ja, maar dat was niet de bedoeling. Dus hoe ze ook kunnen omgaan in de toekomstige generatie. Je hebt natuurlijk sowieso het fenomeen bij veel vermogenden. Dat je ziet dat de eerste generatie het vaak verdient. De tweede is vaak arm opgegroeid, maar kan er wel mee omgaan.
0: Ja.
3: De derde generatie heeft dan een hele grote koek om te verteren. Ja, dan wordt het vaak toch moeilijker. Dus je eigenlijk slechter af dan als je dus niet zo heel veel vermogen zou hebben. Dus ik denk dat je het breder moet trekken en kijken. Als je financiële vrijheid echt hebt, dan heb je niet alleen over je vrouw, partner, maar ook over je kinderen. En dat je dus daarnaar kijkt, die dan heel financieel vrij kan zijn.
0: Mooi. We gaan het zo dadelijk inzoomen op die private equity.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: En in dit uur praten we over private equity, private debt en infrastructuur. Dat doe ik met Han Dieperink, Suzanne van Koeveling en Matthijs Biest. Is het?
2: Bista.
1: Want ik zag puntjes op de E staan. Maar die horen daar niet. Oké, mooi. Goed. De puntje, dus gewoon Bista. Matthijs, jij noemde net eventjes het woord toegankelijkheid. Hoe zit dat met die toegankelijkheid van private equity en private debt?
3: Ja, die is natuurlijk van oudsher eigenlijk niet toegankelijk voor, zeg maar even, particuliere beleggers of kleinere beleggers. Omdat het zo'n hele institutionele markt is vanaf de oorsprong eigenlijk. Hè. Dus het is in de jaren 70, jaren 80 in Amerika ontstaan. Mm-hmm. Vanuit verzekeraars, pensioenfondsen, staatsfondsen. Echt grote partijen die miljarden in die sector investeerden.
1: En die wilden dus rechtstreeks in bedrijven investeren. En niet in beursgenoteerde bedrijven.
3: Nee, inderdaad. Dus inderdaad in private bedrijven.
1: Ja.
3: En
1: daar zijn waarom wilden ze dat dan?
3: Dat is denk ik een goede vraag. Ik denk als we kijken naar de eerste... Ja, een soort van leveraged buyout transactie, zoals het dan heet, die ooit is geweest, was van een firma die tegenwoordig KKR heet. Colbert, Kravis en Roberts. En ze kochten volgens mij was het een supermarktconcern in Amerika, omdat meneer Colbert bedacht van die staat ondergewaardeerd op de beurs. Ik kan het gewoon de afkopen tegen een aantrekkelijke prijs. En als ik dan de onderdelen ga verkopen en ik gebruik een beetje schuldfinanciering, hoeft er niet altijd voor eigen vermogen in.
1: Hefboompje erin.
3: Ja, dan maakt mijn investering een heel mooi rendement. En daar is die investeerders voor gaan zoeken.
1: Ja.
3: En kwamen dus bij grote partijen uit. En daar is zeg maar het hele investeringsfondsenmodel heen ontstaan. Wat vandaag de dag private equity heet.
1: Dus in wezen de disbalans tussen de echte waarde en wat de beurzen vergaan.
3: Ja, dat is klassiek hoe dat ontstaan is. En vandaag de dag zijn er heel veel andere strategieën bijgekomen.
1: Ja.
3: Omdat nu ook private equity beschikbaar is voor een MKB-ondernemer in Nederland die misschien een paar ton of een miljoen winst maakt en groeikapitaal zoekt.
1: Dus even die toegankelijkheid, want zo komen we daarop. Mm-hmm. Wat is de ondergrens als even voor mensen om mee te doen?
3: Nou, als dat zeg maar direct gaat in private equity fondsen of private credit fondsen, dan was de ondergrens 5 miljoen, 10 miljoen, 25 miljoen zijn op zich geen gekke bedragen. Misschien wat lokalere fondsen wel vanaf een 500.000 tot 1 miljoen is ook nog wel toegankelijk. Maar ja, natuurlijk voor, ik zeg, de gewone man zijn dat natuurlijk astronomische bedragen.
1: Ja.
3: Los van het feit dat als je al 1 miljoen hebt om in private equity te investeren, hoe krijg je dan spreiding? Want dan kun je misschien maar 1 of 2 fondsen kiezen.
1: Ja, precies. Want Suzanne, jij had het over fund in fund waar je heel veel mee bezig bent.
4: Ja.
1: Geeft dat dan een ruimere toegang?
4: Het zorgt in ieder geval dat je met hetzelfde bedrag een bredere spreiding kunt bereiken. Dus de miljoen die je net refereert, Matthijs, kan in ieder geval dan worden ingezet op meerdere fondsen. En dat is natuurlijk interessant. Ik kijk ook even naar mijn linkerkant, naar Han Dieperink. Het woord spreiding, daar zal hij ongetwijfeld op aangaan.
1: Ja.
4: Maar spreiding over sectoren, spreiding over geografieën, spreiding over grote, midden en kleine bedrijven belangrijk.
5: En spreiding in de tijd, en dat is een belangrijk voorbeeld.
4: Ja, ik wou dat als laatste inderdaad toevoegen. Spreiding in tijd is ook...
1: Hoe zie je dat, Han, die spreiding in de tijd?
5: Nou ja, bij private equity heb je natuurlijk zogenaamde vintage jaren. Dus je weet pas achteraf wat het rendement is. En het achteraf is dus over 10, 12 jaar. Dus je hoeft helemaal niet te timen van tevoren wanneer je instapt. Instappen kan altijd.
1: Ja.
5: Maar je weet uiteindelijk wat het rendement. Toch verschilt dat per jaar. En het gekke is, op het moment dat het heel slecht gaat, de recessie is, of dat niemand wil instappen eigenlijk, blijkt achteraf juist het beste moment om in te stappen.
1: Ah, ja.
5: Dan heb je weinig concurrentie natuurlijk.
1: Ja.
5: En zijn die bedrijven ook vaak wat goedkoper als er wat stress is in de markt of wat onzekerheid. Dus als je zegt over geopolitieke onzekerheid op dit moment, ideaal moment om in private equity te stappen bijvoorbeeld.
1: En betekent dat nu ook een goed moment is?
5: Het is altijd een goed moment. Maar
1: het is altijd
5: zo over 12 jaar. Maar
1: keer de vraag.
5: Je moet dus het is niet zo. Nou, op zich wel. Je kunt het niet timen van tevoren. Ja. Dus je weet achteraf hoe het werkt. Dus dat er vintage jaar wel een verschil is in rendement.
1: Ja.
5: Maar je weet eigenlijk pas achteraf of dit nou een heel goed vintage jaar is of niet. Maar als je naar de vintage jaren kijkt waar het dus goed zijn, is het eigenlijk het moment waar iedereen denkt, moet nu niet instappen. Dat is meestal een heel goed moment.
1: Ja, precies. En als je dan naar de huidige constellatie kijkt, zeggen we die oorlog in Oekraïne en Israël en noem maar op en Iran. Ja, dat is toch wel lastig.
5: Ja, ik noem het de muur van angst, maar dat geldt natuurlijk ook voor financiële markten in het algemeen.
1: Ja.
5: Als de muur van angst heel erg hoog is, dan moet je die beklimmen als bullmarkt feitelijk. Dus wordt de angst dan steeds minder. Maar dat drukt natuurlijk de waarderingen. Dus als het een tijdje moeizaam is geweest, dan daarna zie je weer betere rendementen.
1: Dan moet je dat doen. Een van de manieren om met private equity om te gaan is dat je kijkt naar waardecreatie. Hè? Hoe zit dat, Matthijs, het creëren van waarde in dit soort ondernemingen voor de belegger?
3: Ja, dat kan dus op verschillende manieren. Ik gaf net het voorbeeld van die meneer...
1: Ja, dus dat was echt beleggerswaarde?
3: Ja, inderdaad.
1: Maar precies, nog niet echt de bedrijven zelf?
3: BB Capital staat voor Buy and Build Capital. Dat is Buy and Build is een van de strategieën die denk ik vandaag de dag er veel...
1: Kun je even uitleggen wat dat is?
3: Zeker, dus dat is een onderneming kopen of daarin investeren... om daar vervolgens op door te bouwen. Dus niet bouwen door dat in stukjes te hakken en door te verkopen... maar echt... op de lange termijn waarde creëren door bijvoorbeeld in een consoliderende markt als consolidator op te treden. Dus andere bedrijven daarbij te kopen om zo een grotere groep te realiseren.
1: Of een hele keten
3: te, realiseren. Dat kan zijn door internationalisatie, dus om een buitenlandse concurrent erbij te kopen of autonoom daar te starten.
1: Ja.
3: Maar het zit ook heel erg aan de menselijke kant. We hadden het net over de ondernemers achter de bedrijven. Om ook een ondernemer en zijn team daaromheen te versterken. Want uiteindelijk, ja, zonder goed management is het heel lastig een bedrijf als investeerder aan te sturen. En ja, dat speelt ook altijd een rol in ieder geval onze investeringen. Maar ook zeker groot of klein, altijd wel management en versterking daarvan, professionalisering daarvan is altijd een thema.
1: Ja, dat is dus ook een onderdeel van jullie werk. En Suzanne, dat hè, want je kunt ook zeggen, nou, wat krijgt nou een ondernemer die met jullie in zee gaat? Dus in vergelijking met de grote internationale partij, nou KKR is genoemd, en jullie. Wat is nou het verschil?
4: En dan bedoelt u een ondernemer waar we investeerder in worden?
1: Ja.
4: Een aantal zaken. Ik denk ook wel een deel menselijke maat. We zijn een Nederlandse partij. We investeren graag in Nederlandse bedrijven. Mm-hmm. Waar de Nederlandse footprint nog verder uitgebouwd kan worden. Maar misschien ook internationalisatie inderdaad een thema is.
1: Mm-hmm.
4: Ik denk dat veel ondernemers zich herkennen als ik het heb over het scheppen van hun eigen glazen plafond. Hè. Veel ondernemers zien toch wel op een gegeven moment een soort eindigheid in hun eigen carrière, looppad, kunnen, capaciteit. En ik denk als er een investeerder bij komt, naast komt, die samen kan bouwen aan die vervolgstappen, dat het een andere dynamiek geeft. Ook een andere risk appetite, zoals we dat dan noemen. Hè? Een investeerder erbij zorgt toch dat je samen misschien die wat grotere investeringsplannen mogelijk maakt. En ik denk dat we in het track record ook eerder hebben kunnen laten zien dat we ook gewend zijn om bedrijven niet alleen nationaal te laten groeien, maar ook internationaal. En dat is vaak ook een drempel die investeerders... of die ondernemers best wel spannend vinden om in hun eentje te zitten.
1: Ja, want jullie opereren vanuit Nederland, maar ik kan me voorstellen dat jullie wel buiten de landsgrenzen kijken ook.
4: Voor onze directe portefeuille, dus de bedrijven die in Nederland bij ons zijn verworven in de portefeuille, is internationalisatie vaak wel een onderwerp inderdaad.
1: Ja.
4: Het is geen must. Heel veel bedrijven kunnen ook gewoon Nederlandse kampioenen worden, dus ze hoeven niet altijd over de grens. Onze fondsactiviteiten, die zijn eigenlijk by nature internationaal. Dus die gebeuren voor een klein gedeelte maar in Nederland, maar met name op Europese markt.
1: Han, hoe kijk jij er nou aan tegenaan de fund-to-fund en de wat directere investeringen?
5: Een belangrijk verschil denk ik van BB Capital ten opzichte van de rest van de markt is dat zij natuurlijk bekend zijn met private equity. En eigenlijk zijn het insiders. Dus als je ziet bij heel veel fondsen of de fund-to-funds, dan zijn het dan vaak toch commerciële gestarte organisaties. Die eigenlijk asset gatherers, met een wat naar woord eigenlijk zijn.
1: Dus jagersverzamelaars.
5: Die willen zoveel mogelijk assets ophalen. Dus, en die willen natuurlijk beleggers binnenhalen.
1: Ja.
5: En die huren natuurlijk mensen in om zo'n fonds te starten.
1: Ja.
5: Dat kan. Ik heb een pensioenfonds die daar ook allemaal mensen met expertise hebben.
1: Ja.
5: Maar het maakt zeker in de private equity. En ik denk ook wel in Europa nog wel een verschil of je elkaar kent of niet. Omdat het toch een beetje een clubachtige gemeenschap is. En het geldt wel aan de financieringskant, maar het geldt ook aan de private equity kant zelf. Dus vaak organiseert men dingen toch samen. En als men elkaar kent, is dat belangrijk. Dus zeker de insider heeft ook wel een voordeel bij de selectie. Niet als je helemaal vanaf buiten afkijkt, dan ben je toch nooit echt een insider.
1: Precies.
5: En dan heb je het ook moeilijk om dat soort dingen te selecteren. Ik vind het wel een belangrijk voordeel, denk ik, in Europa, specifiek dan met BB Capital. En wat ik denk ook wel belangrijk is, wat private equity vooral nu als uitdaging heeft, is de vele transformaties. Nou, je kunt een transformatie van Nederlands bedrijf naar internationaal bedrijf hebben, maar je hebt natuurlijk ook de energietransitie of de AI-strategie of de digitale strategie. Er zijn heel veel strategieën die bedrijven moeten veranderen. En veranderen op de beurs gaat heel lastig. Dan heb je dus al die stakeholders weer waar je langs moet. Hè? De raad van allemaal raden en toezicht en allemaal instemmingsorganen die daar een rol spelen. En je kan eigenlijk niet zoveel. Dus als je ziet dat de beurs is veranderen, heel lastig. En dat gaat ook vaak niet goed, de implementatie daarvan.
1: Dus je bent wendbaarder, zeg maar.
5: Ja, je hebt het voordeel dat je je eigen strategie bepaalt, je eigen controle hebt. Ja,
1: mooi. Ik moet onwillekeurig denken aan Berkshire Hathaway, Warren Buffett, die eigenlijk als een soort belegger ook overal aan de knoppen zat zo'n beetje.
5: Die had grote invloed inderdaad op het management.
1: Ja, dat klopt. Dus een soort, het was wel beursgenoteerd, maar toch lijkt het heel erg op private equity qua gedrag.
5: Ja, je hebt in, natuurlijk in Nederland ook wel een behoudzaam maatschappij die beursgenoteerd zijn. Dat is ook een soort beursgenoteerd private equity. Maar het grote voordeel, als je daadwerkelijk private kan, heb je veel meer voordelen als je steeds maar weer beursgenoteerde beleggingen hebt. Dat heeft natuurlijk Warren Buffett ook. Die heeft heel veel beursgenoteerde beleggingen. En die doet dat wel als een soort private equity aandeelhouder eigenlijk.
1: Precies, maar
5: toch, ja. En het voordeel is natuurlijk ook, je hebt veel meer kennis natuurlijk van het bedrijf. Omdat natuurlijk jij krijgt gewoon de informatie elk kwartaal wat het bedrijf ervoor staat. Nou, op de beurs is dat onmogelijk. Dat is, je hebt een soort gelegitimeerde voorkennis.
1: Ja.
5: Dus als je daarmee kan, mee kun je beleggen.
1: Over kennis gesproken. Private equity hebben we het over. Maar is ook nog iets als private credit of private debt. Hoe is die verhouding bij jullie? Kijk nu Matthijs.
3: Ja, ik probeer inderdaad even te kijken of ik je vraag helemaal goed snap. Ik denk de verhouding bij ons is dat wij op fund-to-fund gebied verschillende fondsen hebben.
1: Mm-hmm.
3: We hebben een private equity fonds, een private credit fonds zoals wij het noemen.
1: Ja.
3: En infrastructuur en impact zijn allemaal vier verschillende fondsen. En ik denk de verhouding of misschien meer de positionering, daar hebben we ook wel lang over nagedacht. Want we zijn begonnen met private equity.
1: Ja.
3: Nou, private credit, er zijn ook jaren waarin private credit hele aantrekkelijke rendementen haalde. Bijna private equity-achtige rendementen. En we dachten, ja, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Alleen, ja, vanuit een belegger bekeken is het eigenlijk heel verwarrend. Want je verwacht bij private credit een wat lager rendement, een lager risico. Het is natuurlijk heel fijn om een hoog rendement te krijgen. Alleen, ja, in onze optiek kan het eigenlijk alleen maar door die risicoknop omhoog te draaien.
1: Ja, want anders zou je gewoon private credit doen en hoger rendement, lager risico, klaar.
3: Exact. Alleen, hoe wij het dus duidelijk gepositioneerd hebben, hebben we ons private credit fonds op een wat lager risico rendementsprofiel gebouwd. Om denk ik voor onze beleggers herkenbaar te maken. Hè, want het is ook wat je verwacht. Maar ook daadwerkelijk die risicokant goed te belichten bij private credit. Om die juist te verlagen. En ja, er hoort een lager rendement bij. Wat denk ik nog steeds ten opzichte van, kijk even naar Han, hier over de tafel ten opzichte van beursgenoteerde obligaties of high-yield obligaties, dat heel interessant is.
1: Ja. Suzanne, kun jij een voorbeeld noemen van zo'n private credit belegging?
4: Nou, private credit fondsen zijn vaak fondsen die ook in private equity gedomineerde ondernemingen investeren.
1: Maar ook gewoon een voorbeeld?
4: Van bedrijven?
1: Of, ja.
4: Bedrijven in private credit, ja, dat kunnen bedrijven zijn van 3i, dat zijn meer de fondsen, maar bedrijven die in de grote winkelketen zitten, misschien in de resorts of in de vakantiesector investeren.
1: Oké, dus daar geld aan hebben uitgeleend.
4: Ja.
1: En wat voor rendementen praat je dan over?
4: Ja, het voordeel is eigenlijk een private equity partij en een private credit partij zitten allebei op groeiende bedrijven die winstgevend zijn, die mooie track records hebben. Alleen waardoor het risico wat lager is bij een private credit bedrijf of fonds, is omdat ze meer zekerheden in handen hebben. Hè. Dus zij zitten voorin in de koets als je het vergelijkt met een private equity partij.
1: Ja.
4: Die nemen wat meer risico, zitten een laagje daarachter. Op het moment dat een bedrijf het moeilijk heeft of de bankconvenanten net wat minder makkelijk weet te halen, dan heeft die private credit partij gewoon de touwtjes wat eerder in handen, kan wat meer maatregelen nemen, zit dus wat dichter op de bron. Daarmee is het risico iets lager.
1: Ja, en Han, als je je rendementen een beetje met elkaar vergelijkt. Hoe zit dat dan? Welke ranges hebben we dan?
5: Het ligt eraan. Je hebt de beurs natuurlijk gewoon obligaties. Maar dat zijn vaak toch aan de achtergrond dat een bank wat financiert.
1: Ja.
5: En een bank heeft natuurlijk altijd een vrij slechte balans. Hè? Een beperkt deel eigen vermogen. Dus die is eigenlijk vrij zwaar gefinancierd. Dus het heeft redelijk veel leverage gebruikt om zeg maar dat te financieren.
1: Ja.
5: Met andere woorden, als er iets fout gaat bij een obligatie van een bank, dus in een lening die ze verstrekt hebben, en bedrijf kan die terugbetalen, dan gaat meestal een groot deel van het eigen vermogen eraan. Hè? Dus 10-15% eigen vermogen, dat is het ongeveer.
1: Ja.
5: Nou, dat bestaat niet bij private debt, bij private credit. Want daar zie je natuurlijk dat er nauwelijks sprake is van leverage. Een half keer leverage, dus dat je twee keer zoveel uitleent als je hebt, dat is al heel veel.
1: Ja.
5: En dat betekent dus dat je veel minder kwetsbaar bent. Dus alle discussie die ook tegenwoordig is over systeemcrisis. Die toezichthouders zijn natuurlijk bang voor private credit.
1: Ja.
5: Want het is een grote verschil. Daar hebben ze geen toezicht op. Maar als je als op een bank kijkt naar toezicht, die zijn dan heel blij met dat toezicht. Nou, dat valt ook wel mee eigenlijk.
1: Ja.
5: Die zijn heel veel kosten kwijt. Soms is wel 1% van de rente is bij al kwijt aan toezichtkosten. Dat is natuurlijk ook de grote verklaring dat private credit ontstaan is. Het is ontstaan eigenlijk uit financiering die vroeger door de banken werden gedaan. En na de grote financiële crisis zeiden mensen, ja, dat willen we nooit meer, zo'n crisis. Dus banken moeten veel terughoudender zijn, moeten veel minder mensen maar financieren. Nou, ik denk dat elke MKB'er wel weet hoe terughoudend banken kunnen zijn met financieren.
1: Ja.
5: Terwijl het wel gewoon solide bedrijven zijn. Alleen je moet de voorwaarden wat aanpassen, veranderen, flexibiliteit tonen. Meestal is natuurlijk de time to market van een bedrijf is niet dat het echt aan de beurs gaat. Het is misschien wel 2 jaar, waar vroeger 12 jaar was. Je hebt een hele korte termijn. Dus dat betekent ook dat je die financiering wel op het juiste moment moet hebben. Nou, als je bij een bank een financiering gaat vragen, moeten alle vinkjes gezet worden. Dan moet je voor de kredietcommissie. En daar moet je hopen dat de tweede keer het ook gaat lukken. Dus het is helemaal niet zo vanzelfsprekend meer dat je dat geld gefinancierd kunt krijgen door een bank. Maar de markt, de private markt, die zijn daar op dat gat gesprongen eigenlijk. En daarom is het ook heel hard gegroeid. Ze zijn gewoon in het gat gesprongen waar eigenlijk de banken voorheen waren. En dat zorgt nu voor dat je ook hogere rendementen kunt krijgen. Niet vanwege het hogere risico wat je loopt, maar meer van omdat de complexiteit in zit, omdat je flexibiliteit toont, omdat je altijd de lender of losses hoort hebt, omdat je een strategische partner hebt. Allemaal dat soort zaken bij elkaar zorgt ervoor dat je meer rendement krijgt. Ja, en het varieert natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk niet één vorm private credit. Je kunt in het extreme doorgaan, dus met payment in kind lening, dat je helemaal aan het eind van de looptijd pas je geld terugkrijgt. Kun je zeggen, ja, als je dat van het begin zo structureert, dan is het dus wat meer risico. En dan krijg je natuurlijk een wat hoger rendement. Maar als je kijkt, vergelijkt met de beursgenoteerde beleggingen op het gebied van obligaties, dan zie je dat je eigenlijk het bij private beleggingen, zie je in ieder geval dat je beloond wordt voor het risico wat je loopt. En op de beurs kun je er wel vraagtekens bestellen. Zeker als je zo'n high yield obligaties hebt, dat is een beetje vergelijkbaar.
2: Maar risico dan, hè?
5: Het is een beetje vergelijkbaar, maar het is wat hoger. Maar het rendement is daar vrij klein. Dus zeg maar 230 basispunten, dus 2,3% boven de risicovrije rente. Ja, dat is erg laag. Als je het historisch kijkt, en bij private debt heb je natuurlijk private credit veel meer rendement ten opzichte van het risico wat je daadwerkelijk loopt.
2: Durf jij een getal te noemen, of een percentage?
5: Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, is dat als je terug en kijkt vanaf het risicovrije rendement.
2: Ja, precies.
5: Dus het kan best wel wat lopen.
2: Ja.
5: Maar als je denkt dat je voor high yield ongeveer 4% nodig hebt om zeg maar over de cyclus dat te bereiken, dan heb je het grote nadeel bij high yield. Dan als het fout gaat, dan moet je natuurlijk het geld terughalen. En dan zie je dat de recovery meestal 30-40% is. Daar is het verschil natuurlijk bij private debt, is dat je er bovenop zit. Je ziet natuurlijk als het bedrijf fout gaat, dat het terughalen van je geld ook makkelijker is. Dan heb je er 70-80% aan recovery. En daar komt ook dat de vergoeding vaak meer is dan die 400 basispunten. Dus de 4% die ik als spread hanteer. Dus ja, dat maakt voor mij dat het aantrekkelijk is om in te beleggen.
2: Ja. En Matthijs, private equity zelf. Wat voor rendementen waar werk jij mee qua verwachting?
3: In private equity?
2: Ja.
3: Nou, we zien dat private equity de afgelopen 20, 25 jaar gemiddeld zo'n 13-14% netto rendement heeft geleverd. Dat is ook waar wij ons private equity fonds omheen structureren. Dus wij beogen daar nou, zeg maar even 10-15% in een bredere range. Maar ik denk wat eigenlijk nog het belangrijkste is, we kunnen heel erg kijken naar het procentuele rendement. Het gaat bij ons vooral ook om het absolute rendement. Want je gaat pas rendement maken als je kapitaal aan het werk is, populair gezegd.
2: Ja.
3: En bij heel veel traditionele private equity, maar überhaupt private markets fondsen, duurt het eigenlijk heel lang. Nadat je een toezegging hebt gegeven aan een private equity fonds, zodat je kapitaal wordt afgeroepen.
2: Oh ja, dat.
3: In die tijd.
2: Ja, dat staat, je geld dat staat maar te wachten op de bank.
3: Te wachten.
2: Ja.
3: En daar hebben wij dus een hele andere oplossing omheen bedacht.
2: Oké, vertel eens, hoe doe je dat dan?
3: Ja, nou, dat heet een evergreen fonds, of ook wel open-end, in tegenstelling tot closed-end. En onze fondsen zijn eigenlijk elke dag vol belegd, maar die zijn ook elke dag open voor een investeerder om toe te treden. Dus je kunt elke dag een stukje van het fonds kopen.
2: Ah ja.
3: En daarmee is je investering dus
2: meteen renderend.
3: Exact.
2: Ja, mooi. Ander woordje wat in de uitzending al naar voren kwam, Suzanne. Infrastructuur.
4: Mm-hmm.
2: Kun je daar eens een voorbeeld van geven, hoe je daarmee omgaat?
4: Ja, infrastructuur is een wat jongere markt in vergelijking tot private equity en private credit. Maar ik denk dat heel veel investeerders, beleggers, ondernemers wel herkennen dat het ook noodzakelijk is om daarin te investeren. Dus van oudsher misschien de publiek-private samenwerkingen die we kennen. Maar vandaag de dag staan we heel erg voor energietransitie, essentiële voorzieningen binnen de maatschappij die ook door infrastructuurinvesteringen gedaan moeten worden. Denk aan zonneparken, tolwegen, bruggen, maar ook datacenters. Het kunnen ook bedrijven zijn die daaraan toeleveren, maar essentiële infrastructuur is belangrijk ook voor de volgende generatie en ook voor doorbouwen daarvan. Inmiddels zijn er dus fondsen, net als een private equity fonds, en ook infrastructuurfondsen die daarop toeleggen.
2: Ja. Als je naar risico kijkt, de private equity, private credit, dan denk ik, nou goed, dat is aflopend risico. Waar zit infrastructuur in dat spectrum?
3: Het is eigenlijk een beetje tussenin, als ik die vraag mag beantwoorden.
2: Oké, okay, ja, dat mag zeker.
3: Ik zou haar zeggen, bijna logisch. Het is misschien, maar dat is heel persoonlijk voor iedereen, misschien wel het beste risicorendementspunt van die drie.
2: Oh.
3: Omdat nou in ieder geval de onderdelen van de infrastructuur waar wij in investeren, is ongeveer 10-12% rendement dat we daar verwachten. Dus het ietsje onder private equity.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik denk de historie heeft daar laten zien dat ja, de risicocomponent daar lager is dan PE. En ja, net iets meer lager dan wat je zou verwachten ten opzichte van het rendement. Ik denk infrastructuur is ook echt een lange termijn investering. Waar ook bijvoorbeeld inflatie, een inflatiehedge. Sorry voor het Engelse woord. Maar
2: bescherming tegen inflatie.
3: Tegen inflatie, ja. Speelde ook een belangrijke rol.
2: Ja, je had het over 40, 50 jaar of zo. Je had het over 40, 50 jaar of zo in de infrastructuur.
5: Dat kan heel lang zijn, inderdaad. Maar dat kan ook omdat natuurlijk die onderpand vrij zeker is. Hè. Dus de infrastructuur hebben het vaak over zeg maar, wat je iedereen om me heen ziet als publiek.
2: Ja, die wegen liggen daar nou een keer. Hè?
5: Ja, nou ja, die kun je dus ook hoger financieren. Omdat je weet zeg maar, wat de zekerheid is ten aanzien van de inkomen wat daar rondom speelt. Nou, dan krijg ik een beter rendement. Ja. Tegelijkertijd, risico natuurlijk is een raar begrip. Op de beurs noemen we risico als we dingen bewegen. Ik denk, ik vind het heel prettig dat dingen bewegen. Dan kun je laag kopen, hoog verkopen.
2: Dan kun je nog eens wat verdienen.
5: Maar iedereen zegt, volatiliteit, dat is risico. Ja. En dat als je dan betekent dus dat aandelen, omdat die meer bewegen dan obligaties, een hoger risico zijn. Maar tegelijkertijd, wat echt risico is, echtere risico is permanent verlies van vermogen. En vooral dan vermogen in de zin van koopkracht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een spaarrekening, ja, dan kun je krijgen 1,5-2% op. Betaal je wat aan de fiscus, betaal je wat aan inflatie, wat feitelijk ook een soort belastingheffing is. Ja, dan boei je dus achteruit. Eigenlijk moet je daarvoor verplicht waarschuwen, vind ik, van een toezichthouder. Moet zeggen, let op, geld sparen kost geld. Dat betekent dat je koopkracht inlevert als je te lang spaart. Als je dat begrip dan omkeert en je kijkt bijvoorbeeld naar langlopende private marktbelegging, bijvoorbeeld infrastructuur, dan heb je eigenlijk de laagste risicocategorie. Want als je op de hele lange termijn kijkt, de kans dat je daar je koopkrachtverlies is juist duidelijk afgenomen. Ja. Omdat je en die compensatie hebt voor inflatie. En natuurlijk ook de verzekerheid hebt met het onderpand. Omdat het infrastructuur is, iedereen er gebruik van maakt. Ja, dan is de zekerheid vrij hoog. Dat kan ik ook wel zeggen. Dus. Ja. En dat is meer de vraag, hoeveel risico durf je nog te lopen aan de financieringskant. Om daar dan zeg maar een zo hoog mogelijk rendement uit te halen. Maar het is ten opzichte van sparen is precies het tegenovergestelde. Sparen is risicovol, infrastructuur niet.
2: Met andere woorden, we moeten ons begrip risico herzien.
5: Nou, je moet er kijken naar de daadwerkelijke vorm van risico. Ook zoals bijvoorbeeld Warren Buffett ernaar kijkt. Nou, risico is niet de volatiliteit. Nee. Dat is omdat het makkelijk in een spreadsheet kan. Iedereen dat mooi kan berekenen. Maar dat is niet de daadwerkelijke vorm van risico. Risico is gewoon dat je je geld niet terugkrijgt. Je koopkracht niet in stand kan houden.
2: Ja, ik denk ook wel eens van nou, risico is of je je doel kunt behalen of niet. Maar dat is in het verlengde daarvan.
5: Dat komt in het verlengde. Het doel behalen. Ja,
2: precies. Goed. Private equity, private debt. Welk onderdeel zou dat in een portefeuille moeten innemen? Naar jullie idee.
3: Nou, daar komt denk ik een persoonlijk antwoord. Hè,
2: ja, dat mag ook.
3: We zijn natuurlijk geen adviseurs. Wij denken dat het best een substantieel onderdeel zou kunnen innemen, mits het natuurlijk past bij die beleggingshorizon van die investeerder. Hè, want het is langer termijn. Het is niet iets vandaag kopen en volgend kwartaal eruit.
2: Ja.
3: Dat gaat vaak ook niet op kosten van heel veel rendement. En wat we denk ik internationaal zien, er zijn onderzoeken bij wat we noemen family offices. Hè, dus hele rijke families die al 20, 30 jaar toegang hebben tot private markets. Zien we toch wel een allocatie tot 40% aan private markten. Waaronder ook bijvoorbeeld vastgoed zit. Hè, maar het is dan even grof over de duim 20% private equity. Een stukje infra, een stukje credit en een stuk vastgoed.
2: Ja.
3: En die hele bucket worden ook nog als alternatieve beleggingen genoemd. Ja, dus dat ze kunnen ankerpunten zijn voor beleggers om naar te kijken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel persoonlijk.
2: Ja, en dat family offices praat je echt over behoorlijke vermogens meestal. De mensen die nu luisteren, dat zijn ook heel veel ondernemers die misschien niet 10 miljoen hebben liggen. Vanaf welk punt wordt het interessant om private equity en debt te overwegen, Han?
5: Ja, meestal toch wel een paar miljoen.
2: Een paar miljoen?
5: En dat je dat mee start, denk ik wel. Maar dat hangt ook van je persoonlijke verplichtingen af.
2: Ja.
5: Er zijn natuurlijk mensen die heel veel verplichtingen op korte termijn kunnen hebben. Stel dat iemand overlijdt, ja, dan moet afgerekend worden met de fiscus. Dan heb je geld nodig.
2: Ja.
5: Of als je een echtscheiding hebt, die zijn ook meestal moeilijk te voorspellen. Dan heb je ook geld nodig.
2: Ja.
5: Maar zeker als je wat langer termijn kijkt en je hebt niet die verplichtingen, dan is het juist heel verstandig om die verplichtingen juist in een private markt te gieten. Denk bijvoorbeeld als je je geld wil nalaten aan je kleinkinderen. Je kunt natuurlijk gewoon geld overmaken. Je kan natuurlijk gewoon zo'n aandelenportefeuille die ze elk moment kunnen verkopen. Maar wat nou is mooi als je een langlopende private equity verplichting hebt.
2: Dit is een rode Ferrari hedge.
5: Uiteindelijk is dat rode. En dan leer je er ook mee gewend. Dan weet je wat je aan hoe je aan beleggen bent. En heb je de ervaring meegekregen. Het is heel goed juist om een private markt eigenlijk te beginnen als startpunt voor je beleggingen.
2: Ja. Jij wilt iets zeggen, Suzanne?
4: Nee, ik vind het is de rode Ferrari hedge. Maar daarmee de illiquiditeit is denk ik ook een bescherming voor veel particuliere beleggers.
2: Ja. Gewoon dat je er niet aan kunt komen. Ja. Je hebt er één keer ben je een weg op gegaan. En ja, die moet je ook verder bereiden.
4: Exact. Ja.
5: Mensen op de beurs maken ook fouten. Hè? Ik bedoel, soms kijken ze wel naar hun vermogensbeheerder, dat soort zaken. Of die wel rendement levert. Maar mensen hebben de neiging op de beurs om op de top in te stappen als de beurs het heel erg goed doet.
2: Ja.
5: Dus liever vandaag nog beleggen, niet morgen.
2: Ja, de fear of missing out. Hè? Ik wil erbij zijn.
5: Ja, maar als dan de beurs door het putje gaat, dat gaat allemaal fout in de wereld. En de meeste verkopers zijn altijd op de bodem van de beurs. ja, lager kan niet. En dan, dan nemen de verkopen af. Dus je ziet dat als je op lange termijn kijkt wat het effect is van het rendement op wat het beursrendement is en wat het dus de beleggersrendement daadwerkelijk is, er zit per jaar soms wel zo'n 2% tussen. Dat is toch zonde. Dus je, dat bij private market kun je zeggen, het is illiquide, maar dat beschermt je ook tegen foute beslissingen.
2: Ja, dus de emotie wordt een beetje uit de markt gedrukt op deze manier.
4: Ja, het sentiment ook.
2: Met sentiment.
5: En dat is ook bij de private equity investeerders zelf, want die worden natuurlijk ook afgerekend op dat rendement. Dus ze krijgen een deel van de vergoeding, krijgen ze als ze een bepaald ondergrens in rendement halen. Dus dan heb je, deels is je vast, maar deels is zeg maar ook variabel.
2: Ja.
5: En dat betekent dus dat je een hoger variabel rendement als investeerder kan krijgen. Op het moment dat je daadwerkelijk ook die rendementen haalt. En dan kun je zeggen, ja, dat is een performance fee, noemen ze dat allemaal. Maar ja, tegelijkertijd, als je hele performance fee heel erg hoog zijn, ben ik heel erg blij met die rendementen.
2: Ja, absoluut.
5: Enkele jaren geleden waren er spectaculaire rendementen op de pensioenfondsen.
2: Ja.
5: Met hele hoge performance fees. En het was er veel discussie over de performance fees. Maar onderliggende rendementen waren natuurlijk spectaculair.
2: Ja, dat ik, nou ja, verdiend is verdiend. Ja, klaar toch? Eigenlijk.
5: Niet, maar helemaal dat is, dat, niet helemaal de Nederlandse geest natuurlijk, nee. Maar toch, ik betaal graag heel veel performance.
2: Ik ook, ja. Ja, ik, in die zin denk ik ook, ik betaal graag heel veel belasting, want dan heb ik ook veel verdiend blijkbaar.
5: Nou ja, dat is andere.
2: Dat is andere, oké. Okay. Oh, dat is weer een knuppel in de toenderhok. En Matthijs, wat is er wat je nog graag even tot slot van deze uitzending zou willen delen?
3: Nou, ik denk private equity, private markets is wel, het is best wel een trend. Sommigen zeggen misschien zelfs het is een hype. Een van de eerdere vragen was, wat zijn nou beelden die we zouden moeten wegnemen of wat dan ook.
2: Ja.
3: Ja, wij zien private equity in mijn voorbeeld in de jaren 80 in Amerika ontstaan. Het is iets wat al 40 jaar er is in de huidige vorm. Het heeft goede rendementen laten zien. Ja, die fluctueren van jaar tot jaar. Maar waarbij we denken op dit moment natuurlijk heel veel particuliere beleggers de sector inzien stromen. Dus denk ik alleen maar goed. En zeker geen hype of wat dan ook. Ja, het is gewoon here to stay.
2: Ja.
3: Als je maar tijd hebt om de rit uit te zitten. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja. Oké. Okay. Suzanne, heb jij iets waarvan je zegt, nou, dit wil ik nog echt goed meegeven?
4: Ja, wij zijn natuurlijk wel enigszins vooringenomen over private markten, Matthijs en ik. En ik zou dat zeker benadrukken, wat Matthijs ook aangeeft, dat dit geen trend of hype is. Maar voor de lange termijn is, het geeft stabiliteit in elke portefeuille. Het geeft rust in de portefeuille, juist omdat het illiquide is van nature.
2: Ja.
4: Ik denk dat het er ook voor zorgt dat je beter slaapt 's nachts. En het sentiment is eruit. Dus bij publieke markten zie je dat sentiment toch echt een grote rol spelen. Dat is bij private markten niet. En dat brengt denk ik een heel groot deel van die rust.
2: Brengt rust, ja.
4: Ik denk wel dat advies voor beleggingen aan zich in de breedste vorm wel het devies is vanuit ons. Dus dan kijk ik ook weer even naar mijn buurman Han. Je goed laten adviseren door een professional als belegger of beginnend investeerder is denk ik wel key.
2: Dat is wel nodig. Dat lijkt me in alle opzichten wel wenselijk. Han, heb jij nog een bespiegeling over private equity?
5: Ja, wat vaak werd gezien is natuurlijk, de beurs als traditionele portefeuille met aandelen en obligaties. En eigenlijk is dat een beetje raar om dan de private equity of private markt als add-on te zien. Als iets wat je als satelliet wat je aan een portefeuille vastplakt.
2: Okay,
5: want ja, sommige mensen willen er soms in, willen eruit. En die flexibiliteit, die heb je daadwerkelijk op de beurs.
2: Ja.
5: Misschien heb je die niet bij private markt, maar dat pleit ook voor bij private markt meer als de kern van de portefeuille gezien. Dat is je portefeuille die je aanhoudt door weer en wind. Want dat is heel onverdedig om er dan uit te stappen. Maar op de beurs kun je dat natuurlijk wel doen. Dus als je flexibiliteit zoekt, dan moet je juist in private equity, private marktenbeleggingen, denk ik.
2: Ja.
5: Dat is dat de kern van de portefeuille.
2: Ja. Oké, okay. Goed. Dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van de tweede uur van de Dag van de Financiële Vrijheid. Wat ik altijd aan het eind nog vraag, is één concrete tip om die mee te geven. Han is het gewend, dus ik begin even bij jou, Han. Eén concrete tip en dan mogen jullie nog even nadenken.
5: Nou, de tip is heel simpel. Dus het achtste wereldwonder natuurlijk volgens Einstein is het tip van rendement op rendement. Dus als je elke keer begint, je moet op tijd beginnen. Als je dus vroeg begint met beleggen en zeker ook met private markten, dan krijg je uiteindelijk het hoogste rendement.
2: Dat vind ik een hele mooie. Suzanne, heb jij een tip?
4: Ja, ik zou zeggen, private markten zijn niet te timen. Dus de duur van actief zijn en geïnvesteerd zijn in de private markt is relevanter of belangrijker dan het timen van het moment. Dus stap in zo vroeg mogelijk wanneer het mogelijk is, zodat je de langst mogelijke horizon hebt om mee te profiteren. Dus time in the market versus time to the market is wel het advies.
2: Hartstikke mooi, dankjewel. Matthijs?
3: Ja, ik denk praat vooral met verschillende partijen. Het is natuurlijk ook een financieel product dat inhoudelijk doorgrond moet worden. He, dus daar is denk ik de tip om ook een adviseur in de arm te nemen heel belangrijk. Maar ook, ja, het is ook wel een beetje een persoonlijk product. Het gaat om vertrouwen, lange termijn, wat investeerders die investeerders met ons aangaan. Dus ja, weet je, misschien passen wij niet bij elke investeerder en vice versa. Maar ja, praat met verschillende partijen en laat je inspireren.
1: Oké, dankjewel. Ik dank mijn gasten Han Diepering van Aureus, Suzanne van Koeveringen en Matthijs Pista van BB Capital. En dat uur werd mede mogelijk gemaakt door Aureus. We gaan zo dadelijk over op het vermogen en de eigen woning en met name de nalatenschappen. Dus aan de andere kant van 3 uur zie ik jullie graag terug.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is de dag van de financiële vrijheid. Met Roelof Meijer. Ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.
9: Welkom bij het derde uur van de dag van de financiële vrijheid. Tot 8 uur zijn we bij je. En dat betekent dat we nog een aantal uren hebben over financiële vrijheid. Er zit ook 1 uurtje tussen 5 en 6 tussen BusinessWise. En dan om 6 uur gaan we door met vastgoed en nog crypto tot 8 uur. Maar eerst gaan we het over iets heel anders hebben. En dat is namelijk nalatenschapsplanning. En dan gaan we het hebben over de eigen woning en de nalatenschap.
10: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.

0: Hall & Oates, Rich Girl, toepasselijk op de dag van de financiële vrijheid. Wij gaan het hebben over nalatenschap, eigen woning en nalatenschap. En dat doen we met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Raymond, een hele goede middag.
1: Ja, hi Roelof, dankjewel.
0: Zo, Raymond, wat gaan wij precies behandelen dit uur van de dag van de financiële vrijheid?
1: Nou, dat is. We gaan het hebben eigenlijk over een dak boven je hoofd en het handhaven daarvan na overlijden. Mm-hmm. Uiteraard het vanuit de planninggedachte natuurlijk het meest bezien vanuit de eigen woning. Maar we beginnen natuurlijk even met de huurwoning.
0: Ja, precies. Want hoe zit dat bij een huurwoning, Raymond?
1: Ja, dat is eigenlijk, en dan hebben we meteen ook duidelijk gemaakt waar dit over gaat. Kijk, weet je, als je met iemand samenwoont, ongehuwd samenwoont in een huurwoning, en die persoon is medehuurder, dan kan die gewoon blijven zitten. Moet hij natuurlijk wel de huur op kunnen brengen, maar die kan er gewoon blijven zitten. Op het moment dat je in een huurwoning zit, ongehuwd samenwoont, je bent geen medehuurder en de hoofdhuurder, of tenminste de huurder, overlijdt, ja, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswegen binnen 2 maanden na het overlijden, of met 2 volle maanden na het overlijden. En dat is natuurlijk best wel heel erg pijnlijk. Ben je nou met iemand gehuwd, hè? Dus iemand die heeft een huurwoning en je gaat met die persoon, treed je natuurlijk of je gaat een geregistreerd partnerschap aan. Geregistreerd partnerschap, daarvoor moet je dus naar het stadhuis, hè? Dus dat is overeenkomst natuurlijk. Ja. Dan ben je gerechtigd om in die woning te blijven. Overigens, en dan blijf ik wel zeggen, je moet wel de huur op kunnen brengen natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. En dan doet even een stapje van de huurwoning naar de eigen woning?
1: Ja, nou ja, bij die eigen woning zit het natuurlijk allemaal even wat anders in elkaar. Omdat daar sprake is natuurlijk van eigendom. En dan is natuurlijk maar helemaal de vraag van in welke verhouding sta je tot die erflater.
0: Ja. Ja,
1: en daar gaat het eigenlijk, gaan we het hele uur gaan we het daarover hebben. Dus we hebben het simpele deel gehad. We gaan verder met het moeilijke deel. Nee, je moet het zo zien dat een koopwoning, hè, dus een koopwoning is een woning in eigendom. Mm-hmm. En die kan behoren tot het vermogen van de erflater. Nou, dan kun je misschien van die persoon erven. Hoeft natuurlijk niet altijd, hè, als partner. Of hij kan deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen. En dat gemeenschappelijk vermogen, dan hebben we de huwelijksgoederengemeenschappen, de algehele gemeenschap, daar valt alles in. Dus ook de woning, een paar kleine uitzonderingen, kom ik zo meteen nog even op aan. Of de beperkte gemeenschap. En de beperkte gemeenschap, dat is eigenlijk de standaardregeling die we hebben sinds 2018. Nee, dus daar hebben we toen natuurlijk smoozicht aangepast. Nou, die algehele gemeenschap goederen is de simpelste. Nee, dus je trouwt met iemand, je maakt geen huwelijksvoorwaarden. Ook al heeft één van beiden een woning in zijn bezit. Daarna is er nog maar één vermogen en dat is het gemeenschappelijk vermogen. En dat betekent dat als dat huwelijk wordt ontbonden door overlijden, zoals vaker gezegd, elke relatie gaat eraan. Dat huwelijk wordt ontbonden door overlijden, dan ga je daarna die gemeenschap ontbinden. Nou, dat betekent dat je deelgenoot bent in de helft van die woning. En die andere helft, ja, moet je maar kijken hoe je die naar je toe krijgt. Hè. Wellicht kan je hem vererven. Mm-hmm. Maar als je hem niet vererft, moet je hem op een andere manier naar je toe zien te halen. Nou, heb je nou te maken met een beperkte gemeenschap. Dus dat betekent een ieder die is gehuwd na 1 mei 2018. En behoorde de woning tot bijvoorbeeld de eigendom van degene die is overleden. Ja, dan maakt het wel deel uit van die nalatenschap. En dan is de volgende vraag natuurlijk of je aanspraak kan maken op die nalatenschap. En dan gaan we het vervolgens over hebben. Maar dat, ja, dan is natuurlijk even de vraag, dan ben ik wel deelgenoot in die woning of niet deelgenoot in die woning?
0: Ja.
1: Heb je hem gezamenlijk gekocht nadat het huwelijk is voltrokken en sta je dan ook beide als deelgenoot in die woning geregistreerd? Ja, dan wel. Maar ja, goed, dan heb je hem maar voor de helft. Dan moet je nog zien hoe je in die andere helft komt. Nou, waarom waak ik er altijd wel voor om gewoon blind van dingen uit te gaan? Stel nou eens dat je een partner tegenkomt en ben je voor 2018 meegehuwd. Maar die heeft die woning zelf gekregen uit een nalatenschap of met een schenking. Mm-hmm. En bij die schenking of bij die erfrechtelijke verkrijging is destijds bepaald dat die woning buiten iedere gemeenschap blijft. Ja. als die dan komt te overlijden, dan valt die dus niet in de gemeenschap. En dan moet je dus zien of je daar erfrechtelijk een aanspraak op kan krijgen. En dus dat is ook een punt. Nou, wat natuurlijk ook nog kan tot slot, dat is dat je bent gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap. Maar je kan wel samen een woning kopen. Nou, dat noemen we dan een eenvoudige gemeenschap. En dat is dan ook weer vergelijkbaar met mensen die ongehuwd samenwonen. Mm-hmm. Dat is een eenvoudige gemeenschap. Ja, en dan ben je deelgenoot in die woning. Maar dan moet je natuurlijk nog maar zien hoe je die andere helft naar je toe krijgt. Als je die gewoon erft. Of op een andere manier verkrijgt, ja, dan is het natuurlijk nu zo moeilijk. Maar dat is niet een vanzelfsprekendheid.
0: Oké, we hebben dus in wezen nu alle vormen zo'n beetje gehad. Maar hoe zit het nou met de financiering van de woning?
1: Nou ja, kijk, en daar heb je natuurlijk meteen de andere kant van het hele verhaal. Hè. Kijk, als we kijk, vroeger toen we nog Koen nog met een lange oes schreven, hè, dat is een heel lang geleden, voor 2013. Ja, nee, maar voor 2013 had je de omstandigheid dat, ja, iemand die had een leuk huis gezien en die dacht bij ze, god, daar zou ik eigenlijk wel willen wonen. Ja. Hoeft er niet al te veel eigen middelen in te brengen, over het algemeen eigenlijk niet. En nou, die gingen naar de bank en die gingen daar een financiering onder hypothecaire zekerheid aan. En daarmee kon je die woning eigenlijk top financieren. Nou, ja. Daar kun je alles van vinden. Alleen het grote voordeel was dat de financiering van de woning eigenlijk in één hand lag. En wat je tegenwoordig hebt, of tegenwoordig, dat is ook al meer dan 12 jaar aan de gang, dat betekent inbreng eigen middelen en tamelijk rigide leennormen. Dus dat betekent dat de hoeveelheid eigen middelen die mensen moeten inbrengen, is wezenlijk groter dan dat die een aantal jaren geleden was. En ja, vroeger was dat geld niet en tegenwoordig is dat geld er eigenlijk nog steeds niet. Dus dan krijg je eigenlijk een soort, ik noem dat altijd, een soort patchwork financiering die eraan hangt. Er worden uit allerlei hoeken en gaten worden er gelden geperst. En ja, in je eentje een woning kopen, dat is ook al een behoorlijke opgave. Dus dat moet je dan vaak ook met z'n tweeën doen. En dan is het natuurlijk ook maar weer helemaal de vraag of die inbreng aan beide kanten, of die ook net zo groot is. Ja. Dus de sprake van een algehele gemeenschap goederen maakt het allemaal niet zo gek van uit. Maar op het moment dat je te maken hebt met ongehuwd samenwonen of een beperkte gemeenschap, ja, dan wordt het hele feest natuurlijk wezenlijk anders. En wat ik er vooral mee wil aangeven, dat is dat de financiering samenstelling, die is natuurlijk wezenlijk anders dan heel wat jaartjes terug. Omdat uit alle hoeken en gaten geld geperst moet worden om überhaupt die woning te financieren. Nou, dan krijg je dat we sinds 2001, hè, dus dat is eigenlijk sinds 1997, zijn we eigenlijk werkende weg bezig gegaan met het beperken, ja, laten we het zo maar noemen, met het beperken van die hypotheekrenteaftrek. Mm-hmm. In allerlei stapjes. Ja. Hè. Eigenlijk was het voor 1997 zo van, joh, moet je horen, je koopt een woning en als het geld voor die woning is, dan is de rente aftrekbaar. Ja. En wat er voor financiering, wat voor vorm en hoe je het ook in elkaar gestoken hebt, lekker belangrijk. Nou, dan heb je vervolgens sinds 2001 zitten we met die duurbeperking. Nou, op zich, hè, daar kun je ook alles van vinden, maar dat betekent feitelijk dat de financiering een looptijd heeft van 30 jaar en elke uitbreiding opnieuw een periode van 30 jaar. Mm-hmm. Ja. Dat betekent dus ook dat iemand die meerdere keren verhuisd is, dat hij natuurlijk een bepaald eigen woningverleden gaat opbouwen, waarbij natuurlijk ook wel wat omstandigheden kunnen ontstaan, dat als je ook nog eens een keertje van partner wisselt in de tussentijd, natuurlijk ook niet ondenkbeeldig, dat je twee mensen hebt die je al wat langer een eigen woning hebben, maar wel verschillend eigen woning verleden hebben.
0: Ja.
1: Nou, en wat je dan vervolgens krijgt, dat is dat we sinds 2004 en sinds 2013 helemaal nog een aantal beperkingen in die woningfinanciering zijn gaan brengen, waardoor dat eigen woning verleden nog relevanter wordt. Dat betekent dat het soms ook wel relevant kan zijn om wel gezamenlijk aan te kopen, maar niet gezamenlijk voor het volle pond te financieren.
0: Hoe zie jij dat?
1: Dat kan een sociale reden hebben, maar ja, dat kan ook een. Dus laten we zeggen, je koopt een woning van 400.000 euro. Mm-hmm. Je brengt er 100.000 euro eigen middelen op in. Maar ja, een van de twee deelgenoten brengt die ton in en die andere deelgenoot die brengt het niet in. Nou, dan zul je op enig moment natuurlijk ook die draagplicht van die schuld wellicht er ook op hebben aangepast om het fiscaal maar passend te houden. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En die eigen woningregeling, daarvan zeg ik altijd degene die roept dat die het snapt, die ligt. En dat is, dus, maar dat maakt hem wel heel erg complex. Maar wat ik er vooral mee wil zeggen vanuit de nalatenschapologie is dat de woning misschien wel half-half in eigendom kan zijn, maar dat zegt niet alles over de schuld die op die woning zit. Mm-hmm. Nou, dan krijg je ook nog eens een keertje het punt van als de ene deelgenoot in die woning meer gaat investeren in de woning dan die andere, terwijl de eigendomsverhouding hetzelfde blijft. En dan kom ik hier weer op het verhaaltje terug, hè, wat ik net aangaf. Hè, van, er wordt 100.000 euro aan eigen middelen ingebracht door één van de twee deelgenoten, die wel alle twee voor 50% eigenaar van die woning zijn. Nou, dan zie je dat je te maken krijgt met wat wij noemen een vergoedingsrecht.

0: van de partners die stopt er 100.000 euro in. Dat betekent dat ze beide deelgenoot zijn in die woning, elk voor 50%.
1: Ja.
0: Nou, er zit een financiering op van 300.000 euro.
1: Ja.
0: Op grond van de wet zijn ze feitelijk draagplichtig, elk voor 1,5 ton.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat hebben we in het recht zo geregeld.
1: Ja.
0: Op het moment dat je, en dan heb ik het hier even over een ongewilde situatie, maar op het moment dat je voor 150.000 euro financiert en je hebt twee deelgenoten in datgene wat je financiert, dat die draagplicht ook in de gelijke mate van de eigendomsverhouding wordt verdeeld. Nou, wat je eigenlijk dan wel zegt, ja, maar wacht even, ik heb er 1 ton in gestopt en niet 50.000 euro. Dus dat betekent wel dat op het moment dat we de tent verkopen, gaan we die financier aflossen. En stel dat er nog 0 is afgelost voor 3 ton, maar ik wil wel mijn ton eruit.
1: Ja.
0: En, dus, en dat betekent dus dat je daarmee een vergoedingsrecht hebt op die andere eigenaren. Dat is dan uiteraard je partner, maar dat betekent dat poppetje A die er 1 ton in gestopt heeft, die heeft een vergoedingsrecht van 50.000 euro op poppetje B die er niks in gestopt heeft.
1: Precies. Okay.
0: En dat is natuurlijk best wel een beetje een punt, omdat en dat brengt ook waarom ik het zo van belang vind om het in deze tijd ook te bezien. Kijk, die vergoedingsrechten die bestaan al zolang als dat we, dat we wetten hebben. Hè? Ik bedoel, dat is van alle tijden. Alleen doordat je nu heel vaak te maken krijgt met het feit dat mensen eigen middelen moeten inbrengen en dat niet altijd in gelijke mate gaat, heb je natuurlijk te maken met een vergoedingsrecht. Nou, dat is van de ene verplichting en van de andere een recht. Nou, als nou degene die komt te overlijden die verplichting heeft, ja, dan is die wel invorderbaar natuurlijk op dat moment.
1: Helder. We gaan even naar het overlijden van een van de partners. Kun je iets vertellen over het wettelijk erfrecht?
0: Ja, nou kijk, we hebben binnen het wettelijk erfrecht natuurlijk wel een paar veiligheidskleppen. Waar ik in de eerste instantie altijd van zeg, hè, op het moment dat je met iemand duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dat je samen de boodschapjes doet en samen de kosten draagt en samen ook aan tafel zit. Dat kan ook in een oude kindrelatie zijn. Dan hebben we bij wet geregeld dat diegene het recht van bewoning behoudt 1/2 jaar na overlijden.
1: Okay.
0: Dus het is niet zo van de eigenaar overlijdt. Ik voer met die eigenaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dus zorg dat je er zo snel mogelijk uit bent. Nee, dat is het minimale recht wat erin zit. Dus een periode van 1/2 jaar. En als je dat ook even een voorbeeld projecteert, dan zie je van iemand die gaat ongehuwd samenwonen. Dus de een trekt bij de ander in. Degene die de eigenaar van die woning is, die overlijdt. Die heeft kindertjes. Die kinderen zijn erfgenamen. En ja, die partner wordt al wel gesommeerd om zo snel mogelijk op te hoepelen. Want ja, ze willen die woning in de verkoop brengen. Dan kunnen ze in de nalatenschap verdelen. Nou, het punt is wel dat daar een minimaal recht van verblijf van 1/2 jaar in zit. Let wel, zoals alles in het recht ook, daar kan je eventueel ook nog wel een beroep doen op de verlenging van die periode. En dat is in het huidige woningmarktperspectief natuurlijk niet ondenkbeeldig. Nou, dat is dat minimale recht. Dan hebben we voor de rest gewoon, als je niet testeert, hebben we als uitgangspunt de wettelijke verdeling. En de wettelijke verdeling die is sinds 2003 in het erfrecht gekomen. En die maak je alleen maar tussen echtgenoot, geregistreerd partner. Hè, dus dat is niet degene met een samenlevingscontract, maar die zijn alle twee naar het stadhuis geweest. En de kinderen. En wat houdt het in? Alle goederen gaan over op de langstlevende. Die is daarmee overbedeeld. En de kinderen verkrijgen van rechtswege een vordering op die langstlevende die opeisbaar is met het overlijden van die langstlevende. Nou, dat is een prima bescherming. He, dus als ik dat even een voorbeeld neerzet, dan hebben we twee mensen die gaan trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Dan is het ene poppetje is de eigenaar van die woning, het andere poppetje heeft die woning niet. Het ene poppetje die eigenaar is, die komt te overlijden. Degene die de eigenaar of de langslevende, die heeft dan mij niet, maar die kan wel een aanspraak maken op de wettelijke verdeling en die verkrijgt dan.

0: waarmee alle goederen is daarmee overbedeeld en de overbedelingsvordering is pas opeisbaar op het moment dat die langslevende overlijdt. Die hebben we, hè?
1: Ja, die hebben we. Absoluut.
0: Ja? Oké, okay, mooi zo. Nou, maar ja, weet je, voorwaarde is natuurlijk wel, die kan alleen maar tussen langslevende echtgenoten en langslevende geregistreerd partners. Als we nu gaan kijken naar mensen die ongehuwd samenwonen, ja, dan moet je echt wel in actie komen. Tenminste, niet op dat moment, maar dan had je van tevoren al in actie moeten komen. Wat zullen de meeste ongehuwden over het algemeen doen? Nou, Roelof, roep eens wat.
1: Nou, niet veel, denk ik. Die leggen misschien een
0: Nou,
1: samenlevingsovereenkomst vast met daarin een
0: ja.
1: beding dat ze mogen blijven of zo, maar.
0: Ja, nou ja, helemaal goed. En daar sla je eigenlijk ook bijna de juiste term er tegenaan. Die hebben een samenlevingsovereenkomst. En in die samenlevingsovereenkomst wordt heel vaak een verblijvensbeding opgenomen. Nou, sommige mensen die denken van ja, maar dat betekent dat die langslevende daar mag verblijven. Nee, een verblijvensbeding, dat maak je ten behoeve van een bepaald goed. Dat betekent dat het goed verblijft, niet het poppetje. Nou, waar komt het op neer? Dat betekent dus dat de onverdeelde helft, en ik neem expres de juridische benaming daarvoor, maar dat betekent dat de onverdeelde helft van die woning verblijft bij de andere deelgenoot. Nou, de voorwaarde die hier dus bij hoort, is natuurlijk wel dat dit alleen maar kan op het moment dat die andere ook eigenaar is.
1: Ja.
0: Ja, dus stel nou eens dat ik ongehuwd ga samenwonen en ik heb geen aandeel in die woning, dan gaat het verblijvensbeding niet werken. Ja, dan kun je
1: Logisch,
0: het wel
1: ja.
0: noemen in een zogenaamd overnamebeding, hè, dus dat is de evenknie
1: Ja.
0: daarvan. Maar een verblijvensbeding werkt alleen maar ten behoeve van gemeenschappelijke goederen. En het lollige is dat in een samenlevingsovereenkomst, dat is best wel een grappig ding om gewoon ook eens een keertje door te lezen, een samenlevingsovereenkomst die maakt van alle roerende zaken, dus van de broodrooster, de mixer, noem, ja, zeker de mixer, maakt ze een ruilovereenkomst. Zegt ze eigenlijk van nou, het ene poppetje ruilt de helft van al zijn roerende zaken uit tegen de helft van alle andere goederen. Dus die vallen dan sowieso onder het verblijfsbeding. En voor die woning maken ze dan apart een verhaal. Nou, dat een woning een gemeenschapsgoed is, hè, noem een eenvoudige gemeenschap, dat kan je feilloos afleiden uit het kadaster, hè, want daar staat keurig netjes aangegeven hoeveel gerechtigden tot die woning zijn. Nou, het punt is, dat is dus een verblijfsbeding. Nou, heb je twee soorten verblijfsbedingen. Het ene verblijfsbeding noemt het verblijfsbeding onbaat en het andere onniet. Nou, zoek de verschillen.
1: Ja, nou het omniet ken ik wel, dat ombaat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord, maar ik snap het wel.
0: Nou, dat is precies het tegenovergestelde.
1: Ja,
0: Onniet
1: precies.
0: betekent dat je geen tegenprestatie verschuldigd bent. Dus in napetaal, je krijgt hem gratis. En onbaat betekent dat je wel een tegenprestatie verschuldigd bent. En dat zijn dus eigenlijk de belangrijkste thema's die erin zitten. Die vorm van erfrecht, dat noemen we het zogenaamde quasi-erfrecht. En hou die term wel even vast, want je verkrijgt hem niet krachtens erfrecht, hè, want erfrecht dat is wat we in de wet geregeld hebben en wat je eventueel aanvult met het testament. Nou, daar is hier geen sprake van, want ongehuwd samenwonenden zijn in het vermogensrecht ongehuwd, punt. En dat betekent dat ze dus niets van elkaar zijn. En dat is wel essentieel. Dus die zullen altijd in actie moeten komen om iets te regelen. Nou, dan kan dat via een samenlevingsovereenkomst. Kan natuurlijk ook via een testament. Hè. Je bent echt niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst te hebben. Maar als je met de andere partner overeen wil komen van joh, moet je horen, je bent mede-eigenaar van die woning van de onverdeelde helft, hè, zoals dat zo mooi heet. Maar het is wel de bedoeling dat als een van ons twee komt te overlijden, dat hij dan erft. Hè, dus dat is dan wel het punt. Het grote verschil tussen een samenlevingscontract en een testament is dat een testament natuurlijk een eenzijdige wilsbeschikking is. En een samenlevingscontract, ja, daar heb ik wel twee handtekeningen onder nodig. En wat ik daar vooral mee wil aangeven, dat is stel dat ik het gewoon heel vrolijk aan iemand beloof in het testament. En ik ga met mijn grote liefde ga ik naar de notaris en we laten alle twee een testament opstellen waarin we dit beloven. En vervolgens een dag daarna ga ik nog een keertje. Voor het testament gaat niemand ooit achterkomen. Komen ze pas achter als ze dood zijn. Ja. Maar in een samenlevingsovereenkomst, die kan ik natuurlijk niet eenzijdig wijzigen. Dus als ik de tip mag geven, regel het. In ieder geval ten dele in de samenlevingsovereenkomst. Want je moet je partner natuurlijk nooit helemaal vertrouwen. Hè? Dus dat is natuurlijk wel wat erin zit. Ja. Nou, en als je dan de volgende stap gaat nemen. Hè, dus we hebben hier de twee hoofdstromen min of meer gelegd. Hebben we te maken dat er wel sprake is van een verkrijging.
1: Ja.
0: He, want de erfbelasting die wordt niet alleen geheven over erfrechtelijke verkrijgingen, maar de erfbelasting die wordt ook geheven over wat men noemt de fictieve erfrechtelijke verkrijgingen.
1: Ja.
0: Nou, en ik heb wel vaker gezegd, juristen zijn simpele mensen, dus je moet die term omdraaien. En wat bedoel ik met een fictieve erfrechtelijke verkrijging? Hij wordt niet krachtens erfrecht verkregen, maar vanuit fiscaal motief gaan we hem wel behandelen als of die krachtens erfrecht is verkregen. Nou, met zo'n samenlevingsovereenkomst heb je dus te maken met een fictieve erfrechtelijke verkrijging.
1: Mm-hmm.
0: Nu weten we dat voor de erfbelasting hebben mensen die echtgenoot van elkaar zijn of geregistreerd partner van elkaar zijn, die hebben een vrijstelling van ruim 8,5 ton. Dus dat betekent dat daarmee altijd die verzorgingsgedachte niet gedwarsboomd wordt door het heffen van erfbelasting. Maar nu hebben we die ongehuwd samenwonenden. Tja, hoe zit dat dan?
1: Goeie vraag.
0: Ja, nou, dat zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Kijk, het leuke is, en dat is wel, wel essentieel om dat even te vermelden. Kijk, het belastingrecht, daar hebben we allemaal mee te maken. En het belastingrecht kent wat het vermogensrecht eigenlijk vrijwel niet kent. Maar het belastingrecht zit vol met gelijkstellingen. En dat heeft ermee te maken dat belastingrecht is bestuursrecht. En binnen het bestuursrecht is het wel dat mensen in gelijke omstandigheden gelijk moeten worden behandeld. Nou, en wat je dan dus krijgt, dat is dus dat ze zeggen van hé, iemand die gehuwd of geregistreerd partner is, die heeft een mega vrijstelling.
1: Mm-hmm.
0: Maar iemand die ongehuwd samenleeft, verkeert feitelijk in vergelijkbare omstandigheden, die zou daarmee dus ook recht op die vrijstelling moeten hebben.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat heeft men wel gereguleerd, puur om een beetje te voorkomen dat iedereen na een overlijden op de stoep staat en roept van nee hoor, ik ben sinds eergisteren ongehuwd samenwonend met, mm-hmm. Met deze persoon. Wat men daar eigenlijk zegt, dat is van oké, als je 5 jaar lang op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan heb je te maken met een vrijstelling. Dan kun je zeggen, potverdorie, die 5 jaar is een behoorlijk risicovolle periode. Toch?
1: Ja, lijkt me ook.
0: In die
1: ja.
0: 5 jaar ja. moet je dan natuurlijk voorkomen dat je komt te overlijden.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft natuurlijk niet iedereen in de hand. Nou, dan zeggen ze ook, nou, tenzij, we hebben vaker geroepen, tenzij is bedacht voor en door juristen, tenzij je met elkaar een notariële samenlevingsovereenkomst hebt.
1: Ja.
0: Wanneer je een notariële samenlevingsovereenkomst hebt met elkaar en op hetzelfde adres staat ingeschreven, dus is een cumulatieve eis,
1: mm-hmm.
0: Dan betekent dus dat een half jaar nadat die samenlevingsovereenkomst van kracht geworden is, dat je dan ook kan opteren voor die partnervrijstelling die erin zit, die hoge vrijstelling. En dat maakt ook, en dat is om dat even goed te duiden met een voorbeeld, echt wel hele bizarre dingen meegemaakt. Maar dat iemand die is ongehuwd samenwonend. En duurt al een jaartje of 2, 3. En die wordt heel erg ziek. Sterker nog, dat gaat heel snel bergafwaarts.
1: Mm-hmm.
0: Als die een samenlevingsovereenkomst zou maken, de kans dat die dat half jaar zou overleven, die is nul. Dus dan zouden ze alles bij elkaar 3,5 jaar samenwonen.
1: Mm-hmm.
0: Kwalificeren ze niet op de hoofdregel, kwalificeren ze ook niet op de tenzij. Dus wat we daar dan zien, dat is dan echt zo'n ziekenhuisbed huwelijk. Echt wel meegemaakt dat iemand op donderdag trouwt en op vrijdag overlijdt.
1: Ja, ja.
0: En let wel, dan kwalificeert hij wel, hè, want die is gewoon gehuwd. En dan kwalificeert hij gewoon wel voor de hoge partnervrijstelling. Dus dat wil ik er wel bij geven, dat mensen zich heel goed moeten realiseren dat die vijfjaarstermijn, ja, let wel, hè, dus dat is een cumulatieve eis. Je moet 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. En die tenzij eis, hè, die ik op een gegeven moment heb, tenzij een notariële samenlevingsovereenkomst hebt, dan is dat feitelijk effectief na 6 maanden. Maar ook dan moet je wel in ieder geval op hetzelfde adres staan ingeschreven. He, dus dat, want sommige mensen vergeten dat nog wel eens. En dat zijn dan typisch van die dingen waarin je, ja, je kan het niet terugdraaien op het moment dat iemand overlijdt.
1: Nee, dan is het te laat. Raymond, we gaan eventjes naar de muziek en dan gaan we zo dadelijk even verder met bijvoorbeeld de gevolgen voor de hypothecaire geldlening.
0: Ja, ik heb nog één opmerking over het laatste, ja. als het inderdaad mag. Je kan maar met één iemand die omstandigheid hebben. En dat is de cliffhanger voor na de muziek.
1: Gaan we doen.

0: Stevie Wonder, don't you worry about a thing. De dag van de financiële vrijheid. Tot 8 uur zijn we bij je. Tussen 5 en 6 is het even wat anders business-wise. Maar vanaf 6 uur tot 8 uur heb je de laatste 2 uurtjes van de dag van de financiële vrijheid. En tot 5 uur zijn we sowieso bij je. In dit uur aandacht voor financiële vrijheid, de eigen woning en nalatenschap. Raymond Mars van de stichting Register-Executeur. Raymond, wij gaan het stapje maken naar de hypothecaire geldlening.
1: Ja. Inderdaad, want dat is eigenlijk de volgende stap. Hè. We hebben het over de eigendom van die woning gehad. Maar daar hangt vaak nog een stukje financiering aan.
0: Precies.
1: En de financiering die is gedekt met een hypothecaire zekerheid. Hè.
0: Ja.
1: De hypotheek heeft betrekking op het feit dat de bank wel met nog de nodige omslagen natuurlijk de woning mag uitwinnen, mag verkopen. Om eventueel niet betaalde schuld terug te vorderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar blijft de kredietovereenkomst? Een kredietovereenkomst kenmerken zich door het punt van dat er geld uitgeleend wordt en dat terugbetaald wordt. En dat er in de meeste gevallen ook wel rente verschuldigd is.
0: Ja.
1: Het punt is dat alle hypotheken, zoals we dat dan vaak noemen, die worden wel verstrekt onder voorwaarden. En een van die voorwaarden is het overlijden van de debiteur. Dus met andere woorden, op het moment dat een van beide geldleners komt te overlijden, in beginsel de financiering natuurlijk wel opeisbaar. Nee, dus dan kan de bank gewoon zeggen van, joh, moet je horen, er is alleen dood. En we gaan de kredietovereenkomst beëindigen. En dat
0: Precies.
1: is ook voorwaardelijk zo overeengekomen.
0: Ja.
1: En dan kom je eigenlijk wel een beetje in het punt, weet je, vroeger deed men er allemaal niet zo moeilijk over, daar zat ook wel een stukje maatschappelijke betrokkenheid in het een en ander, er lag eigenlijk bijna altijd een stukje verzekering onder, daar kom ik zo meteen nog even op, maar tegenwoordig is dat toch weer even iets anders, hè? Wat ik al zeg, sinds 2013 is het financieren van een woning toch al veel meer gefragmenteerd geraakt. En dat betekent dat het er niet duidelijker op geworden is. Consequentie is wel dat als er nog een stuk financiering op zit, wat in stand moet blijven, dat is dus dat de achterblijvende partner in de meeste gevallen wel getoetst gaat worden of die op grond van een normenkader die financiering kan dragen.
0: Ja, logisch.
1: Nou, daar hanteert men. Ja, daar hanteert men wel wat we noemen beheercriteria. Dus er wordt getoetst op werkelijke last. Dus dat zal niet direct echt bloed uitvloeien. Maar let wel, die leennorm, en ik roep altijd, in Noord-Korea zijn ze weer jaloers op, die is dermate rigide, daar word je niet vrolijk van. En banken hebben ook relatief, of staan zichzelf, ze hebben die ruimte wel, maar ze staan zichzelf relatief weinig ruimte toe om van die normen af te wijken.
0: Ja.
1: Maar er zit nog een andere sluipmoordenaar onder. Dat is dat heel wat mensen die hebben een aflossingsvrije component in de financiering zitten. En zeker wat oudere mensen, die hebben ooit wat aflossingsvrij geld opgenomen om dat door te tikken naar de kinderen om die in de gelegenheid te stellen om een huis te kopen. Banken, zeker de grote, hè, dus de grote banken, die zijn een soort kruistocht begonnen op instigatie van de Europese Centrale Bank om die aflossingsvrije financieringen fors te reduceren.
0: Ja.
1: In ieder geval tot een maximumbedrag van 1,5 ton.
0: Ja. Hè,
1: dus de helft van de woningwaarde met een maximum van 1,5 ton. En ja, ik heb daar altijd wel een beetje een dingetje mee, omdat ik bij mezelf denk van ja, aflossingsvrij, elke lening wordt afgelost. Het is, en zeker op het moment dat iemand midden 80 is en er zit een stukje aflossingsvrij op. Ja, weet je, dat kijk naar de gemiddelde levensverwachting. Dat is met een paar jaar is dat natuurlijk ook aan de orde. Niettemin, de toetsing, die hoort daar wel bij. En ook de vorm waaronder je eventueel kan voortzetten, die maakt het ook anders. En dat kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat je wel een duidelijke verandering van de last ziet door het overlijden van een van tweeën. Nou, en dat loopt bijna naadloos over in het volgende onderwerp.
0: De levensverzekering.
1: De levensverzekering, ja, in combinatie met de hypotheek.
0: Ja, dat is ook een vorm van aflossen.
1: Nou, dat klopt. Kijk, nu is het wel zo dat, nou ja, een vorm van, dus een ideale vorm van aflossen.
0: Ja.
1: En in Nederland is het ook een spotgoedkope vorm van aflossen. Het hele punt is natuurlijk wel dat je ze na overlijden niet meer kan sluiten. Hè? Dus je zal daar wel op moeten voorsorteren. En die dingen natuurlijk ook niet een eeuwigdurende looptijd hebben. Hè? Dus dat geldt ook naar een maximum looptijd.
0: Precies.
1: Dus wat ik daarmee wil aangeven, ja, maar weet je, er zijn toch wel een paar dingen. En daarom ben ik ook blij dat we dit op de radio ook kunnen roepen. Kijk, jaren geleden was het eigenlijk zo dat banken gewoon verplichten om vanuit hun eigen risicoperspectief een overlijdensrisicodekking te hebben. Nou,
0: Ja.
1: dat hebben ze losgelaten.
0: Ja.
1: En dat maakt ook dat, ook omdat het afsluiten van deze verzekering, kijk, die dingen die kosten bijna geen pepernoot, maar je moet, en dan heb ik het echt over euro's in de maand, hè, dat is niet heel erg kostbaar. Maar je moet daar nogal wat een en ander aan verslagleggingen over doen. En dat sommige partijen zeggen van, je moet je horen, we sluiten ze niet, we wijzen de klanten wel op en dan kan hij het mooi zelf regelen. Maar dan krijg je een beetje hoe sommige mensen redeneren van. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Van nou, we zijn nog jong, dus we gaan niet dood. Nou, dat kan ik wel helemaal niet volgen. En vervolgens is dan de volgende stap van, ah, weet je wat, je kan alles wel verzekeren. Ja, maar als puntje bij paaltje komt, en dan haakt dat eigenlijk een beetje aan op dat wat ik ervoor zet, kan je natuurlijk best wel fors in de problemen komen. Even, moet je het plaatje even voor je zien. Hè? Een meneer en een mevrouw die kopen een woning, twee inkomens. Vervolgens komen de kindertjes. Meneer die gaat in deeltijd werken, verdient wezenlijk minder. Mevrouw komt te overlijden, ze hebben het niet afgedekt. Nou, dan zitten we met meneer met kleine kindjes, die natuurlijk niet heel veel ruimte heeft om zijn tijd anders in te delen. En de geldverstrekker die gaat roepen van, hé, hey, wacht even meneer, u heeft wel een heel beperkt inkomen. Ja, die last kunt u niet dragen, dus dat wordt een bord in de tuin. En dat zijn nou typisch van die dingen dat ik bij mezelf denk van, dat sluipt er zo een beetje in. Omdat de omstandigheden toen ze de boel kochten en toen ze dus ook directe behoefte tot financieel advies hadden, namelijk om die woning te financieren, die wordt ingehaald door de omstandigheden van de tijd, namelijk het vormen van een gezin en een eventuele mutatie in het inkomen. Nou, weet je, kijk, over die levensverzekering hier op Twitter kun je natuurlijk de rest van de middag ook wel mee vullen. Alleen de wijze hoe je hem inricht, ja, daar moet wel even over nagedacht worden. En dan ga ik nu niet verder op in, maar wel even over nagedacht worden. Dat in ieder geval, zeker als er kinderen zijn, geen nadelige gevolgen kunnen hebben. Dus dat is wel een beetje een cliffhanger voor de mensen die toch eens even aan een adviseur vragen: joh, moet je horen, is de boel wel even goed ingericht? Dit vraagt wel altijd even een stukje aandacht om het maar zo aan te geven.
0: Helder. We hebben nog een minuut of 10 in dit uur, Raymond, waar we gaan het hebben over het testament, lijkt me.
1: Ja, zeker. Want kijk, ik heb het er steeds over gehad dat, hè, je hebt het wettelijk erfrecht, dat functioneert eigenlijk helemaal prima. En de meeste mensen die komen daar wel mee uit. Het hele punt is natuurlijk wel dat die woningen die zijn natuurlijk fors geld waard geworden. En dat betekent natuurlijk ook dat als ik die wettelijke verdeling toepas, dat je best wel een punt hebt. Hè. De erfbelasting is in Nederland niet hoog. Maar als ik even kort een voorbeeld schets, hè, van een woning van 600.000 euro, hypotheekvrij, langslevende is 75, er zijn twee kinderen, dan moet je er wel even rekening mee houden dat je ongeveer 8.000 à 9.000 euro aan erfbelasting op dat moment beschikbaar moet hebben.
0: Want
1: Nou, let wel, hè, die kinderen die verkrijgen een vordering in geld en die heeft ook natuurlijk een fiscale waardering. Hè, dus je hebt geen kasstroom, want je hebt geen, hè, je gaat die woning niet verkopen op dat moment. Langslevend blijft erin wonen, maar je zal op dat moment het natuurlijk wel op moeten hoesten. Nou, kort gezegd, je kan met een testament kan je ervoor zorgen dat je die erfdelen anders verdeelt. Door hetzij een opvullengaat te gebruiken, dat is een bepaalde bepaling die erin zit, hetzij een tweetrafsmaking te maken, hetzij het op andere manieren te regelen. Het enige wat ik daar kort en goed over kwijt wil, dat is dat je daarmee als het ware die erfbelastingclaim aan het verschuiven bent. Hè? Je schuift hem van het eerste overlijden feitelijk naar het tweede overlijden. Nou, als je een gebrek aan liquiditeit hebt, dan is dat wel een aanrader. Wat altijd nog kan, hè, sommige mensen hebben geen testament, worden geconfronteerd met de aanslag erfbelasting. Nou, ook daar hoef je geen pijn in je hoofd over te maken, omdat we in de belastingwetgeving het zo geregeld hebben dat als het over de woning gaat, dat je daar gewoon een rentedragend uitstel op kan krijgen totdat nummer 2 komt te overlijden. He, dus het is niet zo dat de erfbelasting mensen ertoe dwingt om de woning te verkopen. Hè? Want dat is altijd de eerste vraag die we krijgen op het moment dat iemand overlijdt, kan ik hier blijven wonen? Nou, anders is eigenlijk altijd ja. Even bezijden de dingen rondom wat een geldverstrekker ervan vindt. Dat soort dingen, want de belastingdienst die druk je er niet uit. Nou, wat ik er wel mee wil zeggen, en dat wil ik er vooral mee aangeven, op dit moment wordt er enorm getamboureerd op dingen, allerlei testamentaire constructies daarop los te laten. Laat je daar wel goed over informeren. Want op het moment dat je gaat schuiven met die belastingclaim, wordt die per definitie eigenlijk altijd hoger. He, want je gaat veel meer afhankelijkheden erin creëren. Hè? Dus ik schuif het van het eerste naar het tweede overlijden. Nou, zoals we weten is die erfbelasting progressief. Ja. Dus zeker als mensen relatief kort na elkaar overlijden, dan zou dat nog wel eens een vervelende uitwerking kunnen hebben. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk altijd wel het verhaal, want ik kan elke boedel op nul krijgen. Als nummer 1 komt te overlijden en 25 jaar later komt nummer 2 te overlijden, dan heb ik dat geld ook wel overgeheveld. Maar dan heb je wel een afhankelijke gecreëerd van het moment van het tweede overlijden. Nou, dat laat zich niet plannen. Tenminste, logischerwijs laat zich dat niet plannen, wil ik daarmee aangeven. Dus het is altijd een afweging. En dan kom je eigenlijk meteen ook op het volgende punt. Sommige mensen worden ook de kop gek gemaakt met het feit van, ja, maar als je partner in een zorginstelling wordt opgenomen, dan moet die andere het huis opeten. Ja. Nou, dat is ook onzin. Hè, want dat huis doet helemaal niet mee bij het bepalen van die eigen bijdrage. Zolang één van tweeën er nog gewoon in woont. He, dus dat is ook een punt. Want sommige mensen zeggen van, ja, ik heb een levenstestament om er juist voor te zorgen dat ik over die woning kan blijven beschikken zolang als die andere in een zorginstelling komt. Nou, het een sluit het ander niet uit. Tegelijkertijd zeg ik altijd wel van, waarom dan wel een levenstestament? Nou, in een aantal gevallen zou dat best wel handig kunnen zijn. Omdat namelijk als de ene partner niet meer kan beschikken, omdat die niet overleden is, maar omdat die niet meer over zijn hele gevolgen van zijn wil kan overzien, dan is het natuurlijk wel handig dat je een volmacht hebt waarmee die andere het wel kan.
0: Helder.
1: Dat is het idee.
0: Raymond, helemaal afsluitend. We hebben nog een paar minuten. Maar wat is nou een degelijk advies? Wat wil je de luisteraar als payoff meegeven voor vanmiddag?
1: Nou, wat ik echt van essentieel belang vind, dat is dat je... weet je, er zijn geen no-brainers hier. Hè? Dus je zal heel duidelijk... het is altijd een afweging. Je kan ervoor kiezen om een heel mooi fiscaal gemotiveerd testament te hebben. Daar zitten echt vermogensrechtelijke gevolgen aan. En dat betekent dat er maar eigenlijk één manier is om dat te doen. Dat betekent dat je een simulatie maakt. Je laat of eerst de een doodgaan of eerst de andere doodgaan. En vervolgens neem je alle gevolgen mee tot en met het tweede overlijden. Mm-hmm. En want je kan het niet alleen maar op de ene helft doen. Je moet het op beide helften doen. En dan heb je een afgewogen besluit. Want elk voordeel wat je aan de ene kant hebt, heeft als gevolg het andere nadeel. Heeft als gevolg een nadeel aan de andere kant. Mm-hmm. En dat wil ik er wel mee zeggen. Dus laat je de kop niet gek maken met no-brainers, want die zijn er niet. Het heeft allemaal te maken met de specifieke inventarisatie van de feiten en omstandigheden. En ja, weet je, de beste manier om te adviseren is simuleren, maar dan wel zowel het eerste overlijden als het tweede overlijden.
0: En dat is dan een compleet plan in wezen?
1: Dat is een compleet plan, dat je bij jezelf ook wel een beetje weet wat de voetangels en klemmen aan je plan zijn. Ja. Op het moment dat mijn partner me 25 jaar moet overleven om het fiscaal voordeel te optimaliseren, dan moet je wel afvragen of dat een realistische aanname is en of je dat risico wil nemen. Ja. No-brainers bestaan niet.
0: Goed, ik wil je als slot nog even een tip vragen, Raymond. Heb je nog een mooie tip? Misschien zelfs twee.
1: En weet je, als we een uur hebben, Roelof, dan heb ik eigenlijk alles al weggegeven. Nee, twee belangrijke dingen. Ja. Dat is dat zodra de kinderen komen, ontkom je niet aan testeren. Ja. He, dus dat is echt wat ik er vooral mee wil aangeven. Dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant, en ook voor alle fiscaal gedreven testamenten. Ik herhaal hem nog maar een keer. Rennen voor de vissen is zwemmen in een zee met haaien.
0: Ja, dat is de gouden tip die we altijd van jou mogen krijgen. Je mag hem nog één keer langzaam herhalen.
1: Ja, rennen voor de fiscus is zwemmen in een zee met haaien.
0: Dankjewel, Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. En Raymond, dit was weer een mooi gevuld, in dit geval derde uur van de Dag van de Financiële Vrijheid. Heb je ervan genoten?
1: Nou, ik vond het weer hartstikke leuk. En een uur is eigenlijk net zo snel als 10 minuten.
0: Ja, dat gaat sneller.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel Raymond. En nog een fijne dag verder.
1: Hetzelfde.
0: Joe. Hoi hoi. Hoi hoi. En dat betekent dat wij opgaan naar het vierde uur zo dadelijk. En dan hebben we Jeroen Wolfsen en Willem Johannesma van ook de Pensioenbooster. En dan gaan we het hebben over allerlei vormen van beleggen. Dus blijf lekker luisteren.
2: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is de dag van de financiële vrijheid. Met Roelof Meijer. Ook terug te luisteren via de bekende podcastkanalen.
7: Welkom bij het vierde uur alweer van de dag van de financiële vrijheid. We zijn op 2/3 mag ik wel zeggen. Straks om 5 uur dan is het eventjes business-wise. Dan hebben we even pauze en dan om 6 uur gaat het gewoon door tot 8 uur. Dus alles wat je wilt weten over hoe word je financieel onafhankelijk en hoe blijf je dat ook. In dit uur duiken we in de wereld van beleggen. Mijn gasten zijn Willem Johannesma, ook de pensioenbooster. Maar Willem is ook mijn co-host vandaag. Willem?
8: Zeker.
7: Ja, zeker. En Jeroen Wolfsen van Moneywise. Misschien eventjes voorstellen. Jeroen, wie ben jij?
8: Ja, wie ben ik? Jeroen Wolfs, je zei het al. Ik ben een van de mede-eigenaren van Moneywise. Samen met mijn collega Jochem Kessens zijn wij al sinds 2011 in de lucht als vergelijkingswebsite.
7: Ja.
8: En de klanten die ons vinden, dat zijn de mensen die een vrijkomend pensioen hebben of een vrijkomende lijfrente. Dat is eigenlijk de grootste club eigenlijk wel. En die voor dat geld een uitkering aan moeten kopen. En ja, dat is een allesbepalende eenmalige keuze over het algemeen. Dus die moet je zo goed mogelijk maken. Wat wij doen is dat we klanten de mogelijkheid geven om de tools die een adviseur heeft, namelijk wat is de beste club, wat levert het meest op, hoe vergelijk ik die. Dat kan je bij ons gewoon eigenlijk op zondagavond thuis op de bank met je laptop doen. En daarmee helpen we je met het maken van je keuze. Wij verdienen ons geld door de klant die zegt, hey, nu weet ik wat ik wil. Ik heb ook nog kunnen bellen, ik heb ook nog vragen kunnen stellen. En ga dat alsjeblieft maar voor mij regelen. Dus onderaan de streep zijn wij adviseur / bemiddelaar. Ja. We zijn vooral vergelijker.
7: En daardoor word je Moneywise.
8: Dat is een beetje het uitgangspunt.
7: Ja, hartstikke goed.
9: Maar hij is ook bekend van radio en tv, Roelof.
7: Dus
9: bij Kassa schrijf je vaak aan en bij andere programma's.
8: Ja, op de een of andere manier heb ik de afgelopen jaren nu nog wat geroepen. Waardoor mensen denken, van, nou, als er wat uitgelegd moet worden, kun je Jeroen inschakelen.
7: Ja. En daarom zit je nu hier ook.
8: Ja, dat blijkt.
7: Ja, Willem, wat weten we nog niet over jou?
9: Over mij?
7: Want je hoeft jou niet voor te stellen.
9: De hele hoop niet. Nee, wat je niet over mij weet, nou... Ja, ik ben een one-trick pony. Dus ik heb altijd maar hetzelfde gedaan sinds dat ik uit schoolbank kwam. Dus ik ben altijd in vermogensbeheer werkzaam geweest. Ik ben een hele saaie achtergrond heb ik.
7: Ja, nou, ik vind ook jezelf te kort hoor.
9: Ik vind maar een paar dingen leuk. En dat is zeilen. En ik vind mijn werk leuk. En mijn vrouw en familie.
8: Dus, en beleggen hoop ik.
9: Ja, beleggen. Ogelijk. Mijn werk. Dus, ja, dat is beleggen. Dus goed. Dus wat weet je niet? Ja, ik ga niet alles vertellen, Roelof. Dus.
7: Nee, dat was ik al bang voor. Maar nou ja, jij houdt van wind in de zeilen?
9: Ik hou van wind in de zeilen. Ja, maar een beetje zeilen zijn natuurlijk... De analogie met zeilen en beleggen is natuurlijk heel duidelijk. Hè?
7: Ja.
9: Want ja, je zet de koers ergens op de horizon. Maar ja, ook met zeilen, je kunt er niet rechtstreeks komen. Dus dan moet je toch ook tegen de wind in proberen dat doel te behalen. Zo gaat het met beleggen vaak ook. Hè? Als je alleen maar wind mee hebt, ja, dan is het leuk. Maar je hebt ook af en toe wind tegen. En toch kom je vooruit.
7: Dus. Heel mooi. Goed, wat is financiële vrijheid en welke keuzes moet je maken?
9: Ja.
10: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
7: Ja, Willem, jij bent mijn co-host vandaag.
9: Ja.
7: Dus we gaan samen Jeroen heel veel vragen stellen.
9: Zeker.
7: Ja. De eerste vraag die we aan Jeroen hebben, die mag ik stellen.
9: Ja.
7: Wat is financiële vrijheid voor jou, Jeroen?
8: Ja, financiële vrijheid. Dat is denk ik niet dat geld over de plinten loopt. En dat je kunt doen wat je wil, wanneer je wil. En waarbij je jezelf zorgen moet maken hoe je het geld in hemelsnaam opmaakt. Maar het is denk ik vooral dat je kan doen wat je wil en wanneer je het wil. En het kan zelfs betekenen dat je bewust ervoor kiest om een tijdje met minder inkomen meer vrije tijd te hebben. Dus eigenlijk gewoon het feit dat je keuzes kan maken. En dat is niet iedereen gegeven. Hè? Als je gewoon een vast inkomen hebt in de fabriek. Je bent blij dat je de eindjes aan elkaar kan knopen. Dan heb je minder keuze dan iemand die wat meer ruimte heeft. Maar ja, dat levert ook keuzestress op eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat vooral de keuze is dat je vrijheid koppelt aan de dingen die je leuk vindt. En of dat nou zeilen is of vakantie gaan. Hè? Dat is voor iedereen anders. Maar de vrijheid zit hem denk ik in het feit dat je kan doen wat je wil.
9: Ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Het is om die autonomie geeft het je, die financiële vrijheid. Het is zelf te bepalen wanneer je doet, wat je doet en met wie je het doet.
8: Ja.
9: En dat is natuurlijk de absolute vrijheid. Ja,
8: en waarbij voor mij wel geldt dat wanneer je het doet eigenlijk ook wel belangrijk is. Gewoon even heel persoonlijk, mijn moeder stierf toen ze 62 was, mijn vader 88. En daartussen moet het dus ergens gebeuren. Maar je zult maar moeten werken tot je 67. Hè? En dan vooral met het woordje moeten, want ik vind het leuk. Maar er zijn ook mensen die het niet leuk vinden. En als je het dan moet, omdat het niet anders kan, dan lever je daar dus de plekken in je vrijheid.
9: Ja, en in daarin gekoppeld... Wat zou jij volgens jou het verschil zijn tussen rijk zijn en vermogend zijn?
8: Je bent rijk als je gelukkig bent. En je bent vermogend als je veel belasting betaalt.
9: Ja. Dat is een heel mooi Nederlands perspectief ook.
8: Ja, ja, denk het wel. Hè?
9: Ja. Ja. Ja, er is ook, ik weet niet of je het boek kent, Jeroen. Dat is van Morgan Housel, Psychology of Money. Zo niet, ik geef hem je cadeau, want ik ga het aan financiële adviseurs ook meer uitdelen. Het is een belangrijk boek, vind ik, omdat het uitgaat van de psychologie van geld.
8: Ja.
9: Maar daarin wordt ook beschreven wat het verschil tussen rijk en vermogend. En ja, rijk is meer ook, laat zeggen, wat de maatstaven zijn. Rijk is wat je ziet. Rijk is je inkomen. Rijk is als je een auto kan hebben van meer dan 100.000 euro, bij wijze van spreken. Dat mensen zeggen, nou, die moet wel rijk zijn. Vermogend is meer... wat achter de schermen plaatsvindt. Vermogen is eigenlijk datgene wat je aan inkomen wat je niet hebt uitgegeven. En vermogend, ja, dat is natuurlijk toch, dat vergt veel meer bepaald doorzettingsvermogen en discipline om dat ook te hebben en te houden. Dus
7: is vermogend ook niet iets wat je zelf kunt beheersen? Zit er ook niet als capaciteit of zo in?
9: Ja, kijk, want als je een hoog inkomen hebt, je geeft alles uit. Ja, kun je voor de buitenwereld rijk zijn. Je hebt een mooie auto, je hebt een mooi huis, je hebt mooie spulletjes. Maar vermogend ben je niet.
7: Nee.
9: Dat is heel wat anders.
7: Ja.
9: Dus vermogen is het uiteindelijk het inkomen wat je gewoon opzij kan zetten. En dat laat renderen op een goede manier. Dat het door goede en slechte tijden uiteindelijk meer waard wordt. En dat is toch een andere manier van denken, zeg maar.
8: Ja, dan kan je misschien zeggen, vermogend is het geld waarmee je vrijheid beheerst en kunt realiseren.
9: Absoluut. Nee, wat heb je, als je toch financiële vrijheid hebt, dan... Ja, rijk zijn is één ding, maar dat geeft je nog geen financiële vrijheid.
8: Nee.
9: Dan zul je ergens vermogen moeten opbouwen.
8: Ja.
7: Je haalde net de psychology of money aan, Willem. The ability to do what you want for as long as you want it priceless. Dat vind ik wel een mooie.
9: Ja, nou, dat zegt Morgan Housel, dus de schrijver van Psychology of Money. Ja, dus dat komt op neer eigenlijk wat jij ook zegt, Jeroen. De keuzes die je hebt om uiteindelijk te doen wat je wil, wanneer je het wil, met wie je het wil. En dat is priceless inderdaad.
7: Ja.
9: En ja, dat zijn mensen zich niet altijd van bewust, logisch. Maar het hebben van een bepaalde buffer die je dat die opties geeft. Hè, precies, dat je niet in een baan zit waar je echt gewoon zo tegenaan hikt. Dat je tegen een burn-out aan zit. Maar je denkt van ja, ik moet toch die hypotheek betalen. Ik moet toch gewoon alles doen. Dat je de optie hebt om te zeggen, nee, ik heb nu een potje met geld. Daar kan ik gewoon 6 maanden, misschien iets langer nog, sowieso mee vooruit. En dat geeft mij de kans om een andere baan te zoeken. Dat is natuurlijk ook financiële vrijheid.
8: Nou ja, kijk, weet je, ik ben niet al te psychologisch en filosofisch ingelegd. Maar ik heb voor mezelf nog het gevoel dat als het morgen misgaat of ik maak een keuze, dat ik ook met nou 2 paar teenslippers, 3 korte broeken en een t-shirt of 4, 5...
9: Ja.
8: Hè, ergens anders opnieuw kan beginnen. Dus vermogend en vrij zijn en ja, daarmee de rijkdom hebben om die keuzes te kunnen maken. Dat moet voor mij ook betekenen dat ik de mogelijkheid heb om volledig iets anders te gaan doen.
7: Ja. Zit niet of, in dat gouden kooi of zo?
8: Nee, terwijl onderaan de streep het waarschijnlijk wel zo is. Want er zijn natuurlijk een heleboel redenen om iets niet te doen. Hè. Dus ja. Er zijn een heleboel redenen om iets niet te doen. Maar als je iets echt wil doen, doe het dan maar gewoon.
9: Ja.
8: Hè. En kun je uiteindelijk beter spijt hebben van iets wat je hebt gedaan dan iets wat je niet hebt gedaan. Maar ja, het gevoel dat je in ieder geval kan doen en kan stoppen of 180 graden de andere kant op gaan. Dat is voor mij de echte rijkdom, laat ik het dan zo maar zeggen.
7: Ja. Ja,
8: en dat zit hem niet in euro's.
7: Nee.
9: Maar hoe komen we daar?
7: Ja, precies.
9: Want dat is natuurlijk de $1 million question.
7: En, absoluut, ja. Nou, Willem?
9: Ja, nou, het begint met heel simpel. Laat de tijd in je voordeel werken, denk ik. Dus vroeg stappen. Maar ik geef hem graag aan jou over, Jeroen. Maar ik denk dat er zijn een aantal handvatten die we de luisteraars best kunnen meegeven. Om uiteindelijk toch in bepaalde mate, hè, want we hebben het niet over... We hoeven niet allemaal in de quote 500 te staan. Hè? Dat is niet het doel van deze podcast.
7: Nee.
9: Maar het gaat erom dat je ergens die buffers creëert. Die je later die flexibiliteit oplevert.
7: Ja. Heeft dat ook met discipline in de tijd te maken?
9: Nou, vraag je aan Jeroen? Of...
7: Jeroen?
8: Ja, zeker. En misschien niet eens met discipline. Maar gewoon met doen en er verder niet meer over nadenken. Want dan ben je al een heel eind. Want het is helemaal niet zo moeilijk. Het is helemaal niet zo moeilijk om met jezelf af te spreken dat je 100 of 200 euro per maand apart ligt.
7: En dat doe je vanaf je 15e of zo?
8: Ja, bij wijze van spreken wel.
7: Dat zou het mooiste zijn, toch?
8: Ik heb 3 kinderen en toevallig dat met een van de kids heb ik van het weekend nog even aan tafel gezeten. Ja, hoe sta je er eigenlijk voor? En dan gaat daar gewoon nog iedere maand 250 euro in een beleggingsfonds. En dan gaat het er niet eens om van, is dat het beste fonds? En is dat het fonds met de laagste kosten? En maakt dat fonds het hoogste rendement? Het feit dat hij gewoon de bewustwording heeft van en ik ben student, dus ik verdien nog geen moer, maar ik ga wel mijn best doen om dat te kunnen doen.
7: Ja.
8: En het gaat per automatisch in kasso. Dus hij is gewoon gewend aan het feit dat van de, bij wijze van spreken, 900 euro die er binnenkomt, dat de eerste 250 al weg is.
9: Ja.
8: Dus moet je leven van 650.
7: Ja.
8: En daar moet je het mee doen. En als je dan nog een keer een nieuwe iPhone wil kopen, dan ga je werken.
9: Ja.
8: En die structuur zit erin. En ik stond echt wel te kijken. Want het kapitaaltje wat je bij elkaar had gesproken. Absoluut.
7: Ja. Dus, want het is constante herhaling. En er komt rendement bij. En je hebt er inderdaad geen omkijken naar.
8: Nou, en het grappige is, je hebt het geld nog nooit nodig gehad. Dus het is nog nooit voorgekomen. Natuurlijk komt het wel voor dat je denkt, ik moet nu iets kopen van 250 euro en mijn rekening is laag. Maar als je 24 jaar bent of 23 jaar en je studeert en het lukt je om die 250 euro structureel weg te halen. Dan mis je het niet, want je hebt het nooit gehad.
7: Precies.
8: Maar het is er wel.
9: Ja. En ik denk dat je de jonge generatie, en dat is denk ik een verschil met de generaties daarvoor. Ja, die zullen wel een buffer, hetzij via de ouders, hetzij zelf, moeten opbouwen om de eerste grote aankoop te doen die ze willen. En dat is een huis.
7: Ja.
9: En dat, wij konden nog gewoon naar de bank gaan bij wijze van spreken met het inkomen wat we hadden zonder een buffer.
7: Precies.
9: Maar dat...
7: Dat is niet meer.
9: Nee, dat is niet meer.
8: Nee, het bedrag waar ik mijn eerste woning verkocht, dat moet je nu bij wijze van spreken een eigen geld meenemen.
9: Ja.
8: En dat was volledig gefinancierd. En dat was al meer dan ik wou betalen, bij wijze van spreken. Dus je ziet gewoon dat het echt nodig is. Dus je moet inderdaad gewoon zorgen dat je die 30, 40, 50.000 euro buffer hebt.
9: Ja.
8: En idealiter dan ook in staat bent om die schuld af te lossen. Die schuld, want die is
9: vaak ook nog. En dat is ook een vorm van vermogen opbouwen. Hè? Want of je het nou opbouwt en daarna in het je minder hypotheek neemt in het huis, stopt, wat dan ook. Maar dan zet je het om in een andere activa.
7: Ja.
9: Dat ook weer voor je werkt.
7: Ja. Ja.
9: En daarmee ook compounded weer zijn werk doet over de hele looptijd.
8: Idealiter ben je in staat om ook als je als 28-jarige je eerste echte lekkere serieuze baan hebt. Waarin je zegt van nou, nu zit ik op die positie waar ik al die jaar voor gewerkt en gestudeerd heb. Of, of voor mijn part ben je voor jezelf begonnen en rij je voor het eerst eigenlijk rond in je eigen bus. Dat je zegt nou, nu kan ik echt meters gaan maken.
7: Ja.
8: Als het je dan ook nog lukt om die 200 euro iedere maand opzij te zetten. En je kunt dat gewoon blijven doen van je 20ste tot en met je 45ste. Ja, dan is die basis gewoon gelegd. Dan is je pensioen wel voor elkaar.
7: Ja. Zou je dan al...
9: Je zegt vroeg beginnen.
7: Ja.
9: En vooral doen.
7: Doen.
9: Ja, niet kijken van is het een goed moment. Doen.
8: Doen gewoon. Iedere maand inleggen, klaar.
9: Ja, ik ben
8: er zijn boeken heel erg over geschreven.
9: Ja, en dan zou ik ook zeggen, mensen richten zich vaak op wat ze al hebben. Maar kijk eens wat je overhoudt aan geld.
7: Ja.
9: En, want dan kom je op gewoon dat je het elke maand kwijt kan. Kijk, ja, de meeste mensen als je een beetje best doet, houden wel 100, 200 euro per maand. Als je gewoon een voltijd baan hebt. Kun je dat wel overhouden, toch?
7: Ja.
9: Goed, ik wil niet alles over één kam scheren. Want soms is het moeilijk om natuurlijk de eindjes aan elkaar te knopen. Maar grosso modo is er wel een gedeelte wat je over kan houden. En als je dat blijft doen, aan het werk zet, elke maand weer, maand in, maand uit. Ja, dan kom je ergens.
8: Ja, dan gaat het hard.
9: Dan gaat het hard.
8: Maar vooral belangrijk het feit dat je dat, omdat je het structureel hebt gedaan, mis je het niet.
9: En dan is het gewoon geen... Ja, dan is het een way of life geworden. Dan
7: zit in je gedrag, klaar.
8: Klaar, ja. Weg. Ja. Gaat iedere maand van je rekening klaar.
7: Ja. We gaan het in het volgende blok hebben over welke fouten je mensen ziet maken.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Ik praat met Willem Johannesma van Ook de Pensioenbooster en Jeroen Wolsen van Moneywise. Ja, we zouden het gaan hebben over de fouten die je mensen ziet maken. Genoeg geld hebben is één ding, maar genoeg geld houden is iets anders, Willem.
2: Ja, dat is wat je toch wel tegenkomt. Want geld overhouden is één, maar dan in de verleiding komen om er toch iets anders mee te gaan doen. Dat is natuurlijk, dat levert vaak

0: anders doen. Ik ga mijn hart volgen of leuke dingen doen. Maar dat heeft financiële consequenties.
1: Die ga je zeker merken. Zeker als je het halverwege doet.
0: Ja, dan, dat ga je zeker merken.
1: Dus, dan trek je de pot leeg die nog een aantal jaren door het moet rennen.
0: Ja, dus ja, ik zeg wel eens, uiteindelijk het vergt doorzettingsvermogen, discipline en ook een soort bepaalde vorm van paranoïde blik op de wereld, zeg maar. Wat er allemaal mis kan gaan. Ik weet niet of je dat herkent, Jeroen?
1: Niet een paranoïde blik inderdaad. Wat ik wel merk is dat ik ook zelf wel last heb van die twee mensen op dat ene schoudertje die zegt, ja, je moet wel gewoon lekker door blijven beleggen. En dat ja, maar je leeft ook nu.
0: Juist, ik snap het ook.
1: En die balans moet er wel zijn. Hè?
0: Ja.
1: Daar zijn we daar begonnen met vrijheid. Vrijheid is dat je kunt doen wat je wil. Ja, en dat betekent als je gewoon nu die nieuwe auto wil kopen en het kan,
0: ja,
1: dat je die domme beslissing moet kunnen nemen.
0: Ja.
1: En dat je dan later gaat uitrekenen dat die auto, ondanks dat hij maar 40.000 euro kostte, eigenlijk heel misschien wel 140.000 kost.
0: Omdat juist.
1: En aan de ene kant afschrijft op je auto.
0: Ja. Ja.
1: En je beleggingsrendement mist. Ja, dat is dan de keuze die je maakt. En die fouten ga je gewoon maken.
0: Ja.
1: Die horen er ook bij.
0: Nee, dat
1: maar dan moet je van leren. En dan moet je ook gaan snappen. En je moet het ook durven onderkennen van jezelf. Oh ja, misschien had ik deze auto niet hoeven kopen. Misschien was dit reisje niet nodig geweest.
0: Ja, ja, en we hoeven niet allemaal, laat zeggen, helemaal binnen de kaders te blijven. En het leven is ook om geleefd te worden.
1: Ja.
0: Maar financieel gezien is het natuurlijk belangrijk om gewoon wel die stip op de horizon voor ogen te houden. En denken, ik wil natuurlijk toch een soort financieel onbreekbaar zijn. Betekent ook je beleggingen natuurlijk toch daar ook op inspelend.
1: Ja, maar goed, weet je, dan komt ook het punt. En dat zien we best wel veel gebeuren ook bij ons. Wij komen echt klanten tegen. Die hebben dan een leuk pensioenkapitaal of lijfrentekapitaal. En die zijn dan 65 en die mogen fiscaal starten. Dat mag ook op AOW-leeftijd. Maar nee, dan ga ik nog een jaartje door. Want ik heb nu een deukje opgelopen het afgelopen half jaar dankzij meneer Trump. En dan wil ik dat rendement. En pas dan ga ik stoppen met werken.
0: Ja.
1: Dat is ook weer inleveren op vrijheid.
0: Ja.
1: Dus dan heb je wel het vermogen.
0: Ja.
1: Maar dan zijn die, ja, het is nog niet genoeg. Nee, het is nog niet genoeg. Het kan meer worden.
0: Dat is de andere kant.
2: Is dat een fout?
1: Nou, dat is geen fout. Tenzij je die kristallenbol erbij hebt.
2: Ja, dat kan iets van greed zijn. Kan iets van fear zijn.
1: Ja, nou, kijk zeker bij pensioen, wat iets anders is dan zeg maar een beleggingspot waar je iedere dag je geld uit kan nemen. Maar pensioen betekent een levenslange uitkering. En wij leggen best wel heel vaak uit van ja, als je een maand later met pensioen gaat, betekent dat per definitie niet dat je een maand ouder wordt. Dus het betekent per saldo dat je misschien wel een iets hogere uitkering krijgt. Maar de eerste maand heb je niet gehad.
2: Nee.
1: En die ga je nooit meer inhalen.
2: Nee.
1: He, dus het uitstellen van je pensioen
2: betekent
1: gewoon dat je het minder vaak gaat krijgen.
0: Ja.
1: Nou, en bij pensioen, wat niet je eigen pot is, in de zin dat het bij een verzekeraar staat of bij een pensioenfonds, heb je toch een beetje het idee van ja, het moet wel het idee zijn dat ik daar zoveel mogelijk van binnen hengel. En als je het dan alleen maar voor je uit blijft duwen, dan duw je het letterlijk voor je uit. En terwijl je beleggingspot, je box 3 vermogen, dat is je echte vrijheid.
0: Ja.
1: Daar gaan mensen uit zitten snoepen.
0: Ja.
1: En die pot die eigenlijk bij die ander staat,
0: die
1: schuif je maar voor je uit. En dat vind ik wel zonde. Ik heb zoiets van, ja, keer dat maar uit. En laat me die beleggingspot maar in stand houden. Want dat is dan, kijk linksom of rechtsom, of je nou geld in je linkerzak hebt of je rechterzak, maakt niet zo heel veel uit.
0: Nee.
1: Maar op het moment dat je je rechterzak op slot doet en je kan er even niet aankomen, gaat het wel verschil maken.
0: Ja. Welke fouten zie jij vanuit jouw praktijk mensen maken?
1: Ja, twijfelen.
0: Ja.
1: En twijfelen betekent stilstand en geen keuze maken. Dus als je dan gaat kijken in lijfrenteland en pensioenland, dan heb je een polis die komt op 1 juni vrij.
0: Ja.
1: En dan gaan we er eens in juni in de vakantie over nadenken. Maar ik ga eerst op vakantie en dan wordt het september en oktober. En, en dan heb je het jaar daarna zelfs nog de tijd. Nou, dan staat het ondertussen al stil 1,5 jaar bij een verzekeraar. Dat rendement mis je.
0: Ja.
1: In de tussentijd is de beurs gestegen. Dat rendement mis je, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: En je hebt de uitkering niet ontvangen.
0: Ja.
1: Die lol mis je ook nog eens een keertje. Hè?
0: Ja.
1: En ja, dat zijn dingen die wij.
0: Dus twijfelen om het te doen en dan niet doen uiteindelijk.
1: Ja, omdat het ook ingewikkeld is. En
0: dat is ook
1: alles bepalende
0: toch?
1: Keuze is. Want je maakt die keuze voor 1 keer en dan staat het vast, bij wijze van spreken. En wat is dan het beste product? En dan ga ik eens over nadenken. En dan kom je ook wel. En we hebben heel veel gesprekken aan de telefoon. En zo nu en dan hoor je ook de vrouw op de achtergrond, om het maar even een beetje zwart-wit te maken.
0: Ja.
1: En dan hoor je uiteindelijk ook van, ja, je hebt nu heel veel uitgezocht, maar nu moet je een keer een keuze maken, beste man.
0: Ja.
1: En dat gevoel is natuurlijk wel. Dus soms hebben mensen ook dat duwtje nodig, want de wereld is oneindig qua kennis. Hè? Je kan alles uitzoeken. Je kan net zo lang zoeken tot je het beste product hebt.
2: Het overanalyseren.
1: Ja, keert 1 maand uit en toen was je overleden.
0: Ja. Dus, en laat zeggen, als je nou, uiteindelijk is de eerste keuze het doen. Dat betekent dat je moet gaan beleggen versus sparen, toch?
1: Ja, dat is één.

0: optimaliseren van waar het zit. Hè? Je linkerbroekzak of je rechterbroekzak. Misschien een lijfrente of een box 3.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, want er zijn nogal wat smaken daarin.
0: Hè? Ja. En zie je mensen ook, maar goed, die komen misschien niet direct bij jou. Maar natuurlijk, ja, je hebt het over angst en hebzucht. Uiteindelijk, Rudolf. Maar, ja, goed. Als je jong bent, laat je leiden door hebzucht, toch? Dan, ja. Ja, dan is kiet of dubbel. Dan,
1: ja, precies.
0: Dan leuk zo'n indextrekker, maar je wilt gewoon de nieuwe Nvidia hebben.
2: Exact, gewoon dat hop. Is, ja. Gokken.
0: Ja, gokken.
1: Ja, dat zie je wel gebeuren, maar... Ja, weet je, dat zijn dan de lucky shots.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel één zo'n aandeeltje die het dan vreselijk goed heeft gedaan. Ja. Maar per saldo win je het door die brede spreiding.
0: Dat is
1: gewoon het verhaal.
0: Ja.
1: En je wint het door die 200 euro in de maand.
0: Ja.
1: Structureel.
0: Ja. Daar zit die discipline in.
1: Daar zit die discipline in. En trouwens, discipline, dat is het makkelijke deel.
0: Ja.
1: Je zet een periodieke incasso op je rekening.
0: Ja.
1: En het gaat er naartoe.
2: En de discipline is dat je er volgens niet aankomt. Hè?
1: Dat, precies. Ja.
2: Ja. Oké. Wat voor fouten zie jij, Willem?
0: Nou, het is herkenbaar hoor. Er wordt meer geld verloren door niet te beleggen dan door wel te beleggen.
2: Ja.
0: Dus mensen die wachten en twijfelen en wachten. Ja, goed. En dan denken van ja, die beurs moet een keer naar beneden. Gaat natuurlijk wel.
2: Ja.
0: Maar als hij naar beneden gaat, hebben ze de reden om het niet te doen. Want er wordt eigenlijk bevestigd dat die beurs ook maar een casino is.
2: Ja.
0: Zie je wel.
2: Ja.
0: Dus dat doen ze niet. Dus je moet het begin. Kijk, mensen veranderen maar uit twee dingen. Dat is uit noodzaak of uit overtuiging.
2: Ja.
0: Dus in noodzaak kan zijn dat ze gewoon geconfronteerd worden met het feit dat ze, als ze willen stoppen met werken, dat ze dan te weinig geld hebben later.
2: Ja.
0: En dan moet je iets anders doen dan datgene wat je nu aan het doen bent. Want dan kun je doorrekenen. Dat rendeert niet na 2% genoeg om jou daarna van een goed pensioen te zien.
2: Ja.
0: Dus als ze die noodzaak zien, is één. Maar als ze de overtuiging hebben dat beleggen eng is, ja, dat is lastig.
2: Ja.
0: Dat is gewoon, en dat gaat soms generaties terug.
2: Ja,
0: het is maar net waar je in welk tijdsbeeld jij bent opgegroeid, bij wijze van spreken. Want
1: ja, maar je ziet dan wel heel vaak als je doorvraagt van ja, ik heb slechte ervaring met beleggen. Ja, wat was dat dan? Ja, ik ben veel geld verloren bij World Online.
0: Precies.
2: Oh ja.
1: Ja, maar wacht even. Dat is iets anders dan 300 euro per maand in een indexfonds.
0: Ja. Of ik heb geld verloren in de woekerpolis.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Die dus ook tegen. Die PTSS, wat het nog bij zich meebrengt. Ja, dat is heel herkenbaar en begrijpelijk. Maar daar hebben ze de overtuiging dat beleggen eng is. En als adviseur denk ik dat je daar niets anders kan doen door informeren wat het is, het uit te leggen onder die motorkap hoe kapitaalmarkten werken.
2: Ja. Kennis dus.
0: Kennis.
2: Ja.
0: Dat is het enige waar het om gaat. Ja. En dat betekent dus dat je mensen moet meenemen dat hoe kapitaalmarkten werken, dat het ene aandeel World Online kopen, dat het echt iets anders is dan meedoen met financiële markten. Want dat is wat je doet. En als je het uitlegt dat financiële markten, dat één natuurlijk, als je kiest voor aandelen, dat bijna alles is ruis. Als je maar focust op één ding, dat is bedrijfswinsten van die bedrijven die op de beurs staan.
2: Ja, maar iets als compounding?
0: Ja, dat komt. Maar goed, dat heb je ook met rente spaargeld. Als je dat gewoon rente op rente, heb je daar ook compounding.
2: Gaat niet zo hard.
0: Kijk, als die rente 5-6% is.
2: Dan wel natuurlijk.
0: Ja, dan heb je het ook. Dus dat compounding effect geldt zowel bij beleggen als bij sparen. Alleen bij sparen krijg je nu te weinig, al jarenlang te weinig rente om überhaupt de inflatie te corrigeren.
2: Ja.
0: Dus je bent daardoor gedwongen.
2: Dus die bedrijfswinsten waarvan je zegt...
0: Ja, ik probeer uit te leggen dat... Kijk, de economie is niet de beurs.
2: Nee. Ja,
0: hou dat voor ogen. Want wat je ziet in de economie is niet wat je altijd op de beurs ziet. He, heel concreet, nu is de beurs wordt gedomineerd door tech-aandelen. Ja, terwijl de economie, wat je om je heen ziet, zijn met name MKB-bedrijven. Dus dat is heel anders.
2: Ja.
0: Economie en oorlog gaan ook niet altijd, zijn niet altijd in tegenstelling met elkaar. He, we hebben Oekraïne, we hebben Iran-oorlog. En toch onderliggend de economie. Doet het goed.
2: Ja.
0: Gek genoeg.
2: Ja.
0: Ja, dat geeft een soort kortsluiting met mensen. Maar ik lees toch elke dag dat het slecht gaat. Want ik zie allerlei crisis en Trump.
2: Ja.
0: En de wereld gaat eigenlijk naar de verdoemenis. En de beurs stijgt.
2: Ja,
0: ja, maar de beurs stijgt omdat bedrijfswinsten stijgen.
2: Ja.
0: En daar zit een bepaalde mate van overdrijving af en toe in. En er komen correcties op. Maar per saldo, als je uitzoomt, volgen koersen, volgen bedrijfswinsten. Dus die kennis overdragen is belangrijk. En als de mensen daar een beetje meegaan, ja, dan denk ik dat ze moeten eigen keuze maken om te gaan beleggen. Want als jij als adviseur zegt van beleggen is goed voor je. Waarom? Omdat ik het zeg. Ja, en dat doen ze misschien ook. Maar dan de eerste beste tegenvallen gaan ze eruit.
1: Ja, kijk, dat is het grote risico. Ja. Hè? Op het moment dat je inderdaad zegt van goh, weet je, ja, we kunnen er moeilijk over doen. En je weet nooit wanneer het goede instapmoment is. Doe het nu. En een maand later stort de beurs in. Dan heb je toch een teleurgestelde klant.
2: Ja.
1: Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat ik vraag me wel eens af waar die blokkade van de klant zit. Want je kunt zeggen van de beurs staat nu op een hoogtepunt. Ja, je kunt zeggen het is onrustig. Is het nu spannend om in te stappen? Nou, nee, zegt dan de klant. Want op zichzelf weet ik eigenlijk wel dat ook al krijg ik dan morgen een draai in mijn oren. Ja, ik doe het voor de lange termijn. Dat trekt wel weer bij.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is hij zelf...
2: Mail.
1: Ja, maar hij is dus wel in staat om die emotionele blokkade van... Ja, als ik nu instap op het hoge punt, hè, dat ik kan een draai krijgen, maar het komt wel weer goed. Maar het is denk ik de FOMO, de fear of missing out, dat slechte moment. Want wat ik eigenlijk wil, dus ik heb het geld nu in mijn handen, maar ik besluit niet op de knop te drukken. Morgen is de beurs gedaald en toen stapte ik in.
0: Ja.
1: En dat is waar ik op naar op zoek ben. Dat is het ultieme moment wat ik heb.
0: Ja.
1: En dat moment ga je niet pakken.
0: Nee.
1: En wat je wel gaat krijgen is dat moment dat je ingestapt bent en hij daalt en je baalt en je blijft zitten als het goed is. Want je hebt een bewuste keuze gemaakt en je ziet het wel weer bijtrekken.
0: Ja, en dat betekent ook dat je wel eens een bepaald doel voor ogen moet houden, toch? Moet je toch wel zeggen
1: absoluut,
0: van, ik wil dat bereiken.
1: Ja.
0: Of dat nou is een sabbatical, of dat nou is een tweede huis, of dat nou is eerder stoppen met werken. Maar je wilt iets bereiken met dat geld.
1: Het moet een duidelijk doel zijn. En
0: dan is
1: de keus die je op dat moment maakt, is ook niet meer het belangrijkste.
0: Ja.
1: Die is gewoon onderdeel van het proces. En ja, je kan net even de pech hebben dat hij een dag later lager staat.
0: Ja.
1: Maar dan moet je niet treuren om het feit dat je dan in had kunnen stappen. Je moet gewoon zeggen, joh, wat er ook gebeurt, ik zit erin. En als hij weer gaat stijgen, zit ik erbij.
0: Precies.
1: Want je mist niet het rendement doordat je je aandelen verkoopt of wat ook. Je mist het rendement doordat je niet in de trein zit als die rijdt. Dat is die wijsheid van, het zit hem in de 4, 5, 6 beste beursdagen. Als je die mist, ben je de helft van je rendement kwijt.
0: Dat is het, hè? Ja. Maar dat straks ook weer, het gaat om time in de markt en niet timing van de markt.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En het laatste zou leuk zijn, die timing in de markt, als het je lol oplevert.
0: Ja.
1: Maar het levert geen lol op, het levert ook nog eens een keer stress op.
0: Ja.
1: Dus het is een verlies-win in plaats van een win-win.
0: Ja.
1: Dus niet doen.
0: Nee.
2: Duidelijk verhaal. We gaan het zo meteen hebben over het verschil tussen sparen en beleggen. En sparen doe je voor een goede buffer. En voor je pensioen beleg je. Denk er vast over na.

0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Ik praat verder met Willem Johannesma en Jeroen Wolfsen. Sparen doe je voor een goede buffer. Voor je pensioen beleg je.
2: Ja. Ja, die heb ik er maar eens even ingegooid.
1: Ja.
2: En, want ik denk dat, laat zeggen, elk pensioenfonds ter wereld spaart niet. Er is geen pensioenfonds ter wereld die een Rabo internetrekening heeft. Ja. Of kijkt op Raisin wat de hoogste tarieven zijn.
1: Nee.
2: Dat doen ze niet.
1: Nee, ik vind dat de mooiste uitspraak.
2: Ja.
1: Geweldig.
2: Dus
1: ja.
2: Iedereen spaart collectief of belegt collectief in een pensioenfonds. Maar zodra mensen het zelf gaan doen. Ja, dan zijn ze toch genegen om te zeggen van doe maar veilig. Zet het maar vast op een vaste rente.
1: Ja.
2: Ja, dat is laat dat alle pensioenfonds weten dat het niet slim is. En als je het uitrekent, dan weet je ook dat het niet slim is. Want ja, met de rente die er is, krijg je dus minder dan de inflatie. Vandaag is de inflatie 3,5%. Je krijgt ongeveer 2%.
1: Ja.
2: Dus je loopt 1,5% kachel je achteruit per jaar. Ja, dat gaat niet echt bijdragen aan je pensioen.
1: Nee.
2: Dus geld hebben in de vorm van een flinke buffer, ja, dat is heel goed. Maar zodra je geld gaat wegzetten, om uiteindelijk later van te kunnen genieten, dus voor je oude dag, dan moet je gaan beleggen. Kijk jij er ook eens naar, Joen?
3: Ja, zeker. Dat is ook gewoon een simpele rekensom. Dat zie je ook wel. Maar dat is de wetmatigheid, nu de praktijk. En dan zie je dat de klant of de consument die zegt, ja, moet je luisteren, ik wil sparen, want ik wil er op ieder moment aan kunnen komen. Nou, klinkt niet gek. Wat ga je dan doen? Ja, niks. Maar ik wil er op ieder moment aan kunnen komen.
2: Ja.
3: Oké. Kan dat niet met beleggen? Jawel, dat kan met beleggen, want je kan op ieder moment je aandelen verkopen. Ja, maar dan staat de beurs laag.
2: Ja,
3: oké. Ja. Dus dat is een argument wat je tegenkomt.
2: Ja.
3: Maar omdat de rente laag is, zet ik het 3 jaar vast.
2: Ja.
3: Bij de Italiaanse bank.
1: Ja, oh ja,
3: ja. Ja, maar je wou er aankomen.
1: Ja.
3: Jawel, maar hier kan ik dan wel aankomen als het moet. Dan lever ik misschien wat rente.
2: Dat is een spaarparadox.
3: Het wordt nooit minder.
2: Ja.
1: En dat is het. Hè? Nominaal wordt het nooit
3: minder. Het wordt nooit minder.
2: Ja.
3: Nee, maar je kan er wel ieder jaar minder verkopen, want dat heet inflatie. En dat gaat op dit moment vrij hard. Hè? En die begint al aan de pomp.
1: Maar dat is niet minder, want dan koop ik wel gewoon wat minder.
3: Ja, nou ja, kijk, ik, als je het over inflatie hebt, ik vind het ook wel meevallen. Want ik denk gewoon voor €50, dat doe ik al 10 jaar lang. En ik kan alleen steeds minder ver rijden. Dat is het probleem. Maar we hebben allemaal trucjes om ons het probleem te
1: om onszelf voor de gek te houden.
3: Ja, ja. Ja. En dat is de ene keer van ik doe het niet omdat ik wil wachten tot de beurs daalt en dan stap ik in.
1: Ja.
3: Maar dat doe je niet. En de andere klant zegt van nou, ik wacht wel tot ik het vastzet op het juiste moment. Dan zeg ik, nou, bel me dan even. Hè, dat juiste moment is.
2: Dat is ik dan er ook.
3: Ja, dan bel mij ook even als je dat hebt.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar ik bel jou niet, want ik weet niet precies wanneer het is. En ik ga ook die beslissing niet voor je nemen. Je moet het vooral zelf doen. Maar dat is het moeilijke. Het zit heel erg in die fear of missing out. Ja. Dat is het moeilijke. En we weten allemaal dat beleggen meer oplevert. Alleen, we hebben een paar keer onze neus gestoten. Ja. En dan ga je niet eerlijk naar jezelf zijn dat jij de degene was die op het verkeerde moment dat verkocht. Daar is niks mis mee. Ik weet nog heel goed, Willem, dat is inmiddels dan 3 jaar geleden. Mijn vrouw die had een lijfrentebelegging bij jullie lopen.
2: Ja.
3: En zij zei, ja, ik heb een Joodse achtergrond. Ik heb heel lang in Israël gewoond. Het was vlak na 7 oktober. De vlam staat in de pan. Ja. Maar ik wil eruit.
2: Oh, ja.
3: En zei, als u dat wil, dan gaan we dat nu doen.
2: Ja.
3: En de enige wat ik u hoor te vertellen is dat u waarschijnlijk wat rendement mist. Ja, en dat is waarschijnlijk de prijs van een nieuw bed wat het u gaat kosten. Maar ik denk dat u de komende 2, 3, 4 maanden lekker slaapt. En zij zei, Jeroen, ik ga van offensief ging zij naar defensief.
2: Ja.
1: Oh ja.
3: En zij heeft gewoon 3, 4 maanden langs de zijlijn gestaan. En het heeft er inderdaad, het was even onrustig op de beurs. Ja. En daarna trok de boel aan.
1: Ja.
3: En daarna is ze weer ingestapt. Want ze hield wel aan haar plan. Okay. Maar ze heeft ook gewoon die pijn genomen van €3,000-4,000 die het haar kostte.
1: Ja. Ja.
3: Dat is het best besteden geld wat zij op dat moment kon doen met haar geld.
2: Ja, ja, mooi.
1: Gewoon financiële nachtrust.
3: Prima keus. Ja. Niks mis mee.
1: Ja. Ja.
3: Alleen het is heel makkelijk om dat door te blijven trekken en dan maar niet meer in te stappen. Want nu hangt weer Taiwan in de lucht. En dan is het weer dit. En dan is het weer dat.
1: Er is altijd
3: en
1: is wat.
3: Ja, en dat betekent dat je nooit in die trein zit. En dat is het moeilijke daaraan. Ja. Doe het dan maar met kleine stapjes. En dan kun je, er zijn alle onderzoeken over, we hadden het er net over, maar stap dan toch maar gespreid in als dat beter voelt.
1: Ja.
3: Uiteindelijk heb ik liever dat je een keus maakt waarbij je beter voelt en waarvan je weet van nou, dat kost me wat rendement, dan dat je instapt en je ligt er wakker van.
1: Ja, dat is het niet waard.
3: Voor het geld een bed kunnen kopen.
1: Dat is het niet waard. Ja, wat ik ook wel heb met beursgenoteerd beleggen, je hebt de schommelingen nodig om rendement te maken.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Nee, de prijs van rendement is bewegelijkheid.
1: Ja. Exact.
2: Ja. Dus dat je wordt beloond voor die beweging. Als er geen beweging zou zijn, zou er geen rendement zijn.
1: Nee, precies.
2: Nee. Want dan zou iedereen dat doen. En daarmee gaat elke premie die het zou opleveren, die gaat eruit. Dus, ja. Dus die bewegelijkheid heb je nodig. En die kun je ook sturen. Want mensen denken beleg gelijk aan aandelen. Maar je noemde net defensief profiel. Je belegt nog steeds.
3: Ja, absoluut. En je haalt ook meer rendement.
2: En je haalt meer, ja.
1: Maar het is niet alleen aandelen.
3: Ja. Nee, zeker niet.
2: En dan beleg je in verschillende vormen. Dus spreiden is heel goed. Maar ja, wij zijn, jij noemde net dat als er minder de rente daalt, gaan mensen meer sparen om toch weer het renteniveau op peil te houden.
1: En dus vastleggen.
2: Spaarparadox. Ja. Dus hoe lager de rente, hoe meer mensen gingen sparen. Dat heb je in Japan ook gezien, in Nederland eigenlijk ook. We hebben 600 miljard euro op spaarrekening. En het is alleen maar gestegen.
1: Ja.
2: Terwijl de motivatie om niet te gaan sparen is alleen maar toegenomen, ja, eigenlijk. Of de motieven moet ik
3: zeggen. Ja,
2: de redenen.
3: Ja.
2: Dus dat is een spaarparadox. We hebben in Japan gezien, was de rente nul, negatief. En het klotst daar over de plinten heen, spaargeld. Dus en nu in Europa staat er, dat kwam vandaag naar voren, staat er 35.000 miljard spaargeld van particulier op alle rekeningen bij elkaar.
3: Ja.
2: En de Europese Commissie denkt ook van, nou, dat moeten we aan het werk zetten. Dus dat hebben ze een plan gepresenteerd om dat, welke vorm dan ook, maar in ieder geval moeten de E6 heeft dat bedacht, hè, de 6 grootste lidstaten, economisch gezien, van Europa. Nederland ook bij. Polen ook, vond ik ook wel opvallend trouwens. Maar, die hebben dan een plan gepresenteerd om uiteindelijk dat spaargeld aan het werk te gaan zetten.
1: En hoe doen ze dat dan?
2: Ja, dat weet ik niet precies.
1: Maar het is op zich wel interessant. Want het moet de economie in, want het staat daar maar te staan.
3: Ja, dat is een belangrijk punt. Want één ding is zeker, het wordt nu niet geconsumeerd en het wordt alleen maar minder waard. En je had er beter iets voor kunnen kopen, had je meer rendement gemaakt. In de zin dat, we hebben het weer over dat bed. Als je dat bed koopt en het is volgend jaar 5% duurder, heb je al meer rendement gemaakt, bij wijze van spreken, als je hem nu koopt, korting, dan dat je je spaarrekening maakt. Maar jongens, niks menselijk is mij vreemd. We hadden het in de voorbespreking er even over. Ik vertelde net al, hè, mijn vader is overleden. Het komt een stukje erfenis. Dat geld staat klaar om te beleggen. En ik merk dan ook, en dat heeft ook wel wat met een hobbymatig interesse te maken natuurlijk. Ja. Maar ik merk dan ook dat, wat is voor mij dan het moment dat ik in die beurs stap?
1: Oh ja.
3: En het hoeft er nog niet in. En ik kan nog even wachten. En het kan na de vakantie. Maar ook heb daar dus last van. En hetzelfde geldt ook voor mij. Ik ben ook hypotheekadviseur.
1: Ja.
3: En ik kan jou absoluut vertellen dat 20 jaar vast het beste is. Maar toen ik zelf weer moest kiezen, wist ik ook niet. Is dit het laagste moment? Wordt het nog lager? Wordt die hoger? Ga ik een boeterente betalen?
1: Dus is variabel niet het beste? Uiteindelijk?
3: Misschien wel. Hè? Ja. Maar het geldt voor al die dingen. Hè? We zijn allemaal in staat om de mooiste auto aan te wijzen. Van, nou, die ga ik nog een keer kopen.
1: Ja.
3: Maar wacht maar tot je bij de dealer staat met je portemonnee.
1: Ja.
3: Je moet hem afrekenen. Ga je die handtekening zetten? Ga je die keuze maken?
1: Ja. Dus
3: het is heel makkelijk om het plan te bedenken. Het is heel makkelijk om daar ook streng in te zijn. Het is ook makkelijk om daar streng in voor jezelf in te zijn. Maar echt op de knop drukken is nog wel een ding.
1: Ja.
3: En doe het dan maar gefaseerd. Want dat is ook de kracht van indexbeleggen en gespreid beleggen. Ja, weet je, idealiter staan natuurlijk elke dag net in de Albert Heijn als jouw boodschap in de aanbieding zijn. Maar per saldo is dat niet het geval. Maar als je er maar vaak genoeg bent, kan je rustig je koelkast vullen met die aanbiedingen. Ja. En dat is een beetje de truc. Alleen, het is heel veel werk om dat in de gaten te houden. Dus doe het maar gespreid. En dan laat die beurs maar dalen en stijgen.
1: Ja.
3: De bewegelijkheid die jij zegt, die heb je gewoon nodig.
1: Ja.
3: En dan koop je gespreid in en dan doe je dat maar met 300 of 400 in de maand. En als je een groter bedrag te beleggen hebt, nou, dan ga je een jaar lang 3000 in de maand erin stoppen. Klaar.
1: Ja.
3: En dan zijn er goede momenten, slechte momenten. Klaar, dat is het verhaal. Maar in ieder geval heb je een plan en dat gaat je wel rendement opleveren.
1: Dus eigenlijk zeg je, je moet jezelf bewust ervan zijn dat je ook die tekortkoming hebt, want je bent mens.
3: Ja.
1: En probeer daar dan mee om te gaan.
3: Ja.
2: Ja, en doe in ieder geval iets. Weet je, je hebt een soort ideaal plan wat iedereen kan zeggen van, dit is wat je moet doen per maand om in te leggen, om dat bedrag te bereiken, om eerder te gaan stoppen.
1: Ja.
2: Nou, dat is duidelijk. Maar als je het niet doet, ja, dat is niet erg, want ja, niets menselijks is ons vreemd. Maar begin wel. Maak die in ieder geval een paar stappen.
3: Ja. Nou ja, al is het alleen maar om het gevoel te ontwikkelen dat als je wel een keertje ergens 10.000 ingestopt hebt en het is een maand later nog maar 8,5 waard, wat dat met je doet.
1: Ja.
3: Nogmaals, dat als het betekent dat je daarna een maand lang er ziek van bent, dan is het misschien ook al, past het beste in je portemonnee, maar past het misschien niet het beste bij jou. En dat is ook een prima
2: situatie. Ja, dat is zeker. Maar je moet ook ervaren dat als je 10 mil erin zou stoppen en je hebt niet gedaan, en een maand later zou het dan 11.500 euro waard zijn.
3: Ja, die moet je ook voelen.
2: Die moet je ook voelen.
3: Ja, absoluut.
2: Ja, dat is ook het gevoel.
1: Ik heb ook met mensen meegemaakt die stapten in. Een maand later was het slechter. En hij zegt tegen mij, ja, hij zegt, ik ben nu een maandsalaris verloren.
2: Ja. Op papier wel.
1: Ja. En dan is het uitleggen van, ja, zo moet je niet bekijken. Want stel dat het nou gestegen was, dan had je een maandsalaris verdiend.
2: Ja, op papier.
3: Een van de dingen die wij veel uitleggen, die wij veel gebruiken, is dan het product van ook bij een uitkerende lijfrente. Je bent 67, je hebt een ton. Je besluit dat je dat bedrag, je moet fiscaal dat bedrag omzetten in een uitkering. En je kiest 10 jaar lang een uitkering.
1: Ja.
3: Laten we zeggen dat je vorig jaar in januari begonnen was. Je stalt je ton in een gematigd offensief fonds. Dat is best wel bewegelijk.
1: Ja.
3: En de uitkering start op 1000 euro.
1: Ja.
3: Nou, in januari krijg je 1000 euro, in februari, in maart ook. In april hadden we de tariefoorlog van meneer Trump.
1: Ja.
3: Als je op dat moment inlogt op je account, dan zie je dat er van de ton 3000 uit de pot is. Maar dat is niet erg, die is naar je privérekening gegaan.
1: Ja.
3: Netto heb je daar wat mee kunnen doen. Maar je ziet ook dat je 7, 8, 9000 achteruit bent geboord. En hoe je het bent verkeerd, als het 3 maanden na je inleg gebeurt, denk je toch, ah, dat is jammer.
1: Ja. Ja. Ja,
3: maar in april krijg je gewoon je 1000 euro.
1: Ja.
3: En in juni, juli, augustus, september, oktober, november ook. En in de tussentijd zie je die beurs weer aantrekken. En aan het eind van het jaar, in januari, na 12 maanden, vindt er een herrekening plaats. En als je meer rendement hebt gemaakt dan het rendement wat je op voorhand had opgenomen, dat is 1% of 3%, dan gaat je uitkering omhoog.
1: Ja.
3: En iedereen heeft dat rendement gehaald. Dus je hebt even het jaar dat je alles ziet bewegen.
1: Ja.
3: En je denkt, chips, dat is niet leuk. In je netto huishouding gebeurt er niks. En aan het eind van het jaar trekt de boel recht. En ik vergelijk het heel vaak met, je hebt een prachtig huis en je woont er met heel veel plezier. Je wil blijven wonen. En op een dag komt het huis aan de overkant, hetzelfde huis, komt op.
1: Ja.
3: En op het moment dat in één keer voor een ton meer staat dan dat jij gedacht had, is hartstikke leuk.
1: Ja.
3: Maar je hebt niks aan, want je verkoopt het niet.
1: Nee.
3: Als het 50.000 euro minder is dan dat jij gedacht had, dan vind je dat in één keer heel vervelend.
1: Ja.
3: Maar je verkoopt het nog steeds niet, want je wil blijven wonen. Dus het heeft je geen pijn gedaan. Het heeft alleen even wat in je buik gedaan.
1: Ja.
3: Maar niet in je portemonnee, niet in je kontzak.
1: Ja.
3: En dat gevoel moet je proberen te scheiden. Maar dat is heel lastig, want we zijn mensen.
1: Ja,
2: herkenbaar. Dat is,
3: Zit je aan de kant van min 50.000 of stijgen de huizen?
2: Nou, ik dacht eerlijk gezegd naar de WZ-waarde die dan wel of niet zo mee stijgen. Dus,
3: Ja, dat is ook zo'n leuke.
1: Zullen we eens even wat concrete tips op een rijtje zetten?
2: Goed. Concrete tips. Kijk, in ieder geval zijn we begonnen met het meest voorkomende fout is volgens mij het vooral dat mensen het niet doen. Dus begin op tijd en begin ermee.
1: Ja.
2: Dus daar bedoel ik ermee, maak een stap om geld wat je overhoudt, om dat aan het werk te zetten.
1: Gewoon structureel.
2: Ja, en dat kun je fiscaal optimaliseren waar het dan thuis hoort. Of nou box 3 is voor je vrij vermogen. Of misschien heb je lijfrente, jaarruimte.
1: Dat kan allebei, het kan naast elkaar.
2: Ja. Maar maak een stap om te beginnen.
1: Ja. Ik zie jou denkelijk kijken, Jeroen.
3: Nou nee, dat is helemaal waar. Ik zit te denken wat de meest voorkomende fout is voor mensen in mijn situatie met 3 kinderen. Zorg dat ze een bijbaan nemen. Zorg dat ze van die bijbaan 50 euro per maand op een beleggingsrekening storten. En dat ze dat doen vanaf hun leeftijd 16, 17, 18.
1: Ja.
3: Laat ze lekker studeren als ze daar dat willen. En laat ze dan ook nog iedere maand inleggen. En geloof me, als je dat niet doet, dan wonen ze langer thuis dan je lief is.
1: Ja.
3: Dat kon wel eens de grootste fout worden. Hoe leuk het ook is.
1: Ja.
3: Dus nee, maar zonder gekheid. Ik denk dat het er ook bij hoort dat je kinderen meeneemt in de financiële wereld. Want als we die los moeten laten op internet en Instagram en de finfluencers die er zijn, dan zit daar echt heel veel kaf en koren. En is het wel je taak als ouder om ook te zorgen dat daar gewoon een fatsoenlijk huishouden komt. Want je ziet wel dat dat heel erg moeilijk voor ze wordt.
1: Ja.
3: Want wij hadden nog dat echte geld wat je pijn deed als je het uitgaf.
1: Ja.
3: Maar nu gaat het eruit zonder dat ze het in de gaten hebben.
1: Ja, absoluut. Ja.
3: Laat ze het dan eruit gaan en een deel altijd in die beleggingsfonds stoppen.
2: Ja,
3: als je dat gewoon als 18-jarige doet.
2: Ja, ik denk dat het begint met ouders, misschien zelfs grootouders, die dat al bij wijze van spreken vanaf de geboorte gewoon een x-bedrag per maand, een paar tientjes al, kan al opzij zetten. En dat in een beleggingspotje doen. Wij propageren bij ook door alle rekeningen die onder 5000 euro zijn. Daar betaal je bij ons geen vaste kosten voor. En dan heb je echt hele super lage tarieven.
1: Ja.
2: Om dat te propageren. En dat wordt heel veel gebruik van gemaakt. Omdat ouders zeggen, ja luister, of het is voor studie, of uiteindelijk voor misschien later een aanbetaling voor het huis.
1: Ja.
2: Maar die kinderen zullen toch ergens wel wat buffers moeten hebben om een start te hebben in deze wereld.
3: Het leukste verhaal dat ik kreeg van een klant is dat hij zei, ik koop voor elke kleindochter een aandelenfonds wat begint met de letter van de voornaam. Hij had een kleindochter Linda en daar had hij de Belgische koekjesfabriek Lotus voor gekocht.
1: Ach,
3: kijk maar eens even wat er gebeurt als je 15 jaar geleden 1000 euro in Lotus had.
2: Heb ze echt gedaan?
3: Ja, gewoon 13.000% rendement.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus ik vroeg aan hem, hoe ben je dan omgegaan met je kleinzoon Peter, die waar je aandelen Philips voor gekocht hebt? En dat is natuurlijk wel het lastige, ja. Want op dat moment heeft die man gewoon die aandelen in zijn portefeuille. En het moet ooit dus naar Linda toe, terwijl kleinzoon Peter een stuk minder krijgt. En dan hebben we ook nog zoiets als schenkbelasting.
2: Ja, ja.
3: Dus het is niet alleen beleggen, als je dat doet als grootvader, maar denk ook na over de structuur die erachter zit. Hè?
2: Ja.
3: Je kan het op het kleinkind zetten, maar zit hij 18 jaar en valt hij onder de rug, heb je er ook weer een ander gevoel bij.
2: Ja.
3: Tegelijkertijd, je kinderen voed je niet op met geld en dwang. Dat fundament zit eigenlijk gewoon in de opvoeding zelf. Dus geef het op die manier mee. Dus er zijn heel veel manieren om te doen.
2: Ja.
3: En je kan zelf financieel vrij zijn op je 60ste. Maar als je kinderen dan nog steeds 3 hoog achter wonen, zie je dat Nederlanders ook bij moeten gaan springen. Dus zorg er gewoon voor dat die hele kolonnen achter elkaar, dat die een zinvolle financiële opleiding volgen.
2: Ja.
3: Want dat geeft jezelf ook vrijheid. Ik zou zelf liever op mijn 60ste ergens op een klein flatje wonen, in de wetenschap dat mijn kinderen gewoon op een goede plek zitten. Want ik heb mijn tijd wel gehad.
2: Ja.
3: Dus dat kunnen ook keuzes zijn die je maakt.
2: Snap. Ja. En hoe goed, jij bent een onafhankelijke ook vergelijker. Hoe kies jij de aanbieders op verschillende facetten, zeg maar?
3: Ja, rendement en risico. Want ik zeg altijd, rendement maken ze niet zo moeilijk. Dat kunnen we vanavond al, kan ik 100% rendement maken met je geld. En dat doen we gewoon lekker in Amsterdam bij het casino.
2: Ja.
3: En dat klinkt heel erg goed, totdat je hoort wat het risico was.
2: Ja.
3: En wat je vaak ziet, is dat rendement en risico moeten in balans zijn. En dat is een heel moeilijk gegeven. En dat doe je door spreiding, dat is één ding. Maar dat doe je ook gewoon door een club die toch wel een klein stukje maatwerk levert. En niet alleen maar zegt van het gaat om de laagste kosten in de ETF. Want hoe je het ook bent verkeerd. Je kan op dit moment keurig een indexfonds kopen in de S&P 500.
2: Ja.
3: Dan beleg je gewoon, 60% van je geld in de Magnificent 7.
2: Ja.
3: En dan ben je toch niet echt gespreid.
2: Nee.
3: Hè?
2: Nee.
3: De resterende 40% gaat over een kleine 2.000-3.000 MKB-bedrijven in Amerika, bij wijze van spreken.
2: Ja.
3: Maar daar zit wel wat risico in. Dus weet je, haal er dan toch maar iemand bij die het voor je doet. Ook al kost dat geld. En als je merkt van hij kost meer dan hij opbrengt. Dan moet je daar een stevig gesprek over hebben. Maar je hoeft het niet alleen maar zelf te doen. Er zijn veel platformen waar je gebruik van kunt maken. Veel kennis. En als het echt om serieus geld gaat. Dan gaat het misschien een keer om kosten. Maar alsjeblieft niet maandenlang na zitten denken over wat de laagste kostenprijs is. Ja. Of wat dan ook. Of welke ETF het beste is. Start alsjeblieft. Daar ga je het meeste rendement mee maken.
2: Ja,
1: mooi. Ja, dan maak je een laatste opmerking, Willem.
2: Een opmerking is, laat zeggen, als je kijkt naar het thema van vandaag, is natuurlijk financiële vrijheid. Ik denk dat we dat niet in een bedrag kunnen uitdrukken, maar in een gevoel. En dat betekent dat je onafhankelijk moet kunnen leven met een bepaald geldbedrag dat het je mogelijkheden biedt. En dat is een mooi streven om mee te beginnen. Dus dat zou ik de luisteraars willen meegeven.
1: Ja, mooi. Goed, dank jullie wel. Willem Jannesma van ook de Pensioenbooster. En Jeroen Wolsen van de Moneywise.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel voor jullie wijsheid en de mooie tips die jullie hebben gegeven. En dat betekent dat we nu het vierde uur van de dag van de financiële vrijheid afsluiten. Zo dadelijk om 5 uur is het Businesswise. Dat duurt tot 6 uur. En dan gaan we vrolijk door met de onderwerpen van duinwijde investeringen over vastgoed. En we gaan het hebben over crypto. Blijf lekker luisteren en tot 6 uur.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Business Wise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
3: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Business Wise Weekly met vandaag in de show externe bedrijven die advocatenkantoren gaan financieren. Dat zou een ommezwaai voor de advocatuur betekenen en het komt steeds dichterbij. Maar hoe onafhankelijk en goed kan de advocatuur dan nog zijn? Landen als Duitsland en Zwitserland moeten niets meer hebben van het omstreden techbedrijf Palantir, maar ons eigen ministerie van Defensie blijft gewoon samenwerken met ze. Sterker nog, Palantir heeft toegang tot gevoelige data. En AkzoNobel, dat is een keurig bedrijf waarin gematigde beloningen en een eerlijk salaris voorop staan. Maar hoe past een salarissprong voor de CEO van meer dan 10 miljoen euro daar nog in? Ik ben Olivier de Neve en onder andere deze onderwerpen bespreek ik vandaag met de man die scherper is dan een koksmes, Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers, een handelaar in bedrijven. En Geert-Jan van der Snoek, normale mensen die besturen hooguit een auto, maar hij bestuurde daarnaast ook een keur aan bedrijven. Tijd voor duiding, welkom bij Business Wise Weekly.
1: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
3: Maar het begint inmiddels een thema in deze uitzending te worden. Namelijk dat er weer laatste nieuws binnen is gekomen vlak voordat we dit opnemen. Namelijk het nieuws dat Donald Pols alweer vertrekt bij Tata Steel. Na een rijke carrière bij dat bedrijf van precies één dag. Aanleiding voor het vertrek is het Zuid-Afrikaanse verleden van Pols, waar NRC vragen over heeft gesteld. Het blijkt dat hij in zijn studententijd voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging ten tijde van de apartheid in Zuid-Afrika. Ja, heren, hij kwam met een hoop bombarie. Heeft denk ik zijn spulletjes nog niet eens uitgepakt. En nou staat hij alweer op straat. Dit hebben we toch nog nooit meegemaakt, zoiets?
4: Ik denk wel dat die kampioen vertrek is op de korte termijn. Ja. Allereerst zou ik willen stilstaan bij eigenlijk alle slachtoffers van Donald Pols. Want het is natuurlijk niet niks als je lid bent van Milieudefensie en je voorman blijkt ook voorman te zijn geweest van een extreemrechtse partij die tegen de afschaffing van de apartheid was. Mm-hmm. In de Volkskrant las ik nog toen hij aantrad en dat zeldzame interview gegeven heeft, dat hij ooit voorman van Milieudefensie is geworden omdat hij vond dat hij tijdens het apartheidsregime niet genoeg had opgetreden tegen het regime. Ik vind dat moeilijk te rijmen met de huidige publicatie van vandaag.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk ook niet te rijmen. Daarom is hij dus ook opgestapt. Of eigenlijk is hem de wacht aangezegd door Tata. Geert-Jan, snap je dat besluit van Tata?
5: Ja, ik snap het besluit van beide kanten eigenlijk. Ik denk dat hij zelf dat eerder had moeten beseffen. Of niet de stap maken of een andere stap. Of op zijn minst er duidelijk over zijn dat het in het verleden gebeurd is. Ik denk dat het daar begint.
3: Ja, even de raad van bestuur van Tata Steel, die heeft dus besloten, zeggen ze, om niet door te gaan met Donald Pols als Chief Sustainability Officer en directeur communicatie. Ze zeggen erbij, de afgelopen dagen is gebleken dat er aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden. Informatie die ons heeft geraakt en die niet eerder met het bedrijf is gedeeld. Ja, vooral dat laatste, niet eerder met het bedrijf is gedeeld. Maar er is toch ook een verantwoordelijkheid voor Tata om dit soort dingen te checken?
5: Nou, ik denk dat het takes two to tango. Ik denk dat je beide kanten hebt. En de vraag is, hoe ver kan je iets checken? En hoe ver gaat dat terug? Moet je nou inderdaad als bedrijf zeg maar, de lagere schoolperiode van je werknemer gaan bekijken? Ik denk het niet.
4: Nee.
5: Maar op het moment dat er zo ver uitwijkende meningen naar voren komt. Het is niet gezegd dat het de verkeerde mening is of een goede mening. Ik zou het niet doen. Maar in combinatie met de functie en in combinatie met zijn verleden functie, dan maakt het wel onmogelijk.
6: Ja, dat maakt het onmogelijk. Maar zeg je dan ook, Tata treft eigenlijk geen blaam hierin? Zijn slachtoffer geworden hiervan?
5: Nou, ik ben ook niet een slachtoffer. Ik denk dat uiteindelijk begint het weer terug naar de werknemer zelf die dit had moeten beseffen en deze stap niet helemaal maken. Waar het al een pikante stap was. Het is niet dat het een stap was die helemaal onbesproken is. Het is een stap die ter discussie staat. Wat een gewaagde stap is, wat hij zelf ook weet.
4: Ja.
5: Ja, en dan is het handig om dit wel mee te nemen in de discussie.
6: Ja, wat vind jij daarvan, Arjen? Is het inderdaad zo dat dat eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid van meneer Pols zelf was om dat aan te kaarten? Of had Tata dat ook beter moeten checken?
4: Nee, dit is gewoon de klassieke discussie. Onderzoeksplicht en mededingingsplicht. De mededingingsplicht gaat voor de onderzoeksplicht. Hij had dit gewoon moeten vertellen.
6: Ja, dat heeft hij dus niet gedaan. Hij zegt wel dat hij eerder gechanteerd is met zijn verleden. Dat heeft hij als reactie op dat NRC-verhaal laten weten. En dan zegt hij ook bij van ja, in die tijd heb ik wel aan Milieudefensie, dus zijn vorige werkgever, laten weten dat ik gechanteerd werd hierover. Maar dat heeft hij dus verzuimd te melden aan Tata. Zou het misschien ook niet zijn dat zijn oude vijanden inmiddels van Milieudefensie denken van nou, we zullen hem nog eens even een poepje laten ruiken, die Pols?
4: Ja, ze moeten goed zijn getuigschrift lezen of er niet een puntkommafout in staat. Daar zou ik mee beginnen. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat hij nog nageschopt is natuurlijk. Zeker.
6: Ja, even, dat is een verwijzing naar een vorige aflevering waar jij zei een punt komma. Dat geeft in zo'n getuigschrift. Betekende eigenlijk van alles wat hier staat is niet waar.
4: Klopt, in Duitsland.
6: Dat was het, hè? Ja, in Duitsland was dat. Nou moet ik wel zeggen, ik ben inmiddels een beetje het spoor bijster wie nou de echte Donald Pols is. We hebben een linker Pols en een rechter Pols. Maar wie is nou de echte Pols, Gert-Jan?
5: Nou, ik denk nogmaals terug. Ik denk het is iets wat het verleden tussen halverwege zijn studententijd gebeurd is. En ik denk dat heel veel mensen daar of geen actieve herinnering meer aan hebben, of het simpelweg niet meer weten.
4: Mm.
5: Maar deze, met name met de toevoeging dat het bij Milieudefensie het verleden wel gemeld is, eigenlijk gewoon corvée. Hij had het gewoon even moeten meenemen en moeten melden. Jongens, er ligt nog een dossier. Dit, en zijn jullie er nog steeds geïnteresseerd?
6: Ja. Heb jij wel eens mensen gehad die jij interviewde of die jou bij een van jouw bedrijven ging werken? Die zei, joh, ik heb een jeugdzonde. Ik was toen 19, hè, want zo oud was Pols toen. Ja, zeg het maar eerlijk. En heb je toen daar ook iets mee gedaan? Of heb je er toen gedacht, nou, blijf maar weg?
5: Nee, er zitten sommigen zeker tussen. Van de snelheidsovertredingen weet ik het allemaal. En dat probeer je af te wegen ten opzichte van de functie die je gaat ondernemen. Op het moment dat het helemaal geen effect is op de functie en het heeft op het bedrijf ook geen negatieve invloed, dan is dat in het verleden gebeurd. En iedereen doet wel dingen, zeker in studententijd. Ergens heeft iedereen ook een nieuwe kans.
6: Ja, ook wel eens iemand gehoord waarvan je dacht, ja, misschien wel een nieuwe kans, maar niet bij ons.
5: Niet al, op die manier hebben we nog nooit iemand afgewezen. Nee.
4: Hmm. Nee. Nou, ik had laatst een vriend die bij me kwam en vroeg of ik zo'n horecabedrijf wilde verkopen. Vrij grote zaak. En we werden behoorlijk dronken. Toen zeiden, ja, er is nog wel iets wat je moest weten.
6: Oh.
4: Nou vond ik het een vrij uit de kluit gewassen knaap van 2,5 meter. Hij zei, ja, ik was altijd vicevoorzitter van de F-site. En ik stond in het veld toen Carlo Picorni werd vermoord.
6: Hmm.
4: Ik moet je zeggen, ik zag die man ontzettend lieverd. En ja, ik hou van Ajax, dus bij mij kan hij geen fout doen. Maar ik schrok wel even. Ik dacht wel, jeetje, als we straks knokken krijgen in de kroeg, weet ik achter wie ik sta.
6: Maar dat was geen belemmering voor jou om verder
4: te gaan? Nee, tuurlijk niet. Ja. Ik bedoel, dat is het verleden. Ik vind dat iedereen verdient een tweede kans. Kijk maar naar Maxima en de vader, toch? Ik bedoel, toch hetzelfde?
6: Ja, zeker. Maar dan is misschien wel het verschil. Deze man zou dus directeur communicatie worden. Hij heeft verzuimd om hierover te communiceren. Was het niet heel sterk geweest als hij gewoon al voordat hij in dienst zou zijn gegaan had gezegd, nou, dit is mijn verleden. Ik ga maar even met de billen bloot. Kunnen we dan nu verder?
5: Ja, maar dat is de essentie uiteindelijk, denk ik. De wat Arjen ook zegt, de essentie is dat melden. Dan kun je dan op je merites beoordelen. En als er al een casus was dat hij ermee gechanteerd was, dan had je dat op die manier moeten bespreken. Had je ook kunnen kijken, was hij lid, deed hij effectief erin mee? En hoe zit dat hele verhaal in elkaar? En had je dat wellicht ook aan de voorkant kunnen oplossen.
4: Kijk, Nederland kan er natuurlijk mee omgaan met Prins Klaus en Prins Bernhard in onze gelederen. En wij kunnen ook laten zien dat we vergevingsgezind zijn. Maar ik denk dat hij het te laat heeft gemeld. Hij heeft het te laat laten voorsudderen. Hij had meteen, toen hij gechanteerd werd, had hij meteen naar buiten moeten gaan.
6: Nou, dat is de les die Pols kan leren. Kunnen bestuurders hier ook nog wat van leren op basis van dit verhaal? Dat je denkt, dat moet je dan wel doen?
5: Ja, blijf bij het feit dat je het gewoon moet melden, bespreekbaar moet maken. Maar met name melden en bespreekbaar. Je moet het bespreekbaar maken.
6: Ja.
5: Dat wil niet zeggen dat dat een nee of een ja is. Bespreekbaar maken en open met elkaar over hebben heeft het effect op de functie of niet? Ja. En het begint bij jezelf als je weet dat dit er is voordat je in de functie stapt.
6: Is dit einde carrière voor Donald Pols?
4: Ja, absoluut.
6: Gert-Jan?
4: Nou ja, misschien bij Forum van Democratie.
6: Kan hij nog aan de slag?
4: Ja.
6: Gert-Jan?
5: Niks op toe te voegen.
6: Nee? Goed, dan hebben we hier genoeg over gezegd. Overigens, meer hierover kun je straks lezen op businesswise.nl. En straks bespreken we het omstreden bedrijf Palantir. Want waar een land als Duitsland zegt van nou, daar willen we helemaal niets meer mee te maken hebben, is het bedrijf voor ons ministerie van Defensie een veiligheidsrisico.
0: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
6: De Nederlandse Orde van Advocaten, de NOVA, wil externe financiering in de advocatuur, bijvoorbeeld door investeerders, mogelijk gaan toestaan. De orde baseert zich op een rapport dat het heeft laten uitvoeren, omdat volgens de orde het huidige stelsel versterking nodig heeft. Het zou na jaren gesteggel hierover een doorbraak betekenen in de Nederlandse advocatuur, waarbij traditionele kantoren de advocaten zelf volledig eigenaar zijn en het beleid bepalen. Maar blijven met externe financiers de kernwaarden van de advocatuur, zoals onafhankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid, nog wel intact? Nou, dan moet ik natuurlijk beginnen bij Arjen, want jij bent zelf jarenlang praktiserend advocaat geweest. Nog steeds zijn volgens mij ingeschreven als
4: zeker,
6: advocaat.
4: Zeker.
6: Ja, je hebt, ik heb jou leren kennen als een zeer volgzaam type de afgelopen tijd. Dus je volgt, neem ik aan, blind het gedachtegoed van de Nederlandse Orde van Advocaten.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet.
6: Vertel.
4: Wij zijn zelf met mijn kantoor in 2017 benaderd door een Engels kantoor die ons wilde overnemen en later naar de beurs gegaan is. Die hadden al het Duitse kantoor overgenomen en die konden ze eigenlijk niet helemaal overnemen. Op Europees Hofniveau is in 2024 al bepaald in de Halmer-zaak dat het overheden vrij staat om dit te verbieden. En dat de daar waar de onafhankelijkheid in het gedrang kan komen. Ja, deze zaak is natuurlijk vrij uniek, maar die is aanhangig gemaakt door het kantoor Brandmeester. Daar zit de Goudse achter. Nou, die hebben tot 2027 nog vrijstelling om als niet-advocaat aandeelhouder te zijn. In de praktijk is dat niet toegestaan. Dus binnen ons kantoor, zolang ik aandeelhouder ben binnen mijn advocatenkantoor, moet ik advocaat zijn. Tenzij ik minder dan 10% van de aandelen bezit in totaal.
6: De Goudse is een verzekeraar.
4: Ja, is een verzekeraar. Ja. Ja, dus een rechtsbijstandverzekeraar. Ja. Dan moet het bestuur altijd meer advocaten dan niet-advocaten hebben. Maar jongens, we gaan het gewoon niet redden. Hè? Dus alle kleine en middelgrote kantoren gaan eraan in Nederland. Als je van de week een publicatie zag in de Financial Times, heb je een Amerikaans kantoor, 10,6 miljard omzet. Die maken uit de lopende cashflow $500 miljoen beschikbaar om eigen AI te ontwikkelen. In Nederland, al die kleine kantoren met die AI, die kunnen die tokens helemaal niet betalen. Die gaan eraan. Dus wij moeten private equity toelaten.
6: Maar dat snap ik niet helemaal. Want op zich, hè, als je vraagt advocaten, dan denk je, nou, die verdienen geld als water. Die kunnen toch zelf wel een beetje investeren in AI.
4: Ja, maar kijk, Nederland is niet een interessant land om AI voor te ontwikkelen. Dat is Amerika wel. Er zijn meer advocaten lantaarnpalen langs de snelweg. En Nederland is geen interessante markt. Dus in Nederland hebben wij te maken met een aantal grote kantoren die de markt domineren en wel de budgetten hebben om die AI te ontwikkelen. De kleinere kantoren zijn aangewezen op de programma's die aangeboden worden. En ik heb met jullie talkshow gasten Remy en Job. Job van den Berg, Remy Gielen, AI-specialist, heb ik er toevallig vanmorgen over gesproken. Ik zei, jongens, welke kant moet dit op? Want we worden verslaafd gemaakt aan die programma's en dan moeten we gaan betalen voor de tokens, voor de data die we gebruiken.
6: Wordt steeds duurder.
4: En dat wordt duurder. En dus we worden langzamerhand uitgemolken. En we hebben het al zo zwaar in de advocatuur, want het hele leverage model is eraan. Want grote grote cliënten betalen nu al niet meer voor advocaten tot en met 5 jaar werkervaring. Zeg, dat kan je door AI vervangen. Ja, dus de hele piramide verdienmodel is eruit.
6: Het valt langzamerhand, stort het in elkaar.
4: Dus het stort in. Dus er gaat een enorme consolidatie, concentratie op de advocatuurmarkt plaatsvinden. Daar ben ik van overtuigd. En zonder het zakelijke van de investeringsmaatschappij erin gaat de Nederlandse advocatuur het niet redden.
6: Gert-Jan, jij zit niet, je bent geen advocaat, ook niet als advocaat actief geweest volgens mij, maar je wel in de AI-hoek zit je heel erg. Hoe kijk jij naar dit punt?
5: Ik zit midden in de AI-hoek. Ik kom letterlijk net uit het overleg van AIC4NL, zeg maar het AI-fonds van Nederland, waar dit soort dingen ook natuurlijk gesprek van de dag zijn. Ik denk het belangrijkste is dat het niet gaat om de investeerder, het gaat inderdaad om de investeringen die advocatuur nodig heeft om de veranderingen aan te kunnen gaan. En dat is AI. Onder andere. En die consolidatie komt eraan. Maar AI gaat dat hele vak wijzigen. Niet alleen maar onderaan in de piramide een beetje eraf snoepen. Het wordt anders werken. Het werk gaat simpelweg verschuiven. Zeker in de corporate omgeving. Veel meer naar de corporate omgeving. Want die kunnen het voor een groot deel zelf doen. ASML doet het al voor een heel groot gedeelte zelf. Die maken al zelf contracten. En dat gaat al vrij ver. Mm. En die ontwikkeling zet zich door. Dus die Die het al of niet instappen van een financier in een advocatenkantoor is niet de basisdiscussie. Kom ik straks nog met een opmerking over. Het gaat er veel meer om. Hoe houden we in ieder geval toegang tot goede, gedegen, professionele juridische adviseurs.
6: Ja, maar kan je dan niet gewoon zeggen, zoals bij andere markten, van dan moeten we de prijzen maar verhogen bijvoorbeeld? Of dan moeten we iets anders gaan doen?
5: Om... Nee, dat is het klassieke model. Er komt een nieuwe technologie en we gaan door wat we doen. We doen er een kwartje bij en dan gaat... Ja. En ik denk dat dat wat misschien in het IT-perk wel zo was, maar AI is geen IT. AI is echt anders denken en omdenken. En de juridische markt is de markt waar AI wereldwijd het hardste aangaat. Met name door de grote ontwikkeling in Amerika bij Claude AI en bij Google. En Anthropic. Voor Anthropic en Perplexity. Maar uiteindelijk waar het om gaat, en dan los je dus niet op met de zoveelste toezichthouder erbij te zetten. Mariette Hamers had gisteren of eergisteren ook dat ze voor een commissie ongewenst gedrag te werkvloer ook weer een toezichthouder erbij. Nederland heeft antwoord, weet het niet, toezichthouder erbij. Nee, het gaat erom dat je het fundamenteel anders moet denken. Maar een hele andere perspectief is de accountancy. Die zijn nu een paar jaar voorgegaan. Nou is het rekenmodel van het werken met cijfertjes in AI is nog wat ingewikkelder dan taal. Het zijn taalmodellen, dus nou, waarom leent de juridische omgeving daar zo goed voor? In de advocatuur zit al langer investeerder achter de grote accountancykantoren, bedoel ik. Maar wat je daar ziet is de kentering. Met andere woorden, er komen niet nieuwe financiële investeerders op dit moment in de accountancy stappen in. Sterker nog, partijen die nu verkocht worden met of zonder een financier, dan vraagt degene die erin stapt, vraagt zich af, kan ik er over 5 jaar nog wel uit? Dus je ziet dat daar zelfs de financiële toestroom van nieuw kapitaal begint te haperen. Onder druk van AI. Want wat koop je nou precies?
6: Ja, wat is het nog waard ook?
5: Ja, wat koop je? Wat is het waard? En hoe verandert dit? En moeten we niet op een andere plek investeren?
6: Ja, als we het nu over die externe financiers hebben in die advocatuur. Hè? We hebben net Geert-Jan daarover gehoord. Wat voor soort financiers moet ik dan aan denken die zich zouden kunnen gaan melden? En wat is dan hun belang daarbij om te gaan investeren in een advocatenkantoor?
4: Nou ja, ik ben zelf al vorig jaar door twee Zuidas kantoren benaderd. Zeg, god, je bent advocaat, je zit in corporate finance. Zou je eens mee willen denken over de strategie? Mm. Nou, die zaak, die uitspraak was niet goed natuurlijk. Dus de Nederlandse staat kan dit nog steeds doen. Wie die daarin zou kunnen stappen is bijvoorbeeld de Club als Waterland Private Equity. Die zit ook in de Jonge Laan accountantskantoor. Maar ik ben het helemaal met Geert-Jan eens dat door de AI is een grote bedreiging voor de accountancy en ook voor de advocatuur. Dus de vraag is of het überhaupt interessant is. En kijk, moet je je voorstellen, ik heb een vriend die zit in het bestuur van het grootste Zuidas kantoor. Hun grootste probleem is partners vasthouden en partners krijgen die professor zijn. Dus die worden enorme bedragen geboden. Mm-hmm. Nu gaat AI erin. AI wordt aandeelhouder. En de partners krijgen niet meer een winstafhankelijke beloning. Nou, deels wel waarschijnlijk. Maar ze krijgen gewoon een salaris. Dus die beloning 1 keer de huidige groep partners casht. En degene die daarna komen, die zitten voor een maandelijkse belediging op kantoor. Dus wat krijg je ervan? Ja. Je kan geen talent meer aantrekken. Ik denk echt dat dat...
6: Maar wat jij zegt, dat vind ik wel interessant. Jij zegt dus nou, zelfs als die investeerders komen, dan is het nog maar de vraag of ze ook daadwerkelijk uiteindelijk gaan investeren. Of het, als het kan, betekent niet dat het ook gaat gebeuren.
4: Kijk, ik ben hier niet zo goed in thuis als Geert-Jan, maar wat je volgens mij moet doen is de advocatuur totaal opnieuw uitvinden. Dus je moet met AI agents gaan bouwen en die agents moet je ook tegen uurtarief of tegen value-based tarief wegzetten. Mm-hmm. Als je dat niet gaat doen, als je gewoon nog denkt dat je uurtje, factuurtje mensen kan verkopen, dan ben je ten dode opgeschreven. Ja. Alleen de orde van advocaten stelt daar ons niet toe in staat, omdat je eigenlijk geen succesfees mag berekenen. Dus die cultuur van, we breken alleen wat als het wat oplevert en daar een percentage van, is gewoon niet toegestaan.
6: Maar de orde is dus aan het bewegen, hè? Want ik bedoel, ze zijn nu misschien in een opening.
5: Ja, maar de orde is een stuk achterhaald. Want wat er feitelijk gebeurt is dat je hebt particuliere klanten en bedrijfsmatige klanten. Laten we even uitgaan van de bedrijfsmatige klanten, dat is de grootste gemene deler waar de kantoren op draaien.
4: Die hebben helemaal, ja.
5: En die corporate, de legal councils, die zijn al bezig dit op te eten. Met andere woorden, het gaat er niet om dat de kantoor minder krijgt, weet ik het allemaal. Nee, die werkzaamheden die gaan simpelweg verschuiven naar een hele andere plek. Tweede is het verhaal van je moet toezicht houden, et cetera. Ook dat is een achterhaalde discussie. Want elke partner is commercieel. Elke partner is bezig met geld verdienen, is verkapt ondernemer. Is aandeelhouder.
6: Maar is het niet? Het is ook wel logisch, toch? Dat Innova, dus die Nederlandse Orde van Advocaten, zegt van als we die externe financiering gaan toestaan, dan moet er ook op de een of andere manier wel controle zijn. Of dat nou een toezichthouder is of op een andere manier.

0: Geert-Jan zegt, we zijn het wel veel met elkaar eens vandaag, maar ja, dat is even niet anders. Je gaat gewoon voor het geld.
1: Ja.
0: Het is gewoon heel simpel.
1: Geen die het meeste betaalt, die bepaalt.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Nou, de grap is ook weer AI om die te pakken. Is heel veel advocaten, of heel veel, dat gaat de laatste 2 jaar. En ik leef de 2 jaar in deze wereld, in de legal wereld. Is die zeggen, we gebruiken geen AI. Want we zijn onafhankelijk en onze kennis is belangrijk. Als je dan met hun op de werkkamer zit, gebruiken ze knetterhard AI. Maar waar is dan de onafhankelijkheid? Je kan onafhankelijkheid commercieel, financieel onafhankelijk zijn. Waar is de onafhankelijkheid in je kennis?
1: Dus blijken advocaten gewoon te liegen, zit je nou te zeggen.
2: Nou, nee.
1: Dat is voor mij nieuw.
2: Het zijn gewoon net zoals iedereen is bezig om zo goed mogelijk advies te bieden.
1: En okay,
2: advies, beste advies is te verkrijgen kennistechnisch vanuit een AI-omgeving.
1: Ja,
2: dan is dat ook goed advies.
1: Ja, de critici zeggen dus van die private, toch nog even, want jullie zijn het ontzettend met elkaar eens. Daar ben ik het natuurlijk weer niet mee eens. Hè. Die private equity partijen, dat zeggen dan critici van dit plan, die zijn vooral gericht op rendement. Dus die willen daar iets voor terug hebben. En daardoor kan de kwaliteit van de juridische dienstverlening onder druk komen te staan. Arjen.
0: Wij zijn altijd gericht geweest op rendement. Ik heb een partner, die heeft de hele dag gewoon het boekhoudprogramma openstaan met meters van rood, oranje, groen en af en toe goud.
1: Ja.
0: Dus
1: er is toch niks nieuws eigenlijk.
0: Ik heb niet anders gedaan.
2: Nee. In de accountancy is dat nu toch ook al zo. Is het al lang aanwezig? En niemand maakt zich er zorgen over of daar nu in één keer alle onafhankelijkheid issues zijn.
1: Nee, dus de advocaten zijn niet roomser dan de paus. Dat waren ze al niet en dat zullen ze in de toekomst ook niet zijn.
0: Zeker niet. En ze liegen als ze hun mond open doen. Je weet het.
1: Nou, goed. Dan hebben we dat weer genoteerd. Dan ben ik heel benieuwd wat hier allemaal uit is gekomen. Maar dat gaan we straks wel evalueren. Zometeen praten we over een CEO die gewaagde stappen heeft gezet binnen zijn bedrijf. Want ondanks dat hij de HR-regels met voeten heeft getreden, hield hij voet bij stuk en probeert hij nu een voet aan de grond te krijgen.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neven. Bij New Business Radio.
1: Het omstreden Amerikaanse techbedrijf Palantir kan gebruik maken van geheime en missiegevoelige data van het Nederlandse ministerie van Defensie. Dat blijkt uit navraag van Follow the Money bij het ministerie zelf. Nou, dat is op zich zelf al pikant. Maar nog opvallender is misschien wel dat Defensie nu een pilot doet voor de aankoop van een Palantir systeem. En dat terwijl we in Europa proberen om minder afhankelijk van Amerika te worden. Experts noemen de aanschaf van zo'n systeem door Nederland een significant beveiligingsrisico. Geert-Jan, jij bent niet alleen bestuurder, maar ook ex-marineofficier, hebben we eerder in dit programma al vastgesteld. Ben je het eens met die experts?
2: Ja, heel algemeen wel, maar dat is voor elk bedrijf. Het is vrij makkelijk om te zeggen, je loopt het risico, want je systemen of heeft een bedrijf precies hetzelfde. Dus ik vind het een redelijk gratuit uitdrukking.
1: Ja, significant beveiligingsrisico, dat klinkt wel ernstig.
2: Ja, maar als je teruggaat naar wat het is, je hebt data, je hebt informatie. En het belangrijkste van Defensie is informatie.
1: Ja.
2: En met heel veel data kun je informatie maken. De vraag is, waar wordt Palantir precies voor gebruikt? Voor welk stukje informatie? En ze geven niet alles. In de combinatie van de puzzel is uiteindelijk het plaatje wat Defensie moet hebben. Dat is één stap erin. Mm-hmm. Het tweede deel is de utopie. Dan doe je Palantir niet, maar we draaien wel allemaal Microsoft.
1: Ja, je bedoelt, dan wordt het ook een beetje hypocriet allemaal.
2: Ja, nee, dus de vergelijking die ik graag vaak neerzet in dat verband is Lego. Iedereen kent Lego. De grijze Lego bouwplaat, dat is Microsoft. Een bedrijf in Nederland, maar ook Defensie, werkt met Microsoft. Onomkoopbaar. Dan kun je dat uitbreiden met een paar groene plaatjes. En dan heb je je maximale dorp te pakken. En daarop bouw je huizen met verschillende kleurtjes. En ik denk dat de essentie is. Is dat je niet helemaal afhankelijk maakt van één. Dat je kan uitwisselen. En ja, dat je weet welke data je wel in het systeem stopt en welke niet.
1: Nou, over die data gesproken, uit het onderzoek van Follow the Money, komt ook dat de Palantir-medewerkers weliswaar niet bij die ruwe data kunnen, maar wel bij de analyses van al die data. En die zijn volgens een expert die ze spraken juist veel waardevoller dan al die ruwe data. Dus eigenlijk is dit erger.
2: Dat klopt, maar uiteindelijk zal die informatie die eruit komen een onderdeel zijn van de puzzel die je nodig hebt ergens vooraan. En daarnaast komt ook nog een tweede element. Ik denk dat er groot verschil is tussen data die je gebruikt om strategische keuzes te maken, die je door moet kouwen, nog een stukje data erbij en zichzelf zo opbouwt. Of data die je instantly nodig hebt met informatie. Je bent er met een operatie bezig, met drones, met missiles. Hier en nu, nou, we hebben de voorbeelden de laatste maanden gezien. Hier en nu moet je de informatie hebben. Dat ja, maakt het niet zo gek voor uit. Dat zijn fracties van seconden waar dat in gebeurt.
1: Dus ik mag vaststellen dat jij je niet heel erg zorgen maakt hierover.
2: Ik denk dat je zeker hele goede moet afspreken hoe je met die data omgaat. Wat je wel in het systeem stopt, wat je niet in het systeem stopt.
1: Mm-hmm.
2: En dat je daar met elkaar bij blijft staan. Dat je op een gegeven moment ook de mogelijkheid zou moeten hebben om de stekkers eruit te trekken. Dat betekent dus niet dat je al je kennis in hun handen moet leggen. Dat je ook jezelf moet trainen en heel dichtbij hun niveau van software in de buurt moet blijven.
1: Juist. Arjan, Duitsland en ook Zwitserland doen dit niet, hè, wat wij doen. Die zeggen, bij ons komt Palantir er niet meer in. Nou, je moet natuurlijk niet altijd de Duitsers volgen, weten we.

0: Maar misschien in dit geval wel.
1: Ik weet het niet, Olivier. Kijk, het is natuurlijk dankzij de Amerikanen dat Duits nog steeds een keuzevak op school is en niet verplicht. Laten we daar eens mee beginnen. Dan hebben we natuurlijk ook Russisch is ook niet verplicht dankzij de Amerikanen. En het lijkt nu opeens of de Amerikanen de vijand zijn. Maar volgens mij moeten we dan meer naar het oosten kijken en misschien wel het verre oosten. Dus ik maak me er wat minder zorgen over. We hebben nu, dus dan de MAGA-beweging zou toegang hebben volgens het artikel van Follow the Money tot geheime data. Nou, ik zit niet zo in de materie als Geert-Jan dat schetst, maar als je het over seconden hebt... Dan zal het wel meevallen. En zelfs al hebben ze het. Hè, het is onze bondsgenoot. Wij zitten in de NAVO met Duitsland en Amerika. Het lijkt opeens of het onze vijand is. Het zijn onze vrienden. Dus ik maak me er nul zorgen over. Van mij mogen ze er lekker in kijken.
0: Nou ja, je zegt het zijn onze vrienden. Maar ja, het zijn wel vrienden waar in ieder geval Palantir dus beschuldigd wordt van grove mensenrechten schendingen. Hè, in Amerika zelf, de Gazastrook, bij de oorlog in Iran. Door die software hè, die ook kan labelen en kan categoriseren. En inderdaad, die MAGA-beweging, Make America Great Again. Ja, natuurlijk, het zijn misschien wel vrienden, maar wel vrienden maar misschien dat, met een vlekje.
2: Dat zeggen we hier in een heel mooi nieuw pand. Waanzinnig mooi pand trouwens, Mediafart.
0: Ja.
2: We staan netjes in het pak. We gaan straks naar huis drinken een glaasje wijn, eten een hapje. En morgen gaan we slapen rustig, want er zit geen droom boven ons hoofd.
0: Ja.
2: En morgen gaan we verder. Maar als je daar in loopgraven zit, er gebeurt van alles om je heen. Of je bent met missies bezig, of stiekem met missies. En jij hebt die informatie niet... En jouw collega's om je heen wel uit Amerika en welke kant van de wereld. Wat denk je dat er in het veld gebeurt? Dan ga ik toch, ongeacht wat ze allemaal Nederland bedenken, ga ik naar mijn vriend Amerikaan of mijn vriend weet ik wat van nationaliteit toe. Ja. En zeg ik, doe maar eventjes, want mijn leven hangt ervan af.
0: Dus wij hebben makkelijk praten eigenlijk.
2: Als je zegt, omdat magma in Amerika zit, doen we dat niet. Nou, dat heeft niks met keuzes voor dood of leven te maken.
0: Hm. Dus de morele grens, is er eigenlijk, laat ik dat aan jou vragen Arjen, is er eigenlijk een morele grens? Wanneer zouden we met onze vrienden niet meer willen werken?
1: Er is zeker een morele grens, Olivier. Kijk, je kan natuurlijk ook kijken naar de fabrikanten van de bommen, de kogels en de geweren. Daar vinden ook zeker mensenrechten schendingen plaats. En ik denk dat je het juist positief zou moeten zien. Je zou mensen en partijen en landen die deze software misbruiken in strijd met de Geneefse of Conventie van Genève, die zou je ook op zwart kunnen. Het is ook een manier om mensen bij de les te houden.
0: Ja, ik zie Geert-Jan knikken.
2: Ja, ik denk dat is uiteindelijk twee dingen. Je moet het niet die software overnemen en gebruiken en doorgaan. Dat is het klassieke beeld, ook het klassieke wereldbeeld. Zoals wij China vroeger kochten de goedkope spulletjes. Uit Rusland het goedkope gas. In Amerika deden we wat handel, verdienen wat centjes. Voor de rest verbranden we hier lekker en leefden we goed in Spanje en Zuid-Frankrijk. En de wereld verandert en we blijken niks geleerd te hebben. Ik denk dat eigenlijk hadden we dat in delen van dit systeem ook zelf kunnen ontwikkelen. Maar hebben we verzaakt in de tijd als Europa. En dan zeker niet als Nederland alleen. Dus het is niet alleen dat je hier toegang krijgt tot deze omgeving. Het is afspraken maken over hoe je het gaat doen. Maar zorgen dat je zelf in de ontwikkeling van software wel heel dicht daar in de buurt blijft. Je komt nooit op dat niveau. Maar je moet je daar wel in blijven ontwikkelen.
0: Moet je niet, want ik zei net al, zijn dus landen die het anders doen. Nederland doet het dan weer op deze manier. Maar is dat niet heel slecht dat we als Europa daar niet gewoon één lijn in trekken?
2: Dat is idealiter, maar we worden langzaam wakker. De reus wordt langzaam wakker. Gaan we ons langzaam bewegen dat wij een eigen wapenindustrie gaan ontwikkelen? Zeg ik dan met alle armslagen in. En dan nog, op het moment dat je geen Microsoft of Google search engine hebt, stopt alles.
0: Ja. Een van de belangrijkste redenen dat we met Palantir samenwerken is omdat ze nou eenmaal een van de beste of misschien wel het beste product leveren. Daarmee wordt ook wel een beetje het begrip van vendor lock-in komt dan tevoorschijn. Namelijk dat je zo afhankelijk bent van een bepaalde leverancier dat je eigenlijk vastzit. Volgens mij is dat hier aan de hand. Laat ik dat even aan jou vragen, Geert-Jan, want jij bent bestuurder geweest en nog steeds. Hoe ga je dan om met zo'n vendor lock-in? Heb je dat wel eens meegemaakt en hoe wring je daar dan uit?
2: Ik denk dat je geen bestuurder hoeft te zijn. Ik denk dat elke ondernemer Arjen op zijn kantoor precies dezelfde keuzes heeft. Sterker nog, jij hebt thuis ook je keuze. Want je kan bij Ziggo of je kan ergens anders. En bij Ziggo heb je dan net wel pakketje 1, 2 of 3 daarbij. Dus iedereen heeft daarmee te maken. En het grappige is, als ik hem terug naar thuis zeg, je hebt Ziggo en je KPN. En je zorgt die een beetje naast elkaar zijn. Dat als die switch komt, dan mis ik misschien een pakket en kan ik switchen. En dus in sommige gevallen heb je met sterke vendors te maken. En dan moet je zorgen dat je je kennis en kunde vlakbij blijft. Dat je kan switchen en blijven kijken. En dat is mijn parallel met Lego. Als je zo'n huis bouwt van verschillende kleurtjes, zorg je dat je die zoveel mogelijk door elkaar haalt. Dat het dus niet één huis is van Palantir of één huis is van één software.
0: Arjen?
1: Ik ben het wel met je eens, maar het is natuurlijk moeilijk. Want Palantir is zo'n marktleider. Ik kom weer terug op wat ik in de vorige uitzending zei. Dat is eigenlijk dat het goede nieuws van Trump is dat we in Europa wakker worden. De reus wordt wakker, zoals Geert-Jan zei. En we moeten het gewoon zelf gaan ontwikkelen. Het is een zegen bijna, deze discussie.
0: Ja, dan gaat het misschien even pijn doen. Maar uiteindelijk ben je uit die lock-in, kom je.
1: Zeker.
2: Ja, ik denk dat Europa op verschillende plekken hebben we het al. Zitten er in de buurt niet zo goed als zij het hebben. Maar stel dat je een combinatie zou maken van Mistral in Frankrijk en de IT-AI ontwikkelingen die nu op dit moment in Estland plaatsvinden. By far het hardste gaan met Scandinavische landen. En dan komen we naar Nederland en gaan we nadenken of we dat gaan kopen. Ja, dat gaat nu niet gebeuren. Dat gaat de komende 5 jaar niet gebeuren. We vinden veel te ingewikkeld. Plus dan zeggen we, ja nee, dat is dan toch weer uit een heel ander gebied van Europa. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En het feit dat wij er weer 2 jaar over liggen, betekent dat die andere, in dit geval Palantir, die gewoon weer verder is.
0: Ja, dus het blijft moeilijk wat dat betreft.
2: Nou ja, we moeten keuzes maken. En als we willen dat we op bepaalde gebieden goed zijn, en dat zijn we op bepaalde gebieden op dit moment ook mee bezig in Nederland, dan moeten we daarin uitbundend zijn, daar ons punt pakken. Daar moeten wij dan de vendor lock ook in creëren.
0: Ja.
2: En dan kunnen anderen het op andere terreinen doen.
0: Ja, we pakken ze gewoon terug.
2: Ja, we hebben naar Defensie toe gaan. We hebben Nederland op een gegeven moment in de jaren 90 de goalkeeper ontwikkeld. Achterop grote schepen, eenheden en zelf werkend kanon voor inkomende missiles. Daar zijn we de wereld over mee gaan begonnen. En alle schepen hadden het op een gegeven moment. Die waren echt afhankelijk van Holland Signaal. Alle landen in de wereld waren afhankelijk van Holland Signaal op dat moment in Philips. En dat vonden we heel normaal. Maar ja, daar waren wij natuurlijk in die lock-in.
0: Tuurlijk, ja, dan is het leuk. Hè? Ja, als je zelf de vendor bent in dat geval, dan is het leuk.
2: Maar na die tijd is er niks meer gekomen. En we hebben toen stilgestaan.
0: Dat gaan we nu weer wat veranderingen brengen als het aan jullie ligt. Zometeen, verfmaker AkzoNobel wil fuseren met het Amerikaanse Axalta. En dat zou voor de CEO van Akzo in ieder geval een groot feest worden. Want dan gaat hij zo'n 10 miljoen euro per jaar extra verdienen. Maar ja, is dat wel uit te leggen?
3: Business Wise Weekly, de Social Storm.
0: In de Social Storm kiezen we elke week een opvallende post die op social media is verschenen en die hier wel wat verdere analyse en ook wel discussie verdient. En vandaag gaat het over een actie van Hugo de Koning. Hij is CEO van uitzendbureau Young Capital en die zorgt voor nogal wat discussie op de werkvloer.
4: Ik vind het gewoon lekker om op mijn slippers naar mijn werk te gaan. Maar er waren heel veel mensen het niet over eens. Wel heel veel mensen die vinden dat het absoluut niet het goede voorbeeld is als je naar werk gaat op je slippers. Zeker niet als CEO. Heb je een voorbeeldrol. En heel veel tegenstanders. Ook wel medestanders. Want kijk, als het 30 graden is buiten. En je kan een beetje luchten op die manier. Is het natuurlijk een stuk comfortabeler, vind ik dan. En mijn voeten zijn sowieso netjes. Goed verzorgd en schoon. Ik heb intern vaak discussie van, joh, moeten we nog kledingvoorschriften hebben of niet? Nou zijn er heel veel bedrijven die hele strikte kleding etiketten en regels nog steeds naleven. Maar die zijn inmiddels 50 jaar oud. En het is natuurlijk ook niet heel logisch om naar klanten te gaan met slippers aan. Want dan ben je echt underdressed en dat wil je niet. En daarom is HR er niet voor om de regels met betrekking tot teenslippers te versoepelen. Maar ja, soms moet je een beetje van de regels afwijken, toch? Toevallig had ik een klant Upfront en die zijn ook redelijk informeel. Daar lopen ze allemaal in een tanktopje en kortschoenen en korte broek. Pas zelfs met mijn slippers aan overdressed.
0: Ja, het slippertje van Hugo de Koning, CEO van uitzendbureau Young Capital dus. Ik denk Arjen, als ik jou mag inschatten, jij bent wel een teenslipperman op kantoor.
1: Zeker, nou, ik ben heel blij om te horen dat hij geen last heeft van kalknagels en zweetvoeten. Dat vind ik al positief. Ja. Kijk, ik ben er helemaal geen voorstander voor. Maar ik heb in de vorige uitzending gezegd, op mijn advocaatkantoor had ik altijd tot COVID moest iedereen een donker pak, zwarte schoenen en een donkere das dragen. Nou, die tijden zijn inmiddels voorbij. Ja. Maar op teenslippers komen ze niet binnen. Dan gaan ze linea recta naar huis. Daarbij hebben we airconditioning. Is helemaal niet nodig. Hebben ze het veel te koud.
0: Precies.
1: Maar het gekke is dat Hugo wel zegt. Van, ja, luister eens. Als ik naar een klant ga, dan doe ik het niet aan.
0: Nee.
1: Dus kennelijk vindt hij zijn klanten belangrijker dan zijn medewerkers. Zijn medewerkers moeten de hele dag naar zijn blote tenen kijken. En de klanten hoeven dat niet te doen. Dus ik begrijp het niet helemaal.
0: Geert-Jan?
2: Ja, ik heb twee mooie voorbeelden erin. Aan de ene kant, ik vind dat je een zekere decorum juist als maatschappij erin moet houden. Alleen maar om met elkaar een zekere discipline te houden. Als je alles loslaat, of het nou de teenslippers is, of de, even naar de defensie terug gaan. Het opmaken van je bed is een zekere discipline die je moet hebben om de maatschappij op een bepaald niveau te houden. Dus vanuit die optiek, of het nou een kledingadvies is. Ik denk namelijk niet dat het een advies hoeft te zijn. Maar het is iets wat je met elkaar afspreek, waar je elkaar aanhoudt en waar ik je op aanspreek. En dat hoeft niet altijd op papier te staan.
0: Een soort ongeschreven regel.
2: Ongeschreven regel. De andere kant van het spectrum is dat je soms in een bepaalde groep zit waar ze er iets anders naar kijken. Ik heb op een gegeven moment een developmentbedrijf overgenomen in Nederland, in de uithoek van Nederland. En dat is een kleine populatie, 20, 25 man, die echt super developers waren. Het. En die zaten in de lokale sporten nu, zaten ze in een korte broek. En een eentje liep op blote voeten. Dus je werd ook gevraagd om je schoenen uit te doen. Want ja, er lopen mensen op blote voeten. Ja, dat is dan de cultuur in die club. Die komen nooit de deur uit. Die doen fantastische dingen. Dat moet je dan, daar kun je het dan laten gedogen.
0: Ander soort cultuur.
2: Ja, voor hun onder elkaar. En niemand neemt er aanstoot aan. En iedereen weet dat in dat groepje. Ja. Dat kan je doen.
0: We zaten het hier op de redactie even voor te bespreken. Toen moest ik denken aan historicus Maarten van Rossum. Die ooit gevraagd was van nou, als nou de mussen dood van het dak vallen, doe je dan wel een korte broek aan? Waarop hij zei, ik sterf liever samen met de mussen dan dat ik een korte broek aan doe. Dat is volgens mij wel een beetje hoe jullie...
2: Grappig. Als je dan naar beneden gaat en je gaat dan naar de radio naar Q-Music en dan gaat op een mooie zomerse dag daar kijken. Ja. Ik denk dat je de korte broek dus wel gaat tegenkomen.
0: Ja, het is dus gewoon verschillend hè? Per sector en ook per bedrijf. Ik wil wel eventjes bij jullie even checken. Laten we even een korte outfit check doen. Dus een ja of nee volstaat in principe. Even wat spullen die je aan kan trekken naar kantoor. Of juist dus niet. Een muts. Ja of nee? Kan een muts? Kantoor?
1: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee? Een broek met scheuren?
1: Zeker niet.
0: Nee?
2: Ja, scheuren is ingewikkeld. Maar wat, als je zegt scheuren, nee.
0: Ja, zo'n scheur erin zo.
2: Ja, maar je kan voor heel veel geld een scheur laten maken. In zeker. Je broek tegenwoordig.
0: Een smoking op kantoor?
1: Met kerst zeker.
0: Ja, met kerst.
2: Ja, kerst zelf.
0: Ja, ja. Oké, maar verder niet. Nee. Een kort rokje voor vrouwen? Heel kort.
1: Ja, ik ben er gek op, eerlijk gezegd. Maar mijn vrouw heeft een bedrijf in vertrouwenspersonen. Dus als ze dit hoort, moet ik denk ik in mijn garage slapen vanavond. Dus nee, daar ben ik helemaal geen voorstander van.
0: Nee, nee, Gert-Jan.
2: Altijd dus nee. En de vervolgvraag is, in hoeveel centimeter is dan kort?
0: Ja, precies. Ja, dat is ook weer lastig. Hè? Een sportbroekje voor mannen of vrouwen?
2: Nou, ook daar is, je moet uitkijken wat een sportbroekje is. Een elastisch broekje van Mr. Marvin kan er als een sportbroekje uitzien. Dus ik vind je...
0: Wordt lastiger.
1: Liever niet.
0: Liever niet. En tot slot een shirt dat onder de vlekken zit?
2: Nee.
1: Nee, wij hebben er zo een op kantoor lopen. Zo'n oude smotsige gast. En dan, ik heb al 3 keer een nieuw overhemd gekocht bij de Suit Supply voor hem. Want het gewoon zo'n vies hemd aan. Dat kon gewoon niet gelopen.
0: En dan zit er toch weer een vlek op.
2: Ik zou je een mooi voorbeeld geven. Op koopvaardijschepen, of zeker op cruiseschepen. De mensen die er in machinekamers werken. En dat zijn niet mensen die de hele dag in de vet en de olie lopen. Maar gewoon, het zijn gewoon ingenieurs. En echt mensen die het weten. Die hebben daar altijd een wit overall aan. Omdat ze willen laten zien dat ze clean werken. Daar is dus tegenovergestelde. En ook daar is dat als een soort van cultuur in die hele wereld. In die rederijwereld. Dus het is niet alleen maar een beetje bijlopen. Het is doordat je dat doet, ben je trots op je bedrijf. Ja. Ben je trots op je werk.
0: Een teken van trots. Nou, ik had nooit verwacht dat we hierbij uit zouden komen. Bij de koopvaardijschepen door de teenslippers. Een kleine stap lijkt het te zijn. Zometeen hebben we het over de man die 6 jaar aan het roer van Heineken stond. Maar nu uit een ander vaatje gaat tappen. Want de Dolf van de Brink vertrekt. Hoe heeft hij het gedaan? En wie moet hem gaan opvolgen? Dat zometeen. Nou.
3: Van headline naar handelingsperspectief. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
0: We gaan het hebben over Akzo Nobel, de grootste schilder van ons land zou je kunnen zeggen. Ze gaan fuseren met het Amerikaanse Axalta, tenminste dat willen ze. Als het doorgaat zal het om meerdere redenen tot ontkurkte champagne bij de CEO van Akzo Nobel leiden. Want die maakt dan een enorme salarissprong. Hij verdient nu nog een armetierige 7,6 miljoen euro. Maar na de fusie krijgt hij er een fijn zakcentje bij. En zou dan op 18,3 miljoen euro per jaar uitkomen. En dat is opmerkelijk, want over het algemeen heeft Akzo Nobel juist gematigde beloningen en een eerlijk salaris voorop staan in de bedrijf. Trouwens ook nog van belang, de fusie met Axalta zou een fusie van gelijken zijn, waarbij de aandeelhouders van Akzo Nobel een belang van 55% krijgen en die van Axalta 45%. Nou, we gaan zo even die salarisdiscussie voeren, maar Arjen, eerst eventjes dat laatste. Hoe zit dat nou met een fusie van gelijken, waarin sommigen dan iets meer gelijk zijn dan anderen?
1: Ja, primus inter pares. Hè. Dus je kan natuurlijk een minder aandeel percentage hebben, maar dat zegt nog niks over de afspraken die partijen tussen elkaar maken. Dus het zou best kunnen zijn dat over bepaalde onderwerpen Axalta een vetorecht bijvoorbeeld krijgt. Dus,
0: nee, dus dan wordt het op die manier weer een beetje uitgeruild. Ja. Dus dat moeten we ons niet blind op staren op dat belang per se. Die Grégoire Pou-Guillaume is de CEO van AkzoNobel, Geert-Jan. Die wordt ook de nieuwe CEO, is de bedoeling van dat nieuwe bedrijf na die fusie. Kunnen we dat nieuwe bedrijf dan nog een Nederlands bedrijf noemen eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat de crux in de overname bij gelijkwaardigheid komt terug op die mensen. Het gaat om wie is in charge voor de strategie, wie benoemt de mensen, de poppetjes in de cultuur en welke cultuur wordt dominant in het bedrijf. En als je die drie eigenlijk als onderhandelingsresultaat bij elkaar kan brengen, dan doe je een gouden job en samen met wat clausules in de contracten. Wat hier onderliggend is dat het een one-tier board wordt. Het is het nu niet.
0: Een one-tier board.
2: En dat is wel heel fundamenteel. Dat is eigenlijk de hele grote verschuiving die onderliggend plaatsvindt.
0: Ja. En wat is dat? Even voor wie dat niet weet.
2: Dus in Nederland heb je de Nederlands model heb je een raad van bestuur. Die bestuurt, die is operationeel bezig. En je hebt de raad van commissarissen, die ziet toe.
1: De two-tier.
2: Die twee zijn echt uit elkaar. Mm-hmm. En hier is het in elkaar. En als je in de... Het is niet gelijkwaardig. Maar als je een Nederlands model zou kijken, zou je zeggen de voorzitter van de raad van commissarissen is uiteindelijk de baas. Die tekent de bonnetjes af. Die is aan het werken. En de CEO doet in direct contact met hem ook zijn werk. Maar legt de hele tijd dagelijks is hij in gesprek met die CEO. De CEO, die voorzitter raad van commissarissen, zit dus ook day in day out op kantoor. Die is gewoon aanwezig.
0: Dus de meneer Pou-Guillaume, die wordt dan wel CEO. Maar eigenlijk is hij dan een beetje onder curatele.
2: Nee, en dat is interessant voor dit model. Is 43, wat is het? 45, 55 AXO. Maar als je dan kijkt wat er onderliggend onder de motorkap gebeurt. Het wordt een one-tier board met in Amerika de feitelijke sheriff op het hok, zeg maar. Ja. Voorzitter raad van commissarissen. Het wordt in cultuur wordt het ook een Amerikaans bedrijf. Ja. En het blijft met de NV, technisch gezien, in Nederland. En dat is slim, want het is een enorm complexe integratie die gaat plaatsvinden tussen die twee bedrijven. En dan is het wel heel fijn om een aandeelhoudersbescherming te hebben. En laat nou net Nederland, en zeker een NV in Nederland, de typische oplossing daarvoor zijn.
0: Dus dat hebben ze slim bekeken daar?
2: Dat geeft ze relatieve rust om hun huiswerk te doen onder Amerikaanse cultuur.
0: Arjen, nu komen we bij de juice. Want daar wil ik het echt over hebben. Als je nu de CEO van AkzoNobel zou zijn en je hoort dat je 10 miljoen euro per jaar meer gaat verdienen en op avontuur mag in Amerika. Ja, dan ben je toch niet meer heel objectief aan het kijken naar wat het beste voor het bedrijf zelf is, toch? Hoewel?
1: Ik zou best wel voor de fusie zijn, ongeacht de voorwaarden.
0: Ja, toch? Ja, precies. Maar dat is toch ook een beetje het probleem dan? Ja, kan dat wel?
1: Kijk, dit soort zaken worden natuurlijk bepaald door een remuneratiecommissie. Dat heb je bij dit soort grote bedrijven. Volgens mij is de Nederlandse NV zijn ze genoteerd in Amerika. Ja. Inderdaad, in plaats van het Rijnlands model, dus een two-tier board, aparte raad van bestuur, aparte raad van commissaris, gaan ze naar een one-tier board met niet-uitvoerend en uitvoerend bestuurders. Hij zal een uitvoerend bestuurder worden. Ja, dit soort zaken worden gewoon voorgekookt. Dus ze gaan met de grote aandeelhouders, wordt alles doorgenomen en wordt ook zijn beloningspakket is al lang doorgenomen.
0: Het is al afgestemd op
1: tuurlijk. Die hele stemming op die AVA, want formeel beslist de algemene vergadering van aandeelhouders hierover.
0: Ja, dat is pas deze zomer. Daar mogen ze er nog over stemmen.
1: Deze man zijn salaris gaat in Amerika niet weggestemd worden. Okay. Dat kan ik je nu al vertellen.
0: Het is gewoon een zekerheid.
1: Ja, zeker.
0: En waarom eigenlijk? Daar vinden ze
1: gewoon helemaal. Dan krijg je weer het verhaal dat er in Amerika meer geld verdiend wordt dan in Europa. Dus dat ze hem dit geld dat ze hem niet kunnen laten zitten met die maandelijkse belediging van een tonnetje of zes. Maar dat hij toch echt dat het verdubbeld moet worden.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Nee, het was natuurlijk al schrapen bij Grégoire thuis.
0: Ja, nee, precies. Ja. Maar is dat nou in Nederland uit te leggen, Geert-Jan? Dat zo iemand aan de 18 miljoen gaat?
2: Het is heel veel geld tegelijkertijd als je naar de totale marktkapitalisatie van beide bedrijven gecombineerd kijkt. Zelfs in Amerika is het niet een schokkend bedrag. Maar als je dan naar Nederland kijkt, je kijkt naar een aantal bedrijven in Nederland genoteerd. Je kijkt bijvoorbeeld naar Kluwer en McKinstry. Die zit op 14, 15 miljoen. Al jaren.
0: Zo gek
2: jaar
0: is het
2: jaar
0: niet.
2: Nee, ik denk dat onderliggend moet je ook een keer goed kijken hoe is het opgebouwd. Want er zit dus haak alles bij elkaar en dat heet dan in één keer dit bedrag. Er zitten dus aandelen in, er zit pensioenrechten in, er zit van alles in dat pakket. En eigenlijk moet je hem uitsplitsen om te kijken wat krijgt hij eigenlijk per maand op zijn bankrekening gestort. Dat is nog steeds naar Nederlandse normen veel, maar dat is al heel veel minder dan die 15 miljoen.
0: Ja, is dat dan nog iets? Want ik bedoel, ja, je zou kunnen zeggen in Nederland komt hij dan niet heel lekker uit de verf op deze manier. Dat voor een verfbedrijf, hè? Met zo'n hoog salaris. Maar is dat dan iets waar ze dan nog überhaupt mee bezig zijn bij zo'n fusie? Of kan het ze echt geen bal schelen?
1: Interesseert ze helemaal geen bal.
0: Nee?
1: Sorry.
0: En waarom niet?
1: Nee, dan? Zo gaat het. Ja, maar dat is gewoon... Dit soort dingen wordt gewoon normaal gevonden zonder dat iemand het ter discussie stelt. Ik denk dat Nederland een van de weinige landen is waar dit soort bedragen nog ter discussie worden gesteld.
0: Wij zijn gewoon veel te conservatief daarin in onze beloningen.
2: Ja, maar aan de onderhandelingstafel, dit is door de voorzitterraad van commissarissen en of wat afvaardigingen links en rechts. Als er hele grote aandeelhouders zijn, zullen die er ook nog wel eens een keertje bij zitten. Die zitten bij elkaar en zeggen, deze fusie, als wij dit zo doen, dan bepalen we de strategie. Gaan we daardoor in en zeggen, wie benoemt wie? Wat zijn de salarissen? En laten we nu eens even naar de kleine lettertjes gaan kijken.
1: Ja, zeker.
2: Dat op de basis zet, dat ligt aan de voorkant eigenlijk al vast.
0: Dus dit is bij zo'n groot bedrijf is dit eigenlijk peanuts, zo'n 18 miljoen. Maakt dat niet
2: als je naar de waarde kijkt van bedrijven, wat ze inverdienen en terugverdienen, en ervan uitgaan dat je daarmee ook de juiste personen uit de markt kan halen, zeker. Een andere discussie is, wil je überhaupt daar goede mensen op krijgen, moet je andere bedragen bieden. Anders blijf je krabbelen in de marge. En dan doe je dat niet mee.
0: Ja, dus en is die fusie dan ook een goed idee, heren?
1: De tijd zal het leren. De meeste fusies zijn geen succes.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Ja. 90% of 80% valt tegen op de lange termijn.
0: Wordt eerst gejuicht van we gaan het allemaal zo goed, we veel beter doen. En synergievoordelen en dat soort dingen.
1: Voordelen voor de aandeelhouders, een premie erbovenop. Heerlijk.
0: Ja, maar het zou nog best wel eens mis kunnen gaan.
1: Precies. Dus. Je zou je ook kunnen, kijk, het beloningssysteem zo omhoog brengen. Dat is misschien ook wel voor de opvolger van Grégoire. Hè? Dat ze wel straks de juiste mensen kunnen krijgen zonder dat ze enorm, zonder echt goede aanleiding, de salarissen moeten verdubbelen. Misschien wat voor Dolf van de Brink.
0: Geert-Jan?
2: Nee, het aardige is dat hier de discussie over gaat. En niemand zegt erover, er verdwijnt weer een Nederlands bedrijf, min of meer. Dat is dan wel beursgenoteerd. En Akzo Nobel is langzaam zeker een verfbedrijf geworden. Maar het was veel breder initieel. Okay. Dus ik denk dat de stap goed is. Het alternatief wat op tafel lag, was overigens een alternatief dat je alles werd betaald. En het bedrijf werd in heel veel stukjes getrokken. En dat hebben we in de bankengeschiedenis gezien. Dat is niet altijd even goed uitgewerkt.
0: Nee. Nee, we gaan het zien. En waarschijnlijk gaat hij het dus gewoon houden. Of tenminste, gaat hij het echt krijgen, die meneer Poe Guillaume. Dus die gaat in ieder geval denk ik een lekker verwarmd zwembad kopen.
1: En een vuurwerkshow.
0: Precies, ja. Goed, we gaan naar de leider van de week, heren.
3: Business Wise Weekly, de leider van de week.
0: Elke week bespreken we een leider die de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht heeft gestaan. Soms omdat die leider het enorm goed heeft gedaan. Soms juist omdat het niet van een leien dakje gaat. En de boardroomfluisteraar die zo'n beetje iedere Nederlandse boardroom geadviseerd heeft. Zijn naam is Rob Huisman. Heeft zijn ervaringen vervat in het boek Communicator. En vandaag vertelt u ons over Dolf van den Brink, de CEO van Heineken, die sinds afgelopen weekend het biertje even laat staan.
5: Hij verraste vriend en vijand begin dit jaar door plotseling te zeggen, ja, ik stop ermee. Hij zegt zelf, die baan van CEO toch wel erg zwaar is geweest. En hij zegt letterlijk, ik dacht dat het enkel een grote schaakbord zou zijn. Maar het is een onderschaakbord. En dat is iets wat ik vaak hoor in mijn eigen werk voor CEO's. Maar CEO zijn van een grote organisatie, dat vraagt iets anders. En dat is, zoals Dolf van den Brink dat noemt, een ander schaakbord. En dat andere schaakbord, dat heeft hem toch wel een beetje opgebroken. Want anders stop je niet met zo'n baan op 52-jarige leeftijd in de kracht van je leven in wezen als bestuurder. Op dit moment heeft Heineken eigenlijk geen officiële CEO. De president-commissaris van Heineken, dat is Peter Wennink, ja, die zit met een dilemma, want die heeft niet zo 1, 2, 3 een geschikte opvolger voor hem. En dat is toch wel iets wat je zelden of nooit ziet. Maar een goede president-commissaris, die heeft altijd een lijstje in zijn binnenzak met mogelijke opvolgers. Ik vrees dat het lijstje van de president-commissaris van Heineken op dit moment gewoon niet goed genoeg is. Want waarschijnlijk zijn die kandidaten die er ook zijn niet beschikbaar. Of ze worden niet sterk genoeg bevonden. Dus ze zitten wel met een echt dilemma. En ik ben heel benieuwd wanneer ze met een oplossing gaan komen. Want het duurt knap lang.
0: Zo heren, ja, we moeten het er even over hebben over Dolf van den Brink. Zometeen gaan we het over zijn opvolging hebben. Ik wil eerst even weten, hij heeft 6 jaar daar aan het roer gestaan bij Heineken. Jaren van corona, de uiteindelijke terugtrekking uit Rusland ook. Een hoop gedoe over was. En ook jaren waarin we in Europa minder bier met z'n allen zijn gaan drinken. Dat waren we toch wel de tegenwind die hij heeft ervaren. Maar hoe heeft hij het gedaan? Is het duimpje omhoog of duimpje naar beneden, Dolf van den Brink?
1: Bij mij wel duimpje omhoog. Ik vind het een leuke vent. Ik vond hem heel zichtbaar. Energieke man. Ik zeg dit ook omdat hij bij mijn dorp woont. Als we bij de Albert Heijn tegenkom, dat ik dan in de beurt ben. Ja. Hey, Dolf, je hebt het heel goed gedaan.
0: Ja, en dan sta je niet met een Amstel biertje in je handen opeens in de supermarkt. Nee, dat wordt het ook pijnlijk natuurlijk. Geert-Jan?
2: Nee, ik vind het uitstekend gedaan heeft. Ik denk dat het is typisch het verhaal. We willen graag jonge bestuurders hebben en die moeten wel het paadje volgen zoals het altijd gegaan is. Dus je doet twee keer een termijn, je doet nog een termijn, want je bent jong en dan ga je door. En dat je je leven een andere invulling geeft of voor familieredenen een andere keuze maakt of iets dergelijks. Dat is vreemd. En ik denk dat dat precies de discussie op dit moment is. Of dat zo iemand zelf naar voren stapt en zegt, nu ga ik een andere keuze in het leven maken.
0: Dat is eigenlijk heel stoer van hem.
2: Nou, het is niet stoer. Het is de werkelijkheid. Zie ik zeg maar zakelijk gewoon om me heen overal gebeuren. Overigens op veel jongere leeftijd al. En nu gebeurt het op beursniveau. Wat onderliggend is, als daar gewoon een reguliere net opvolgingslijn zou zijn, zoals je vroeger bij Heineken zag. Eerst via de regio's en dan bouw je naar boven. En dan heb je de volgende. En dan kan je kiezen. Dat lijkt erop dat er niet staat. Ja, en dan wordt iedereen zenuwachtig en dan gaat iedereen wat roepen, gaan aandeelhouders wat roepen.
0: Nou ja, precies, want begin februari heeft hij dit al laten weten aan de president-commissaris en Peter Wenning van Heineken. Nou, ik denk dat hij zich toen in zijn biertjes heeft verslikt toen dat verteld werd. Hè?
2: Nee, dat denk ik dus niet. Ik denk dat hij het veel eerder al gepost. Hoe gaat dat als je met je president-commissaris werkt? Ik heb het zelf uit de treur gedaan, daar spons je mee, spreek je, ik denk wekelijks, twee wekelijks. Die afwegingen en dan zegt zo'n commissaris, joh, ga nog eens een keertje nadenken, neem eens een keertje vakantie. Maar in de kern wat hij gedaan heeft, is echt tropenjaren. De voorgaande CEO's door de jaren terug hebben niet zoveel stof moeten verzetten in 6 jaar tijd als wat hij te maken heeft gehad. Je kan ook het andersom draaien. Had je niet al eerder moeten denken van hij heeft nu enorme druk. We moeten hem gaan ondersteunen, helpen. Je had ook andere oplossingen kunnen bedenken. Mm. Ja, en nu sta je voor het poortje en neemt hij een besluit.
0: Ja, en 4 maanden verder zijn we nu en nog geen CEO, Arjen.
1: Ongelooflijk. In het begin, toen hij dat mededeelde, waren er wat boze tongen. Die ook zag je bericht in de pers verschijnen dat hij niet geheel vrijwillig zou zijn vertrokken. Dat geloof ik niet. Anders was er zeker een opvolger geweest. Ik denk dat de president-commissaris echt overvallen is. Geert-Jan ziet dat iets anders, maar het is uniek dat een van de grootste bierbrouwers ter wereld gewoon geen CEO heeft, geen leider op dit moment. Ja. En dat Dolf ook niet bereid was om nog 1-2 maanden aan te blijven om zijn opvolger in te werken.
0: Dat had natuurlijk ook uniek. Gekund inderdaad.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en hij zei echt van, joh, ik ga wandelen. Hij gaat geloof ik 5 weken wandelen.
1: Ja, dat vond hij belangrijker. Zonder telefoon, dat lijkt me heerlijk. Maar dat gaat hij doen. Maar kijk, het is wel een beetje raar natuurlijk dat hij gewoon dat bedrijf ook zo in de steek laat. Ja. Hij had wat langer aan moeten blijven. We hadden volgens mij, was het niet die vorige topman van AXO die zo onderbetaald werd en na een jaar burnt-out eruit ging. Dat was ook dus daarom hebben ze waarschijnlijk dat salaris verhoogd. Maar dat zag je ook. Die was gewoon eerlijk. Die zei, ik kan die baan niet aan. Het is natuurlijk een hondenbaan. Het ziet er fantastisch uit. Hij reist in privéjets of business class de wereld rond. Maar ga er maar eens aan staan naar Rusland met de problemen en daar weer een brouwerij sluiten en hier weer alcoholvrij bier verplicht moeten drinken.
0: Ja, dat wil je niemand. Dat wil je niemand aandoen.
1: Ik wil net zeggen, verschrikkelijk.
0: Maar jij bent van de mergers and acquisition, hè? Dus ook bestuursoverdracht. Dat is daar ook een onderdeel van. Dus je hebt ongetwijfeld ervaring met headhunters en het vinden van nieuwe CEO's. Hoe gaat dit proces dan verlopen als het normaal zou gaan? Dus je CEO zegt, ik ga weg.
1: Ja, dan wordt het in beginsel wordt het stilgehouden, alhoewel het wel koersgevoelige informatie natuurlijk is, waar je moet opletten. En dan ga je gewoon de top 5 of de top 3 van headhunters in de wereld bellen. En dan ga je zeggen, jongens, we zoeken een nieuwe CEO. Mm-hmm. En dan neem je de tijd en dan komt er een nieuwe CEO. En dan meestal, kijk, zoals je bij Jumbo zag, daar hadden ze natuurlijk even Ton van Veen, hè, interim CFO, die werd toen opeens werd die CEO. Nou, dat gebeurt er allemaal niet, totdat die Denem opvolgt. En die heeft toen overigens ook zijn vertrek al aangekondigd. Ja, ik vind het toch wel verrassend. Misschien zit hij er wel gewoon echt helemaal doorheen.
0: Zo klonk het wel, tenminste. Als je
2: het interview dat cultuurding is. Als ik Heineken door de jaren ken, het was natuurlijk een droombedrijf voor iedereen die afstudeerde om naartoe te gaan. Dat soort type bedrijven. En dat was een ongelooflijk goede hechte cultuur, waardoor je jezelf kon ontwikkelen via de landen. En op die manier kwam er ook een selectie. En uiteindelijk kwamen dan soms 2 kandidaten naar boven en er werd er gekozen. En als je in het verleden kijkt van Heineken, is dat heel lang goed gegaan. Totdat de eerste buitenlander naar binnen kwam. En die kwam in 1 keer naar binnen. In het interview met...
0: Maar de buitenlanders hebben het weer
2: was
0: gedaan.
2: Dat die in het interland met Dolf lees je dat terug. Hij heeft het niet over zichzelf, maar hij heeft het over ABN AMRO op een hele nette manier. Maar daar wordt gezegd, we zagen de buitenlandse CEO daar naar binnen komen. En we weten wat er vervolgens gebeurd is. Mm-hmm. Maar het breekt dan de cultuur af. Want die hele cultuur die staat, zeker Heineken had een hele hechte cultuur erin. Die is helemaal afgebrokkeld. De solidariteit is weg. Mensen komen niet meer bij Heineken per definitie om je leven lang daar te werken. En als je dus die hele opbouw roestig begint te worden, je kan geen goede kandidaten naar voren zetten, dan wordt het ingewikkeld. Even terugkomend op wat Arjen net zei. Daarom denk ik dat je overrompelt je voorzitter van Raad van Commissarissen niet. Dat heeft alle repercussies, ook beurs en informatierepercussies. Daarom zeg je eigenlijk, goh, bij de koffie met je president-commissaris, ik ben aan het nadenken, ik zit iets anders in mijn vel.
0: Gaan anders
2: en dat
0: opzetten.
2: Is nog geen beurs. Dat kan de voorzitter Raad van Commissarissen voor zichzelf houden. Maar daar koop je mee als organisatie tijd om variaties te hebben.
0: Maar nu zitten ze nog steeds wel, want dat is dus wel volgens mij wat Arjen wel gelijk in heeft. Want het is best een unieke situatie dat je nu zonder CEO zit. Toch?
2: Ja, er komt geen vaste CEO. Er is altijd een CEO.
0: Er is altijd iemand natuurlijk die even op de winkel past. Maar als je net hoorden we Rob Huisman in het fragment zeggen van nou, dan heeft de president-commissaris wel een lijstje met namen in zijn binnenzak zitten. Denk je ook inderdaad dat het zo gaat?
2: Nou, hij niet. Maar in ieder geval, hij heeft voldoende mensen om zich heen die hem zullen voorzien van namen. Want ik denk dat een beetje het interrasseursbureau of persoon die dat doet, echt wel al lang gebeld heeft als hij een beeld heeft bij bepaalde personen. Maar het heeft ook ermee te maken, waar gaat dit bedrijf naartoe? En wil je iemand hebben uit Azië? Want hetzelfde interview stond dat hij juist geïnvesteerd heeft in gebieden waar de consumptie gaat toenemen. Dus moet je niet een hele fundamenteel andere koers gemaakt. Moet je iemand uit India erop gaan zetten, omdat daar de wereld gaat groeien.
0: Wie zou jij, wat voor soort profiel zou jij Heineken adviseren, Arjen?
1: Ik zou een vrouw nemen.
0: Okay.
1: Misschien wel Saskia Egas van de HEMA. Die doet het hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, ik zou een vrouw nemen. Ik zou wel een Nederlander nemen. Kijk, wat Geert-Jan zegt, dat Heineken was echt een soort familiebedrijf met heel veel werknemers. En die hadden altijd CEO's uit eigen geleding. En die gewoon Heineken door hun bloed hadden stromen.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb met Peter Wenning te doen. Probeer maar eens even een nieuwe CEO op zo'n korte termijn te vinden.
0: Het zal niet makkelijk worden. Van den Brink die gaat dus ondertussen 5 weken wandelen. Na 28 jaar bij Heineken. Ja, het flesje kan natuurlijk altijd groener zijn ergens. Denk je dat hij ooit nog bij een andere bierbrouwer op gaat duiken?
1: Nee, denk het niet.
0: Nee?
1: Het is toch ook een beetje de nieuwe generatie. Misschien doet hij het wel beter dan wie dan ook. Dat hij gewoon kiest voor zijn gezondheid en zijn gezin. Het zou zomaar kunnen.
2: Ja, ik zie hem eerder aan de duurzame kant komen. Waar hij ook iets mee heeft. En gewoon op een andere manier naar het leven kijkt.
0: Juist. Nou, Van den Brink is op. Wij zijn inmiddels ook een beetje op. Want dit was het voor Business Wise Weekly van deze week. Dank jullie wel voor jullie komst, heren. Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers. En Geert-Jan van der Snoek, bestuurder van verschillende bedrijven. Heb je iets van deze aflevering gemist of wil je het nog eens terugluisteren? Dan worden je gebeden verhoord, hoor. Want elke week zijn we vanaf woensdagochtend vroeg terug te horen in je favoriete podcast app. En je weet het, hè, volgende week dinsdag dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe Business Wise Weekly tussen 5 en 6 middags op New Business Radio. Ik wens je een mooie week en ik zeg tot volgende.
3: Dit was Business Wise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast app. Tot volgende.

0: New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Dinsdag
13: is de dag van de financiële vrijheid. Alles over geld en geluk, zakelijk en privé. Grip op je geld, grip op je leven. De dag van de financiële vrijheid op New Business Radio met Roelof Meijer. Op weg naar financiële vrijheid.
14: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
15: Dit vijfde uur van de dag van de financiële vrijheid wordt je aangeboden door Duinweide Investeringen. Welkom Pieter van Zeeben, bestuurder bij Duinweide Investeringen. Hans Koster, full professor of urban economics and real estate in the Department of Special Economics bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hallo.
16: Goeiedag.
15: Goeiedag. En Bram Matthijssen, ook zo'n mooie titel, relationship manager real estate bij ING Real Estate Finance. Ja. Zeg ik het goed?
16: Zeker weten. Goedemiddag allemaal.
15: Ben je trots Pieter?
17: Ik ben heel blij met dit toppanel.
15: Goed, en jij bent bestuurder bij Duinweide. Ja, eigenlijk ben je toch CEO en mede-eigenaar en zo.
17: Dat mag je ook zeggen.
15: Ja, oké, nou helemaal goed. We zitten dus bij de dag van de financiële vrijheid. We gaan het zo dadelijk hebben over de woningmarkt in Nederland. Maar financiële vrijheid is ook wel een dingetje. Bram, ik begin gewoon even bij jou. Wat is financiële vrijheid voor jou?
16: Ja, dan moet ik toch even goed nadenken. Ik denk dat ik dan toch terug ga naar mijn opvoeding. Mijn moeder heeft me altijd geleerd dat je pas echt financieel vrij bent. Of het echt pas financieel goed op orde hebt. Als je droger en je wasmachine dezelfde week kapot kunnen gaan. En je kunt ze eigenlijk zonder problemen allebei vervangen.
15: En voelt dat goed voor jou?
16: Ik hoop niet dat als ik thuis kom dat ze kapot zijn, maar ze zouden kapot kunnen en mogen gaan. Dus dat zou voor mij geen probleem zijn.
15: Oké, mooi. Hans,
0: Ja, daar kan ik natuurlijk moeilijk overheen met zo'n one-liner. Maar ik denk hetzelfde. Een beetje geld op spaarrekening en ondertussen gewoon je belangrijkste leesbehoefte kunnen voorzien. Dat is financiële vrijheid, denk ik.
15: Ja. Oké, mooi. Pieter?
17: Ook goede punten van de heren. Ik denk ook dat het je niet overkomt. He, dus dat je gewoon grip hebt op je financiën. Dat je snapt je financiën, vooral wat kennis en ervaring daarmee opbouwt. En dat het je niet allemaal overkomt. Gewoon grip
15: houden. Dat vind ik wel een mooi woord. Dus die betaalbaarheid zit erin. Die droger in die wasmachine. Dus een beetje buffertje en grip. Mooie kernwoorden.
6: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
2: Roelof Meijer.
15: Vastgoed en financiële vrijheid. Ik praat met Pieter van Zeben van Duinwijde Investeringen, Hans Koster van de Vrije Universiteit en Bram Matthijssen van ING Real Estate. Dan gaan we het eventjes hebben over allerlei aspecten van vastgoed, maar vandaag over de woningmarkt. En dan is startvraag eigenlijk. Van hoe is het gesteld met de woningmarkt? Ik begin met de professor onder ons, Hans.
0: Nou ja, misschien omdat het inderdaad vandaag de dag van de financiële vrijheid is. Is het goed om te realiseren dat de belangrijkste uitgave die mensen hebben is de woning.
15: Ja.
0: En dus als je uitgave aan wonen enigszins binnen de perken is. Dan betekent dat ook weer meer financiële vrijheid om andere dingen je geld aan te besteden.
15: Ja.
0: Dus daarom is het denk ik een heel belangrijk thema vandaag. Hoe gaat het met de woningmarkt? Dat is een hele brede vraag. Er zijn allerlei kanten hoe je dat kan benaderen. Aan één kant is in ieder geval te kijken hoeveel besteden mensen dan van hun inkomen aan wonen.
15: De woonquote.
0: Ja, dat heet de woonquote. En dat publiceert het Centraal Bureau van Statistiek regelmatig gegevens over. Nou, wat blijkt eigenlijk dat sinds 2012 die woonquote voor elke groep, dus huurders, sociale huurders en eigenaren, daalt. En die daalt van voor huurders bijvoorbeeld van 35% naar ongeveer 30% vorig jaar. Voor eigenaars van 20% naar 16%. En van sociale huurders van 30% naar 25%.
15: Dat is goed nieuws.
0: Dat is helemaal hartstikke goed nieuws.
15: Ja.
0: En dat is ook niet zoveel in internationaal perspectief. Is op zich een derde van je uitgaven aan wonen. Is helemaal niet gek.
15: Want je zegt internationaal. Hoe is dat bijvoorbeeld in Duitsland dan?
0: Nou, dat ligt een beetje voor mij op hetzelfde niveau. Iets hoger volgens mij. Engeland ook iets hoger. Andere landen weer misschien ietsje lager. Maar om en nabij een derde is vaak een beetje de soort van de grens van wat men dan betaalbaar noemt.
15: Dat voelt natuurlijk op de een of andere manier.
0: Ja. Natuurlijk zijn er mensen die meer van hun inkomen aan wonen willen besteden. Bijvoorbeeld omdat ze in een grachtenpand in het centrum van Amsterdam willen wonen. Dat is nu prima.
15: Ja.
0: En er zijn natuurlijk groepen die moeilijker aan een woning kunnen komen. Dus eigenlijk hebben we het niet over een betaalbaarheidscrisis. Hè? Dus er wordt vaak over een wooncrisis gepraat. Nou, dat is niet een betaalbaarheidscrisis, maar dat is iets anders. En dat is waarschijnlijk dat specifieke groepen het moeilijker hebben op de woningmarkt om aan een nieuwe woning te komen. Dus verhuizen is moeilijker omdat het moeilijker is om geld te lenen.
15: Ja. Over geld geleend gesproken, we hebben een bankier aan tafel.
16: Zeker.
15: Bram,
16: ja.
15: Wat merk jij daarvan?
16: Nou, je ziet op de woningmarkt nu wel, ik denk, een discrepantie ontstaan. Waar we vroeger nog een hele gezonde huurmarkt hadden, waarin je in verschillende segmenten voor een relatief goede prijs een prima woning kon huren.
15: Mm-hmm.
16: Zie je nu wel door verschuiving ook in wetgeving, regelgeving en fiscaliteit er echt wel discrepantie tussen ontstaan. Dus ik denk dat door ook de WWS-punten onder andere, dat ja, de reguliere woningen die het op de huurmarkt goed deden, dat die nu bij mutatie worden uitgepompt. En dat daardoor die huurmarkt krimpt en eigenlijk het aanbod dus slinkt,
15: ja.
16: Kort gezegd. Dus huurwoningen zijn krapper en koopwoningen worden steeds duurder.
15: Hoe is dat voor de belegger, Pieter?
17: Nou ja, wij als beleggers, wij gaan mee op die golf van de overheid deels. Je merkt dat wij zelf ook als bedrijf jarenlang veel woningen hebben toegevoegd aan de huurmarkt. We hebben jarenlang veel woningen gewoon in de reguliere verhuur gehad. Dat betekent als een woning de huur daarvan wordt opgezegd, dat wij hem gewoon weer doorverhuren.
15: Mm-hmm.
17: En wij zijn ook geconfronteerd geraakt met dat woningen opeens een bepaald aantal punten toegewezen krijgen. Daardoor gemaximaliseerd zijn geraakt in wat we er per maand voor mogen vragen. En dat staat in geen verhouding meer tot wat zo'n woning waard is in de vrije markt. Waardoor wij ook genoodzaakt zijn geweest om te zeggen, oké, wat is in het beste belang voor ons? Wat is nou het economisch meest verstandig? Ja, is toch soms verkopen en zo'n huurmarkt laten krimpen. Wat wij ook zonde vinden uiteraard. Wij zijn ook graag gewoon als een verhuurder actief.
15: Ja.
0: Nou, je zou kunnen zeggen, als je een beetje daar zo naar kijkt, denk van ja, waarom hebben we die eigenlijk die private huurmarkt nodig? Hè? Ik bedoel, als die woningen dan uiteindelijk worden verkocht aan jonge starters, dan is het toch fantastisch. En dat is wel een beetje de tendens die je soms hoort bij beleidsmakers. Van nou, die private huursector, nou, dat die 5% wordt of zo, wat maakt het uit? Maar ik denk dat dan inderdaad dat je een belangrijk punt mist. En dat is dat je private huurmarkt ook nodig is voor het goed functioneren van de woningmarkt. Je hebt altijd mensen die geen woning kunnen kopen. Mm-hmm. Of misschien...
17: Voorlopig die willen. Hè? Wij zien heel veel jonge stellen die zeggen, ja, ik geef gewoon een paar jaar met mijn nieuwe partner.
0: Even kijken. Gewoon,
17: ja, kijk ja. even. Ja. Of ik zit. Je hebt ook veel internationale
0: expats. Tijdelijke baan misschien in de stad. En dan denk je van, nou, ik huur even 2 jaar en daarna overwegen te kopen. Dus je hebt die private huurmarkt echt nodig om je woningmarkt goed te kunnen laten functioneren.
17: Alleen op corporaties draaien, dat kunnen wij ook niet in Nederland. Nee. Alleen maar op de corporatiewoningen.
18: Maar wat zou dan het ideale model zijn?
0: Nou ja, goed, je ziet nu dus dat het koopsegment fiscaal wordt gestimuleerd door middel van de hypotheekrenteaftrek.
18: Ja.
0: Je ziet dat de sociale huurmarkt uiteraard ook wordt gestimuleerd door lage huren en corporaties. En eigenlijk de enige segment wat niet fiscaal wordt gestimuleerd is de private huursector. Dat is al jaren zo.
16: Ja, en in de ogen fiscaal afgestraft.
0: Ja, en nu zelfs fiscaal afgestraft door het puntensysteem.
17: Ja. Dus, in box 3, hè? Dus de hogere belastingdruk.
0: Ja, exact. Klopt. Ja, dus dat betekent dat je... je moet het dan aantrekkelijk maken om te verhuren. Of je moet het minder aantrekkelijk maken om te kopen.
16: Ja, ik denk inderdaad in beide markten gelijke spelregels.
0: Ja.
18: En dat betekent, wat zou je dan willen?
16: Nou, mijn ideale beeld is toch die huurmarkt iets meer vrijheid geven. Want je ziet ook, kijk, we moeten als Nederland jaarlijks 100.000 huizen bouwen om de bevolkingsgroei te kunnen blijven faciliteren. Ja. Nou, nu waren het er afgelopen jaar 69.000. Dus daar komen we bij lange na komen we daar niet aan. Dus als je die private markt steeds verder gaat indammen, zullen zij ook hun functie verliezen. Je ziet dat de woningcorporaties zelf niet de kracht hebben om op de juiste plekken de juiste aantallen te realiseren. Mm-hmm. Dus ik ben ervan overtuigd als je de mensen in de middenhuur en weer de ontwikkelende belegger een fatsoenlijk normaal rendement kunt laten maken, dat zij echt in staat zijn om Nederland te voorzien van meer huizen dan wij denken.
17: En maar Hans en Bram, kijk, wat ik ook daarin wil toevoegen is hoeveel wijzigingen op regels de afgelopen jaren zijn opgelegd en bedacht zijn. En hoeveel proefballonnetjes iedere keer vanuit de politiek op de sector worden afgeschoten. Ik denk als alleen al gewoon eens een keer werd gezegd van de komende 5 of 7 of eigenlijk moet je zeggen 10 jaar. Gewoon, dit is het gewoon. Dit beleid is het. Daar committeren we ons aan als politiek. Dan kun je ook weer gewoon als belegger, als grote institutionele beleggers, buitenlands kapitaal, wat we echt dringend nodig hebben, kun je ook gaan plannen. Kun je ook iets gaan regelen.
18: Is dit de onbetrouwbare overheid?
0: Nou ja, ik denk dat dit is gewoon de overheid. Ik denk dat als je een democratie hebt met wisselende kabinetten, wat we zeker de laatste tijd natuurlijk hebben, dan is het denk ik... Ik ben het met je eens, hè? Maar dan is het denk ik... Dan kunnen we niet verwachten dat daar enorm stabiel beleid uitkomt. Wat we denk ik wel kunnen proberen over te brengen aan beleidsmakers is dat als je een beleidsmaatregel neemt, dat we heel inzichtelijk maken op wat daar dan de voordelen van zijn. Want vaak kijkt men naar, we willen deze groep helpen of zo. En dan wordt er een regeling opgetuigd. En dan vergeet men dat een andere groep daar de dupe van is. Hè? Dus het huurregelstelsel, dat is sympathiek voor koopstarters. Ja. Maar dat gaat ten koste van de mensen die niet kunnen kopen en dus niet meer die huur.
17: Hetzelfde met de Jubelton.
0: De Jubelton, inderdaad. Ja. Precies hetzelfde.
17: Het heeft ook een heel negatief effect gehad.
18: Heeft eigenlijk te ontwricht. Hè?
0: Ja.
16: Ik ben ervan overtuigd dat ik denk sommige onderwerpen waar de politiek zich over buigt ook niet in 4 of 8 jaar op te lossen zijn. Dus dat je misschien ook wel zou moeten zeggen, kies voor de grote onderwerpen die een langere adem hebben, een stabielere lijn, in plaats van dat je tussen links en rechts laveert. Want dan merk je dus dat je, in ieder geval zoals beleggers het vaak zeggen, dat de spelregels veranderd worden tijdens het spel en dat op een gegeven moment niemand meer wil meespelen. En ik denk toch wel dat we steeds minder spelers aan tafel hebben inmiddels.
0: Het speelt ook nooit af. Dat is het nadeel met de woningmarkt. Zeker omdat het zijn termijnen. Je bouwt in principe voor 1 jaar of 40. Hè? Ja. Dat is in die zin ongekend voor een als je het vergelijkt met andere investeringen die men maakt. Dus het is ook. Er zit ook veel onzekerheid in de woningmarkt. Sowieso al.
17: Klopt. Ja, voordat je een huis hebt staan. Ja, in Nederland. Als je,
0: dat duurt 10 jaar of zo.
17: Het plan in je hoofd en dan de uitwerking dat echt er staat. Dat is krankzinnig.
0: Ja,
18: en dan is de regelgeving alweer veranderd, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus idealiter heb je een overheid die niet die onzekerheid nog vergroot, maar die onzekerheid vermindert. En dat is nog niet het geval.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Vastgoed en financiële vrijheid. Ik praat met Pieter van Zeven van Duinwijde Investeringen, Hans Koster van de Vrije Universiteit en Bram Matthijssen van ING Real Estate. We hadden het hiervoor over allerlei aspecten van de woningmarkt, wat een ideale woningmarkt zou zijn, maar ook tegen wat voor soort problemen we aanlopen. Wat zou nou een hele praktische maatregel kunnen zijn om die toegankelijkheid, want dat is een groot probleem, om die nou op korte termijn te kunnen oplossen? Dan kijken jullie alle drie aan. Jullie zitten alle drie heel erg aandachtig te kijken van hoe ga ik die vraag beantwoorden.
3: Ja, ik denk dat er geen regeling of geen soort van een makkelijke oplossing is die niet ook bijeffecten heeft. Hè, dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan fiscale stimulering van koopstarters bijvoorbeeld. Ja. Hè, jonge mensen die nu niet kunnen kopen wel kunnen kopen. Mm-hmm. Maar dat heeft ook weer een prijsopdrijvend effect. Ja,
4: dus, ik ben het met je eens, Hans. Kijk, dat is het probleem ook waarom, hè, er wordt nu heel vaak gezegd over dat puur die regulering in de middenhuur. Ik denk dat het echt een samenloop is de hele tijd. Hè. Dus het was ook de aanpassingen in box 3. Het was ook nog eens een keer dat dus van een fase van hele lage rentes op de kapitaalmarkt. We in één keer gingen naar een tijd van wat meer inflatie en hogere rentes. Dus het komt iedere keer samen. Dus een quick fix, een makkelijke route gaat gewoon niet.
2: Die is er gewoon niet.
4: Maar dat neemt niet weg dat ook. Hè, vandaag zitten we hier voor de dag van de financiële vrijheid. Het is zo'n belangrijk onderdeel van je hele financiële huishouden. Of je nou een huurder bent of koper bent. Maar ook voor de staat der Nederlanden. Als je kijkt hoeveel de overdrachtsbelasting en hoeveel al die

0: Alleen, hoe zie je het verschil tussen box 1 en box 3 dan? Want in wezen verschuift hij gewoon.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja,
0: nee, want mensen denken altijd, oh, 2031, dan stopt de hypotheekrente aftrek. Nou ja, dat is alleen voor die partijen die in 2001 met de start van het nieuwe stelsel die hypotheek zijn aangegaan voor 30 jaar. Maar bij allerlei verhogingen die kwalificeerden, loopt dat langer door. Maar dan nog, die eerste leningen die in 2001 zijn gestart, die gaan naar box 3. Verliezen die dan de aftrekbaarheid?
1: Nee, nee.
0: Dacht het niet?
1: Nee, nee.
0: En daar wordt wel heel erg over gezegd, alsof die aftrekbaarheid verdwijnt.
2: Maar dan zeg je een heel terecht punt, Roelof. Wat ook gewoon het probleem is in de hele discussie, is gewoon ook een gebrek aan kennis en inzicht van lui die zich mengen in die hele discussie.
0: Ja.
2: Er zijn zoveel mensen die maar wat roeptoeteren.
0: Ja. Want 37% in de eerste schijf, 36% in box 3. What's the difference?
1: Ja, dat is niet zo veel. Ja.
3: En ik denk ook als je de hypotheekrente af zou schaffen of af zou bouwen, dat je ook een soort verdiscontering ziet in de markt. Net zoals je dat bijvoorbeeld in de rente of in de huur ziet.
0: Ja.
3: Het is niet dat als je dat afschaft, dat je dat op moment X kunt doen. Dus het zal altijd een afbouw zijn.
0: Ja.
3: Ja, en die prijzen zullen dan geleidelijk dalen. Maar ook daar is het weer de vraag, hoeveel blijven mensen verdienen? We hadden het net over die woonquote. Een kwart of een derde zal toch gaan naar wonen. Omdat het historisch ook zo is en dat altijd weer terugkomt. Dus de vraag is ook, wie help je ermee?
0: Ja, en ik moet ook even denken aan het woordje rente. Hè? Ik praat weer tegen de bankier.
3: Zeker.
0: De rente is helemaal niet zo hoog tegenwoordig.
3: Maar nee, ik heb meerdere relaties wel eens aan de lijn. Die zeggen, joh Bram, die rente volatiel en enorm gestegen. Kijk, nu praat ik misschien een beetje voor mijn beurt, omdat ik pas 28 ben. Maar ik zie ook nog wel eens oude Westland-Utrecht leningen met rentes van 11-13%. Nou ja, dat is ver voor mijn tijd, wat ik al zei. Maar dat historisch gezien, waar wij op welk niveau we nu zitten, is totaal niet hoog. Wat wel relatief hoog is, is de mate waarin het gestegen is. Dus als je kijkt naar 2019, 2020, negatieve rentes en het niveau waar we nu op zitten.
0: Precies.
3: En ook wel de wekelijkse verschuivingen tussen die rentes. Dus echt tientallen basispunten plus of min door de geografische en politieke ontwikkelingen waar we nu in zitten. En dan dus nog de regelgeving die hier en daar afzwakt of meebuigt. Ja, dan wordt het voor beleggers en woningeigenaren wel lastig om keuzes te maken.
0: Ja.
3: En dat zien wij in het bankwezen momenteel ook.
0: En hoe zie je dat, Hans, ten aanzien van de woningmarkt? De effect van de rente überhaupt?
1: Nou, ik denk dat mensen inderdaad vooral kijken naar wat ze per maand kwijt zijn.
0: Gewoon euro's.
1: Ja, dus die enorme stijging van woningprijzen, zeg maar, tot 2020 of 2021. Ja, dat kan je eigenlijk volledig bijna verklaren uit de daling van de rente.
0: Hm.
1: Dus de woonlasten die blijven gelijk of dalen zelfs een beetje.
0: Ja.
1: Mensen kijken vaak als ze hebben over de woningmarkt, zeggen, wat zijn die prijzen toch enorm gestegen? In 1990 kostte een woning nog, 30.000 euro. Maar dan vergeten ze daar dat je dan 11% rente moest betalen.
0: Ja.
1: Pas de laatste 2-3 jaar zie je dat die prijzen niet dalen en de rente wel stijgt. En dat is wel interessant, want dat betekent dat mensen wel iets meer gaan besteden aan wonen.
3: Ja. En ik denk ook een bijkomstige factor is dat we ook een hele goede arbeidsmarkt hebben momenteel. Dus weinig mensen zitten thuis. Mensen verdienen relatief veel. Dus de baanzekerheid en de loonzekerheid is relatief hoog. Maar zeker als die arbeidsmarkt misschien straks weer tegen zit. En we gaan een beetje schroeven aan de hypotheekrenteaftrek. Want zeker als ik bijvoorbeeld aan vrienden vraag, wat betalen jullie voor je huis?
0: Ja.
3: Dan hoor ik altijd, 1800 of 2200 euro netto.
0: Zo.
3: Dus dat nemen ze er al in mee. En dan denk ik, joh, je bent nu een tweeverdiener met een goede baan. En je gaat van het netto bedrag uit. Maar als je daar een paar parameters aan gaat schroeven, dan komt die rekensom toch, die gaat op een gegeven moment tegen je werken dan, denk ik.
0: Ja. Kan ik me alles weer voorstellen. Pieter, jij hebt er als belegger natuurlijk ook mee te maken met de rentes. En je hebt natuurlijk toch een forse tegenvallen gehad dat die rente zo snel steeg.
2: Ja, niet direct. Bij ons werkt dat natuurlijk gefaseerd door. Het hangt natuurlijk af of ik de kapitaalmarkt op moet. Wat ik wel zie is natuurlijk wel gewoon dat sinds een paar maanden dat de wereld gewoon nog meer spanningen kent. Wat ik wel merk is dat de consument de laatste jaren bijna niet anders gewend is. Hè? Dus ook een bepaalde soort van...
0: De zekerheid van onzekerheid.
2: Ja. Dus dat is het. Maar dat mensen nu wel merken dat als ze naar de hypotheker gaan, dat ze gewoon een fors hoger maandbedrag moeten betalen.
0: Ja.
2: Dat is net even, ga ik die 10.000 euro wel of niet overbieden. Hè? En dat is gewoon wat je nu wel gaat zien. Dat merken wij ook. We verkopen zelf ook veel woningen. En we merken wel echt een forse afkoeling daarin.
0: Ja. Ja.
2: Dus de woning wordt nog zeker verkocht, maar de echte heftigheid is puur omdat mensen naar het maandbedrag kijken. Dat neemt nu in rap tempo af.
0: Het internationale aspect. Hè? Je zei het al eventjes, buitenland, zoals zo'n Oekraïne en wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar

0: dat kopers van woningen ook schuw? Of heeft dat helemaal geen effect?
1: Ik denk dat het voor kopers zelf wat minder effect heeft. Want misschien spreek ik voor mijn beurt. Maar ik denk, wat ik denk te weten is dat als je een aanbieding krijgt van een hypotheekverstrekker, dat die best wel een redelijk lange geldigheid heeft. Die rente die je dan voorgesteld krijgt.
0: Okay.
1: Terwijl als je op de kapitaalmarkt actief bent, waar Pieter bijvoorbeeld en ik samen op actief zijn, dan is die rente echt op dagdagelijkse basis in te kopen. En dan kunnen dus inderdaad onstuimigheden in het oosten of in het Midden-Oosten kunnen echt meteen effect hebben op wat je als rente gaat betalen.
0: Ja, dus zeg maar hypotheekrente heb je minder last van, zeg je, en kapitaalmarkt wel.
1: Dat komt er wat later in terug. Dus die golfbeweging
2: gaan wat
1: later.
2: Inmiddels is die wel zichtbaar.
1: Hij is inmiddels zeker zichtbaar.
0: Ja, ja.
3: Ik heb ook niet het idee inderdaad dat mensen heel erg meenemen wat er allemaal in de wereld gebeurt in de aanschaf van een woning. He, dus het globale en dat lokale is natuurlijk door de kapitaalmarkt met elkaar verbonden.
0: Ja.
3: Maar ik heb niet het idee dat als mensen een woning kopen dat ze denken, oh, die oorlog zou ook wel eens bij ons kunnen komen. Wat betekent dat voor mijn woning of zo?
0: Dat is gewoon te ver weg. Dit is gewoon lekker dichtbij. Ja. Ik woon dak boven hoofd klaar.
1: En het bijzondere
3: is beetje,
1: ook...
3: Een beetje
0: luxe.
3: Een beetje investeren.
1: Nou, het bijzondere is denk ik wel, is dat zeker de rentes die je vastlegt is vaak 10, 20 of soms zelfs 30 jaar. Dus de keuze die je maakt en de uitgaven en de continuïteiten van die je aangaat is eigenlijk enorm. Maar de kennis bij de koper zelf is best wel laat best wel te wensen over.
3: Ja. Zeker.
1: Dus het is vaak een aankoop die je misschien 2, 3 keer in je leven doet. Maar mensen weten eigenlijk vaak niet heel erg goed wat nu het effect is en waar ze nu eigenlijk voor tekenen.
0: Dat is eigenlijk wel heel, heel merkwaardig. Hè? Bedoel, je bent heel erg nauwkeurig bezig van nou, koop ik die boormachine en je bekijkt wel 10 van die verschillen, maar met woning, ja, is het anders.
1: Ja,
3: dat vond ik ook wel het problematische van de markt van, dat is misschien omdat hij nu een beetje begint af te koelen, maar van een paar jaar geleden, waar mensen niet eens meer gingen kijken, maar gewoon meteen een woning kochten.
0: Oh ja.
3: Dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Inderdaad, als je het hebt over dat je bij een boormachine wel allerlei winkels bijna gaat en een woning eigenlijk niet eens.
0: Ja.
3: Dus denk ik ook, dat is het verschil tussen sellers markets, hè, verkoopmarkten en koopmarkten. Nou, we hebben eigenlijk jarenlang koopmarkten gehad, waarbij je bezocht eens een huis en dan ging je eens nadenken. Dat is eigenlijk veel beter, omdat het zo'n belangrijke financiële beslissing is.
0: Ja.
3: En de afgelopen jaren hebben we duidelijk verkoopmarkten gehad, waarbij de verkopers eigenlijk alles konden doen wat ze wilden.
0: Ja. En dat is nu weer wat normalere patronen.
3: Ik hoop het.
2: Voor iedereen beter,
3: ja,
2: klopt.
3: Ja.
0: Mooi. Goed, we gaan straks het hebben over waar we zouden moeten gaan bouwen als we het hebben over die woningbehoeften in Nederland.

0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Vastgoed en financiële vrijheid. Ik praat met Pieter van Zeeuwen van Duinwijde Investeringen, Hans Koster van de Vrije Universiteit en Bram Matthijs van ING Real Estate. We gaan het even hebben over wat we zouden moeten gaan bouwen. Want er is heel veel behoefte aan woningen. Bram zei het, 100.000 woningen per jaar zijn er nodig. Maar welke zijn er nodig?
3: Ja, nou, als je kijkt wat we momenteel bouwen. Misschien is het leuk om eerst eens de geschiedenisboeken even in te gaan. Ik denk als wij aan Nederland...
2: Als 28-jarige macht had.
3: Ja, dan mag ik nog iets verder terug kijken. Ik denk als we kijken naar hoe Nederland traditioneel is opgebouwd, dan denken we dat een normale woning een rijwoning zou zijn. Een tussenwoning, misschien een hoekwoning. In ieder geval wat langere straten met meerdere woningen. Mm-hmm. En waar je nu ziet dat inmiddels bijna 60% van alles wat we bouwen appartementen zijn. En 85% van wat we binnenstedelijk ontwikkelen ook appartementen zijn.
2: Zo.
3: Dus eigenlijk kunnen we zien dat we veel geclusterder en misschien wel individueler zijn gaan wonen.
2: Ja, zo. Wat een bijzondere ontwikkeling eigenlijk. Ook meer eenspersoonshuishoudens.
3: Zeker. Ja, ja, volgens mij inmiddels nu 40%.
2: Ja, dus dat hoort ook bij die ontwikkeling.
3: Ja, dus we zien wel dat we echt bouwen wat de markt vraagt. Maar de vraag die nu een beetje opspeelt is of we ook echt wel bijvoorbeeld een samenleving bouwen. Vroeger kende je je buren, wist je wie er in de straat woonde. En nu bouwen we vooral voor die eenpersoonshuishoudens. Dus geclusterd en anoniem. Dus dat denk ik ook nog wel dat een bijkomend probleem kan gaan worden.
2: Ik moet dan het dorp denken van Wim Sonneveld. Het liedje.
4: Ja, maar dat is een beetje een misvatting toch. Ik heb een recent onderzoek, ben ik nog mee bezig. Dus nou ja, met een beetje handwaving hier. Maar, maar het lijkt erop dat juist als mensen naar de stad gaan, dat ze dan juist meer interactie hebben met de buren dan als ze in het dorp blijven wonen waar ze wonen. Dus we vinden juist, zeg maar, dat dichtheid een positief effect heeft op de interactie met buren.
2: Dat vinden ze.
4: Dat vinden
2: of
4: wij.
2: Dat is ook
4: ja,
2: zo.
4: Dat vinden
2: okay,
4: wij. Ja. Ja.
3: Het is wel heel erg belangrijk overigens om dat ook actief te faciliteren. Dus dat je niet zomaar een blokkendoos neerzet met wat kleine appartementen. Maar dat je ook goed gaat kijken hoe wonen mensen daar, hoe wonen mensen samen, hoe faciliteer je eigenlijk die ontmoeting in dat soort gebouwen.
2: En betekent dat er allemaal binnenplaatsjes worden gebouwd, groenvoorzieningen, zodat die interactie kan plaatsvinden?
4: Ja. Je ziet veel binnentuinen, toch? In appartementenblokken zie je veel binnentuinontwikkelingen.
3: Ja, het zijn denk ik, ik noem het dan een beetje de zachte en de harde omstandigheden. Dus aan de ene kant de harde omstandigheden, wat bouw je nu echt? En zachte omstandigheden van, joh, hoe loos je mensen door zo'n complex heen? Hoe zorg je dat mensen toch met elkaar in aanraking komen? Het is natuurlijk toch best wel bijzonder dat je bijvoorbeeld met 200 personen dezelfde voordeur gebruikt, maar elkaar dus niet kent.
2: Ja.
3: Dat is best wel een merkwaardig concept. Dus je merkt ook wel in de vastgoedmarkt, en daar pleit ik zelf bijvoorbeeld intern ook wel eens voor, dat we toch goed moeten gaan kijken van, joh, we bouwen voor wat de samenleving van ons vraagt, maar bouwen we ook aan een samenleving?
2: Ja.
3: Dat is een beetje de vraag die nu momenteel wel steeds meer oppopt.
2: Dat is mooi. Ik moet ook even aan WhatsApp-groepjes zo denken voor dat contact, wat je natuurlijk ook tegenwoordig hebt.
4: Je bedoelt dan een VVE-app?
2: Ja, dat soort dingetjes. Maar niet alleen specifiek voor appartementen, maar overal dat je in straat en dat soort appjes hebt. Waardoor je ook die sociale cohesie misschien meer krijgt.
3: Ja. Het grappige is dan, in vastgoed gezien maken we alles meetbaar. Dus we hebben energielabels, we hebben rendementsberekeningen, bar, nar, noem ze maar op.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk die sociale duurzaamheid, dus van hoe gaan we met elkaar om.
2: Ja,
3: dat is een beetje ontastbaar en dat laten we een beetje in het ongewis. Maar ik pleit er ook al voor om dat eens wat meer uit te spreken en misschien ook eens te kijken of we dat cijfermatig met een soort barometer of een index toch wat meer inzichtelijk zouden kunnen brengen.
2: Nou ja, we hebben net, wat heet het, de hittemeter of zo gehad van het KNMI.
3: Dan weet je tenminste waar je het over hebt.
2: Zo is dat, de intensiteit. Ik weet niet eens meer hoe het ding heet, maar zoiets is het geworden. Dus zoiets zou dus ook kunnen ontstaan. De sociale bar of zo, weet ik veel.
3: Je noemt maar iets.
2: En een bar en sociaal, dat klinkt ook altijd wel goed. Pieter, hoe zit het met jou met qua investeringen? Zit je dan ook meer richting de appartementen of de woningen? Of hoe is dat?
5: We hebben echt een grote mix. He, dus wij zitten daar een beetje 50-50 in verspreid. Wij kijken naar beide categorieën. Maar het blijft precies wat Hans en Bram zeggen. Het blijft wel echt puzzelen ook van wat blijft betaalbaar. Want je kunt wel ambities uitspreken van het. Mensen willen, want dat is het. Mensen willen die eenpersoonshuishoudens. Dan zie je gewoon dat daar een groei in is geweest. Maar mensen willen ook soms weer hun woonoppervlakte niet te zeer opgeven.
2: Dus
5: in Nederland wordt best wel veel verlangd qua woonoppervlakte.
2: Maar wat zouden ze willen? Want dat is een beetje de gemiddelde vraag qua woonoppervlakte. Voor een eenpersoonshuishouden?
4: Plus 60, denk ik.
5: Ja, plus 60. Maar eigenlijk, ik denk lullig. Maar,
2: plus 60, wat bedoel je ermee?
4: Vierkante meter.
5: Plus 60 vierkante meter. Maar ja.
2: Plus 60 vierkante meter.
3: Ja,
2: je hebt er 100 en je wilt er 160.
5: Nee. Dus een eenpersoonshuishouden zou graag tussen de 60 en de 80 vierkante meter wensen.
4: En dat is best veel, hè? Ook in internationaal perspectief wonen we ruim in Nederland.
5: En als je kijkt naar wat mensen er eigenlijk aan willen en kunnen uitgeven, zien wij als belegger dat mensen eigenlijk om het 40 tot 55 vierkante meter, als je kijkt naar de bouwkosten en alle gewoon het bezit van zo'n woning, dan zit je eigenlijk al ongeveer op dat metrage. Dus die wens van die 60 tot 80 waarin ze zouden willen wonen,
2: die hebben ze al.
5: Nee, dat is eigenlijk helemaal niet haalbaar vanuit financieel perspectief, want wat ze eraan kunnen en willen verwonen, dan eindig je met tussen de 40 en 55 vierkante meter. En dan mag je nog hopen dat je nog een beetje een luxe buitenruimte kunt realiseren. Want dat is ook al vaak niet de oplossing. Want we hadden het net over zo'n gezamenlijke binnentuin. Ja. Vaak is een gezamenlijke binnentuin ontstaan vanuit het wegbezuinigen van de individuele balkons. Ja. Dus zo zie je dat het echt wel een lastig vraagstuk is in dat hele financiële huishouden. Wat echt wel een groot dingetje is.
2: Ja, dus we hebben nu over de grootte ervan. Maar dan starters. Er wordt heel veel gezegd, je moet starterswoningen gaan bouwen. Zijn jullie het daarmee eens?
4: Nou, dat gebeurt dus denk ik al. Dus het feit, en dat vind ik heel goed om te horen, dat er zoveel appartementen worden gebouwd. Ja. En zeker,
2: maar zijn dat starterswoningen dan?
4: Nou, er zijn vaak wel klein. En dan heb je het over, denk ik, 50 tot 70 vierkante meter, heel veel appartementen. En dat zie ik ook terug bij, bijvoorbeeld, ik woon in Utrecht, de Merwede Kanaalzone. Ja. Biedt heel veel van dat soort appartementen aan.
2: Dus dat gebeurt al?
4: Dat gebeurt al. En dat is ook op de juiste plek, want starters willen vaak toch in de stad wonen. En daar bouw je dan ook die appartementen.
2: Ja, Bram, jij zei in het voorgesprek dat er juist seniorenwoningen moeten komen.
3: Ja, helemaal eens. Nee, ik denk dat het vergrootglas nu momenteel vooral ligt op betaalbaar bouwen en in grote aantallen. Nou, dan kom je inderdaad uit bij wat kleinere metrages in de stad of rondom de stad voor de starter. Ja. Terwijl ik er meer van overtuigd ben, joh, kijk eens plaatselijk waar de behoefte nu eigenlijk zit. Mm-hmm. En zeker als je bijvoorbeeld wat meer gaat kijken naar het eind van de keten. Dat zijn vaak vermogende ouderen die al een afbetaald huis hebben. Of in ieder geval stikken van de overwaarde. Die eigenlijk niet naar een andere plek kunnen. Dus ze zijn nog eigenlijk veel te goed en veel te vrij. En willen nog veel te veel leuke dingen doen om in een verzorgingstehuis plaats te nemen. Mm-hmm. Maar er is geen ontwikkelaar meer die ook appartementen ontwikkelt. Bijvoorbeeld in het vrije segment vanaf bijvoorbeeld 1700 of 1800 euro. Omdat de overheid zegt, het moet betaalbaar zijn, klein en in aantallen.
5: Nou, ja, want die willen dus ook die meters niet opgeven. Dus dat zijn dus bijvoorbeeld, als ze dan een 1 of 2 persoons huishouden, die is gewend aan een huis misschien van 200 vierkante meter plus. En die willen dan naar iets van 150 vierkante meter of wat dan ook. En dat is vaak iets wat gewoon te weinig wordt gebouwd.
4: Maar dat komt ook omdat er ook geen enkele financiële prikkel is voor ouderen om in principe kleiner te gaan wonen.
2: Nee, waarom zouden ze?
4: Waarom zou je? Dan moet je echt overwaarde gaan belasten. Ja. Nou, dat gaat politiek gezien niet gebeuren, denk ik.
3: Nee, je moet echt voor die ouderen een goed alternatief bieden op een tijdelijk moment. Dus niet zeg maar voor hun 75 of 80ste levensjaar, maar trek dat eens wat naar
4: iets
3: voren.
4: Eerder,
3: Dus kijk eens naar het 60ste of 65ste levensjaar, net voor dat pensioen. Als je die mensen dan een goed alternatief biedt, dan zie je dus ook dat heel de keten op gang komt. Dus één ouder die verhuist, dus een senior, leidt tot ongeveer 2 of 3 vervolgverhuizingen in de gehele keten. Ja. Dus als je ziet, bouw voor het eind en het begin krijgt vanzelf vrij.
2: Maar dat betekent, ik vind het wel mooi dat je zegt van nou, dat verschuift in de keten. Want als die ouderen verhuist, dan heb je dus 3 andere verhuizingen ook nog. Waardoor die mooi opschuift.
3: Ja, en dus ook weer een marktmechanisme wat aan het werk kan. Dus niet alleen maar dat er goed wordt gekeken wat kost nu een 50 of 60 vierkante meter appartement in de stad. Maar er zijn ook meerdere transacties in het middensegment, in het middenhoogsegment, in het lage middensegment. Dus je ziet gewoon dat heel die markt in beweging komt. En dat mensen echt weer actief op zoek gaan naar een nieuwe woning. Omdat ze ook zien dat er aanbod in is.
2: Kun je even definiëren wat nou het middensegment is en het hoogmidden? En
3: hoe ik hem definieer, doe ik dan even.
2: Ja, want ik stel de vraag aan jou.
3: Nou, dus, ik zou dan zeggen, het wat lagere segment inmiddels is denk ik tot 3,5 ton. Nou, dan zie ik het middensegment tussen de 3,5 en de 5 ton. Hoogmidden 5 tot 7,5 en hoogsegment 7,5 plus. Zo zie ik hem een beetje.
2: Zie ik twee ja-schudders?
4: Ja, even prima. Ik bedoel, als het helpt.
3: Oh, nou, de professor vindt het goed, jongens.
5: Nee.
4: Ja, dat is natuurlijk een arbitraire indeling, wat op zich prima is. Maar
5: het is ook per regio verschillend.
4: Het is per regio,
5: zien,
4: ja.
5: Wij zien echt dat wij natuurlijk door heel Nederland woningbezit. En je merkt dat in de periferie is start vaak al vanaf 500.000 euro het hoge segment. Hè? Dus in heel veel kleinere kernen is vanaf 500.000 euro gewoon het hoge segment.
4: In Noord-Groningen heb je een landhuis voor 7 ton. Dus,
2: dus het segment is eigenlijk per regio. Zo
3: zeker wel.
4: Okay. En dat is ook wel interessant, want dat betekent dus ook dat je per regio ook andere dingen kan bouwen. Hè? Dus je hoeft natuurlijk niet appartementen van 50 vierkante meter in Assen te bouwen, want daar liggen de prijzen lager. Ja. Het is juist dat je daar misschien wel grondgebonden woningen bouwt, zodat je mensen die heel graag in grondgebonden woningen willen wonen, nou, die kunnen dan in Assen gaan wonen in plaats van Amsterdam centrum.
3: Ja, dat is een eeuwenoude regel dat je op sommige plekken voor minder geld meer meters krijgt, denk ik.
4: Ja, precies. Ja, en ik, om nog even te linken aan financiële vrijheid. Financiële vrijheid betekent niet dat je alles maar kan betalen overal, maar dat je inderdaad wel nog steeds keuzes moet maken over wat je dan wil betalen waar.
2: Nou ja, ik hoorde laatst dat je in Japan een woning kunt kopen van 5.000, 6.000 euro. En ik weet niet of het waar
3: wat
2: is.
3: Krijg je dan
4: in de middle of nowhere.
2: Maar gewoon op het platteland. Ja. Wat je ervoor krijgt, geen flauw idee. Je moet ook nog in Japan willen wonen. Maar goed, whatever.
4: Ja, of je hebt die dorp in Italië waar je dan, waar je dan als IT'er heen kan. En dan voor een paar euro of zo. Als je daar dan toezegt dat je daar ook 2 jaar blijft of zo. Dat is
2: grappig. Goed, we gaan het even over het echte waar hebben zo dadelijk.
0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Vastgoed en financiële vrijheid. Ja, dit is alweer het vierde blokje in onze uitzending. Het vijfde uur van deze dag van de financiële vrijheid. Over de woningmarkt. Ik praat verder met Pieter van Zeven van Duinweide Investeringen. Hans Koster van de Vrije Universiteit. En Bram Matthijsen van ING Real Estate. We hebben het over Japan gehad. We hebben het over Italië gehad. En ook zelfs Assen en Amsterdam. Maar waar moeten we nou gaan bouwen?
4: Ja, als econoom zou ik dan zeggen waar het verschil tussen de prijs per vierkante meter, dus wat je ervoor krijgt, en de marginale bouwkosten. En dus hoeveel het kost om eigenlijk om een extra verdieping erop te zetten. Ja. Waar dat verschil het grootst is. Nou, en als je kijkt, dan lijkt dat nog steeds zo te zijn dat dat in de steden is. Hè? Okay. Dus daar willen mensen liefst wonen. En daar moet je dan ook liefst bouwen. En dat doen we ook wel. Hè? We bouwen ook veel appartementen en dus hogere dichtheden in steden. Ja. Maar dat betekent ook dat je niet dat moet gaan doen in Limburg of in Noord-Friesland.
2: Nee. Dus het waar is niet zozeer dat we kiezen voor Limburg of Friesland of Amsterdam, maar meer waar de vraag is. En de vraag is dus met name in de stedelijke gebieden.
4: Ja, op dit moment wel. Ja. Ja. En dat mis ik wel eens in de discussie over. Hè. Er wordt heel vaak gezegd van we moeten 100.000 woningen bouwen. Ja. Oké. Maar het is wel heel belangrijk waar je die bouwt. Ja. Dus als je die niet in Amsterdam bouwt, maar wel in Noord-Friesland, dan gaat die prijs in Amsterdam gewoon lekker doorstijgen.
2: Dus er zit niet op. En ik weet niet of een nieuw Amsterdam in Friesland krijgt. Er is er eentje in Drenthe, maar of dat echt de bedoeling is, dat weet ik niet.
4: Nou, je kan natuurlijk met goede OV-verbindingen en snelwegen kan je natuurlijk wel de boel wat verder spreiden. Ja. Maar tot op zekere hoogte.
3: Ja. Ja, ik ben het wel eens. Kijk, ik denk dat in de stad bouwen, of in ieder geval bouwen waar de druk het hoogst is, dat zou de eerste prioriteit zijn.
2: En dan is Amsterdam is...
3: Ja, maar je ziet ook wel dat binnenstedelijk ontwikkelen ook lastig is. Dus waar bijvoorbeeld wonen boven winkels nu heel erg actueel is. We gaan eens kijken dat we wat meer boven het retail segment kunnen wonen. En dan misschien niet met 1 etage. Maar als je bijvoorbeeld over de Ramblas in Barcelona loopt, dan zie je wel 7, 8 etages. Ja. Waarom kan het in Nederland niet? Ja. Daar zijn ook allerlei zaken voor. En waar ik ook wel eens naar kijk is, we hebben volgens mij vroeger de vierde nota extra gehad. Dat we eigenlijk gingen kijken dat we buiten de steden eigenlijk een soort nieuwe steden gingen ontploffen. Oh ja. Dus dan moet je denken bijvoorbeeld aan een Zoetermeer of aan een Tilburg Racehof. Als je eigenlijk ziet hoeveel woningen daar aan de rand van de stad zijn ontwikkeld, die eigenlijk de stad inmiddels heeft opgeslokt. Dus bijvoorbeeld Tilburg Racehof hoort inmiddels volledig bij Tilburg en ligt er tegenaan. Ik denk ook alweer dat we moeten gaan kijken naar uitbreidingslocaties waar we wat sneller en wat grotere aantallen kunnen realiseren.
2: Ja, misschien nog wat ruimte op de luchthaven van Lelystad.
3: Bijvoorbeeld. Nou, je ziet bijvoorbeeld nu in Weespersluis. Dat is volgens mij nu bijna klaar. Volgens mij zijn er ook
2: gigantisch gebied.
3: Er zijn een aantal duizenden woningen. Dat zijn lange ontwikkelingen, maar dat zijn wel ontwikkelingen waar men jaarlijks de vruchten van plukt. Dus ieder jaar komen daar gefaseerd woningen op de markt.
2: Ja. Hoe neem je het mee in jouw beleggingskeuze, Pieter?
5: Nou, kijk, wij hebben als belegger juist de grote steden maar beperkt eigenlijk in ons beleggingsbeleid zitten. We hebben heel veel bezit buiten de grote steden. Want wij merken bijvoorbeeld Almere. Ja. Heeft best een tijd geduurd voordat dat zich wat ontwikkelde. Wij hebben nu daar ook een mooie woningpositie net afgerond. Ja, zie je gewoon dat ik daar woningen verkoop aan mensen die zeggen. Ik woon al jaren en woon en werk in Amsterdam. Maar ik ben in Almere Poort. Ben ik sneller dan in vanuit
4: Noord of zo.
5: Ja, daarom ben je relatief snel vanuit je werk op de Zuidas bijvoorbeeld. En dan kun je gewoon een prachtige grote gezinswoning kopen. Voor prijzen waarvoor je menig appartement in Amsterdam nog niet kunt betalen. Maar we hebben net ook weer een project afgerond in Kerk Avezaath. Een kleinere kern. Dat is denk ik 35 minuten, 40 minuten rijden vanuit Utrecht. Mm-hmm. En ik heb dat project voor een groot deel aan Utrechters verkocht.
4: Ach.
5: Die zeggen van joh, ik kan hier voor 550, 600.000 euro een 2 onder 1 kap woning kopen. Nieuwbouw. Ja, gewoon ideaal.
4: Ja.
5: Dus wij kijken ook echt naar die kernen die op nette afstanden zitten van waar gewerkt wordt. En en dan zie je gewoon dat toch wel een product is wat heel veel Nederlanders ook wel weer trekt. Gewoon toch een klein tuintje, een berging in de tuin.
2: Toch dat grondgebonden.
3: Dat is ook grappig.
5: En dat is ook voor snelheid maken.
3: En ook dat is doorstroming. Hè? Dus bouwen voor een 30 of een 40 of een middeninkomen.
4: Ja.
3: Die misschien uit de stad wil, in de stad niet meer te betalen is. Inderdaad een 150 vierkante meter woning in Utrecht met een tuin of in Amsterdam. Dat is voor hun ook een te ver van hun bedshow. Kiezen voor een wat kleinere kern, iets meer reistijd nemen. En dat kleinere appartement wat dan waarschijnlijk op de markt op weer laten aan een starter of aan een nieuwkomer op de markt.
2: Ja, en die starters die zijn misschien ook nog niet zo mobiel. Omdat ze in een stad studeren of wat dan ook. Of is dat een verkeerde aanname?
4: Nou, het heeft ook met voorkeuren te maken die veranderen naarmate je ouder wordt. Als je jong bent, dan wil je inderdaad in de stad zijn voor de reuring. Ja. En als je een dure kinderen hebt.
3: En niet allemaal hoor.
4: Niet allemaal, nee. Ja. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval zijn gezinnen met kinderen die denken, nou, die stad is veel te druk. Ik wil gewoon in een rustig buurtje inderdaad met een tuintje.
2: Ja.
4: Ja. Ja. Persoonlijk vind ik altijd de tuin heel erg overschat. Want ja, het is helemaal een postzegel. Bedoel, wat moet je ermee? Maar goed, blijkbaar willen heel veel Nederlanders dat nog steeds.
2: Die willen een groene postzegel.
4: Ja, die willen een groene postzegel.
5: Een rijwoning met een tuin, een berging en een achterom is echt voor heel veel Nederlanders nog steeds echt de meest ideale woonvorm.
4: Maar toch is denk ik wel goed om de vraag te stellen of dat inderdaad op langere termijn, als Nederland ook voller wordt en meer mensen, meer single huishoudens heeft, of dat wel te doen is. Hè?
2: Ja,
4: en dat dat betekent, ik bedoel, het is niet zo dat er helemaal geen vraag is voor appartementen. En bijvoorbeeld Eiburg is daar een voorbeeld van. Dat werd een beetje gebouwd met het idee van, nou, er gaan heel veel singles wonen. We wonen allemaal gezinnen. In toch ook wel niet grondgebonden woningen.
2: Oh ja.
4: Dus het is ook niet helemaal, zeg maar, zwart-wit. Hè? Dat je altijd maar grondgebonden woningen moet bouwen voor gezinnen.
2: Nee.
4: Ik denk dat locatie uiteindelijk toch belangrijker is. En dat kan inderdaad een rustige kern zijn op goede pendelafstand. Maar dat kan ook inderdaad iets dichter bij de stad. Maar dan is het geen grondgebonden woningen.
2: Ja.
4: Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen in ieder geval die keuze zelf kunnen maken. En als ze er zelf voor kiezen om inderdaad elke dag anderhalf uur in de auto te zitten. Ja, dan is dat prima.
3: Ja. En we moeten denk ik ook een beetje realistisch naar de markt gaan kijken. De markt is oververhit. Er zijn weinig aantallen beschikbaar. Kijk, iedereen moet wonen. En dat is echt een eerste levensbehoefte. Maar ik denk niet voor iedere metrage en op iedere plek. En ik denk dat misschien wat meer ingaan dalen.
4: En dat is natuurlijk de paradox. Hè? Er zijn op zich genoeg woningen voor iedereen. Alleen niet op de juiste plek.
2: Ja.
4: En dus de discussie gaat altijd over. Ja, in welke mate kunnen mensen redelijk wonen wat ze willen. Hè? Ik bedoel, morgen kan je terecht in een woning in Emmen. Maar dat wil niet iedereen.
2: Hè? Ik heb in Amerika wel gezien, dat heb je vast ook wel eens gezien op televisie, dan gaat zo'n huis gaat op een trailer en dan gaan mensen op die manier verhuizen.
3: Tiny house.
2: Ja, dan hebben we gewoon een huis mee.
3: Ja. Ja, maak er een roerend goed van.
2: Dan maak je zeker roerend goed van. Dat nog even terugkomen op jouw opmerking over dat Kerk Avezaath, Pieter. Die verbinding. In hoeverre is reisafstand belangrijk om lekker te wonen?
5: Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders 30 tot 45 minuten reizen voor hun werk of helemaal prima vinden. Zolang ze, kijk, alleen wat je ziet in die kern is dat er moeten wel de basisbehoeftes gewoon voorzieningen zijn. Hè? Dus kinderopvang, een kleine school, dat soort zaken, dat is het. Ja. Je ziet ook vaak, bijvoorbeeld, wij hebben een project afgesloten in Voorhout. Dat is niet Voorschoten of Voorhout. Ja, dat was ook een kern. Het is wel in de Randstad, maar die heeft een eigen treinstation nog. Dus die heeft een perfecte pendelverbinding. Was goed. Nou, daar kan dus ook echt, dus een private partij heeft onwijs veel woningen kunnen realiseren. appartementen, grondgebonden, een hele mix. Sociale huur, alles. Maar omdat gewoon die basisvoorzieningen zo goed geregeld waren en verbindingen waren goed, hoefde hij helemaal niet binnenstedelijk te bouwen of moeilijk te bouwen. Nee, helemaal niet. Je kon daar echt goed werk van maken.
3: En de manier hoe we nu werken met elkaar. Kijk, vroeger, nou dat heb ik dus ook niet meegemaakt, ging iedereen 5 dagen naar kantoor. Ja. Inmiddels werken mensen ook steeds meer thuis. Zijn er flexplekken. Ja. Reisafstand doet er wat minder toe. Omdat het minder frequent moet worden overbrugd. Dus ik denk dat het een kleinere deel wordt van de afweging.
4: Kijk, tijdens COVID, dat is wel een beetje ook weer een soort paradox. Want tijdens COVID dacht men, nou, iedereen gaat gewoon, weet ik veel, in de Achterhoek wonen. En dat maakt allemaal niet meer uit. Maar dat is niet zo. Want de woon-werkafstand en tijd is min of meer gelijk gebleven sinds corona. Dus het is een soort van, het kan wel, maar mensen willen toch, een soort van, misschien een soort psychologie zit er ook wel in, van de mensen willen toch niet te ver van hun werk wonen.
5: En je hebt staan allemaal in de file ook weer.
4: Ja. En je hebt zoiets als dat heet de Iron Law of Commuting. Hè? Dat mensen eigenlijk gemiddeld over heel veel landen in de wereld min of meer een half uur commuten. En het moet niet veel meer worden, want dan worden mensen ook ongelukkig van. Dus mensen hebben ook wel de neiging, dat is een studie van Kahneman, hebben de neiging om te onderschatten wat het psychologisch doet om elke dag heel lang in de auto te zitten of in de trein naar werk. Die extra 10 minuten per dag betekent eigenlijk 20 minuten van heen en terug. Ja. En dan misschien 3 dagen per week. Ja. Dat is toch wel meer tijd dan jij misschien eigenlijk wil.
3: Ja, telt op.
2: Toch een bepaalde grens. Goed, we zijn er bijna doorheen. Ik wil na de muziek graag jullie laatste bespiegeling over.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Ja, we zijn toegekomen aan bijna het einde van dit vijfde uur van de dag van de financiële vrijheid. Ik zit aan tafel met deze drie heren. Pieter, Hans en Bram, mag ik inmiddels zeggen. Wat laatste bespiegelingen over de woningmarkt. Misschien een tip die we meegeven aan de luisteraar. Nou, ik begin bij jou, Bram.
3: Ja, nou, een tip denk ik voor iedereen is, verdiep jezelf er eens wat meer in. Dus lees wat over die woningmarkt, creëer er zelf eens een gevoel bij. Zodat je ook als je keuzes gaat maken of je op de woningmarkt gaat begeven, dat je ook het gevoel hebt dat je een wel overwogen keuze maakt. Mm-hmm. En zeker voor de koopstarter zou ik misschien ook zeggen, ga eens op zoek naar een levenspatroon om een buffer aan te houden. Dus zeker, je ziet de prijzen stijgen. Zeker als je kans wil gaan maken op een prettige woning, op een goede plek, is het gewoon belangrijk dat je een buffertje hebt. Dus sparen iedereen, zal ik zeggen.
2: Oké, dankjewel Bram. Hans?
4: Ja, ik zou zeggen, laat je niet gek maken inderdaad door alle verhalen over de wooncrisis. Voor heel veel mensen is het te doen, maar neem inderdaad de tijd om rustig te bedenken over wat voor woning dan bij je past en waar dat ook is. Onderschat inderdaad niet die eventuele lange woon-werkafstand. Verdiep je. Ja, ik denk dat het een hele goede tip is.
2: Dankjewel, Hans. Pieter.
5: Ja, ik zit misschien weer wat... Roelof,
2: je mag helemaal jezelf uitleven.
5: Misschien wat somber, maar gewoon realistisch vind ik het zelf.
2: Oké.
5: Okay. Ik zie toch wel die inflatie. Het wordt allemaal niet goedkoper. Die inflatie blijft gewoon echt een belangrijk onderwerp. Ik zou gewoon toch, als je wil gaan verhuizen of je wil gaan starten op die koopmarkt, je toch overgeven aan de huidige prijzen. Ook het feit dat je gewoon een groot deel van je inkomen kwijt bent aan je woonlasten. Maar weet dat uiteindelijk toch dat bezit van die woning een heel belangrijke hoeksteen gaat worden voor je latere financiële positie. En voor je om ooit ook wat grip te krijgen op je financiën. En dan zal uiteindelijk toch die inflatie toch wel het verstandig besluit hebben gemaakt dat je toch ervoor bent gegaan in het begin om zo'n relatief dure woning bij de start toch te kopen.
2: Oké. Okay. Dankjewel. Ik dank mijn gasten Pieter van Zeeuwen van Duinweide Investeringen, Hans Koster van de Vrije Universiteit Amsterdam en Bram Matthijssen van ING Real Estate. Dit uur werd je aangeboden door Duinweide Investeringen en dit was het vijfde uur van de Dag van de Financiële Vrijheid 2016.
6: Dit is New Business Radio.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: New Business Radio.
13: Innovatie en impact
14: voor business shapers.
15: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
17: Dinsdag
18: is de dag van de financiële vrijheid. Alles over geld en geluk, zakelijk en privé. Grip op je geld, grip op je leven. De dag van de financiële vrijheid op Nieuw Business Radio met Roelof Meijer. Op weg naar financiële vrijheid.
17: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: We zijn met de dag van de financiële vrijheid bezig. En in dit uur gaan we aandacht besteden aan cryptocurrencies. En dat is niet alleen Bitcoin, dat is veel meer dan dat. We doen dat samen met een expert, Gerry Janssens. En we gaan uitleggen van wat cryptocurrencies behelzen. En wat de plannen ook zijn om dat in Nederland verder bekendheid te geven. Gerry, hartelijk welkom.
19: Welkom, dankjewel.
2: Fijn dat je bent aangeschoven hier in Hilversum. Ja, cryptocurrencies. Hoe kom jij dat in de markt tegen?
19: Oh, dat is in ene keer al een zeer interessante, moeilijke vraag. Hoe kom ik dat in de markt tegen? Ja, ik kom het overal tegen. En ik zie het, maar vele mensen zien het niet, omdat ze het niet kennen, ze weten het niet. Voor hun is het allemaal onzichtbaar, ontastbaar. Voor mij is het perfect zichtbaar en tastbaar. En dat is de reden eigenlijk dat ik zeg van, oké, waarom zien ze het niet? Waarom voelen ze het niet? Waarom ik wel en zij niet?
2: Ja, maar wat zie je dan?
19: Wat zie ik dan? Ik zie dus eigenlijk een nieuwe wereldmunt. Want als we kijken, vooraleer dat we naar de toekomst kijken, Roelof, moet je wel een beetje de geschiedenis kennen.
2: Ja.
19: Dus wat zien we in de geschiedenis? Ja. Het traditionele geld, hè, hoe dat ontstaan is. Mm-hmm. Ja, dus daar gaan we serieus in terug. Maar we zien dus ook dat er elke 100 jaar, 80 jaar, een nieuwe wereldmunt ontstaat.
2: Ja, elke 100 jaar?
19: Ja, 100 jaar, 80 jaar. Ik vergelijk even, 1844 was het Engelse pond.
2: Ja.
19: Ja, 1944, door het verdrag van Bretton Woods, was het een Amerikaanse dollar.
2: Ja.
19: We zijn 2024/2026 en wat zien we? We zien dus BRICS. We zien dus, heel veel mensen weten niet wat dat BRICS is.
2: Nee, leg eens uit.
19: BRICS, dat is eigenlijk Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Amerika.
2: Mm-hmm.
19: Die hebben de handen in elkaar geslagen en die zijn een klein beetje, de dollar aan het de-dollariseren, zal ik maar zeggen. Dat is uiteindelijk hun betrachting. Maar ja, dan speelt Europa ook mee. Want Europa zegt, ja, CBDC's. CBDC's, Central Bank Digital Currencies. Dus die willen ook natuurlijk vinger in de pad. Of in de pap. Maar je kent het spreekwoord, als twee honden vechten om één been, loopt meestal de derde ermee heen. En ja, wat zien we? Cryptocurrency. Dus er is een nieuw player in town.
2: Ja.
19: En waar dat het sedert 2009 het ontstaan is, 2017 toch wel wat naamkenbaarheid gekregen heeft, omdat dat het jaar is dat Bitcoin echt skyrocket gegaan is, zien we nu dat de banken die er vroeger tegen waren, het nu aanbieden aan hun klanten. En dan zeg ik van, beste klant, de banken bieden het aan, en jullie zien het nog altijd niet. En jullie voelen het nog altijd niet. Dan zullen wij de boodschap overbrengen.
2: Ja, en je zegt van nou, ik kom het dus zelf al dagelijks tegen. Betaal je al met crypto bijvoorbeeld?
19: Ik betaal al sinds 2017, Roelof, met crypto. En dan zeggen mensen, maar hoe kan dit nou?
2: Ja.
19: We voelen het niet. Het is niet tastbaar. En dan zeg ik, ja, maar tastbaar, jouw euro. Knuffel je dagelijks met jouw euro? Of hoe betaal je?
2: Mm-hmm.
19: Ja. Misschien met muntjes, misschien met briefjes. Maar wat doe je dan met online betalingen en met creditcards in de supermarkt? Ik betaal al sinds 2017 met creditcards, ja. Maar die zijn gekoppeld aan een cryptorekening. Dus ik ga tanken, hè, wat wij zeggen, Belgen, wij zeggen tanken. Maar jullie Nederlands zeggen tanken.
2: Ja.
19: Ja, ik ga tanken, ik ga naar de slager en ik betaal gewoon met crypto. En de slager ontvangt euro's, maar zelfs die slager die weet dat niet.
2: Nee.
19: En dan zeg ik, maar Jesus, ja, er is een nieuw player in town.
2: Ja.
19: Je bent er niet van bewust. Dus wij gaan, de mensheid, ja, proberen zich daarvan bewust te worden.
2: Alleen wat ik dan wel intrigerend vind, je geeft dus wel in wezen euro's uit, maar dat komt van een cryptorekening.
19: Mm-hmm.
2: Waarom heb je überhaupt een cryptorekening?
19: Waarom heb je een cryptorekening? Een heel goede vraag. Heel veel mensen denken crypto, ja, dat is een valuta.
2: Ja.
19: Ja. Nu, crypto en cryptocurrency gaat veel verder dan alleen maar een valuta. Blockchain technologie.
2: Mm-hmm.
19: Ja. noem ik ook een onderdeel van cryptocurrency.
2: Zeker.
19: Ja, want de blockchain, ja, geen bitcoin zonder blockchain, geen blockchain zonder bitcoin, vice versa. En wat is eigenlijk de blockchain? Ja, vroeger hadden we allemaal datacenters, hè, traditionele gecentraliseerde datacenters die heel gevoelig waren voor hacking. Mm-hmm, ja. Dus blockchain is eigenlijk ja, een nieuwe vorm van datacenter, maar gespreid wereldwijd over duizenden computers.
2: Ja.
19: En dat is een technologie die al dagelijks wordt toegepast, zonder dat mijn oma, mijn moeder, zich daar bewust van is.
2: Maar goed, dat wordt dus zo gebruikt. En dan kom ik dus terug bij mijn vraag. Waarom heb je dan crypto's? Is dat dan vanwege het feit dat je zegt dat gaat via de blockchain en dat is veel veiliger?
19: Voor mijn part wel. Ja, dus
2: veiliger dan de bank?
19: Veiliger in mijn optiek en in velens optiek wel. Waarom? Eén, het is gedecentraliseerd.
2: Ja, dus ja. Heel veel toestemming gegeven.
19: Juist, en het is compliance vooraf. Dus er worden slimme contracten, smart contracts geschreven.
2: Ja.
19: Ja, die dus van het moment dat die geschreven zijn, onveranderlijk zijn. En compliance vooraf. Dus blockchain technologie is een kettingreactie op wat als. Dus de vraag wordt gesteld, wat als? Dan volgt er scenario A. En dan volgt er scenario B. Dus, en we kunnen niet tot Z geraken, vooraleer dat A, B, C wereldwijd ja, consensus gegeven heeft. Toestemming. Ja? En dat is volgens een bepaald algoritme.
2: En dat maakt het dus veiliger. En dat betekent dat jij gewoon een bankrekening hebt met crypto. En daarvan uitgeeft.
19: Ik heb een cryptorekening.
2: Ja.
19: Ik heb geen bankrekening.
2: Dat is geen bank. Nee, ik noem het zo. Maar ja, dat is het meest vergelijkbaar. Maar dat is het natuurlijk niet.
19: Als je het plastisch wilt voorstellen. En als de mensen het willen begrijpen. Dan kun je het inderdaad zo vergelijken.
2: Ja, ja. Ja. En dan heb je dus wel die keuze gemaakt. Om juist crypto's aan te houden. En dan. Hou je dat dan in bitcoin aan of pak je een andere soort coin?
19: Ja, dat is inderdaad ook een heel interessante vraag. Dus mijn achtergrond dateert van 1988 dat ik traditioneel in aandelen, in de forex, ja, belegde, ja. Investeerde.
2: Ja.
19: Er is een spreekwoord dat zegt, don't put all your eggs in one basket.
2: Ja.
19: Dat is zo. Dat was zo en ik hoop dat het zo zal blijven. En dat is ook in cryptocurrency. Dus je moet jouw risico spreiden. Als een goed investeerder spreid je risico's. Wil dat dan zeggen dat je uitsluitend in cryptocurrency moet investeren? Nee. Als je kan, diversifieer bijvoorbeeld in traditionele aandelen nog altijd goud, ja, IMO, ja, en cryptocurrency. En als je dan de tak cryptocurrency, ja, als je daar gaat investeren, daar moet je ook in spreiden. Wat heel veel mensen niet weten, is dat bepaalde munten, ja, in bepaalde sectoren actief zijn. In bepaalde segmenten. Je hebt dus gaming, ja, de industrie, de gaming-industrie. Er zijn genoeg crypto-gerelateerde bedrijven die zich daarop focussen. We hebben de platformen. Ja, dus Ethereum bijvoorbeeld, ja, is een platform waar dat de smart contracts op geschreven worden. Dus dat is belangrijk dat je weet in wat investeer ik. Ja, het DeFi gebeuren, het decentralized finance gebeuren. Dus ja. Het financiële dat gedecentraliseerd is, dus spreid je risico.
2: Goed, we gaan het zo even hebben over de historie en dan gaan we ook even dieper in op die verschillende munten.

0: slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de Dag van de Financiële Vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Fijn dat je luistert naar de Dag van de Financiële Vrijheid. In dit uur hebben we het over cryptocurrencies met Gerry Janssens van Clicks & Trades College Nederland. Opleidingsinstituut voor cryptoopleidingen. Gerry, even terug naar het hele prille begin van die crypto's en de blockchain eigenlijk. Waar begint dat?
3: Oh, dat zijn de meningen verdeeld over. Ik ben al blij als je zegt Bitcoin en iemand roept Satoshi Nakamoto. Ja. Dan ben ik als een goudvis in het water, zal ik maar zeggen. Maar ja, het dateert uiteraard al veel langer. We zijn destijds teruggegaan, want iedereen kent dan 2009, het jaar van de Bitcoin. Maar het gaat verder, de cyberpunks, en het gaat zelfs nog 20 jaar verder. Dus daar is eigenlijk al ontstaan. Een paar computer nerds, zal ik maar zeggen.
2: Dus 1989 al?
3: Ja, inderdaad. Ja. Dus daar was men toen al mee bezig met het verzenden van e-mails en hoe kan dat beter en dat soort geintjes, zal ik maar zeggen. Ja. Wat uiteindelijk geresulteerd heeft, het transfereren van geld, hoe kan dat beter? En dus men heeft gaan zoeken en uiteindelijk heeft men gevonden. En dat heeft geresulteerd dat dus Satoshi Nakamoto een bepaald algoritme geschreven heeft, conform de blockchain. Mm-hmm. Ja, blockchain, nogmaals, dat is dus eigenlijk een bepaalde technologie die ervoor zorgt, vooraf, door middel van smart contracts, en daar zal ik zelfs op terugkomen, dat wat men zegt, dat het ook gebeurt. Het mooie natuurlijk van blockchain technologie en die smart contracts, dat is dat het wel degelijk gebeurt. Want zaken doen, Roelof, dat was vroeger met een handshake.
2: Ja.
3: Na de handshake kwam een geschreven document, een contract. Nou, je weet denk ik maar al te goed, ik denk dat de rechtbanken wereldwijd overvol zitten. Waarom? Omdat die geschreven handdruk niet wordt nagekomen.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Dat heeft men gaan beseffen. Dus wat is belangrijk in het zaken doen of in het beloftes maken naar elkaar? Datgene dat men zegt dat het effectief gebeurt. En daar is dan blockchain de reddingsboei, zal ik maar zeggen. Want die garandeert vooraf, in een bepaalde code, in crypto language, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat is softwarematig, is dat dus geprogrammeerd van oké, dit komen we overeen volgens die bepaalde voorwaardes en dan komt uiteindelijk het eindresultaat tot stand.
2: En je kunt dat niet veranderen.
3: En dat wordt compliance vooraf. Dus dat wordt niet meer, kan niet meer veranderd worden. En dat is het mooie aan die technologie.
2: Ja, en dat is dus de blockchain. En dan een van de bekendste uitingen uit die blockchain is dan een cryptocurrency à la de Bitcoin.
3: Inderdaad. Ja, daar is uiteraard de Bitcoin van verder gekomen. En dan heeft men Bitcoin toepassingen gaan toepassen.
2: Ja.
3: En al snel bleek van dat Bitcoin niet leverde wat dat het eigenlijk moest leveren. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Bitcoin zou snel zijn en Bitcoin zou goedkoop zijn, al die transacties.
2: Mm-hmm.
3: En al snel kreeg men in de gaten, ook weer al van die techneuten zal ik maar zeggen, van oei, het kan misschien wel beter. En dan is er een tweede munt gekomen, Ethereum bijvoorbeeld.
2: Hoe lang heeft dat geduurd sinds de start van de Bitcoin? Of 10 of zo?
3: Nee, veel korter.
2: Veel korter.
3: Dus als we zeggen van kijk, Bitcoin, iedereen kent het jaar 2009.
2: Ja.
3: Ethereum is, dacht ik, in het licht gekomen 2014.
2: Ja, 5 jaar dus.
3: Vijf jaar. Dus, en dan zijn er uiteraard copy geweest.
2: Ja, precies. Ja, dan gaat het hard. Ja. Maar wat was nou de kracht van Ethereum?
3: De kracht van Ethereum was dat het 1 dubbel zo snel was als Bitcoin.
2: Okay.
3: En 2 de helft goedkoper.
2: Zo.
3: Want die transactiekosten, het netwerk moet vergoed worden.
2: Ja.
3: Ja, en daar faalde Bitcoin in. Dus het was trager en duurder dan de nieuwe PLR.
2: En heeft dat er dan ook alles mee te maken dat, je had het net over smart contracts, mag je zo even uitleggen, dat met name bedrijven gefinancierd werden met Ethereum en niet met de Bitcoin?
3: Bedrijven hebben dus gekozen voor snelheid En goedkoop. Ja. Dus Ethereum onderscheidde zich per onmiddellijk van Bitcoin. Van kijk, de smart contracts. Heel veel mensen weten niet dat er op een deeltje van Bitcoin. Dus Bitcoin bestaat uit 100 miljoen eenheden, zeg ik. Hè, zoals de euro bestaat uit 100 cent. Ja. Ja, 100 eenheden. Zo bestaat Bitcoin uit 100 miljoen eenheden. Die dat ze Satoshis noemen. Nu op elke eenheid kan er een smart contract geschreven worden, maar er zijn heel veel mensen die dat niet beseffen. Maar daar heeft Bitcoin de kans laten liggen, omdat het te traag was en te duur.
2: Okay.
3: Dus uiteraard, onze jongens die ervaring hebben in het cryptografische, die hebben dat gezien en die hebben dan, uiteraard, Ethereum is de naam. En die zeggen van, kijk, je kan dus die smart contracts, kan je bij ons op het platform, kan je schrijven, kan je maken. En we zijn dubbel zo snel en we zijn de helft goedkoop. Uiteraard, als jij een bedrijf hebt, waar kies jij voor?
2: Ja, tuurlijk. En dan nog even het smart contract. Wat is een smart contract?
3: Ja, we gaan simpel houden. Het is een slim contract, hè, maar dat is misschien
2: oh, oké, okay, ja.

0: vooraf, ja, wordt er dus een overeenkomst gemaakt, mondeling,
1: ja.
0: En die zetten wij cryptografisch, zetten wij die dus in een bepaald systeem. Ze noemen dat dus, ja, dankzij de blockchain. En datgene dat dus effectief bepaald overeenkomt, ja, of overeengekomen wordt, dat is dat smart contract.
1: En zit er dan ook een sanctie op als je dat niet nakomt?
0: De sanctie dat het niet nakomt, dat is dat er, ja, geen uitvoering is. Maar van het moment dat er geen uitvoering is, het is het netwerk dat erover beslist, ja, hoe trustworthy ben je dan nog?
1: Ja.
0: Dus daarmee is het belangrijk, compliance vooraf. Zeg wat je doet, doe wat je zegt, van kapitaal belang. En dat, de dag van vandaag, is nu gegarandeerd via een smart contract,
1: ja,
0: en via de blockchain.
1: Ja. Zien jullie die smart contracts nu ook op andere cryptocurrencies dan alleen Ethereum?
0: Ja, uiteraard. Hè. Dus het enige constante is verandering. Mm-hmm. Ja. En dat hebben wij genoeg gezien. Dus ja, doorheen de jaren hebben veel andere bedrijven zichzelf als Ethereum killer gepositioneerd, maar met als resultaat dat ze zichzelf gekild hebben.
1: Dat waren die ICO's, zeg ik.
0: Nee, een ICO eigenlijk.
1: Initial coin offering.
0: Ja, dat is eigenlijk de intentie, ja, om een coin, ja, op de markt te brengen. Aan een vroeg boekkorting. Ja, je participeert daarmee of niet. Ha, Roelof, ik heb in 2017 aan honderden ICO's meegedaan. En ik heb aan honderden ICO's verloren. Dat heeft mij doen besluiten van, ja, welke wel, welke niet. Ik denk dat er 3, 4 succesvol waren. En dan zijn we een keer gaan graven van, waarom zijn die wel succesvol,
1: mm-hmm,
0: en de anderen niet? Ja, en dan beginnen we terug bij de basis van, wat is de intentie van dat bedrijf? En wat soort product, laat mij zeggen, wat soort coin brengen zij op de markt? Wat is de use case?
1: Exact.
0: Ja, wat is het nut? Als er geen nut achter zit, Roelof, dan is het gebakken lucht.
1: Ja.
0: Dan is het casino.
1: En dat was dus in heel veel gevallen.
0: Ja, 2017 was het uitgesproken jaar daarvoor.
1: Ja.
0: Ja. Dus, maar we zien natuurlijk ook wel dat uiteraard is men dat om banden terecht gaan leggen. En dan is die hype, hè, en hype staat gelijk bij mij met hoop. En van het moment dat je begint gaan te hopen, dan denk ik dat je al wanhopig bezig bent. Ja? Dus ja, dat is een beetje ook een kettingreactie. Maar we hebben uiteraard gezien dat er, ja, toch wel zeer mooie bedrijven tot stand zijn gekomen. Ja, uiteraard, Ethereum was destijds ook een ICO. Maar als ik dan spreek over andere bedrijven, bijvoorbeeld Render, ja, dat is ook zo'n mooi voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: De dag van vandaag moet alles gerenderd worden.
1: Ja.
0: Ja, dus, en Render, wat doen die? Zij outsourcen, ja, dus computer power. En de dag van vandaag met AI, ja, hebben we dus wel wat computer power nodig.
1: Ja.
0: Ja. Dus er zijn heel mooie voorbeelden. Uiteraard komen er ook, ja, andere spelers, hè, dus Ethereum heeft uiteraard ook zijn concurrenten. Bijvoorbeeld het Solana-platform.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, een gekende.
1: Ja.
0: Succesvol. Maar in de beginfase nog groeipijnen. Ja, dus Solana claimde dat ze nog sneller, nog goedkoper waren. Wij zien de dag van vandaag dat en snelheid en goedkoop niet samen door één deur kunnen. Dat heeft consequenties. Met als resultaat dat Solana ook zijn groeipijnen had en nog altijd heeft. En dat is ook de reden, Roelof, dat de grote institutionele, ja, organisaties, hè, of mechanismes nog altijd voor veiligheid kiezen. Ja, ze wilden er niet uitliggen. En ja, tot en met vandaag nog altijd voor het Ethereum-netwerk kiezen.

0: Slim omgaan met geld. Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Ik praat met Gerry Janssens, Clicks & Trades College Nederland. We gaan het zo even over die opleiding hebben, Gerry, want dat is denk ik ook wel belangrijk, ook voor de financieel planners die luisteren. Maar nog eventjes, jij noemde als laatste net voor de muziek het woordje veiligheid. Hoe zit dat met de veiligheid van cryptocurrencies?
3: Ja, niet zo belangrijk als veiligheid, zeg ik altijd. Ja. Dus regel nummer 1 is bescherm uw kapitaal. Ja. En als uw kapitaal in cryptocurrency zit, ja, dan is het een must om dat te beschermen. En hoe doe je dat? Zeer zeker niet online. Ja, want iedereen weet, alles wat online is, kan en zal nog altijd gehackt worden.
2: Ja.
3: Dus het zal jou maar gebeuren dat jij jouw cryptocurrencies online ergens hebt staan. En dan spreek ik nog niet bij een broker of bij een exchange. Dus haal die cryptocurrencies offline, zodat dat niet kan gehackt worden. En dan is de vraag uiteraard, hoe doe je dat? Ja, dat noemen ze in vaktermen een cold wallet. Dus een koude portemonnee, maar cold, omdat het geen connectie heeft met het internet. Een simpel voorbeeldje, ja. Ik ga toch namen moeten noemen. Bijvoorbeeld Ledger. Ja. Die hebben dus een USB-achtig uitziend stickje.
2: Ja.
3: En daar store je, daar bewaar je jouw cryptocurrencies. Hoe beveilig je dat nu? Ja, dat is met een 12 woorden of 24 woorden. Dus dat is eigenlijk de sleutel van uw kluis.
2: En waar bewaar je die woorden dan?
3: Ja,
2: niet online natuurlijk.
3: Ja, die woorden, die bewaar je natuurlijk op een plekje waar dat niemand anders erbij kan. Doe dat ook weer al niet. Maak geen een foto op je gsm van die 12 woorden. Want ook dat kan weer al gehackt worden.
2: Ja,
3: ja, wat doen wij?
2: Gewoon in een schriftje?
3: In een schriftje, ja.
2: Gewoon op papier.
3: Op meerdere plaatsen. Ja. Traditioneel Nederland nog altijd papier.
2: Ja.
3: En zelfs dat papiertje, daar kan je storage in speciale platen die, ja, ik denk wel tot 2000 graden Celsius gaan.
2: Oh, ja.
3: En jouw papiertje is niet verbrand. Maar nogmaals, not your keys, not your money. Wat wil ik daarmee bedoelen? Het stikje is jouw kluis. De 12 woorden is de sleutel.
2: Ja.
3: Maar als jij jouw stickje kwijt bent, dat is geen enkel probleem, dan kan jij nog altijd een nieuw toestelletje kopen. Als jij jouw 12 woorden kwijt bent, dan is het game over.
2: Want dit hoor je ook wel eens, hè, dat mensen dan bitcoins hadden. Ik heb er laatst over eentje gesproken. Hij is de sleutel kwijt.
3: Ja.
2: Weg, geld.
3: Ja, ja, Roelof, ik heb mijn eerste bitcoins, ja, in 2012 gekocht. Ja,
2: mm-hmm.
3: Om 62 euro.
2: Zo.
3: Ja, en ik heb ze verloren gelegd.
2: Okay.
3: Verloren gelegd. En Bitcoin bestond toen uit een paper wallet. Nou, ik heb het verloren gelegd, kwijt.
2: Ja.
3: Zo simpel is het. Ik ken mensen genoeg die dus, ja, een cold wallet hebben en het papiertje kwijt zijn.
2: Ja.
3: Geld kwijt.
2: Ja.
3: Ja, je bent baas over je eigen geld, maar je bent ook verantwoordelijk voor je eigen geld. En daarmee, wat zien wij? Wij zien dat mensen daar te nonchalant, te laks in handelen. En dat is een van onze opdrachten in onze colleges, dat we zeggen, mensen, we hebben heel hard moeten werken voor die zuurverdiende centjes. We hebben ze nu. Regel nummer 1, bescherm uw kapitaal. Hoe ga jij jouw kapitaal beschermen? En ja, wij tonen gewoon hoe dat het moet. Van, neem dit ook serieus, want je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geld. Je kan niet naar de blockchain bellen en zeggen, hey, meneer Bitcoin of meneer blockchain, ja, kun je eens even maken dat dat bestaat? Gewoon niet. Dus ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, hè, door een Nederlander destijds gezegd, Johan Cruijff, maar wees daar heel, heel serieus in.
2: Ja, goed, het woord college is al even gevallen. Er komt een crypto college in Nederland. Kun je daar iets over vertellen?
3: Jazeker, met heel veel liefde. Dus we hebben de college in België en dat is het resultaat van, ja, 7 jaar terug, 9 jaar terug zelfs, waar dat wij gezien hebben dat mensen geëduceerd moeten worden, ja, op het gebied van, ja, het nieuwe geld, laat ons dit crypto noemen.
2: Mm-hmm.
3: Het financiële landschap in Nederland ziet er heel anders uit dan het financiële landschap in België.
2: En kun je even schetsen hoe het er in België uitziet?
3: In België, het financiële landschap, ja, wordt uiteraard beheerd door de banken, zal ik maar zeggen. We hebben wel wat hypothekers. En dan mensen, ja, er zijn heel weinig mensen in België of organisaties die echt ertoe gemachtigd zijn om financieel advies te geven. Dat is ook de reden dat er uiteraard op alle websites, die dus door de regelgever in België goed en al maar goed gecontroleerd worden, dat er ja, geen financieel advies mag gegeven worden door mensen die eigenlijk niet gereguleerd zijn. In België is dat nu ene keer zo. In Nederland zien we dat dat anders gaat. We zien dat daar een systeem bestaat van financiële planners, ja, hypothekers, accountantskantoren, verzekeringsmaatschappijen. Wij vinden persoonlijk dat dat beter gestructureerd is. Wat zien wij wel? Dat de financiële planners in Nederland eigenlijk de vraag gekregen hebben van hun klanten van ja, je bent wel financiële planner, je geeft ons wel financieel advies, maar dat is in de old school. What about the new school? Cryptocurrency. Ja, en dat heeft ons ja, ook alarmbellen doen afrinkelen die dat wij vanuit Nederland gehoord hebben in Antwerpen. En dan hebben we luister het oor gelegd. Dan hebben we gezegd, ja, hoe mooi zou het zijn dat wij onze kennis ja, ook tot in Nederland brengen bij die financiële planners. En de bedoeling van ons is van, daar gaan we zeer anders te werk dan in België. Daar hebben we gezegd, oké, als het financiële landschap in Nederland er zo uitziet, dan gaan we eerst het professionele benaderen. Dus wat gaan wij trachten te bereiken? Dat is dat wij de trainers, de financiële planners, gaan trainen. Omdat daar ook al het vertrouwen is. Dus in Nederland is men gewend om met een financiële planner te handelen, te onderhandelen, te negociëren. Dus het vertrouwen is er al. De vraag is er. Dus wij hebben gezegd, oké, dan gaan we die financiële planners die crypto-educatie die dat ze nodig hebben, bijbrengen. Zodat zij op hun beurt weer al de planners kunnen trainen. Dus ons motto in Nederland is, train de trainers. En deze keer op het gebied van cryptocurrency.
2: En daarmee richt je indirect ook op een groep waar een grote groep van de klanten bij financiële planners zit. Dat is 50 plus. En dat doe je in België ook.
3: We hebben heel doelbewust gekozen, Roelof, voor 50 plus, 65 plus. Er wordt heel vaak de vraag gesteld aan ons, waarom precies 50 plus, 65 plus, noem het gewoon 50 plus. Onze ervaring zegt, Roelof, en we spreken toch over ja, toch meer dan 1000 klanten, dat wij beide leeftijdscategorieën hebben. Er zit 15 jaar tot 20 jaar tussen. Maar die leeftijdscategorie, die van 50 plus, moeten nog werken.
2: Ja.
3: Maar die zijn in hun achterhoofd wel bezig met hun pensioen. Doen aan pensioensparen of aanvullend pensioen. Goed. De 65-plussers, wat zien wij? Wij zien dat die mensen gewerkt hebben, weinig tijd hadden, maar veel geld hadden om te besteden. Die komen nu in een systeem terecht van veel tijd, minder geld. Dus, gaat de cijfers maar na, er komen echt problemen. Er komt een financiële druk op die doelgroep. Maar hebben we gemerkt dat die mensen ook op zoek zijn naar alternatieven. En dan hebben we gezegd van, door de ervaring van, hoe mooi zou het zijn dat we die beide leeftijdsgroepen kunnen gaan servicen, behandelen. En waar moet jij uw educatie gaan halen, uw kennis gaan halen? Want volgens ons is een investering in uzelf ja, de veiligste investering. Ja. En dat heeft ertoe geresulteerd dat we zeggen, kijk, we gaan ze naar het school teruggaan, want kijk naar uzelf, wat heeft jou gebracht dat jij nu op deze stoel zit? Dat is uw educatie. Ja. En dan zeggen we, oké, wij bieden volwassen onderwijs aan. Ja. En wij denken te weten dat ons college geopend zal zijn from 9, niet tot 5, want die doelgroep van 50 moet dan nog werken.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld tot 10 uur. En dan zeggen wij, kijk, 65-plussers, je hebt persoonlijke begeleiding nodig. Kom tijdens de werkuren, zal ik dat maar zeggen. Je bent welkom. En de mensen die nog moeten werken, dan zeggen we, kom na jouw werk, kom tot bij ons. En dat heeft geresulteerd dat we uiteraard naar een locatie op zoek zijn gegaan en ook gevonden hebben in België dat we die kunnen bieden. Dat we dus echt die persoonlijke begeleiding, in combinatie met het internet, dat we die mensen kunnen begeleiden. En laat nu ook precies die doelgroep zijn, Roelof, die waar het geld zit. Laat dat ook heel duidelijk zijn.
2: Die hebben dus ook de concrete vragen. Ja. Daardoor.
3: Aan twee redenen, daar zit het geld. Maar anderzijds zien we ook dat, omwille van die leeftijd, die doelgroep toch het grootste slachtoffer is van oplichting. Omdat het nog ongekend is. En wij zien die cijfers, die spreken boekdelen. En dan hebben we gezegd...
2: Wat voor soort oplichting kom je dan tegen?
3: Ja, crypto-oplichting noemen ze dat dan. Maar er wordt, phishing. Is een heel mooi geval van oplichting. Maar phishing bestaat in zoveel mogelijkheden. Phishing, dat is niet alleen via e-mail of via een post. Dat gaat veel verder, veel verder. En dat dankzij ons educatiesysteem, gaan wij die mensen daarmee vertrouwd geraken. We hebben zelfs in ons systeem ingebouwd, Roelof, dat ons systeem jou probeert te scammen. Dat wil dus zeggen, ze gaan jou opbellen. Het klinkt allemaal zo mooi dat je er toch gaat intrappen. En dan ga je on the wall of shame. En dat is ook leuk, dat mensen ervaren van, het kan ook bij mij gebeuren. En ik zeg altijd, een verwittigd man is er twee waard.
2: Ja. En wat zijn de reacties van de cursisten in België?
3: We hebben daar uiteraard sedert 2017 goede ervaringen mee. Bij ons is het als volgt. Eerst begrijpen. Dus het eerst begrijpen, vervolgens leren, en dan pas handelen. Dus wat wij proberen te doen, dat is mensen tot die inzichten te brengen. Doe niks dat je niet begrijpt. Dus leer het eerst begrijpen. En als je het begrijpt, dan gaat het ook kunnen leren. Want als je het niet begrijpt, kun je niet verder leren. En als je het dan leert, dan heb je de kennis. Je moet effectief de kennis hebben. Want als je de kennis niet hebt, dan kun je het ook niet.
2: Nee.
3: En dat is een stappenplan. En een Nederlands spreekwoord zegt, hardlopers zijn doodlopers. En dat vergt tijd. En we zeggen ook altijd, tijd is jouw beste vriend. Maar langs de andere kant is tijd ook het voordeel van de jeugd. En dat stemt ook tot nadenken. En we horen wel eens van, we zijn er te oud voor.
2: Ja.
3: Maar ik dacht dat het spreekwoord was, je bent nooit...
2: nooit te oud om te leren. Ja, precies. Maar je zegt wel iets interessants, van je focus is op die groep van 50, 65 plus. Maar dan denk je, zou het ook niet handig zijn dat je dit op school leert, op de lagere school. En al je eigen crypto wallet hebt met weet ik veel, 100 euro desnoods. Maar als spelende wijs... werkend naar dat pensioen dat dan over 50 jaar is, maar op die manier dan werken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Oh, ik kijk er nog redelijk sceptisch tegenaan, Roelof. Om de simpele reden, dat is dan, sinds mensheugenis wordt er op school geen educatie gegeven op het gebied van geld.
2: Nee, zou dat niet moeten?
3: In C zou het eigenlijk moeten, maar dat zal zijn reden wel hebben waarom dat niet gedaan wordt. Er is nu een nieuw player in town. Denk je nu echt dat men nu geneigd is om daar les over te geven? Wij zien van niet. Financiële instellingen hebben destijds gelachen met cryptocurrency.
2: Ja.
3: Dan hebben ze er alles aan gedaan, Roelof, om het te bannen.
2: Mm-hmm.
3: En heel zware reguleringen erop toe te passen. En if you can't beat them, join them, Maar wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn nu zelf aanbieder van cryptocurrency. En ik denk te weten dat ze zeggen van, oké, het is goed zo. En die educatie op school in het nieuwe geld.
2: Hoeft dat maar niet.
3: Dat hoeft niet.
2: Nee. Je richt je dus op die 50, 65-plussers. En denk, daar zit het geld, daar zit ook tijd, daar zit aandacht, daar zit ook de noodzaak. Want heel veel mensen hebben hun pensioen niet op orde.
3: Mm-hmm.
2: Maar daar heb je ook kinderen en kleinkinderen. Dus je hoort dan ook wel eens van, had je het net over, ik ben te oud en te oud om te leren, wat dan ook. Maar ja, als je die kennis dan zelf opdoet, dan kun je die, jij toch als oudere de docent zijn van je kinderen en kleinkinderen.
3: Ja, dat is uiteraard het mooie gevolg ervan. Hè. We hebben al voorbeelden waar dat 65-plussers, zelfs mensen 70-plus, destijds naar ons traject kwamen, die succesvol waren, die ook de tijd namen. Want tijd, we hebben het al gezegd, tijd is iets zeer waardevols en eigenlijk de meest waardevolle asset ter wereld. Dus we zeggen altijd, neem toch alstublieft de tijd om in jezelf te investeren. En als jij zelf die kennis hebt, hoe mooi zou het zijn dat jij met die kennis die meerwaarde één voor jezelf kan bieden, maar nog mooier voor je eigen bloed, eigen kinderen, ja, zelfs kleinkinderen. En hoe langer wij momenteel in onze colleges bezig zijn, zien wij dat dat meer en meer de drijfveer is van deze mensen. Die het, ja, voor zichzelf doen, maar je weet de dag van vandaag, ouders moeten hun kinderen helpen, financieel helpen, om onroerend goed te kopen.
2: Ja.
3: Dat is de dag van vandaag zo.
2: Ja, ja. Ja,
3: dan stel ik mij de vraag, what about the next generation? So, dus als wij als ouder onze kinderen al moeten helpen, ja, hoe ver moet het gaan dat wij als grootouder dan onze kleinkinderen moeten helpen? Dus hoe mooi zou het zijn dat jij jezelf als educatief, ja, platform kunt uiten naar jouw eigen bloedverwanten.
2: Ja.
3: En wat trachten wij te doen? Wij trachten voor deze mensen, we gaan ze geen vis geven. Ja, ze hebben honger, we kunnen ze een vis geven en ze zijn klaar. Wat gaan wij proberen te doen? We gaan ze leren vissen. Zodat ze dagelijks voor zichzelf, ja, elke dag, ja, verse vis kunnen vangen. En zo hun kinderen kunnen aanleren, hun kleinkinderen, zodat die mensen elke dag voorzien zijn van vis en kunnen blijven zelf vissen.
2: Mooi, mooi. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor die financiële adviseur.
3: Idem dito.
2: Ja, want dat is ook een vader, een moeder en of een opa of een oma.
3: Precies.
2: En dat is ook altijd het mooie aan het geven van financieel advies. Dat je in eerste instantie zelf, zoals ik dat ook zelf doe, de proof of the pudding doe. En zelf dan beleg en dan vervolgens ook dat kan uitdragen. Want dan heb je niet alleen de theorie, maar je hebt ook de praktijk.
3: Ja.
2: En dat is heel mooi. Dus als er financieel planners zijn die nu luisteren, wat zou je tegen hen willen zeggen?
3: Wat ik tegen hun zou willen zeggen is, investeer tijd in jezelf. Want dat is de beste investering die je maar kan inbeelden. En jij als financiële planner, jij weet als geen ander dat het enige constante verandering is. Nu, tijden veranderen, we zien de richting cryptocurrency. Neem alsjeblieft de tijd om u daar de nodige kennis in te vergaren, zodanig dat je voor jezelf meerwaarde kan bieden. Maar hoe mooi is het dat je meerwaarde aan anderen kan bieden, want dan geniet je automatisch meerwaarde voor jezelf. Dus zet die stap, neem de tijd, doe de moeite om die broodnodige kennis, ja, uit eerste hand met bewezen resultaten te ontvangen, om vervolgens zelf verder te educeren.
2: En het opleidingsinstituut dat daarvoor geëigend is Clicks & Trades College Nederland.
3: Precies.
2: Ja. En waar kunnen mensen dat op die manier als URL ook vinden?
3: Het is heel simpel. Ofwel gaat je naar clicksandtrades.com en uiteraard zal clicksandtrades.nl er ook zijn.
2: Dat gaat er ook komen. Goed, nou ja, heel mooi om dit zelf van jou te horen. Ook jouw eigen ervaringen. Wat je hebt aangegeven, Gerrit, jij bent toch wel de ervaringsdeskundige. Ook wat je hebt meegemaakt aan dingen die niet kloppen. Want ik denk dat je daar het meest van leert. Ik bedoel, hoe leert een kind lopen door ook te vallen? En hoe mooi is het dat je ook dit wilt delen met de wereld?
3: Dankjewel. Dus dat is en blijft onze boodschap. Dus sharing is caring.
2: Sharing is caring. Dat vind ik een hele mooie payoff. Gerrit Janssens, Clicks & Trades College Nederland. Dankjewel.
3: Dankjewel. Sometimes the world is a valley of high.

0: slim omgaan met geld? Hoe maak je je leven aangenamer en word je financieel onafhankelijk? Dit is de dag van de financiële vrijheid.
1: Roelof Meijer.
2: Ik dank al mijn gasten en ik bedank jou als luisteraar dat je hier ook bij was. Financiële vrijheid, grip op je geld, grip op je leven.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Opti-groep bouwt aan sterke ondernemende bedrijven die producten en leveringsoplossingen bieden waarmee klanten efficiënter en succesvoller opereren. Daarmee helpen zij deze bedrijven met financiering, marktkennis, praktische ervaring en samenwerking tussen verschillende dochterondernemingen. Bij mij is te gast operationeel directeur Alex de Graaf. Met hem ga ik praten over onder andere de overname van de Koninklijke Paardengroep, Paardenkopergroep en de activiteiten in retail, food service, industrie en natuurlijk ook verduurzamen en verbreden van het assortiment.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Alex Zwarte, welkom in de studio. Mooi dat je er bent. Ja, met eigenlijk heel recent nieuws. Want ja, dat is eigenlijk in de media breed uitgemeten toen de Koninklijke Paardenkopergroep failliet ging.
13: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk in de hele markt een enorme verrassing. Paardenkoper stond bekend als zeg maar een leading bedrijf in onze branche, in verpakkingen. En ook met een enorme goede focus op duurzaamheid. En dan hoor je opeens het nieuwsbericht Paardenkoper failliet. Ja, ik denk dat de hele markt daarvan is geschrokken. Zowel in Nederland, Europa, maar ook vooral in het Verre Oosten.
12: Ja, even voor alle luisteraars die op dit moment luisteren, die niet helemaal weten wat het is. Want dat kan natuurlijk. Dat is een groot concern die zich met name met verpakkingsmaterialen bezighield.
13: Ja, dat klopt. Ongeveer omzet van 400 miljoen. Groot bedrijf, 600 medewerkers. Gegroeid, zelfs het predicaat koninklijk gekregen. 106 jaar oud. Dus een enorme dynamiek met heel veel focus op duurzaamheid. Nou, merk als Depa misschien bekend, die je bij de snackbar altijd...
12: De plastic bakjes.
13: Denken misschien heel veel mensen, het is too big too veel. Maar in dit geval was het not too big too veel. En dan, dan word je geconfronteerd met eerst een surseance. Maar die duurde heel kort. Na 3 dagen was het faillissement.
12: Dat is heel snel.
13: Ja.
12: Ja. En wat betreft de activiteiten die jullie hebben, is dat is voornamelijk ook dus overnemen van bedrijven?
13: Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk een bedrijf wat continu andere bedrijven overneemt. Je ziet in deze markt, ik zei het net tegen je collega, ik geloof een jaar of 20 geleden hadden we 35.000 groothandels in Nederland. Dat zijn er nu denk ik minder dan 15.000. Dus die samenklontering gaat steeds verder. En ondernemers die komen op leeftijd. Ja. De kinderen van ondernemers, soms Gen Z en soms iets ouder, die zeggen ja, een groothandel, zeg pa of ma, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker wat anders doen. Ik word influencer of ik weet wat. Of ik ga reizen. Maar ik ga niet 's morgens vroeg opstaan om in een groothandel te werken. Dus ja, die zoeken opvolging. En wij vinden het leuk om met die ondernemers verder op pad te gaan. Want ze willen graag niet stoppen met werken, maar willen wel een stukje vermogen veiligstellen.
12: Kan je iets zeggen over jullie totale omzet op dit moment?
13: Opti-groep dus een omzet van ongeveer 1,5 miljard. En in de Benelux doen we ongeveer 550 miljoen.
12: Want jullie zitten internationaal ook. Roots in Zweden, hè, als ik het goed begrijp.
13: Ja, de roots is in Zweden. Opti-groep is eigenlijk komt voor uit de bossen. Want het is een jaar of 20 geleden was het groot onder de naam Papyrus. Men kocht en verkocht kopieerpapier, papier voor de grafische industrie. En dat is eigenlijk de oorsprong van Opti-groep. Zij zijn van Papyrus omgevormd naar Opti-groep, omdat men ook wel zag met de digitalisering dat ja, kopieerpapier en papier voor de grafische industrie is niet de sexy markt waar je lekker in kan groeien.
12: Nee, maar dat is in ieder geval een bedrijf wat ongeveer in welke periode is opgestart?
13: Ik denk dat opgestart is. Het oudste bedrijf wat wij in onze groep hebben is van 1886.
12: Dus eigenlijk traditionele activiteiten en uiteindelijk ja, gemoderniseerd, meer opgekocht en daardoor sterker geworden.
13: Ja.
12: En is daar dan altijd synergie of heb je gewoon ook de visies waarbij je verschillende... disciplines onderbrengt.
13: Nou, je hebt wel eens synergie. Ik merk dat bij acquisities wordt heel vaak een Excel documentje gemaakt met hoeveel synergie we wel kunnen bereiken. Ik ben daar wat voorzichtig in. Ja. Want synergie is niet zo makkelijk. Nee. Toch is het zo dat er best wel aan de achterkant vaak synergie te halen valt. Aan de inkoopkant, maar ook aan de logistieke kant. En waar ik erg groot voorstander van ben, is om ook synergie aan de voorkant te organiseren. Om klanten te ontzorgen. En om vanuit meerdere bedrijven klanten te gaan bedienen. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die we vanuit 3 of 4 bedrijven kunnen bedienen.
12: En je zei al eigenlijk verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, hè?
13: Ja.
12: Met hoeveel medewerkers zijn jullie hier in de Benelux?
13: 600.
12: Ook een behoorlijk bedrijf dus
13: ja,
12: eigenlijk.
13: Ja, een behoorlijk bedrijf. Erg decentraal georganiseerd en ook erg lokaal georganiseerd. Dus we zitten op heel veel plekken.
12: En heeft dat te maken eigenlijk dat je vaak bedrijven overneemt die gewoon ja, gezonde bedrijfsvoering hebben, maar de kracht missen van een soort van moederholding?
13: Ja, nou niet altijd. Het is ook zo dat we met bedrijven geconfronteerd worden. Die zeggen, nou ja, wij willen eigenlijk ons aansluiten bij een grotere groep. Want het is best wel spannend in je eentje. En we zijn maar klein. We hebben opvolgingsproblematiek. En ik merk dat er steeds meer bedrijven zich willen aansluiten bij een grotere groep.
12: Ja, en je zei net al bijvoorbeeld, een groothandel is daar een voorbeeld van.
13: Ja. Ja, we zijn eigenlijk alleen maar groothandel. Ja. Wij hebben geen productieactiviteiten. Eigenlijk zijn we een heel simpel bedrijf. We kopen wat in, we slaan het op en we verkopen het weer.
12: En dat doe je op verschillende vlakken. Facilitair, medisch, foodindustrie.
13: Ja, wij hebben in feite hebben we vijf clusters. Dat zijn facilitair en hygiëne disposables. Dat zijn verpakkingen. Dat zijn medische disposables. Dat zijn veiligheidsproducten, safety. En dat zijn ook het ouderwetse papier. Wat we ook nog steeds doen. Bijvoorbeeld Quantor is een van onze grootste klanten. Maar ook die hebben natuurlijk in de gaten dat het papier niet meer de toekomstige productgroepen zijn waar ze geld in moeten investeren.
12: Nee. En als je dan de klantenomvang zou moeten bekijken. Ik heb hier de cijfers liggen ook. 100.000 klanten.
13: Ja.
12: Enorm.
13: Ja, nou, daar houden we van. Wij houden van heel veel klanten. We houden ook van heel veel, met alle respect, kleinere klanten. Dus voor ons is een klant van 25.000 of 50.000 euro, vinden we heerlijk. Dat geeft best wel een goede risicospreiding. We hebben ook grote klanten. Als je kijkt naar Scandinavië, Volvo is een van onze grootste klanten. Maar als je kijkt naar de automotive en Volvo, dan is dat ook niet meer een klant die het heel makkelijk heeft. Dus het is heel goed, vind ik, omdat wij goede spreiding hebben van onze klanten.
12: Ja, uiteraard ook weer overgenomen, Volvo, aantal jaren geleden.
13: Ja, door Geely.
12: Door een Chinese partij,
13: ja,
12: inderdaad.
13: Klopt.
12: En als we ons focussen op de Benelux, is die markt heel erg veranderd waar jullie aan leveren, wat dat betreft? Of?
13: Nou, niet heel erg.
12: Verduurzaming denk ik dat wel een heel hot topic is.
13: Verduurzaming is een heel hot topic. Maar wat je nu merkt door die meneer die in Amerika het voor het zeggen heeft, is dat heel veel bedrijven zich nu het duurzaamheidsstuk wat temporiseren.
12: Terugbrengen eigenlijk, hun tempo verlagen.
13: Ja, omdat ze toch merken dat op dit moment niet meer heel erg op prijs wordt gesteld.
12: Nee, dat heeft ook alles te maken met het concurrentievermogen natuurlijk.
13: Ja, en dat is natuurlijk ook, want dat zie je ook wat bij paardenkoper en ook bij ons bedrijf Monen in Weert gebeurde. Enorm veel focus op duurzaamheid. Maar wat klanten niet willen, die willen dat duurzaamheid niet duur is. Dus die willen niet heel veel meer betalen voor duurzaamheid. En dat is ook logisch. Want wc-papier, met alle respect. Als je dat duurzaam produceert, is dat fijn. Maar men heeft geen budget om daar een kwart meer voor te betalen.
12: Nee, en ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat het wetgevend gezien verplicht wordt. En noem als voorbeeld de plastic bakjes.
13: Ja.
12: De plastic verpakkingen bij food. Dat is natuurlijk iets wat aan banden gelegd werd en waarin gehandeld moest worden. Dan moet je wel verduurzamen.
13: Ja, dat klopt. Maar je ziet ook wel dat niet makkelijk is. Hè? Ik denk een van de mooiste voorbeelden zijn plastic rietjes. Dat mocht niet meer. Dus we zien nu bij de McDonald's zien we rietjes. Als je dan je product wil opdrinken, behalvewege het rietje.
12: Dat is het grootste ergernis voor je kinderen, toch?
13: Ja, voor mij wel, ja. Maar, en we hebben bijvoorbeeld dispensatie om nog steeds plastic rietjes te verkopen in ziekenhuizen. Want met name patiënten en oudere mensen kunnen gewoon niet omgaan met. Of je krijgt dan een duurzaam rietje van het Roesvestaal. Maar dat klopt, die wetgeving is met name in Brussel behoorlijk doorgevoerd. En het gaat ook niet weg. Ik denk dat het ook heel terecht is dat wij nadenken over duurzaamheid. Hè, om ook nog een wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
12: Maar nu heb je dus inderdaad, en je omschrijft dat mooi. Dus het is ook wel goed dat we op deze manier de markt een beetje kaart brengen. Nu heb je natuurlijk inderdaad partijen die willen voorlopen. Kosten wat het kost. Nou, dat kost je de kop als je pech hebt. Maar je hebt ook partijen die gewoon met de tempo van de wetgeving meegaan. Is het dan wel behapbaar?
13: Ja,
12: dat het toch ruim van tevoren wordt aangekondigd, ja, wordt ingeweekt.
13: Ja, maar het is we hebben ook te maken met het is Europese wetgeving.
12: Precies.
13: Maar in China zitten heel veel mensen die daar niet zo heel veel zich van aantrekken. En dus gewoon, dat hebben we ook met de, als je kijkt naar de hamburgerbakjes. Die voor takeaway. Nou, daar zie je dat China heel lang gewoon doorgegaan is met iets wat we in Europa allemaal niet meer mochten doen. En dat maakt natuurlijk het concurrentievermogen van bedrijven heel ingewikkeld.
12: Maar er wordt aan gewerkt.
13: Er wordt aan gewerkt. Het gaat langzamer, maar het gaat niet weg. En dat is denk ik ook goed.
12: Ja. We gaan straks uiteraard met toch wel die specifieke groepen beetpakken. Eerst eventjes naar de historie van jouzelf. Want hoe lang ben jij betrokken bij Optigroup?
13: Ik ben betrokken bij Optigroep sinds 16 maart 2022.
12: Zo vrij recent?
13: Dat is vrij recent, ja. En dat heeft eigenlijk een reden dat ik heb hiervoor 20 jaar lang kant-en-klare maaltijden geproduceerd. Dus als je praat over plastic bakjes en plastic folie, dan heb ik daar heel wat van meegemaakt. Het is best ingewikkeld om een retail maaltijd met houdbaarheid in de winkel neer te leggen zonder dat daar plastic bij...
12: Maar dus op grote schaal, begrijp ik.
13: Zeker. Ja, Albert Heijn en Delhaize waren mijn grootste klanten. In 2008 terechtgekomen bij C-Max als groothandel. Een stoffige groothandel vond ik toen al. Waar best wel nieuw elan in mocht. Dat hebben we met 3 aanhouders 7 jaar gedaan. Na 7 jaar kwamen wij tot de conclusie dat we 3 verschillende beelden hadden van de toekomst. En dat kan. De grote aandeelhouder wilde graag stoppen en die was wat moe. Toen hebben we het bedrijf te koop gezet. Heb ik het bedrijf en mijn aandelen verkocht, maar een dubbel portie aandeel teruggekocht. Want ik wilde een grotere steek hebben in het bedrijf. Hebben we 2 moeilijke jaren gehad, want we verloren het distributieschap. En mijn operationele collega, die werd ziek, die kreeg acute leukemie. is ook overleden.
12: Oh, ja.
13: Dus dat was heel, dat was eigenlijk heel, heel triest. En toen zijn we eigenlijk 2018 begonnen met onze buy and build strategie. Met als grote vriend de Rabobank. De Rabobank was onze huisbankier. En die, financierde de werkkapitaal. De ondernemers die verkochten wilden graag wat geld laten zitten. Want onze rentevergoeding was hoger dan de markt op dat moment.
12: Hoor je overigens niet vaker dat de Rabobank of een bank überhaupt nog een grote vriend is?
13: Ik moet zeggen dat wij in die periode van 2018 tot 2022 daar super tevreden over zijn hoe dat gegaan is.
12: Waarschijnlijk zal het ook te maken hebben met de omzetten die behaald werden. Dat er een bepaalde garantie tegenover stond.
13: Nou ja, het is natuurlijk zo dat, je moet als bedrijf zorgen dat je je dingetjes voor elkaar hebt. En als je proactief en goed communiceert met banken. Dan moet ik zeggen, dan hebben wij daar best wel veel plezier van gehad. Maar, er komt ook een maar, eind 2021 zei de bank, ja, dit wordt een beetje spannend. Jullie gaan heel snel, best wel opportunistisch. Ja, dat klopt.
12: Was, dus, was het met veel risico?
13: Ja, elk ondernemersspel heeft risico's en dat ook. Wij vonden natuurlijk dat dat wel meeviel. Maar de bank vond dat het obligo... hoog genoeg was. En die heeft ons vriendelijk verzocht van, nou, doe ons het plezier. Wij gaan even stoppen met hetzelfde tempo door. En ga op zoek naar een tweede bankier.
12: Dus eigenlijk risicospreiding wat dat betreft. Ja.
13: En maak dan een clubdeal. Ja. Wij zijn toen terechtgekomen op de Zuidas. Nou, daar zijn we weer hardhollend weggegaan. Dat paste niet zo goed bij ons. En uiteindelijk zijn wij via het netwerk terechtgekomen bij FSN Capital. Een Zweedse private equity partij. En die was heel erg geïnteresseerd om met ons verder te groeien. Zij investeren pensioenkapitaal van pensioengerechtigden over de hele wereld in MKB-bedrijven. Dus wij dachten, nou, we kunnen mooi verder. En op het derde gesprek op Schiphol kwamen zij met de propositie van, nou, we hebben een bedrijf te koop in Scandinavië. Dat lijkt heel veel op wat jullie doen. Inmiddels hadden wij Higos opgericht als moederbedrijf van al die bedrijven die we gekocht hadden. Zullen we niet samen dat bedrijf verkopen? Dat was Optigroep. Dus in 2022 hebben wij ons bedrijf verkocht. En met de opbrengst daarvan, samen met FSN, Optigroep gekocht. Dus toen werd het opeens een heel groot spel.
12: Wauw.
13: Ja.
12: Was dat iets wat je vooraf geambieerd hebt? Of?
13: Nee. Nou, ik heb tegen iedereen gezegd, ik maak geen plan. Ik heb wel een, wat ze dan soms zo mooi noemen, een B-hack. Een Big Harrius Audacious Goal.
12: Ja.
13: En heb ik een paar keer heb ik dat met mensen gedeeld. En dan staan ze heel raar te kijken. Die zeggen, nou, die jongen heeft gisteravond te veel gedronken. De B-hack is er wel, maar niet een plan om... dit had ik echt nooit gedacht. Dit komt. En dan, je komt op kruispunten waar je links of rechts af kan. Ja, en dan als je dan de goede keuze maakt, dan kom je nu waar we zijn. Dus ik ben nu, ik heb het toen ook al gelijk gezegd, in 22 moet mij geen CEO maken. Dat kan ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. Vind ik niet leuk. Laat mij maar lekker hier in de Benelux ondernemen. Met ondernemers op pad gaan en verder groeien. En dat hebben we ook gedaan. En onze laatste overname is van half december.
12: Ja.
13: Toen hebben we nog in ons safety cluster een bedrijf overgenomen met een wasserij. Ook weer een fantastische, super gaaf ondernemer. Ja, dat is, daar krijg je energie van.
12: Daar krijg je energie van, maar ondertussen sta je dus eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden af. En kan ik me voorstellen dat je dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op vertrouwen.
13: Ja.
12: Hoe kan je op een of andere manier die mensen om je heen bouwen van je weet, ja, daar kan ik... echt wel opbouwen. Is dat puur cijfermatig of gaat het gewoon echt om mensenkennis? Wat is jouw eigenschap die daarvoor zorgt dat dat lukt?
13: Nou, ik ben financieel economisch opgeleid. Dus ik denk dat ik wel wat met cijfers kan. We hebben, omdat je onderdeel wordt van een groot bedrijf, strakke rapportagelijnen. Wij moeten de vierde werkdag van de maand rapporteren. We hebben interne controls. We hebben dus. En dat vinden ondernemers vreselijk. Die vinden dat niet leuk. Maar ja. Ik zeg, jongens, luister. Wij willen met jullie zaken doen, prima. We gaan jullie bedrijf kopen, prima. Maar dit zijn zeg maar de unconditional zaken die moeten gebeuren. Geen discussie over mogelijk. Cybersecurity, geen discussie. Rapportage, geen discussie. Nou, daar wennen ze wel aan. En dan daarna kun je lekker ondernemen. Je kunt met klanten aan de gang. Je kunt met leveranciers aan de gang. Ja, en dan vanuit de ene kant de rapportage. Je weet dus best wel cijfermatig. Die gaat best wel diep. Weet je hoe het gaat. Aan de andere kant, ja, kijk, ondernemers die een bedrijf verkopen weten echt wel wat ze doen. Die hebben dat 30 jaar, 40 jaar gedaan.
12: Maar eigenlijk kan je stellen, je hebt gewoon een geoptimaliseerd dashboard.
13: Ja.
12: Waardoor het ook stuurbaar blijft, ook op afstand.
13: Ja.
12: Ook al zit je als operationeel directeur nu, bij wijze van spreken, ja, ben je eigenlijk aan het doen waar je jezelf het lekkerste bij voelt.
13: Ja, maar ik ben eigenlijk geen operationeel directeur. Ik ben eigenlijk meer manager van alles.
12: Ja, COO. Ja,
13: ik dat weet niet. Precies. Ja, dat,

0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
2: Vandaag in de studio Alex de Graaf, COO van de Opti Groep. Ja, ik blijf het toch maar even benoemen, want ja, dat is nou eenmaal wat je al zegt. Dat is het stempeltje wat ik gehad heb. Maar dat zeg ik wel in ieder geval even in het kort. Maar het gaat erom, we hebben net het verhaal gehoord waarbij je als ondernemer eigenlijk vooral betrokken bent bij de Opti Groep. Ja, Benelux, dat is hetgene waar jij rondloopt.
3: Ja.
2: Kan je ons eens meenemen naar een gemiddelde week? Hoe ziet jouw week eruit?
3: Mijn week ziet eruit dat ik een aantal vaste verplichtingen heb als het gaat over...

0: of een stukje rapportages. Maar ik denk 80% van mijn week is redelijk ongepland. En redelijk, of eigenlijk alleen maar onderweg op bezoek bij onze bedrijven. Dus naar de bedrijven toe. Niet geen lange vergaderingen, daar ben ik niet zo van. Naar de bedrijven toe luisteren. Kijken waar je kunt helpen. Kijken waar je kunt dingen doen die ondernemers... Die vinden het gewoon leuk als je aandacht aan ze besteedt.
1: Ja, precies.
0: We hebben natuurlijk best veel bedrijven. Dus ja, daar ben je wel... Ik rij rond van Terneuzen tot Zaandam tot Kerkrade.
1: En je gaat in gesprek met ondernemers.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk heb je ook een soort van neus voor bepaalde vibe die in zo'n bedrijf heerst.
0: Ja, ja, ik denk dat ik wel een neus heb voor dingen die niet goed gaan. Ik probeer ook altijd bij het bedrijf bij de achteringang naar binnen te gaan. Niet bij de hoofdingang. En dan loop je even rond. En dan je voelt gewoon als het ergens iets niet klopt. En dat is heel moeilijk te beschrijven hoe dat dan ontstaat. Maar ja, dat denk ik toch ergens een neus voor hebben. En ja, dan ga je wat vragen stellen en dan krijg je niet de goede antwoorden. Ja, en dan wordt natuurlijk je gevoel bevestigd. Ja, en dan moet je de diepte in. En dan moet je zorgen dat... En dan gaat er ook heel vaak een belletje naar mijn CFO. Van luister vriend, voor mij zit het niet goed daar. Zoek dat eens even uit.
1: Ja. En is het dan ook zo dat je probeert met heel veel medewerkers te spreken? Al is het als echt operationele medewerkers die... bij wijze van spreken bezig zijn met de distributie van de artikelen. Waar begin je? Ga je echt de werkvloer op elke keer?
0: Ja.
1: Dat is volgens mij het belangrijkste eigenlijk.
0: Het leukste,
1: beginnen, toch?
0: Dat is ook het leukste. Ja. Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik had een logistieke man bij paardenkoper. Die was overbodig geworden. Want ja, ze hadden meer dan 700 medewerkers. En wij hebben er maar 85 overgenomen. Dat is best zuur voor al die andere mensen die niet mee konden.
1: Ja.
0: En er zat een medewerker logistiek. Die werkte al 38 jaar bij paardenkoper. Nog nooit een cv, had nog nooit gesolliciteerd. Dacht dat hij al zijn pensioen kwijt was. En zat met iemand koffie te drinken, toevallig in de kantine. Ik zeg, joh, hoe gaat het? Ja, ik moet stoppen. En ik zeg, maar kom dan bij ons in Blijswijk werken, bij CMX. Want wij zoeken mensen. Nou, dat kan niet. En ik weet niet hoe dat moet. Nou, weet je wat, gaan we helpen. Nou, die man gaat 2 februari beginnen. Bij CMX.
1: Geweldig.
0: Dat is hartstikke leuk om te zien. Nou, dat maak je alleen maar mee als je met iemand een kopje koffie drinkt. En ook je openstelt dat mensen lef hebben om ook dingen te zeggen die niet leuk zijn.
1: Want dat is natuurlijk wel het knappe. Je zegt ervan, het zijn heel veel bedrijven. Hoeveel bedrijven zijn het in Nederland totaal?
0: 30.
1: 30 bedrijven. En van die 30 bedrijven spreek jij dus met al die medewerkers. Nou, niet allemaal, dat kan natuurlijk nooit. Maar het zijn waarschijnlijk het momentopnames.
0: Ja.
1: Maar wel de momentopnames die je op een pad brengt. Op een spoor eventueel.
0: Ja.
1: Waardoor je achter dit soort verhalen komt.
0: Ja, ik rij rond. Ik was bijvoorbeeld de eerste week van januari was ik in Hoogvliet. Bij een van onze bedrijven. En er zit daar toevallig de vertegenwoordiger uit Engeland. Scott, die ik nog nooit gezien had. Met een nieuwe medewerker die gaat beginnen en een van zijn grootste klanten. Nou, dan kom ik daar binnen, een kopje koffie drinken. Ja, dat zijn de mooiste momenten, ongepland, die je meemaakt. Ja, en dan vinden mensen ook leuk dat ze aandacht krijgen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ook. We hadden het net al over, je hebt zeg maar 5 clusters waar jullie in begeven.
0: Ja.
1: Zo'n overname, hè? Dat is natuurlijk best wel een heel proces.
0: Ja.
1: Kan je iets vertellen over hoe dat ging met de Koninklijke Paardenkoper?
0: Ja, dat kan. Dat was ook dat is eigenlijk de eerste activiteit die we overgenomen hebben uit het faillissement. Dat doen we normaal niet. Want als je kijkt naar de tempo van overnames dat we gedaan hebben en het aantal bedrijven. Ik ben geen bedrijvendokter. Wij zijn ook geen bedrijvendokter.
1: Nee, maar je zei het al. Jullie had de Rabobank heel lang als vaste financierder. Die zei op een bepaald moment van jullie gaan wel heel snel.
0: Ja.
1: We trappen even op de rem.
0: Ja. Nou, dus we hebben daar met FSN een oplossing voor gevonden en we konden weer verder. En dan kom je, ik wist vanuit het netwerk dat paardenkoper te koop stond. Dat er partijen waren die het bedrijf gingen kopen. En wij dachten in de markt van nou ja, dat wordt verkocht. Daar gaat een nieuwe eigenaar komen en dat wordt weer doorgestart. Tot op een gegeven moment in augustus vorig jaar de melding komt. Ja, de banken die trekken de stekker eruit. Surseance van betaling.
1: Ja.
0: En dan faillissement. En dan zit je s'avonds. Vrijdagmorgen was dat geloof ik. Zit je op de bank. En wat doe ik? Nou, ik ben naar Den Horen gereden. Contact gemaakt met de curatoren. Ja, en dan ga je in een. Dan kom je in een hele turbulente periode terecht. Waarbij 16 uur werken per dag heel normaal is. En dan ga je iets doen wat wij nog nooit gedaan hebben. Iets uit een faillissement kopen. Met heel veel onzekerheden. Want ja, je koopt voorraad. Je koopt Activa van heftrucks tot stellingen. Maar je koopt geen klanten.
1: Nee.
0: Klanten zijn niet te koop en mensen zijn ook niet te koop.
1: Nu had paardenkopen ook best veel vastgoed.
0: Ja.
1: Dan maak je natuurlijk ook keuze. Wat neem je wel en niet over uit die boedel?
0: Ja, het vastgoed was allemaal in huur. Dus dat was geen eigendom. En ik denk dat het goed is om even te vermelden dat wij niet heel paardenkopergroep overgenomen hebben. Absoluut niet. Paardenkoper was dat verdeeld in twee grote divisies. Eén was de Horti. Dus bloemen, hoezen en bloemen en planten. Daar hebben we ons verre van gehouden. Want dat vond ik al heel spannend. Want dat begrijp ik niet zo goed. Dus daar zei ik van dat moet ik sowieso niet hebben. Het andere deel was wat ze noemden de Fris divisie. Food retail industrie.
1: Daar was je bekend mee.
0: Daar was ik bekend mee. Maar zonder winkels. Dus de winkels hebben we niet overgenomen. En dan ga je met de curatoren in de slag om een deal te maken. Dat duurt dan weer veel te lang. Want je hebt eigenlijk in een faillissement geen tijd. Want elke dag dat je niet weer met het bedrijf aan de gang kunt, ga je klanten verliezen, ga je mensen verliezen. Arbeidsmarkt is natuurlijk heel goed. Dus heel veel mensen waren snel weg. Dat maakt het risico wel groter.
1: Want dan, dat zeg je ook eigenlijk, tijd, nou ja, dat is in dit geval, kost heel veel geld. Je moet in no time, moet je dus dat bedrijf, het deel wat je overgenomen hebt, weer operabel zien te krijgen.
0: Ja.
1: In een zo snel mogelijk gezonde financiële omgeving.
0: Ja.
1: Heel snel keuzes gemaakt worden. Van 700 medewerkers hou je er 85 over.
0: Ja.
1: Hoe doe je dat in de praktijk? Is dat iets waar je een heel team voor hebt die hier op getraind zijn of bekend te zijn? Doe je dit met consultants? Hoe werkt dat?
0: Nee, dat doen we niet met consultants. We doen het met een eigen team. Maar eerlijk gezegd, we zijn er niet op getraind. Want we zijn niet getraind om iets uit een faillissement te kopen.
1: Maar goed, je neemt wel bedrijven over. Dus daar zitten wellicht parallellen.
0: Nee, dat klopt. Er zitten wel heel veel parallellen. Zeg maar, je doet heel veel dezelfde dingen als dat je een bedrijf koopt. Alleen, er staat veel meer tijdsdruk op. Dus je hebt niet heel veel tijd om alles nog drie keer om te draaien. En om nog een keer ergens over te onderhandelen. Je moet schakelen, snel schakelen. En je moet heel veel vertrouwen hebben in het management wat blijft zitten. Die je niet kent. Die kijk je in de ogen. En dan moet je maar van hopen en verwachten dat ze begrijpen wat ze moeten doen. En die je wel hulp biedt op allerlei vlakken. Of het nou HR is, of het is IT, of het is finance. Maar ja, zij moeten het wel gaan doen.
1: En zet je daar altijd eigen mensen naast? Of hoe werkt dat in de praktijk? Ja. Kan bijna niet anders, toch?
0: Ja, zet de eigen mensen naast. Dus op finance gebied, op HR gebied, op IT gebied en ook op commercieel gebied. En uiteraard ga je ook kijken van oké, hoe past dat in ons cluster verpakkingen? Waar kun je daar de synergie op halen? Zowel aan de inkoopkant, maar ook aan de verkoopkant. Want we hadden natuurlijk al heel veel verpakkingsbedrijven in Nederland.
1: Ja.
0: En paardenkoper kwam daar dan bij.
1: En waren het ook concurrerende bedrijven voor destijds? Dus van tevoren?
0: Ja, want als je kijkt naar paardenkoper, de Fris divisie is eigenlijk een concurrent van Monen uit Weert. We moeten ook heel snel kijken van dat we elkaar niet daar de nek afbijten. En zorgen dat we samenwerken in plaats van tegen elkaar werken.
1: Ja. En blijf je dat ook onder dezelfde labels doen? Of heb je dan ook afwegingen dat je denkt van we gaan hem rebranden of wat dan ook?
0: Ja, ik heb heel vaak mensen over de vloer die dat een goed idee vinden. Dat om meer samen te voegen, meer rebranden. En soms is het ook goed om te doen. Maar heel vaak krijg ik ondernemers die daar echt wakker van liggen om dat vooral niet te doen. Dus wij houden heel lang onze labels in stand.
1: Ja, en van paardenkoper, onder andere, we noemen het ook al even Depa, was een heel bekend merk binnen die paardenkopergroep.
0: Ja.
1: Zitten daar dan ook de grootste kansen, omdat dat gewoon echt een bekend label is?
0: Je ziet dat zeg maar door de aanpak dat Depa eigenlijk een merk werd en niet meer een bedrijfsnaam, allemaal koninklijke paardenkopergroep moest heten. Nou, prima. Maar Depa als merk is natuurlijk gewoon goede naamsbekendheid, goede producten. Ja, dat moet weer gerevitaliseerd worden en zorgen dat iedereen weer weet van we zijn er. Dat was natuurlijk ook wel na zo'n faillissement. We zijn er nog, we bestaan nog, we bestaan weer. En je ziet ook nu heel langzaam klanten weer terugkomen die zeggen, oh nou, wij dachten dat het gras bij de buren groener was, maar dat was helemaal niet zo. En jullie doen het eigenlijk best goed.
1: internationale speelveld, daar hebben we net ook over gehad. Hè? De oorsprong uiteindelijk, ja, Zweden, daar zit het hoofdkantoor. Maar goed, je had het ook over China. China, ja, die eigenlijk maar door blijft produceren dan buiten de Europese normen. Daar krijg je last van op het moment dat dat niet aan banden gelegd wordt. Jullie hebben ook een tak in China, hè?
0: Ja, dat klopt. We hadden al vanuit Opti-groep hadden wij al een aantal mensen die in China actief waren voor ons. Maar niet met een eigen bedrijf. En we hebben nu inderdaad ook paardenkoper China overgenomen. Ja, en daar hebben we natuurlijk heel veel profijt van. Omdat nog steeds heel veel producten die wij verkopen uit China komen. Like it or not. Het is niet zo makkelijk heel simpel voorbeeld. Handschoentjes. De fabrieken van handschoentjes staan in het Verre Oosten. Die staan niet in Europa. Ja. Dus die zijn gewoon niet meer uit Europa te krijgen.
1: Een voorbeeld wat iedereen wellicht nog zich kan herinneren zijn natuurlijk de fabrieken van de mondkapjes.
0: Zo.
1: Want dan kom je uiteindelijk bij ook een van die labels. Dus Health and Medical Care Products.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook al jaren onder jullie portfolio.
0: Ja, dat klopt. En wij leveren ziekenhuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartsen. Het is natuurlijk ook weer een hele andere markt dan de markt voor verpakkingen. Ja, en daar zijn natuurlijk mede ook wat er in COVID gebeurde. Mondkapjes is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar wij leveren ook naalden en spuiten en bloeddrukmeters en zelfs onderzoeksbanken. Dus veel meer dan alleen maar mondkapjes. Maar mondkapjes, iedereen heeft dat wel in de gaten dat dat toen heel belangrijk was. En nu ook helemaal niet meer zoals toen.
1: Heb jij veel momenten dat je ook je druk maakt om de geopolitieke situatie? Waarbij je ziet, hè, Trump is natuurlijk een hele belangrijke factor daarin. Maar natuurlijk ook hoe China zich manifesteert op dit moment in de wereld. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ik heb denk ik geleerd om me niet druk te maken over dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus ik kan China niet sturen of beïnvloeden. Ik heb altijd gedacht en vind nog steeds dat het grote verschil tussen China en Europa is dat China één ding heeft wat wij missen. En dat is tijd. China neemt overal de tijd voor. Je ziet ook dat ze heel slim heel veel dingen gedaan hebben.
1: Ja, dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker. Inderdaad, ja. Zij hebben een 100-jaren-plan, bij wijze van spreken. En wij kijken op korte termijn. En dat doen we dan langer termijn, 10 jaar bijvoorbeeld.
0: Ja. En het tweede natuurlijk, en dat vinden wij heel ingewikkeld. Maar als China besluit, en we hebben dat voorbeeld gehad met onze vanillehandschoenen. Die werden geproduceerd in fabrieken. Die werden gestookt op steenkool. En dat mocht niet meer. De overheid had besloten dat dat gas moest worden. Dat betekent dat zo'n fabriek de volgende dag sluit. Dat betekent dat jouw orders niet geleverd worden. Nee. Gaat ook geen communicatie over. Dus niemand die jou daarover inlicht. Alleen je gaat na een week of twee bellen waar je spullen blijven. Ja, die komen niet. Er hoeft niemand die de telefoon opneemt. En 8 maanden later is de fabriek omgebouwd van steenkool naar gas. En dan bellen ze op van we zijn er weer. Moet je nog handschoenen hebben? Nou, dat is voor ons natuurlijk onbegrijpelijk. Maar zo zit het wel in elkaar. Ja. En dat zie je ook met elektrificatie in China. Ik ben er eind vorig jaar geweest. Ja, die zijn veel, veel verder dan wij zijn. Maar dat komt natuurlijk ook omdat iemand besluit van dat het moet. En dan moet het ook.
1: Ja, enerzijds zeg je, ze hebben tijd. Maar anderzijds, als ze iets aanpakken, een stad uit de grond stappen, dat kan in 3 jaar daar.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Maar ja, dat betekent ook dat er inspraak en heel veel dingen die wij natuurlijk gewend zijn, daar allemaal niet spelen.
1: Nee, want je merkt natuurlijk waarschijnlijk uiteindelijk wel veel van het communisme. Ook van de bemoeienis van de Chinese overheid.
0: Nou, dat hebben wij heel weinig van gemerkt. Ook, ik weet niet of het communisme is, maar het is natuurlijk wel een centraal geleid land.
1: Van origine, hè?
0: Ja. En als je in Shanghai komt, ja, dan hangen daar inderdaad 20.000 camera's. En je weet niet wat erachter zit. Dus je loopt niet door rood. Beter van niet.
1: Ja. Hoe kijk je dan eigenlijk naar, Europa is toch wel druk bezig om die interne markt te versterken. Dat gaan ze proberen. Hebben we het met name over Brussel met al die 27 lidstaten. Hoe kijk je eigenlijk naar de manier waarop zij met China op dit moment zaken doen? Politiek gezien. Ja, want dat is ook het aan banden leggen. Proberen concurrentie weer op orde te krijgen in balans als het ware.
0: Ja, ik denk dat wij dat heel ingewikkeld vinden. En dat we het heel ingewikkeld vinden om te kiezen. Omdat we weten dat we kunnen onze grote vriend in Amerika, die helemaal geen vriend meer is, kunnen we niet missen. Dus die kunnen we ook niet voor de voeten schoppen. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Anderzijds zien we ook in China, ik bedoel de Oeigoeren, die worden gewoon onderdrukt. Ja, dat vinden we ook niet oké als Europa. Dus ik denk dat we het heel ingewikkeld vinden om ons echt uit te spreken. Omdat we de consequenties waarschijnlijk niet kunnen aanvaarden. Omdat we het niet meer zelf kunnen.
1: Nee, het zal een hartliefde relatie blijven dus eigenlijk.
0: Dat denk ik wel. En ja. We zullen ons moeten gaan bezinnen op wat we weer zelf willen gaan doen. Want we hebben natuurlijk heel veel aan de maakindustrie. China was de fabriek van de wereld.
1: Exact.
0: Ja, en dat vonden we best wel prettig.
1: En als je dan nu even vanuit je ondernemerschap kijkt, hè, je zegt het overnemen van bedrijven, dat is iets wat dat zit in je bloed, als het ware, inmiddels. Heb je dan ook de neiging om straks, hè, nu bezoek je bij wijze van spreken in Nederland 30 bedrijven, als er weer nieuwe bedrijven zich opdoen om eventueel over te nemen, dan ga je daar weer voor. Maar zie je ook kansen in China wat dat betreft? Of is dat... Nou, echt een verdere stip aan de horizon? Of laat je dat aan andere mensen over?
0: Nou, we hebben in China nu een eigen bedrijf wat ook maar actief is in China. En dus ook verkoopt producten in de omgeving. Wij verkopen producten naar Australië, Indonesië. Maar ik denk dat als je kijkt naar de uitbreiding van activiteiten in China, zie ik dat niet zo snel gebeuren.
1: Nee, dus wat dat betreft hou je de keten ook in de gaten. En ja. Onderaan die keten, of bovenaan het, hoe je het wilt noemen, hè, de producerende partijen, dat is niet waar jullie core business naartoe gaat. De focus blijft met name op de groothandel.
0: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat als je kijkt naar Optigroepen en ook onze aandeelhouders, die vinden het heel spannend om productiebedrijven zeg maar in te lijven. Nou, heb ik natuurlijk zelf 20 jaar productie gedaan.
1: Precies.
0: Dus ik begrijp het ook wel.
1: Ja.
0: Het is echt wat anders.
1: Ja, en is dat ook veel ingewikkelder en veel omvattender? Ik zou dat zo kunnen stellen.
0: Ik denk dat productiebedrijven zijn cash hungry. Er moet altijd in geïnvesteerd worden. Want ja, je moet je elke keer weer aanpassen. Je moet je productiviteit op orde brengen. Het gaat natuurlijk heel snel in de wereld met ook robotisering. Dus ik denk dat de aandeelhouders en ook Optigroep ervoor gekozen hebben om zeg maar, zich te blijven focussen op groothandel.
1: We gaan zo verder praten. Let's Talk Business op New Business Radio. Business.

0: Morning, Sommelier op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Alex de Graaf van Optic Group. En Alex, ja, we belanden van het ene verhaal naar het andere verhaal. En dat kan ook niet anders als je internationaal opereert. In Nederland al 30 bedrijven eigenlijk onder de vlag hebben. Ik zie overigens Natalis.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk, iedereen die kinderen heeft gehad, die moet dat merk kennen.
3: Want... Ja, het is een fantastisch merk. Dat klopt inderdaad. Dat bedrijf hebben we overgenomen. Dat maakt kraampakketten. Alleen daar zie je ook weer prachtig bedrijf. Mooi merk. Lange historie. Alleen ja, kraampakketten. Als je wil groeien in kraampakketten, moet je meer kindertjes komen. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet organiseren.
0: Dan moet je naar China gaan.
3: Ja. Dus wat we gedaan hebben. We hebben bij dat bedrijf hebben we meer flexibiliteit ingebracht. Zodat de dames die in verwachting zijn kunnen kiezen. Kunnen wat upsellen. We liggen tegenwoordig bij de ethos met het merk Natalis. Want Natalis is gewoon een heel mooi bekend merk. Wat eigenlijk toen we het kochten een beetje stoffig in de hoek lag. Dus we zijn heel blij daarmee.
0: En dat is heel goed gelukt. Is er nu een bepaalde synergie? Want daar vroeg ik eigenlijk straks ook al naar. Op het gebied van op het moment dat je een bedrijf overneemt. Dat er toch bepaalde meetlat als het ware is. Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstellingen die je met elkaar formuleert. Want al onze bedrijven moeten aan een bepaald stramien voldoen. Los van het feit welke discipline ze bezitten.
3: Ja, we hebben dus vanuit zeg maar ons hoofdkantoor in Zweden. Zweden is natuurlijk een land waar duurzaamheid echt heel belangrijk is. Dus daar krijg je automatisch daarvan een aantal tramrails mee. Waar je aan moet voldoen. Op duurzaamheidsgebied. Dus wij moeten ook onze duurzaamheidsrapportage daarin doen. We hebben ook doelstellingen daarvoor geformuleerd op die groepniveau. En die moeten helemaal doorvertaald worden naar alle bedrijven. Scope 1 en 2 die we met duurzaamheid doen is voor ons eigenlijk redelijk makkelijk. Scope 3 is natuurlijk het meest moeilijke. We hebben 175.000 artikelen. En dan moeten we allemaal van vastleggen hoe daar de duurzaamheidsparameters
0: van... Ja, heb je over de CSRD-wetgeving. Ja. Want daar moet jullie dus inderdaad als groot bedrijf wel aan voldoen.
3: Ja, en willen we ook aan voldoen. Want ik denk dat op die groep zich ook manifesteert als leading. En als bedrijf die dat ook per se wil. Ondanks het feit dat het niet altijd makkelijk is. En misschien ook soms dat het in de markt wat temporiseert. Willen wij daar toch gewoon wel mee doorgaan.
0: Ja.
3: Alleen ook daar lopen we aan tegen het feit... Hoe kan ik nou van die artikelen die in Vietnam, China gemaakt worden... zeker weten dat alle duurzaamheidsparameters die we opvragen ook kloppen? Nou, dat maakt het makkelijker dat we nu mensen hebben... boots on the ground in China, die ook gewoon de fabrieken kunnen bezoeken... en daar ook zeg maar de informatie kunnen ophalen.
0: Je moet wel bijna toch eigenlijk, of niet?
3: Ja, maar je moet het ook willen.
0: Precies, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, ik heb dat in het begin dacht ik van wat onzin allemaal. En die hebben weer in Brussel wat bedacht. Wat ondernemers weer het leven moeilijk maakt. Maar als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan weet je wel beter. Wij moeten gewoon zorgen voor onze wereld.
0: Heb je gekeken naar die implementatie van de CSRD? Want uiteindelijk is voor heel veel bedrijven is het afgezwakt.
3: Ja.
0: Ook getemporiseerd.
3: Ja.
0: Naar beneden bijgesteld. Daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Want we hebben in Amerika meneer Trump.
3: Ja.
0: En die zorgt eigenlijk voor dat het tempo eruit gaat. Maar het doel is en blijft het doel.
3: Het doel blijft het doel. En daar moeten we ook gewoon mee doorgaan. En alleen het is, dat zie je zeg maar ook uit wetgeving in Brussel. Soms hebben ze wetgeving die gewoon niet in dat tempo te realiseren zijn. En ja, je moet ook op tijd beginnen. Want als je natuurlijk zoveel artikelen al moet vastleggen, je hele duurzaamheidsparameters, dan moet je niet zeg maar een jaar van tevoren beginnen, want dan red je het niet.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar waar ze nu mee bezig zijn, ook de douaneautoriteit die opgericht wordt? Onlangs was ook in het nieuws, hè, de temu's van deze wereld, dat gaat meer over de consumenten, maar het gaat over pakketjes tot onder 150 euro.
3: Direct doen.
0: Ja, ik heb daarover gesproken ook met een van de Europarlementariërs. Overigens gisteren uitgezonden. Maar daar ging het over de belasting die op die pakketjes gevoerd wordt. Om uiteindelijk het ritme eruit te halen. Maar met name ook om te zorgen dat de artikelen voldoen aan de juiste hygiëne factoren.
3: Ja, nou ja, ik denk dat we mogen zeker niet China over één kam scheren. Want ik denk dat daar... een jaar of 10 geleden werd er gezegd, en dat was ook zo, China kopieert heel veel en daar zijn ze verrekte goed in. Maar als je nu kijkt wat er uit China komt, dan is dat niet alleen maar meer kopiëren. Ook daar begint men te innoveren. Maar dat wij het als consument normaal vinden om iets voor een euro te kopen in China en dan voor zeg maar 1,50 euro thuis bezorgd te krijgen, iedereen weet dat dat niet kan.
0: Nee, exact. Maar en de link is natuurlijk ook met die verpakkingsmaterialen. Zijn over het algemeen je vrij goedkoop, maar koop je groot op.
3: Ja.
0: Daar zie je verder niet dat probleem voor jullie nog meer administratie gaat
3: opleveren. Nee, dat zijn natuurlijk allemaal containerwerk. Er zitten 1 of 2 producten per container in. En daar zie ik niet heel veel problemen op ons afkomen. Maar ik zie natuurlijk wel de hele pakketwereld in rep en roer is. Als wat er gebeurt met die douanetarieven. Die ik heel goed begrijp. Want ik denk dat we dat dan inderdaad moeten afremmen.
0: Ja. Zijn er nu, want we hadden het nu over die meetlat wat dat betreft, die SDG-meetlat. Hè? Dus ja. Sustainable Development Goals, die ook weer moeten voldoen aan de CSRD. Zijn er nog andere processen die standaard door de Opticgroep overal worden neergelegd zodra een bedrijf wordt overgenomen?
3: Ja, we hebben zeg maar een aantal interne controlemaatregelen. Op het gebied van finance, op het gebied van ook ondernemerschap, wat mag je wel, wat mag je niet. Hè? Gaat het over het aannemen van relatiegeschenken? Ja, daar zijn allemaal regeltjes voor.
0: De tramrails, waar je net al over.
3: De tramrails. Ja, en elk ondernemer die weet heel drommels goed wat die tramrails zijn. En af en toe probeert hij toch nog eventjes er omheen te organiseren. Dat moet je vooral niet doen. En op met name ook cybersecurity, ook geen discussie over.
0: Kan ook niet anders.
3: Kan ook niet anders. Want wij willen niet dat we zeg maar niet meer onze klanten kunnen bedienen. Omdat we ergens shortcut hebben genomen met onze systemen.
0: En we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Zo snel gaat zo'n uur. Hoe zie jij de toekomst van Opticgroep?
3: Nou, Opticgroep is nu volop in beweging. We hebben een nieuw managementteam. We hebben recentelijk besloten, gelukkig, want dat hadden wij in 23 al willen laten doen, om niet meer georganiseerd te zijn rondom productgroepen, maar rondom regio's. Dus we hebben een regionale aansturing. En ik denk dat als je kijkt naar de markt en wat er op dit moment gebeurt, dat er zowel in de Benelux, maar ook Scandinavië, maar ook verder in Europa, samenklontering gaat komen van bedrijven die opvolging zoeken. Of het nou de families zijn in Duitsland die opvolging zoeken. Of het zijn, je ziet heel veel ondernemers die de 60 gepasseerd zijn. En die toch een oplossing zoeken voor hun bedrijf. Waarbij de kinderen het of niet kunnen of niet willen.
0: En ik heb daar ooit een uitzending over gemaakt met de ING Bank. Dat ging me namelijk inderdaad over die generaties. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat je op een bepaald moment moet zeggen tegen jouw kinderen. Jou vind ik wel geschikt. En ik denk dat jij misschien toch een eigen carrièrepad moet
3: dat
0: kiezen.
3: Dat is heel moeilijk.
0: Dat lijkt me het allermoeilijkste wat er is.
3: Dat is er ook. En ik denk dat we een aantal voorbeelden hebben in Nederland. Bijvoorbeeld van Bommelschoenen. Hebben dat heel goed gedaan. Maar we hebben ook een aantal voorbeelden. Nou ja, Paardenkoper is er één van.
0: Ja, Van Lier.
3: Van Lier ook. Dan zie je dus dat echt heel ingewikkeld is. En het is denk ik als vader voor je zoon of dochter heel ingewikkeld om tegen hem of haar te zeggen, ja sorry, maar je bent eigenlijk niet geschikt. En toch is dat wel de enige echte boodschap.
0: En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen van nou, ik zoek een partij zoals jullie. En ga kijken of zij kunnen instappen, zodat mijn zoon of dochter die toch graag in het bedrijf zou willen komen, zich kan bewijzen, maar wel met de juiste fallback. Is dat ook iets wat jullie overwegen, wat jullie doen?
3: Nou, we hebben dus best wel ondernemers waar kinderen bij betrokken zijn. En ik geef altijd advies, laat die kinderen ergens leren werken. Maar niet bij het eigen bedrijf, maar ergens anders. Bij de concurrent of bij...
0: Maar stel dat die route al achter de rug is, want dat hoor je natuurlijk heel vaak.
3: Ja.
0: Ga je eerst ergens anders ervaring op doen. Ja. Zodat je niet onder de mantel der zorg van de ouders valt.
3: Want het is natuurlijk heel moeilijk als je in een bedrijf werkt waar zeg maar 50 mensen werken en je bent het zoontje van de baas. Of je bent de dochter van de baas. Dat is natuurlijk mega ingewikkeld. Dus probeer dan te kijken in een andere omgeving of je het überhaupt leuk vindt. Want voor mij is het allerbelangrijkste dat je het leuk moet vinden. En of je dan inderdaad ook geschikt bent. Ik zeg altijd, het is het willen, het kunnen en het begrijpen. Maar als mensen niet willen, stop ermee.
0: Nee, dan is het uitgemaakte zaak, precies. Ja. Maar als ze wel willen, maar
3: het niet kunnen.
0: Het niet kunnen of dat er getwijfeld wordt over het vermogen om het te kunnen.
3: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon die eerlijke boodschap brengen.
0: Ja.
3: En proberen.
0: Dus niet blijven proberen. Maar, gewoon de boodschap brengen, dan maar niet.
3: Ik denk dat we te veel voorbeelden zien waar dat inderdaad niet goed gaat. Ja. Maar ook voorbeelden waar je misschien dacht van, waar je toch weer verrast wordt over hoe het wel gaat. En ik heb heel veel Heel veel respect voor ondernemingen met 5, 6, 7 generaties. Echt wel uniek. Ja.
0: Dat gevoel, ik kan me voorstellen dat jullie op een bepaald moment, of grote groeien, dat je die 30 bedrijven niet allemaal meer zelf kan bezoeken. Dat je dat moet gaan overhevelen.
3: Ja.
0: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je iemand daarin opleiden? Want het is ook, denk ik, vingerspitsengevoel, toch?
3: Ja, je moet, dat klopt. Je moet iemand hebben die niet de corporate is. Toch moet hij wel wat corporate trekjes hebben. Want je hebt natuurlijk toch te maken met een moeder in Zweden die ook bepaalde dingen wil. Ik denk dat je moet kijken als je iemand het laat doen, hoe die dat doet. Ik weet één ding zeker, mijn opvolger doet het niet op mijn manier. Moet hij ook vooral niet doen. Die moet het op zijn of haar manier doen. Maar die moet wel het gevoel hebben dat met ondernemers het af en toe niet makkelijk is, maar wel heel leuk.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Ik had er heel graag nog veel verder doorgesproken. Want er is genoeg te bespreken. En leuk. Deze opname is uiteraard terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl. Dankjewel, Alex de Graaf.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Neurodiversiteit op het werk gaat over verschillen in hoe mensen denken, communiceren en functioneren binnen organisaties. Maar de manier waarop werken is georganiseerd heeft daarbij vaak meer invloed dan we ons kunnen realiseren. Vooral wanneer we uitgaan van één type, die ideale medewerker die eigenlijk helemaal niet bestaat. De vraag is hoe organisaties beter kunnen aansluiten bij diverse werkstijlen zonder neurodiversiteit direct als een probleem te zien. Moeten we ons werk anders organiseren om verschillen tussen mensen echt de ruimte te geven? En moeten we daarbij ons idee van die ideale werknemer, daar is die weer, loslaten? Nou, we hebben een studio vol om daarbij te helpen. Jantien van Berkel is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Jasmijn van Harten is universitair hoofddocent bestuur en organisatiewetenschap. USBO, afgekort, aan de Universiteit Utrecht ook. En Wouter Schamel is de gast, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij het AWVN. Fijn dat je luistert.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, Jantien, Jasmijn, Wouter, fijn dat jullie er zijn. Ja, de aflevering begint in mijn hoofd direct alweer met verwarring. Maar dat is wel vaker zo, want we hebben neurodiversiteit en neurodivergentie. En tot op een paar jaar geleden had ik er nog nooit van gehoord. En ondertussen hebben we twee termen en ik weet van allebei niet wat het is. Dus Jantien, help mij.
2: Neurodiversiteit is inderdaad, zoals je het net hebt uitgelegd, inderdaad eigenlijk breinvariatie, verschillende manieren waarop de hersenen kunnen werken. En dat werkt ook door de manier waarop je werkt. En dat heeft dus betrekking op iedereen. En neurodivergentie is een ander concept. Dat wordt wel eens vaker gebruikt in dezelfde sferen. Maar het heeft eigenlijk een andere logica. Neurodiversiteitsdenken gaat er dus over, dat gaat over iedereen. En neurodivergentie gaat erover, dat is de groep die je tegenover de groep mensen zet die neurotypisch denkt.
0: Ah.
2: Dus de grootste groep mensen heeft eenzelfde manier waarop hun brein werkt. En dan heb je nog een groep waarbinnen wat meer variatie zit. En dat is neurodivergentie. En wij willen wel echt pleiten voor het neurodiversiteitsdenken.
0: Dus. Ja, ja. Dus als ik het simpel voor mezelf vertaal, dan hebben we het over neurodivergentie. Over mensen die dan een diagnose, noemden we het zo? Nee, zo noemden we het al niet eens. Die ergens in een spectrum zitten en daar wordt dan een label aangeplakt. En die zijn dan anders, denken we dan. En bij neurodiversiteit zeg je ja, iedereen is anders.
2: Ja.
0: En daar is een schaal van anders.
2: Ja.
0: Van links naar rechts en van boven naar onder. En daar moet je gewoon rekening mee houden, want er is niet één soort mens.
2: Nee, de diagnose denken, dat is meer, komt meer het traditionele medische model.
0: Ja.
2: En dan wordt er eigenlijk gekeken naar wat wijkt af en wat levert problemen op.
0: Ja.
2: En neurodiversiteitsdenken, dat is meer sociaal bekeken. En dat gaat dus eigenlijk uit van variatie. En het idee is dus van ja, dat wordt pas een probleem op het moment dat de context, dus de werkvloer, daarvoor zorgt.
0: Ja.
2: Ik zou het eigenlijk kunnen vergelijken met variatie in de hand waarmee je schrijft. En je kan rechtshandig zijn, je kan linkshandig zijn. Je kan zeggen, je kan neurotypisch zijn, is rechtshandig. En op het moment dat er alleen maar rechtshandige scharen liggen, dan lijken linkshandig heel erg onhandig. Terwijl als je zorgt dat de omgeving daarop is ingericht, dus dat er goede scharen liggen, dan is er gewoon sprake van variatie. En dan is het gewoon, ja, anders.
0: Nou heb ik hier in de studio, los van dat ik een adviseur inclusieve arbeidsmarkt heb van de AWVN, dus de grootste werkgeversvereniging, zeg ik nog maar even erbij, heb ik twee universitair docenten. De ene die zit in de sociale, interdisciplinaire sociale wetenschappen. Dat is al prachtig. En één die is van de bestuurs- en organisatiewetenschappen. Jullie kijken allebei vanuit een andere blik naar dit onderwerp. Hè? Dus Jasmijn, help mij even. Jij zit hier aan de bestuurs- en organisatiewetenschapskant. Hoe kijk jij dan naar dit onderwerp? Waarom vind jij dit interessant? Waarom past dit bij jouw vakgebied?
3: Ja. Ik kijk er naar vanuit een organisatiebril vooral, een werkgeversperspectief. Niet zozeer omdat ik verstand heb van hoe dat brein werkt. Ik ben geen psycholoog en al helemaal geen neuropsycholoog. Zou ik best willen zijn, maar daar is misschien nu te laat voor.
0: Nooit te laat.
3: Nee, leven lang leren. No. Ook bij de universiteit. Ja. Ik vind het vooral heel boeiend om te kijken hoe kan je nou die natuurlijke variatie die voorkomt in een werkomgeving accommoderen. Wat vraagt dat van de direct leidinggevende, van de collega's, van het HR-beleid? En hoe kun je dat inderdaad op een manier doen dat variatie geen probleem wordt, dat het niet divergeren wordt en daarmee mag je via de draaideur weer naar buiten. Maar hoe kun je, zeker in een arbeidsmarkt, zeker in een publieke sector, waar alle handen nodig zijn, gebruik maken van al die talenten en die krachten.
0: Ja.
3: En wat vraagt dat dus van een werkgever? En ook, ja, waar houdt dat op? Waar houdt de verantwoordelijkheid op? Waar zijn soms beroepen en taken die om een bepaalde vaardigheden en misschien dus ook cognitief profiel vragen, waardoor je niet altijd alles kan includeren? En waar zitten de ideal worker norms, de verwachtingen over functioneren, het eigenlijk in de weg en zorgen voor exclusie? Dat zijn hele spannende vragen waar ik graag naar zou willen kijken.
0: Oké. Okay. Ja, en Jantien, vanuit de interdisciplinaire sociale wetenschap. Jij weet dus alles over sociale wetenschap. Kan niet anders. Jij zit overal tussenin.
2: Ja, ik zit overal tussenin. Ja, dan kan je zeggen, je weet alles of je weet niks.
0: Ja, maar hoe kijk jij naar dit onderwerp? Waar zit voor jou dan de fascinatie?
2: Ik kijk er naar vanuit een maatschappelijke bril en ook meer systemisch. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld naar beleid. Want die werkgevers en die organisaties, die hebben ook met beleid te maken. Die bepaalde dingen mogelijk maken en niet mogelijk maken. Dus ja. Zo kijk ik daarnaar.
0: Ja, en dan vraag ik maar even aan Wouter. Wouter, waarom moeten we het hierover hebben? Want als we het allemaal goed georganiseerd hadden en iedereen was blij aan het werk en was aan het doen waar hij goed in was, dan hadden we dit gesprek niet gehad.
4: Nee. We zien nog steeds dat heel veel mensen vanwege hun neurodivergente achtergrond niet aansluiten bij de arbeidsmarkt. Of dat de arbeidsmarkt niet aansluit bij hen. Dat er nog heel veel mensen niet aan het werk komen. Ofwel dat er heel veel mensen aan de slag zijn bij werkgevers. Maar om verschillende redenen uitvallen. Verzuimpercentages die relatief hoog zijn onder werkgevers. Dus reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, kortom, er valt nog een wereld te winnen eigenlijk.
4: Zeker weten.
0: Ja. Zijn er ook nog steeds veel mensen die buiten de arbeidsmarkt blijven omdat ze niet voldoen aan, nou ja, überhaupt al het hele sollicitatieproces is best wel een communicatief proces. Het gaat ook heel vaak zijn mensen helaas nog steeds op zoek naar de klik met iemand. Ja, als jij niet zo extravert bent, dan sta je al 1-0 achter vaak.
4: Ja, we zien dat heel veel sollicitatiegesprekken en sollicitatieprocessen nog om die klik gaan, nog om die cultural fit. En dat heeft ook met neurodiversiteit te maken. Mensen met neurodivergente breinen, die zijn mogelijk net, reageren net iets anders dan jij op een sollicitatiegesprek. Of jij hebt zelf een bepaalde cognitieve stijl die jij gewend bent van jezelf en van je directe collega's. En aan de hand van wat je bij jezelf ziet en bij je collega's, ga je weer de eerstvolgende. Ja. Werven en selecteren. En ja, dan sluit je ook mensen uit. Ook mensen met meer neurodivergente profielen.
0: Ja, Jantien, ik zit ook te denken dat het heeft natuurlijk ook heel erg met een soort normbeeld te maken, volgens mij. Dus ja. Wat verwacht je van iemand die bij je werkt? Ja. En alles wat afwijkt, vind je dan gek, maf, raar, ingewikkeld? Er komen gelijk labeltjes aan te zitten.
2: Ja, en vaak zijn dat ook hele impliciete verwachtingen. Hè? Dus dingen waarvan je niet eens echt bewust bent dat je ze verwacht.
0: Ja.
2: Dat kan gaan over personeelsuitjes. Of iemand, of je vindt dat iedereen mee moet. Kan zijn over wat je vindt, hoe iemand zijn pauze doorbrengt. Vergaderstijlen en hoe je die inricht. En dat soort structuren binnen de organisatie. Daar zitten eigenlijk ook al impliciete normen en verwachtingen achter.
0: Ja. Maar het gekke is, dat staat nergens, maar heel veel mensen voelen het direct.
2: Ja.
0: Wat is dat dan?
2: Ja, dat zijn ongeschreven regels. En inderdaad, als je ze niet voelt, dan kan het zijn dat als je medewerker vraagt hoe gaat het, dat je een oprecht antwoord krijgt. Terwijl je natuurlijk alleen maar moet zeggen.
0: Goed.
2: Gaat goed, een beetje druk.
0: Ja, zo, ik heb ooit een detacheringsbureau voor mensen met een handicap gehad. En ik weet nog dat ik met een kandidaat naar een klant ging. En dat die jongen die, vroeger zeiden we dan dat hij Asperger had, maar die zat ergens dus op het autistisch spectrum, zeggen we tegenwoordig volgens mij. En die, er wordt altijd natuurlijk gevraagd, als je ergens gaat solliciteren, wat wil je drinken? En die gaf daar altijd heel eerlijk antwoord op. Want die wil namelijk altijd Red Bull. Maar als je in een werksituatie zit en je komt bij iemand, dan is het koffie of thee. Dat is het antwoord. Maar ja, dat was niet zijn antwoord. Dus die moesten we dan echt helpen door te zeggen, oké, weet je, maakt niet uit wat je antwoordt, maar het antwoord is koffie of thee. Een van de twee. En dan moest je, dat moest echt gewoon soort ingeprogrammeerd worden. Want anders dan stond hij gelijk alweer met 1-0 achter. Wat natuurlijk belachelijk is eigenlijk. Want hij geeft gewoon eerlijk antwoord.
2: En, of.
0: Ja, Jantien.
2: Of je stelt niet de goede vraag. Zeg je, wil je koffie of thee?
0: Ja,
2: eigenlijk de vraag in plaats van wat wil je drinken. Ja, maar Red Bull is natuurlijk een heel goed antwoord.
0: Ja, is uitstekend antwoord. Ja, ja. Ja, maar dus dat zijn van die dingen die zitten gewoon impliciet erin. Ja. Hier in de context is dan, of dit zijn de opties.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat staat nergens.
2: Mensen zo trainen, maar moeten we misschien meer de rest van de omgeving trainen om wat betere vragen te stellen.
0: Ja. En dan wordt de omgeving inclusief. Ja. Het grappige is natuurlijk, Jasmijn, dat heel veel van die impliciete dingen die er dan zijn in de organisatie, die worden dan expliciet gemaakt in wat zoeken wij dan in mensen. Een aantal jaar geleden, toen we nog niet een hele krappe arbeidsmarkt hadden, toen was het, als je de gemiddelde vacaturetekst las, dan kwam het erop neer, wij zoeken een supervrouw of een superman. Is dat nou ondertussen een beetje veranderd? Is het een beetje beter geworden ook? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, je moet alles goed kunnen. Die zoeken we. Want dan hoef je ook niet na te denken over wat je nou echt nodig hebt.
3: Ja, ja, ik denk dat die vacatureteksten eerlijk gezegd nog steeds zoeken naar een superman of vrouw of een schaap met de 5 poten of welke vergelijking je ook wil gebruiken. Omdat een werkgever ook vaak denkt, we zien wel wat er komt. En als er iemand aan dat plaatje voldoet, dan nemen we die aan. En misschien zijn het dan niet meer honderden sollicitanten, maar nog steeds wel tientallen. Heb je nog steeds om uit te kiezen. Maar een heel groot onderdeel van die criteria, die hebben niet zozeer met de taak of het beroep te maken, maar met allerlei verwachtingen, de impliciete verwachtingen over functioneren. En dat gaat ook vaak over executieve functies, over sociaal gedrag. Die zorgen dus al voor die eerste werving en selectie. Die heel erg gericht is op de neurotypische werknemer die dan binnenkomt. Gelukkig zijn er ook al steeds meer tools, trainingen gericht op objectief werven en selecteren. Aangeboden door commerciële bureaus of de Rijksoverheid die daar een hele handboek voor breed beschikbaar heeft. Onderzoek dat daar ook open access over bekend is. Dus daar komt al steeds meer kennis over. Maar als je dan dus dat eenmaal hebt doorlopen, dan begint de onboarding, het socialiseren, het ontwikkelen, het bevorderen. En ook daar in al die stappen kan dat weer ontstaan, die neurotypische bias. Dus bijvoorbeeld, we hadden het net over zo'n simpel vraagje bij een sollicitatiegesprek. Bevordering, hoe grondig dat ook wordt aangepakt met dossiervorming. In een commissie wordt er dan bijvoorbeeld gezegd, persoon X is niet zichtbaar. Met één zo'n opmerking
0: moet zich beter profileren.
3: Ja. En dat kan al heel neurotypisch zijn. Want wat is dat dan? En waar hebben we het precies over? Waar ben je zichtbaar? Moet je dan iets zeggen? En wat moet je dan zeggen? En hoe vaak?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, en ik denk, maar dat is een beetje mijn aanname, dus dat ga ik nu even testen, dat heersende beeld van hoe ga je met elkaar om, wat voor soort mens ben je op je werk, dat ook best wel gestoeld is op een bepaald type mens. Waarbij extravertheid, zolang je niet al te extravert bent, toch wel positief wordt gevonden. Als jij een introvert persoon bent, dat vinden mensen ingewikkeld. Want dan moet je inderdaad goede vragen gaan stellen, in plaats van dat iemand vanzelf wel vertelt hoe het met haar of hem is. Dus laten we even kijken waar je nou tegenaan loopt. We hebben het al een beetje gehad over het begin van je carrière, namelijk überhaupt ergens een baan krijgen. Maar als je gewoon ergens werkt, wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, Jantien, dat zijn dingen in het dagelijkse werk die totaal nog niet inclusief zijn en geen rekening houden met het feit dat we allemaal anders zijn in ons brein?
2: Als je denkt aan een vergaderstructuur, waarin mensen heel snel op elkaar reageren en dan eigenlijk meteen daar een actiepunt uitgevormd wordt. Ja, sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om er even over na te denken. En die worden dan eigenlijk buitengesloten. Dus zoiets simpels als hoe je dat inricht.
0: Iedereen die secundair is in zijn reactie, en dat zijn er nogal wat, mm-hmm. die hebben dus eigenlijk in onze normale vergadercultuur staan die al op 1-0 achter? Want die denken na. Wat eigenlijk uitstekend is natuurlijk als je
2: nadenkt. Ja, daar kan je wat voor zeggen dat het wel goed
0: valt,
2: is.
0: Er valt wat van te zeggen om na te denken ergens over. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Of een brainstorm, hè, waarbij je heel snel op elkaar reageert. En waar je veel enthousiasme wordt gegenereerd. En dat is maar meer, meer, meer. En dan komt iemand uit de vergadering en dan denkt hij, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Dus dan hoofd- en bijzaak onderscheiden. Dat is, nou ja, goed. Dat is ook iets waar je over na moet denken, hoe je dat inricht.
0: Ja, nou denk ik dat de meeste mensen die uit zo'n brainstorm komen, denken het was superleuk, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Het is een soort teambuilding en doen alsof je iets nuttigs aan het doen bent, volgens mij.
2: Dat is misschien ook een opvatting, hè? Gewoon de verwachting dat je iets nuttigs aan het doen bent.
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk, ja. Nou ja, ga ze zelf maar naar je eigen dag. Kijk, dit is natuurlijk super nuttig. Wij zijn hier de wereld aan het veranderen met elkaar, met z'n vieren in de studio. Ja. Wouter, andere dingen waar we in het dagelijks werkende leven tegenaan lopen, vergaderen. Nou, hebben we allemaal een hekel aan, maar dat is natuurlijk een goed voorbeeld.
4: Ja, vergaderen. En de andere kant daarvan prefereer je juist langer, diepgaander te werken. Appreciëren we dat ook zoveel als zou moeten.
0: Je bedoelt gewoon überhaupt werken. Gewoon dus niet met elkaar iets doen, maar gewoon aan je taak zitten.
4: Aan je taak zitten. Ja. Dat ene lange rapport schrijven wat gemaakt moet worden. Dan ben je natuurlijk een hele lange periode minder zichtbaar totdat het werk eindelijk wordt aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk wel heel veel werk verzet ondertussen. Ja, dat is een beetje net zoals Jantien zei, iets wat mogelijk minder wordt opgemerkt. Ja.
0: Ja, dit is toch eigenlijk, als je dit hoort, Jasmijn. Dus als je gewoon je werk aan het doen bent en je dus niet zichtbaar bent, maar wel aan het produceren of je bent je blijstuk aan het maken of wat dan ook. Ja, dat is onhandig in organisaties. Ja. Er gaat iets niet goed hoor. Ja. Jij moet dat oplossen.
3: Ja. En dan mag je dat doen in een kantoortuin bijvoorbeeld. Ja. Waar je de hele tijd prikkels krijgt en niet geconcentreerd aan je taak kan werken.
0: Ja, nou kortom. Er is nog heel veel te doen. Straks gaan we je helpen om wat je dan kan doen om dat te verbeteren. Voor iedereen. Want ik kan je zeggen, wij hebben hier ook zo'n kantoortuin. Ik kom hier ook niet aan mijn werk toe. Dat doe ik altijd lekker thuis. Gewoon aan de keukentafel waar niemand is.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: ja, zeg maar, de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
1: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
0: Ja, dat heel goed gelezen wordt.
1: Precies.
0: Ja, dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
1: Ja, ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, ja, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
1: Juist.
0: Toch? Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, ja, maar ja, doe het gewoon even. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja,
1: precies.
0: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
2: Dan is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon, kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
0: Ja.
2: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje.
0: Ja,
2: want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
0: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
3: De tip van Tom.
2: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliancy echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en op privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn twee e-learning modules, duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger, maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail? En tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moesten het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt, of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
3: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
0: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO.

0: Co-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De wet open overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
1: Ja, dat is een hele brede functie. De wet open overheid is de opvolger van de WOP.
0: Dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes. Meer.
1: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP had je nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag bovenzoeken, indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
0: Jeetje.
1: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
0: Okay.
1: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeken komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Nee, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van het beetje moetje.
2: Oh ja.
1: Wacht even. Hè. We hebben het hier over de wet open overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
0: Ja.
1: Dus dat is heel leuk werk.
0: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zit bij mijn hoofd vliegt van alles doorheen. Ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
1: Het gaat van heel bazaal van... ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo, ja, hoeveel kost dat? Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
0: Wow.
1: Inderdaad.
0: Letterlijk wow.
1: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met
2: elkaar. Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
1: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
2: Okay.
1: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken... Ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.
2: Mm. Ja, precies.
1: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WO-pen.
0: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
1: Alles.
0: Wat? Echt waar?
1: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
0: Oh ja. Maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om weet ik veel wat te doen. Maakt niet zo uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
1: Die valt onder wet open overheid.
0: Wow.
1: Maar, het is natuurlijk ook altijd de overheid is van iedereen.
0: Ja.
1: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou. Heb je bezwaar tegen het...
0: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En voordat je weet wordt het juridisch.
2: En daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet.
0: Nee.
1: Nou, Glenn kan zeggen, doe maar niet.
2: Oh.
1: Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
2: Ja.
1: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
2: Ja.
1: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dat
2: legt
1: de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de sfeer in de huidige maatschappij. Hè,
2: van ja.
1: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
0: Adressen, telefoonnummers, soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben.
2: Ja.
0: Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
1: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is... Enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management. In gesprek met organisatie, in gesprek met het management. Moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan informatiesystemen aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten. Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke WO-verzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig. Dat soort vragen zorgen. Agenderen. Projecten opstarten. Om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
0: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
1: Ja, we hebben samen
0: okay. een e-learning, dat, dan denk ik altijd, iemand dan gaat achter een computer zitten en moet er door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
1: Dat nou, kijken. Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterisje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project. Dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel.
2: Oh ja.
1: De barrière van moet ik dit wel of niet doen. Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Nee, ja, dat is
0: je hebt in ieder geval de kans.
1: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
0: Oh, adaptief.
1: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
0: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
2: Ja.
0: Dat is didactiek, toch?
2: Vroeger in de lerarenopleiding noemen ze dat dan het onderwijs-leergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
0: Het onderwijs-leergesprek.
2: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen. En te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
0: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat absoluut. Je denkt, ja, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
2: Ja, dus of er is een confrontatie van, oh, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, nou, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen.
0: Ja.
2: Het brengt van alles teweeg.
0: Nou, heel goed.
1: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen ook al zeggen aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, ja, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, weet je, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral eigenlijk met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, ja, weet je, hoe ga je nou met informatie om? Want ik kan natuurlijk over de woonverzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen 30, 40 jaar werken en nooit met een woonverzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die inrichting die informatie.
0: En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
1: Nou, we hebben het is laagdrempelig. Hè? In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, weet je, dat is...
0: Collega's.
1: De collega. Ja. Oh, dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
0: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt, de rol is belangrijk, want hier en maar daarom.
1: Nee, dat doen we niet. Als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen om voor de camera plaats te vinden.
2: Ja,
1: Dat is ook al heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gezocht voor of gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè?
0: Van, ja.
1: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
0: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim. Ja.
1: En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van, nou, je krijgt een mailtje binnen. En je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail. En neemt ook even alle externe mee. Of je zet alles op de app. Richting het hele projectteam. Oh ja. En dan ga je natuurlijk vragen van, en dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een woonverzoek. Wat denk je wat wel en niet mee?
2: Ja.
1: Weet je, dan wordt praktijk, laat ik zo zeggen, toen wij de e-learning aan het maken waren, hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, ja, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
3: Ja.
1: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn wel mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En weet je, we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Het zijn maar drie dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voorop je op die verzendingsknop drukt.
2: Nou ja.
1: Weet je het niet? Hè? Ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we? Hè? Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, ja, weet je, hoe je het nou wendt of keert, de menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg, maar zo wijd verbreid. Dat er valt niks te verwijderen. Ja, maar gooi het toch weg. Ja, het heeft echt geen zin.
3: Dat gaat niet.
1: Nee, je hebt het naar iemand anders gestuurd. En daar vinden we het ook weer.
3: Ja.
2: Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hoger hand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel, kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap. Ja.
0: Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. Dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
1: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, ja, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, weet je, we willen het goed doen, we hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is, omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk, elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van, de teamleider introduceert de e-learning.
3: Aha.
1: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook, als het ware, op het moment dat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan, hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek, maar dat is de teamleider die het gesprek voert met zijn collega's, met zijn medewerkers.
0: Voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt?
1: Nou ja, voor en na, in de zin van, jongens, we gaan e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, à la compliance, als ondersteuning ernaast zitten, zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan. Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd en wat heb jij eigenlijk geleerd? Ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan, en dat zien we nu een aantal, bij twee teams zagen we dat heel sterk, dat ze met elkaar het gesprek gaan, oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald. En hoe zit dat dan? Dat zijn de leuke dingen, want dan leer je niet van het scherm, maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke effect.
0: Ja, cool. Isa, heb jij een andere, want dit is natuurlijk een hele mooie, hè? En aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen, ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen of mensen nog vragen te stellen, zodat je ook wat feedback terugkrijgt en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken. Dus
4: ja,
0: er komt
4: zeker,
0: nu er komt
4: zeker.
0: Een briljant
4: antwoord.
0: Ja, nou
4: antwoord. Komt het.
0: Ja.
4: Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
0: Een relearning, wat is
4: een
0: dat?
4: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
3: Wow.
4: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
0: Cool, goed idee. Ja.
2: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En nou, zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk, dat je dan zo'n phishing actie kan doen, bijvoorbeeld. En eens kijken van...
0: Wat gebeurt er?
2: Als we nou eens zo'n mailtje versturen, Hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliancy, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat willen verbeteren.
0: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplichten is natuurlijk fijn. Want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt? En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Nou. Dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
4: ja, een win-element.
0: Ja?
4: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
0: Maar dat iedereen wint.
4: Ja,
0: een collectieve winst.
4: Ja, zeker.
0: Als we dit halen, taart of appels, is natuurlijk veel zonde. Ja. Oké, okay. Ja, leuk, leuk. Roderick.
1: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
0: moet gewoon, ja,
1: punt. Doe je het niet, hebben we een ander gesprek.
0: Ja.
1: Wees daar gewoon eerlijk over.
0: Okay, ja, wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al.
2: Ja.
0: Je moet het niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Nee, dat moet gewoon, punt. Tom.
2: Voor mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou, dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn, en net als met Know Your Customer of zoiets, dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt, witwassen plaatsvindt, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
0: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En om dat nog even, nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
5: De impact van leren.
2: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen, waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen, leer je tegelijk. Of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen? Trek je daar de voordelen uit? Pak je dan ook asynchroon erbij, waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat het voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben. In plaats van dat je het alleen maar soort van op door hun strot heen duwt.
5: Lang leven leren. De podcast.
0: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Skillstaan. Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe. En natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
5: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstaan. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast.

0: is New Business Radio.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

0: Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up. Als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Een disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.